0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen. Ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties die gelinkt worden aan het eiland. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Noord-Korea zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van mijnen in de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Bij die ontploffingen eerder deze maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen gewond. Volgens Noord-Korea zijn de Zuid-Koreaanse beschuldigingen daarover verachtelijk en smerig. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting meer dan 800.000 mijnen in een zone van 4 kilometer breed over een lengte van 250 kilometer tussen de twee Korea's. Blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden de komende uren. En straks begint de dag ook met veel zon. Later wat meer wolken. In de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft ook uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Strip. Weet niet wie je haren doet, ontsla hem of haar met spoed. Een groot gebrek aan glans.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij Vooruit wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend straks dus om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen beter te controleren. Maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
2: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
1: Hij mompelde wat, maar wat hij zei was dus: we gaan elkaars huiswerk beoordelen. Dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Het weer dan nog. Het is zacht de komende uren, rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon en later wat meer wolken en in de loop van de namiddag ook kans op een bui. Blijft uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukino, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

zes rili band kekiri, ik ben veilig thuis rakt, maar Ali, ik ben oké, maar die kerel was echt niet normaal. En ik weet niet hoeveel zitten babbelen op restaurant. Oh, ik heb toch veel zitten babbelen op restaurant, je weet hoe dat ik zit. Maar toen dat hij me like, dus wel de afzetten, is hij hem like, gewoon bloem zitten vindt. Ali, ik dan nu nog geween. Hij piepje of niets gebeurd van Ali, ja, het was aangenaam, kan nog sturen. Ali, kan nog sturen. Wat beest die nu vindt eigenlijk, zou het een saai. Oh ja, ik ga je toen laten, moest ik even van mijn herten. Bel me anders een keer weer en anders is het zo morgen. Hey, dada.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De regeringspartij Vooruit gaat voorlopig dan toch niet akkoord met het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. In de documenten van minister van Begroting Ben Weitz zat een cijferfout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. Vooruit heeft minister Weitz tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Minister-president Matthias Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel zal zijn opgelost. Straks om 10:00 zou er nog een vergadering volgen om de plooien weer glad te strijken. En in de namiddag moet Diependalen dan naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begrotingsopmaak voor het komende jaar. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf gisteravond toelichting bij het voorstel in de afspraak.
2: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders van de AI-sector over meer veiligheid van artificiële intelligentie. Er zijn afspraken gemaakt om de systemen beter te controleren, maar het gaat niet om bindende afspraken. Trump sprak zelf van een moreel bindende overeenkomst.
3: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
4: I think it's morally binding, yeah.
1: De president had eerder al gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij artificiële intelligentiesystemen taken deden die niet gevraagd waren en waarbij ze in de computersystemen van andere bedrijven geraakt zijn. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League voetbal tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Jamal was de uitblinker. Na een dikke minuut scoorde hij al. Hij gaf een assist voor het tweede doelpunt en maakte zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer. De dag begint met zon. Later duiken wolken op. In de namiddag hier en daar een bui. Het wordt wel weer erg warm tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
5: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch dat de meest succesvolle antidrugsorganisatie van Italië, dat de maffia is. Want die moet namelijk niets hebben van fentanyl. Fentanyl, een drug die wereldwijd aan het boomen is. Een pijnstiller die 80 tot 100 keer krachtiger is dan heroïne. En zeer verslavend. Vooral in de Verenigde Staten richt fentanyl een ravage aan. 2 jaar geleden bijvoorbeeld stierven er nog 48.000 mensen aan een overdosis. In Duitsland gaat het ook de foute kant op. 2 jaar geleden 95 doden. Dus ook in Europa circuleert fentanyl meer en meer, behalve in Italië. Want de maffia houdt fentanyl al 10 jaar tegen. Waarom? Wel, wegens het hoge sterftecijfer. Dat zou namelijk te veel aandacht van de politie trekken. En ook klanten weghalen, want ja, cocaïnegebruikers, dat is een vaste terugkerende inkomstenbron. Maar fentanyl, ja, die klanten, als ze sterven, houden ze op om klant te zijn. Kijk, daar is over nagedacht. De maffia, niet onderschatten.
5: Het is dinsdag 29 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Ondanks de strikte scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk struikelden de politici over elkaar om in de buurt van de paus te komen tijdens zijn bezoek. Juri Kortens is op zoek naar de Vlaamse gaai. 1 op de 75 mensen kan geen boertjes laten, maar er is een oplossing. En in het huis van een voormalige topmilitair in Oekraïne zou 140 miljoen cash zijn gevonden. Maar klopt dat ook? Een zaak voor Rien en Marie. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: Ja, we doen alsof de zomer nog altijd bezig is. En we worden daarbij geholpen door de temperaturen vandaag natuurlijk. Nico Hayes en Summer Squash.
1: Nieuwe feiten.
0: Weinig is zo heilig als de scheiding van kerk en staat in Frankrijk. Maar toch deden politici er alles aan om in de buurt van de paus te komen de voorbije dagen. Jolien de Bouw, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, lieve.
0: Jolien, je bent onze vrouw in Frankrijk. Hij is terug naar huis, hè?
2: Hij is gisteravond terug het vliegtuig opgestapt vanuit Metz na 4 dagen pausegekte in heel het land.
0: Pausegekte, was het zo erg?
2: Ja.
0: Was
2: ja,
0: zo
2: het was
0: groot.
2: Ongelooflijk. Het was zeer groot. Hè. Dus vooral dan de mis die hij heeft opgedragen zaterdag op de Champs-Élysées. Daar was ongeveer 800.000 man. Heel de Champs-Élysées stonden vol. Zelfs achter de Arc de Triomphe stonden nog mensen zonder ticketjes die toch nog een stukje wilden meevolgen van die mis, van die historische dag. En dan 2 dagen daarvoor ook al in Stade de France 80.000 jongeren, want dat was echt een mis voor jongeren. Ik zeg mis, maar het was met alle toeters en bellen. Er was vuurwerk, er waren paarden, er waren concerten. Het was echt zeer groot. En dan in Lourdes natuurlijk ook nog een paar honderdduizenden mensen. Dus het gaat hier over miljoenen toeschouwers die uitzinnig waren om de paus in Frankrijk te mogen ontvangen.
0: Stonden er ook politici op de eerste rij?
2: Ja, dus zeker. Hè, op de Champs-Élysées waren er de typische, de te verwachte rechtsere politici van Les Républicains. Ook mensen uit Macron zijn partij, dus het centrum. En ook extreem rechts, wat dan toch een beetje opvallend was. Op die mis, wie was er niet? Dat was de grote ontbrekende. Emmanuel Macron zelf, hij had daarvoor de paus wel al zelf afgehaald op het vliegveld. Hij had hem ook al in het Élysée ontvangen. Maar voor dus die grote mis had hij wel bedankt.
0: Ja, want dat is misschien als president ligt dat wat gevoelig. Hè? Dus hij is het staatshoofd. Hij ontmoet een ander staatshoofd. Want de paus is ook staatshoofd van het Vaticaan. Maar die religieuze rol, daar moet hij toch als president een beetje voorzichtig mee zijn, nee?
2: Ja, dat is hier in Frankrijk altijd een beetje moeilijk. Hè. Op zich mag een president gerust uitkomen voor zijn geloof, maar ze gaan daar eigenlijk nooit echt te koop mee lopen. Ik pak nu Charles de Gaulle, dat was eigenlijk een heel vrome gelovige. Die ging ook wel naar de mis, maar die ging, als hij naar de mis ging als president, nooit ter communie gaan, bijvoorbeeld. Dat is een beetje not-don, dat is gewoon de politesse om dat niet te doen. Want hey, kerk en staat, strikt gescheiden, die laïcité. En Macron is eerder al naar missen gegaan. Bijvoorbeeld in 2023 was paus Franciscus in Marseille. Macron was daarbij, maar dan heeft hij eigenlijk de wind van voren gekregen. Vooral dan van de linkse oppositie. Die zeiden, dat is niet de rol van een staatshoofd om zulke missen bij te wonen. En hij heeft daar lessen uitgetrokken. Hij is dus niet naar die grote mis nu van paus Leo XIV geweest op de Champs-Élysées. Maar ook nu heeft hij de wind van voren gekregen, maar dan van de rechtse oppositie. Dus zo zie je maar hoe gevoelig dat allemaal ligt. Nee, het is eigenlijk zeer moeilijk om goed te doen.
0: En was hij niet van plan om die gerestaureerde Notre-Dame-kathedraal in Parijs te tonen aan de Heilige Vader?
2: Wel, dat wou wij dus heel graag. Franciscus die was er al niet bij op de opening. Dat vond Macron al een beetje vervelend, want hij wil toch echt laten zien van kijk, wat ik hier heb klaargespeeld op heel weinig tijd, hè, na die brand, die kathedraal zo snel en zo mooi terugrenoveren. Hij wil dat echt tonen en laten zien van dat is mijn het is een beetje zijn erfenis, zijn visuele erfenis van zijn presidentschap. En hij wilde hem een privébezoek geven. En de paus heeft daarvoor bedankt. Die wou duidelijk zich niet voor de kar laten spannen, een politieke kar, want het zijn binnenkort verkiezingen, zeer belangrijk. En hij heeft ook bedankt voor het erelegioen dat Macron hem graag wilde geven. En dat moet misschien wel een beetje gewrongen hebben ook bij Macron, die dan uiteindelijk, toen hij zag dat daar op de Champs-Élysées toch heel veel presidentskandidaten waren en hij dan die kritiek kreeg van bijvoorbeeld ook RN, die zei het is een schande dat de Franse president hier niet bij is, is hij uiteindelijk in Metz toch wel naar de mis gegaan.
0: Ja. En Marine Le Pen, hoe katholiek is zij?
2: Zij beschrijft zichzelf als zeer katholiek, maar zij is altijd wel heel kritisch tegenover het instituut kerk geweest. Dus zij heeft altijd gezegd van, zij bemoeien zich eigenlijk met zaken waar dat ze zich absoluut niet mee moeten bemoeien. Zij komt wel ook uit een gelovig nest, dus ze is katholiek, maar zij staat dan wel natuurlijk op die laïcité. Maar het is ook aan het keren eigenlijk binnen RN. En het is redelijk bijzonder dat zij aanwezig was op de Champs-Élysées bij die mis. Want een paar jaar geleden heeft zij nog gezegd, de straat in Frankrijk is niet de plek om uw geloof te uiten. En dat was dan natuurlijk nadat er moslims waren samengekomen op straat om te bidden in heel Frankrijk. Dan heeft zij gezegd, kijk, Frankrijk, scheiding tussen kerk en staat. Dat is hier een seculiere staat. De straat die dient niet om uw geloof te beleiden. Dus nu zit zij wel op de belangrijkste, de mooiste straat van heel Frankrijk, een mis bij te wonen. Je weet misschien ook nog zeer katholiek geïnspireerde betogingen, x aantal jaar geleden, tegen het homohuwelijk. Daar heeft RN zich ook niet bij aangesloten. Ook heel het debat rond euthanasie houden zij zich ook redelijk op de achtergrond. Maar dat begint te keren, omdat zij ook wel voelen dat er heel wat kiezers te vinden zijn nog in die fanatieke groep katholieken in Frankrijk.
0: Ja, want ondanks al die laïcité is Frankrijk een door en door katholiek land, hè?
2: Ja, de wortels zijn natuurlijk katholiek. De kerken lopen ook wel leeg, hè. Er zijn nog maar 2% van de Fransen die maandelijks naar de kerk menen te gaan. Dus dat is ook zeer, zeer weinig. Maar het aantal doopsels van vooral dan tieners, jongvolwassenen, is enorm aan het stijgen. Dus dat is wel een groep die ook redelijk fanatiek kan zijn. En zij halen echt hun nationale identiteit. Zij verbinden dat enorm hard met die christelijke wortels.
0: Juist. En ja, ze gaan niet meer naar de kerk, maar ongeveer de helft van de Fransen noemt zich nog katholiek of voelt zich toch verbonden met die katholieke cultuur.
2: Ja, inderdaad, dus dat een aanzienlijk deel. En het wordt ook steeds belangrijker in een bepaalde cultuurstrijd die vooral op politiek vlak aan de gang is. En dat voelen die verschillende partijen. Dus zij proberen allemaal wel een beetje daar hun politiek gewin nu te halen.
0: Zeker op rechts. Linkse kandidaten die houden nog afstand.
2: Ja, die waren er niet bij zaterdag. Die waren bezig met klimaatmarsen, dus iets helemaal anders. Die benadrukken ook enorm die laïcité. Dus die zijn daar ook zeer streng op. Maar dan eigenlijk helemaal andersom. Dus die laïcité, dat is dan heel specifiek ook. Dat kan ingevuld worden op verschillende manieren. En voor hen is dat echt politiek en geloof moet absoluut niet gemengd worden. Dus die gaan niet naar dat soort bijeenkomsten.
0: Ja, of hoe de paus een factor werd in de kiesstrijd in Frankrijk. Jolien de Bouw, nog een fijne dag. Goedemiddag.
2: Hetzelfde, dag.

0: Ja, ik vraag me af of dit de AI-detector overleeft. Een ware paus Polonaise, Saul de Tarse en Leon XIV.
1: Nieuwe feiten.
0: Opschudding intussen in Oekraïne, want in het huis van een voormalige topmilitair zou maar liefst 140 miljoen zijn gevonden. Wat is daar gebeurd?
2: Checker.
0: Rien Emery, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Die voormalige Oekraïense topmilitair, hoe heet die? Wie is dat?
3: Dat is Arsen Zumadilov.
0: Arsen
3: Zumadilov.
0: Wauw. Zumadilov. En wat voor iemand is dat?
3: Hij is het voormalige hoofd van de dienst defensie aankopen van het Oekraïense leger.
0: Dienst aankopen?
3: Ja, de dienst aankopen.
0: En dus een man die gewoon is om met miljoenen om te gaan.
3: Die bij de bron zit.
0: Die bij de bron zit. En in zijn huis zou 140 miljoen dollar cash zijn gevonden. Klopt dat, dat verhaal?
3: Wel, inderdaad, ik zag het heel vaak gedeeld worden. Mensen waren ook heel boos daarover. Van, is dat wat ze met ons belastingsgeld doen in Oekraïne? En er zat een videootje bij van 13 seconden. Waar je drie gigantische kartonnen dozen ziet. Van die dozen waar normaal gezien een nieuwe frigo in zit. Die boordevol briefjes van $100 zitten. En pakjes van $10.000.
0: Ja, en die filmpjes zijn echt.
3: Die filmpjes, dat zal ik je eens uitleggen hoe we dat achterhaald hebben. Hè. Het is natuurlijk niet alleen een bericht dat op sociale media circuleerde. Je kon gaan kijken van, is dit ergens overgenomen in de pers? En als je dat verhaal gaat googlen, 140 miljoen dollar, Oekraïne en Nabu. Nabu is de naam van het anticorruptieagentschap dat zogenaamd die ontdekking gedaan had. Als je dat googelt, dan vind je alleen Russische websites die dat beweren, maar ook één Oekraïnse website, The New Voice of Ukraine.
0: Dus je zou kunnen. The New Voice of Ukraine.
3: En dat bestaat. The New Voice of Ukraine is een bestaande website, nieuwswebsite uit Oekraïne, die ook een Engelstalige pagina heeft, waar dan verschillende nieuwsartikels uit Oekraïne op verschijnen.
0: Ja, maar geen enkel andere officiële.
3: Ja, nergens anders. En zeker niet ook in ons land of gelijk waar in West-Europa waren er artikels daarover. Dus dat, dat kan een rode vlag zijn van, is het wel een echt verhaal? Want ja, enerzijds heb je natuurlijk, Oekraïne is een land als gelijk welk land. Er zijn overal corruptiezaken. Het stond al niet zo hoog op de corruptieindexen in het verleden. En er zijn de voorbije weken en maanden wel een aantal high-profile corruptiezaken geweest over smeergeld. Dus het kon wel eventueel. Aan de andere kant weten we dat er al zeer lang een campagne loopt vanuit Rusland om te proberen Oekraïnse hooggeplaatste militairen, leden van de regering, Zelensky zelf en zo verder, verdacht te maken dat ze zouden geld achterover drukken, dat ze zouden geld stelen en daar allerlei luxe aankopen mee doen. Dus die twee dingen bestaan. Ja. De vraag is nu, welke is het? Nu, als je ging kijken naar die website, New Voice of Ukraine, ja, die website bestaat wel, maar de URL, het adres was nvukraine.com. Terwijl het echte adres van die website is nv.ua. Dus het was een fake nieuwswebsite, in de letterlijke zin van het woord. Iemand had de volledige site nagebouwd van The Voice of Ukraine om dit artikel erop te plaatsen.
0: Vandaar de .com in plaats van
3: .u. Het was een fake pagina. En dat is natuurlijk, dat doet heel hard een belletje rinkelen bij factcheckers. Want dat is exact de modus operandi van de Russische fake news machine. Ja, die
0: dus
3: doen niets anders dan fake sites.
0: Mogen we ervan uitgaan dat er geen geld gevonden is?
3: Ja, 100%. Want maar natuurlijk, wat heeft men gedaan? Men is gebeld naar de NABU, die anticorruptiedienst, en gevraagd van, zijn jullie binnengevallen bij die Zumadilov? Hebben jullie daar iets gevonden? Die zeggen van, nee, dat is allemaal nep. Die video die je gezien hebt, die is gemaakt met AI. De website is fake. Dus het is gewoon een heel volledig nep verhaal.
0: Ja, gestuurd door Rusland waarschijnlijk.
3: Nee, 100% zeker gestuurd door Rusland. Heel specifiek zelfs door de Storm 1516 campagne. Dat is een jarenlang lopende campagne die fake nieuwswebsites maakt, volledige sites nabouwt, ook van westerse kranten en zo verder, om daar zo'n verhalen op te plaatsen die bedoeld zijn om de steun voor Oekraïne in het Westen te ondermijnen. Wat hier deels gelukt is, want sommige mensen geloofden het verhaal, maar er is dus geen 140 miljoen gevonden bij een Oekraïense hooggeplaatste militair. Het is een nepverhaal. Eentje uit de lange reeks nepverhalen over zogenaamd corruptie in Oekraïne.
0: Eigenlijk ouderwets bijna.
3: Je gaat het nog zo vaak tegenkomen dat je in het vervolg beter eens gaat controleren op welke website is dit nu eigenlijk wel verschenen. En dat is dus de truc om het hier te achterhalen. Als je heel hard je best wil doen, kan je zelfs gaan kijken wanneer die website dan geregistreerd is. En in dit geval was het 2 dagen voor het verhaal erop verscheen. Dus ja, dat is ook
0: dan
3: wel een
0: weet
3: beetje...
0: Je het al.
3: Dan weet je het ook
0: dan
3: wel.
0: Weet weet je hoe laat het is. Kijk, dankjewel voor deze blik achter de schermen in de keuken van de factchecker Rien Emery. Dankjewel. Nog een fijne dag. En we gaan even naar Oekraïne. Hè?

0: Volgens mij hebben ze groot gelijk. Ik weet niet wat ze aan het zingen zijn, maar ze hebben groot gelijk. Boombox uit Kiev. En Vateram.
1: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: Het is al herfst, maar het voelt nog een beetje als zomer. Goedemiddag, Yuri Kortens.
2: Goedemiddag, lieven. Hoogzomer
0: zelfs. Hoogzomer zelfs. Jij staat te zweten, ja. Je hebt een Marcelleken aan.
2: Ja, zoiets, hè. Ja, ja. Zelfs dat heb ik uitgezwierd. Het was veel te warm.
0: Maar, het is een prachtige dag.
2: Ja.
0: Het is eind september. Wat moeten we doen in de natuur? Yuri Kortens.
2: Ja, wat moet je doen?
0: Ik hoor van alle soorten geschreeuw op de achtergrond.
2: Daar ben ik voor hier, voor het geschreeuw.
0: Waar ben je?
2: Ik ben in het bos. Niet zo ver van mijn thuis gewoon. Dus in de Kempen een bosje met wat eiken, met wat berkjes en een paar dennen. Een gemengd bos, zoals dat dan heet. En het is nu het moment waarop gaaien hun wintervoorraden aan het verzamelen zijn. En ze maken daar echt wel heel veel lawaai bij, zoals je kan horen.
0: Ja. Het is een soort kraai, maar dan nog erger.
2: Ja. En het is dan ook een kraaiachtige, hè? Maar,
0: de gaai. Maar is dat dan... Sorry, ik zeg daar de Vlaamse gaai tegen.
2: Ja, dat mag. Maar dat is...
0: Het is niet meer officieel.
2: Nee. Het is al een tijdje geleden, maar er is zo een commissie voor de Nederlandse vogelnamen. Ik weet niet juist de naam. En ik denk dat die op een of andere nachtelijke vergadering, hoogstwaarschijnlijk, hebben beslist om de Vlaamse gaai gewoon tot gaai te bombarderen. Omdat dat Vlaamse misschien wel wat voor verwarring zou kunnen zorgen in het buitenland.
0: Oh.
2: Ja. Ja, ze hebben dat proberen van dat uniform te maken en dat soort van dingen.
0: Die, maar wacht eens even, de Vlaamse gaai, hoe is die aan zijn Vlaamsigheid gekomen?
2: Ja, dat weten we niet helemaal.
0: Is daar
2: zeker
0: iets Vlaams aan de Vlaamse gaai?
2: Er zijn wel een paar verklaringen. Eén daarvan zou kunnen zijn dat het eigenlijk helemaal niks Vlaams is, maar flamand, vlammend, vanuit het Frans. Gay flamand.
0: Flamboyante nicht eigenlijk.
2: Eigenlijk wel.
0: Dat klopt
2: flamboyant.
0: Wel. Hij is een flamboyante vogel.
2: Prachtige kleuren. En dat is ook de reden waarom dat hij, in tegenstelling tot de andere kraaiachtige, toch wel over het algemeen positief wordt gezien. Dat hij heel mooier uitziet. Want ja, die heeft zo een beetje roze-achtige tint. Roze-bruin. Vuilroze misschien. Met dan van die prachtige helblauwe veertjes in zijn vleugels. Dus ja, hij ziet er gewoon piekfijn uit. En dat flamboyante, dat zou dus wel kunnen kloppen aan de ene kant.
0: Ja.
2: Soms maar dachten ze ook wel... Ja.
0: Komt hij alleen bij ons voor? Of vooral voor?
2: Nee, die komt op heel groot stuk van Europa. Zelfs tot in Azië komt hij voor. Tot in China komt hij helemaal voor. Dat is in verschillende ondersoorten, dat is waar. Maar het is allemaal die gaai.
0: Maar hebben ze die in de rest van de wereld ooit Vlaamse gaai genoemd?
2: Nee.
0: Dus dat was alleen
2: in het Engels. In het Engels is dat gewoon Eurasian, de Eurasiatische gaai.
0: Okay.
2: Maar in Nederland bijvoorbeeld, in het najaar komen er sowieso veel gaaien vanuit het noorden of het oosten komen bij ons. Dat is niet elk jaar, maar dat zijn zo van die invasie, van die influxen. En dan komen die langs en men dacht, van waar komen die? Oh, misschien van Vlaanderen. Dat is ook een verklaring.
0: Ja.
2: En luister eens nu.
0: Ja.
2: Je hoort zo een miauw.
0: Ja, ik heb het goed.
2: Ja. Dat is eigenlijk het geluid zoals een buizerd dat zou maken, een roofvogel. Maar de gaai doet dat na. Dat is een ongelooflijke imitator.
0: Oh.
2: En ik ben al meer.
0: Dus dat was een Vlaamse gaai? Ik blijf gewoon Vlaamse gaai zeggen, sorry.
2: Ja, mag hoor.
0: Dat is dus een Vlaamse gaai die een buizerd nadoet.
2: Ja. Die doet ongelooflijke dingen. Is heel babbelziek, zou je bijna kunnen zeggen. En nu zijn die vooral die krassende roep. In het voorjaar kunnen die echt mooi zingen. Want kraaiachtigen, dat zijn vogels, die zingen, zangvogels. En zij gebruiken allemaal imitaties. Van een buizerd dat daarin zit, tot een distelvink, tot wat hebben we allemaal? Ik zeg maar, een ambulance of wat dan ook. Okay. Allemaal geluiden dat die in zijn omgeving opvangt, dat kan die dan integreren in zijn zang.
0: Dus maar nu is het
2: vooral, ja, dat. Superslim, superslim, want ze zijn hier nu van alles aan het roepen. Maar dat doen ze soms om alarm te slaan voor andere gaaien en voor andere vogels. Maar je weet nooit of het echt is, of misschien maar om te doen alsof. Want ze zijn allemaal voedsel aan het verstoppen en ze durven dan wel eens eerst roepen om iedereen weg te jagen en dan stiekem achter een boom te gaan zitten om dat dan te gaan verstoppen.
0: Ik vind dat toch en Vlaams, op de een of andere manier.
2: Ja, dus, een beetje hamsteren. Hè? Zou je bijna kunnen zeggen. Tot 5000 eikels per jaar.
0: In de duik ja. Hamsteren.
2: Ja, ja, ja. Maar 5000 eikels per jaar dat die zo kan verstoppen.
0: Op diverse plekken.
2: Natuurlijk. Diverse plekken die je niet allemaal onthoudt. Dus hier en daar schieten er dan eikenboompjes uit. En ja, dat gaat even goed met kastanjes of met.
0: Dus hij vergeet soms hazelbos. In welke sok hij zijn zwart geld gestoken heeft.
2: Onder welke matras.
0: Hij wordt alsmaar Vlaamser, die ga je.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar dat zijn superleuke experimenten waarbij men zo die gaaien de kans geeft om iets te verstoppen achter een doorzichtig object of achter een niet doorzichtig object. En dan gaan die daar gewoon achter zitten waar je ze niet kan zien. Dus ja. Echt in het donker gaan ze de katjes knijpen.
0: Dus hij is eigenlijk op die manier onbedoeld een soort bosbouwer ook, want hij kan een heel eikenbos doen ontstaan als hij zijn eikels vergeten is.
2: Ik zie dat gewoon in mijn tuin zelfs, lieven.
0: Oh ja?
2: Want deze gaaien die hier nu zitten, die komen ongetwijfeld zelfs tot eens een keertje in mijn tuin. En dan zie je dat vaak zo van die plekken zijn aan de voet van een andere boom, hier of daar. Dat je denkt van, dat zou ik misschien ook nog wel kunnen onthouden, dat plekje. En daar schiet dan een eik of een kastanje.
0: En hij is daar nu volop mee bezig, met de wintervoorraad aan te leggen.
2: Ja, ja, ja, ja. Ik zag er zo net eentje vliegen. Dat is fantastisch. Hè? Dus die kunnen een deel, 5 tot 6 eikels, in één keer vervoeren. Dus ze kunnen er een stuk of 4, 5 inslikken. Dat is niet helemaal dat doorgaat, maar een soort van verbreding van die slokdarm. Zo echt een keelzak dat hij dan heeft, zoals een pelikaan lijkt dat wel. En dan één nog in zijn mond, meestal de grootste. En dan vliegt hij rond om die op een plekje te gaan verstoppen.
0: Wow.
2: Ja, echt fantastisch. Nu, in de Kempen heeft hij ook wel een extra bijnaam gekregen, de rotzak.
0: Oei.
2: De rotzak of roeter. Dus over het algemeen positief, maar hier bij ons is het weer negatief. Waarom? Omdat hij nog alles lawaai durft maken en daardoor andere dieren attent maken dat bijvoorbeeld de jager op komst is. Ah. Dus dat vonden ze over het algemeen niet zo fijn. Maar eigenlijk zijn het heel slimme dieren, maar ook dieren met een zo zekere soort vorm van empathie.
0: Okay.
2: En ja, dat is iets wat je heel moeilijk kunt vaststellen. Maar men heeft onderzoekjes gedaan met paardjes van Vlaamse gaaien in gevangenschap. Het vrouwtje die had dan geen eten. Het mannetje ging haar voeren van het eten dat hij had. Dat was de eerste stap. Maar de volgende stap was dat ze het vrouwtje een type voedsel gaven dat hij ook had. Maar dan zag hij na een tijdje van, ze heeft daar genoeg van die nootjes bijvoorbeeld. Dan zal ik haar maar mijn meelwormen geven. Dus hij kan zich zelfs inleven in, dat vrouwtje heeft nu al veel van dat gehad. Ik ga ze nu iets anders geven. Ik denk dat ze dat wel liever lust dan wat ze al ter beschikking had.
0: Elke dag Valentijn bij de Vlaamse gaaien.
2: Ja, ja, wow. Ja, ja, ja. En ze zijn ook monogaam en blijven normaal gezien hun leven zoals samen.
0: Ja. En proper, zijn ze proper?
2: Proper op hun eigen. Ze gaan af en toe naar de spa. Om zich te laten ontluizen. Om zich te laten ontluizen. Alle vogels hebben wel iets van vogelluizen op hun lichaam zitten, want dat is een warme temperatuur. Je kan wat bloed drinken als luis bijvoorbeeld. Maar die gaaien, die gaan net als spechten bijvoorbeeld, heel regelmatig op mierennesten zitten, van die bosmierennesten.
0: Dat is hun spa.
2: Ja, die komen daar overgekropen en die spuiten een mierenzuur. Bosmieren die sproeien zuur over hun belagers heen. Die bijten daar niet in. Dus het is niet dat die daar prikken krijgen of wat dan ook. Nee, ze sproeien dat daar overheen. En ja, dat zuur werkt dan in op de vogelluizen en vogelvlooien. Dus ze gaan regelmatig een keertje naar de spa om zich te laten ontluizen.
0: Een mierenbad nemen, als het ware.
2: Dat is een mierenbad, helemaal correct. Ja,
0: ja, ik vond ze al heel sympathiek, maar mijn sympathie gaat nu helemaal door het dak. voor de Vlaamse gaai, die ik gewoon Vlaamse gaai blijf noemen, hoe misleidend dat ook mogen zijn. Ik bedoel, een rood borstje heeft geen rood borstje, dat is ook misleidend.
2: Dat is oranje,
0: zullen we dan oranje borstje maar beginnen zeggen? Kan de commissie Nederlandse naamgeving daar eens een nachtelijke vergadering over houden, alstublieft?
2: Ja. Ik zeg ook nog Vlaamse gaai, lieve. Maar men heeft dan zo'n beetje als een soort van Vlaams compromis, of Belgisch compromis gezegd van, de ondersoort die in Vlaanderen ook voorkomt, dat is eigenlijk degene die in het grootste deel van de, die mag je eigenlijk ook nog Vlaamse gaai noemen.
0: Ja, kijk, dat is dan echt het Belgische compromis. We hebben een klein kenmerkje gevonden waardoor dat de soort die bij ons vliegt toch nog ietsje anders is. En dat is dan wel officieel de Vlaamse gaai. Het is een prachtige dag. Het stikt er van de Vlaamse gaaien. Dus ik zou zeggen, Jurie Kortens, geniet ervan. En ik weet weer wat ik doen moet dit weekend.
2: Zeker en vast. Allemaal naar buiten, want tot de volgende.
3: Ik slaap zo graag op een bank in het bos met mijn kop op een krant en mijn schoenveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek brengen de vogels voor me mee. Je ruikt alleen het geurend mos. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. Ik ben meestal min of meer voortvluchtig, ja. En ik hou van licht en luchtig. En daarom is mijn bank in het bos een waar Eldorado. Alleen bij een tornado, dan waai je al mijn kiezen los. Ik heb vrienden bij de politie, met begrip voor mijn positie. Die knijpen meestal een oogje toe. Want als ze mij daar zo zien liggen, dan hoor ik ze zachtjes zeggen, ah joh, laat die gozer maar. Want die vrijer is zo moe. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. Met mijn kop op een krant en mijn schoenveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek brengen de vogels voor me mee. Je ruikt alleen het geurend mos. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. En toch, mensen, heb ik nog wat te klagen. Want op mooie, warme dagen, dan doe ik soms geen oog meer dicht. Wel, nee, maar dan kom ik bij mijn stekkie en dan is mijn vaste plekje bezet door een knul met een jong wicht. En vol verwarrende bijgedachten blijf ik dan op het hoekje even wachten. Want ik weet natuurlijk, de liefde, dat is een feest. Maar ja, als ik dan 's ochtends over vijven zeg van jongelui, jullie overdrijven, dan zegt zo'n nozem, hé ouwe, ben jij...

0: Bon, David Bush.
1: Wel te rust allemaal, hoor.
2: We laten hem rustig slapen. Doris. Tom Manders heette hij eigenlijk. Nederlands erfgoed, jaren 50, jaren 60. Is vroeg gestorven in 1972. Maar hij is eigenlijk onsterfelijk. Doris, zo kennen we hem. Me bank in het bos.

0: nieuwe feiten.
1: Ongeveer één mens op de 75 kan niet boeren. En dat is een probleem. Maar Carlien heeft de oplossing. Goedemiddag, Carlien.
2: Hallo, goedemiddag, lieven.
1: Carlien Rijmenans.
2: Rijmenans.
1: Rijmenans. Jij bent gastroenterologisch onderzoeker.
2: Ja. Of maagdarmspecialist.
1: Maagdarmspecialist. Oei, dat krijg ik beter uit mijn bek. Ja. Maagdarmspecialist. En je doet mee aan de PhD Cup.
2: Ja, klopt.
1: Dat is een soort van, volgende maand is dat in Gent, een kampioenschap doctoraat uitleggen, is dat?
2: Ja.
1: Wie het beste in 3 minuten zijn doctoraat kan uitleggen.
2: Dan moeten we wel eerst in de finale geraken, want...
1: Dat is nog niet helemaal zeker of je die finale haalt.
2: Nee, finale is volgende week.
1: Wij duimen voor je. Hoeveel keer boer ik op een dag?
2: Ongeveer 30 tot 60 keer.
1: 60 keer?
2: Ja, hangt een beetje van de persoon af.
1: En dat is gezond?
2: Dat is nuttig, want terwijl wij hier zitten te praten, slikken wij allemaal kleine beetjes lucht in. En die lucht stapelt zich op in de maag.
1: Ja.
2: Dat vormt een soort van luchtbel. En als die luchtbel groot genoeg geworden is, geeft dat een signaal naar de hersenstam. Dus dat is reflexmatig, wij doen dat niet zelf. Om de sluitspieren van de slokdarm kort open te zetten. En dan kan die lucht ontsnappen.
1: Oké. Ik ken iemand die iedere keer als hij boert zegt, ik mag het niet inhouden van de dokter. Als een soort van flauw excuus. Is het ongezond om een boer in te houden?
2: Wel, ongezond is het op zich niet. Maar het is wel een soort van cultuur bij ons om niet te hoeven boeren of niet te mogen boeren aan tafel bijvoorbeeld. In sommige culturen is dat heel aanvaard en is dat zelfs een blijking van het is lekker geweest. Ik heb een goed boertje gelaten.
1: Oké. En die lucht, dat is lucht die we produceren in de maag of is dat lucht die we eigenlijk ingeslikt hebben?
2: Ja, dat is lucht die we inslikken. Terwijl wij zitten te praten of terwijl we eten, slikken we kleine beetjes lucht in.
1: Zelfs als we zitten te praten?
2: Ja, ja.
1: Dat vind ik raar.
2: Ja, dus je slikt wel tussendoor je speeksel in en daar gaat ook een klein beetje lucht mee naar binnen.
1: Oké, en is dat dan... Het is niet de ingang van mijn maag die zich opent. Het is de...
2: Maar
1: ook iets in de slokdarm.
2: Dus de slokdarm is een lange buis, hè, dus die vertrekt in je mond. Je slikt iets door, dat gaat door de keel. En dan gaat het door een lange buis naar beneden, dat is de slokdarm. En dan onderaan gaat het in de maag. Bovenaan en onderaan heeft de slokdarm een soort van sluitspier.
1: Die moeten allebei open?
2: Ja, die gaan alle twee open.
1: Oké, en soms gaan die niet open, want dat zijn dan die 1 op de 75 mensen.
2: 1 op de 75 mensen kan inderdaad niet, nooit eigenlijk een boertje laten. En dat komt omdat het bovenste sluitspiertje in de keel niet spontaan open gaat op het moment dat er lucht terug naar boven komt.
1: En is dat erg?
2: Dat hoeft op zich niet erg te zijn. Overal waar
1: die lucht
2: ik kom,
1: kan niet weg.
2: Die lucht kan niet weg, maar overal waar ik kom is er wel iemand die geen boertjes kan laten. Als jij toevallig iemand bent die niet zo heel veel lucht inslikt of die niet zo heel veel last heeft van die lucht of bijvoorbeeld veel winderigheid heeft als hij 's avonds gaat slapen, maar heeft daar niet veel last van, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Maar voor sommige mensen is dat wel een groot probleem. Die lucht stapelt op, dat geeft een gespannen, pijnlijk gevoel zelfs in de buik, pijnlijk gevoel in de slokdarm, in de borstkas. Sommige mensen belanden op spoed omdat ze denken dat ze een hartinfarct hebben.
1: Ja. Ja. Maar die lucht, gaat die dan uiteindelijk via de uitweg, zeg maar?
2: Ja.
1: De uitgang naar buiten?
2: Ja, dus als ze langs boven er niet uit geraakt, zoekt die een andere uitweg. En die mensen hebben dus opvallend veel winderigheid.
1: Oké. Nu, wat is de oplossing?
2: Dat gaat misschien verrassend klinken, maar een inspuiting met botox is de oplossing.
1: Botox in de slokdarm?
2: Ja, botox in dat spiertje bovenaan in de slokdarm die verantwoordelijk is voor het opengaan van de slokdarm.
1: En is dat dan gewone botox of is dat speciale boerenbotox?
2: Nee, dus botox, het echte product dat iedereen kent, is een spierverslapper. Hè. Ook in het aangezicht wordt dat gebruikt om de spiertjes te verslappen zodat je geen rimpels trekt. En in de slokdarm gebruiken we dat eigenlijk al vaker voor andere indicaties. En in dit geval verlammen we het spiertje bovenaan, zodanig dat die altijd ontspannen is en dat de lucht altijd kan ontsnappen.
1: Wauw. En is dat iets wat jij hebt uitgevonden, dat werkt?
2: Dus de ontdekker is een neuskeloorarts uit Chicago. Hij was de eerste die dat gedaan heeft. Eigenlijk een soort van test van, ik denk dat dat spiertje niet ontspant. En ik ga dat eens testen door dat spiertje te verslappen. en eens zien wat er gebeurt. En de eerste patiënt die hij zo behandeld heeft, die kon terug boeren en die was van al zijn klachten verlost. En
1: definitief?
2: Wel. In principe werkt botox uit, hè?
1: Dus botox, je moet eigenlijk om de zoveel tijd wel opnieuw een spuitje laten
2: wel, zetten. In het aangezicht is dat zo. Voor sommige andere redenen is het ook zo dat botox uitwerkt. In dit geval zien we dat mensen na die 4 tot 6 maanden dat botox werkt, vaak wel gewoon blijvend kunnen boeren. En,
1: wow.
2: Ja, en dat is het hele vreemde aan het verhaal. Het is dus de boerreflex is een soort van reflex. Je doet dat allemaal onbewust. En waarschijnlijk in die periode dat die mensen een ontspannen spiertje hebben bovenaan, kan die reflex zich resetten. En leren ze om nadien wel gewoon hun spiertje te ontspannen in de keel.
1: En dat is iets wat jij ook hebt uitgetest?
2: Dat hebben wij uitgetest in de eerste grote klinische studie, waarbij dat we 25 mensen hebben een inspuiting gegeven met botox in die spier. En 25 mensen hebben een inspuiting gegeven met gewoon zoutwater, dus een placebobehandeling. En wat zagen we? De mensen die botox hadden gekregen, die konden na de procedure allemaal opnieuw boeren. De mensen die zout water hadden gekregen, ja, daar veranderde er niet veel.
1: En dan
2: hebben we die mensen opgevolgd. En tot een jaar na 1 inspuiting konden meer dan de helft van de mensen nog altijd boeren.
1: En is dat een hele pijnlijke zaak, die inspuiting? Want ja, je moet botox in mijn slokdarm spuiten. Hoe raak je daar?
2: Ja, de klassieke techniek is dus een neuskeloorarts die je kort in slaap brengt. En die dus onder direct zicht met een buis in de keel gaat en dan met een naaldje die inspuiting doet. Dat is op een paar minuutjes gedaan.
1: Dus eigenlijk niet ingrijpend?
2: Nee, dat is niet zo ingrijpend.
1: Je moet met een buis door de keel
2: en
1: dan spuiten.
2: Ja.
1: Maar je wordt lokaal verdoofd?
2: Nee,
1: of helemaal
2: nee dat is helemaal. Dus je slaapt kort. Maar tegenwoordig zijn er ook andere technieken waarbij dat er een injectie door de hals gebeurt. Dat is dan wel gewoon onder lokale verdoving. Of via een gastroscopie, dus een buisje dat in de slokdarm gaat, daar die inspuiting doen.
1: Dus
2: dat is eigenlijk direct gedaan.
1: Het kan allemaal.
2: Ja.
1: Dat is geen enkel probleem. Wauw. En een oplossing.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd en veel succes.
2: Dank u wel.
1: Met de PhD Cup. Carlien Rijmenans.
2: Ja.
1: Dan een fijne dag.
2: Dank u wel. The world is full of groovy sounds. Like xylophones.

0: Excuse me.
1: Groot succes, inderdaad. The Burp Song en Gabby's Dollhouse, waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 29e september 2026 alweer. Behalve die van Hugo Matthijssen.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Goedemiddag. Gisteren hadden we alweer een vergadering over de intrede van Sinterklaas in Antwerpen, want dat vergt heel wat voorbereiding. Uiteraard gebeurt dat allemaal in overleg met de heilige man zelf. We hebben dus regelmatig contact met elkaar. De grote kindervriend is een Radio 1-luisteraar en een liefhebber van dit programma. Alleen met Rika Ponet heeft hij soms wat moeite. Moet dat nu echt allemaal in het openbaar worden besproken, liet hij zich wel eens ontvallen. Maar goed, toen hem ter oren kwam dat ik deze week het middagjournaal mag verzorgen, belde hij mij zelf op. Hij had een verzoek. Of ik de luisteraars voorzichtig wou vragen of ze dit jaar met het aanbrengen van kerstversiering willen wachten tot 7 december, tot na zijn terugkeer naar Spanje dus. Is het niet wat vroeg om die vraag te stellen, vroeg ik. Nee, antwoordde de dappere dakenruiter. Ik heb vernomen dat zelfs op dit eigenste moment, oktober moet nog beginnen, al kerstversiering wordt aangeboden door even gewetenloze als kortzichtige handelaars. Stellen, vroeg ik. Nee, antwoordde de dappere dakenruiter. Ik heb vernomen dat zelfs op dit eigenste moment, oktober moet nog beginnen, al kerstversiering wordt aangeboden door even gewetenloze

0: buitenmaatse obese kabouter met zijn narcistische trekjes en dat drankprobleem. Kerstversiering is trouwens helemaal overbodig, vervolgde hij. Met kerstmis herdenken wij de geboorte van Jezus. Die greep plaats in een stal. Wat smerig stro op de grond, gemengd met drek van boerderijdieren, en in een hoek van de kamer misschien nog een mestvork en een trog met gemalen voederbieten, is de enige gepaste opsmuk voor die tijd van het jaar. Onze geplaagde landbouwers kunnen op die manier nog een mooi centje bijverdienen aan hun mestoverschotten. En omdat iedereen tegenwoordig de mond vol heeft over authenticiteit, durf ik te zeggen, gooi daar nog wat knaagdieren zoals ratten en muizen tegenaan, voorzien van de nodige vlooien. Dat maakt het dus extra authentiek. Dat lijkt mij de gepaste, respectvolle aankleding voor het kerstfeest. Alzo sprak de heilige man. Dus, samengevat, lieve luisteraars, gelieve de mest en het vuile stro pas uit te strooien op het parket na 6 december. De heilige man is u alvast dankbaar. Tot morgen.
1: Ja, hier in de studio wordt alvast ijverig genoteerd de wensen van de Sint. We houden ze bij en we houden ze in ere. Met dank aan Hugo Matthijssen als boodschapper van de goedheilige man.
2: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.

0: Geertie, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het akkoord over de Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. De regeringspartij Vooruit heeft haar steun ingetrokken omdat er door een fout in de documenten van minister van Begroting Ben Weitz minder geld naar welzijn zou gaan dan was afgesproken. Minister-president Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel opgelost zal zijn. Vanmorgen zou er dan nog een vergadering zijn om de plooien weer glad te strijken. En na de middag moet de minister-president naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begroting voor het komende jaar. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. Dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij dat voorstel in de afspraak.
3: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
2: De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit in ons land. De extra ozon door de rook van de branden kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
4: De luchtverontreiniging is schadelijk, ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
2: Amerikaanse president Trump heeft met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de sector een akkoord ondertekend over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld binnendrongen in computers van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
5: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
2: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk met onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, tot 20 graden nog, met eerst nog regen in het oosten. De dagen daarna krijgen we rustig en droog najaarsweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E19 naar Antwerpen hinder bij Semst. Daar staat een defect voertuig.
6: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
7: Goedemorgen, 30 september 2026, de laatste warme dag van de maand. De laatste dag dat Karel de Kaluwe werkt en de laatste dag voor de septemberverklaring. Of niet? Laat staan dat we niets zouden hebben om over te praten. Welkom

0: The Waterboys, How Long Will I Love You. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ra, ra, ra, wat kleurt de voorpagina's vanochtend?
1: Ja, alweer een hoofdrol voor de Vlaamse regering. Begrotingsakkoord alsnog ingetrokken door Vooruit, koopt de Standaard. Ook in het nieuwsblad, Vlaamse socialisten trekken afgeklopt akkoord opnieuw in. En dat gebeurde uren na de live-aankondiging, schrijft het Belang van Limburg. Bij de morgen zijn ze nog niet helemaal mee na akkoord over besparingen. Vandaag echte test. Het is een van de zwaarste oefeningen ooit, schrijft het Belang, het laatste nieuws. Ook nog ander nieuws in de tijd. Industrie krijgt vanaf november lang verwachte energiekorting. En dan nog Gazet van Antwerpen, 3 maanden langer beperkt tramverkeer in Antwerpen.

0: Games Without Frontiers van Peter Gabriel.
1: De ochtend.
0: Problemen voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen, want Vooruit geeft dan toch geen akkoord voor die begroting.
2: Ja, dat heeft voorzitter Conor Rousseau gisteravond laat gezegd. Volgens hem klopt de begrotingstabel van minister van Begroting Ben Weitz niet. Er zou in die tabel minder geld te gaan naar welzijn dan eerst was afgesproken. En dat is een schending van de gemaakte afspraken, klinkt het bij Vooruit. De partij is dan ook van de onderhandelingstafel vertrokken, want ze wou niet opnieuw de nacht ingaan. En volgens minister-president Diependalen gaat het om een fout in de berekeningswijze en is het politiek akkoord nog altijd bevestigd. En de fout in de tabel zou volgens Weitz en Diependalen snel worden opgelost.
0: Nochtans, de avond begon zo goed voor Diependalen, hè?
2: Ja, ik kon dat begrotingsakkoord live aankondigen in het 7-uur-journaal. Het is een van de zwaarste oefeningen die de Vlaamse regering ooit heeft moeten maken, zei Diependalen. Maar desondanks is de sfeer aan tafel wel altijd hoffelijk en correct geweest.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Ja, er is dus, normaal gezien, als het akkoord dan toch rondgeraakt, een begroting in evenwicht voor de komende 3 jaar. Maar Diependalen houdt over dat evenwicht een slag om de arm, want de budgettaire situatie kan nog altijd veranderen.
3: Maar je moet weten natuurlijk, de situatie kan ook nog veranderen. Hè. Dat is de reden waarom we voortdurend moeten ingrijpen. Maar dat is inderdaad de bedoeling. Maar ik ga daar voor de rest geen verder commentaar op geven, want dat is natuurlijk aan het parlement.
2: En aan dat parlement zal Diependalen straks om 2 uur dan, normaal gezien, zijn septemberverklaring geven. Tenzij die bezwaren van Vooruit over die begrotingstabel niet opgelost geraken. En nog wat meer roet in het eten gooien.
0: Ja, straks na 7:30 kunnen we nog naar collega Sisse Michiels voor een laatste stand van zaken.

0: Kus me even.
1: Kus me even van Merel. Albanië, Kosovo, Montenegro en Noord-Macedonië. Dat zijn de bestemmingen van Ursula von der Leyen de komende dagen. De voorzitter van de Europese Commissie gaat er op bezoek om het te hebben over de uitbreiding van de Europese Unie. Correspondent Marjolein Koster, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je bent op dit moment in Bosnië, daar gaat ze niet naartoe. Waarom niet?
2: Nee, dat klopt. Terwijl Bosnië dus ook in het rijtje past van landen op de westelijke Balkan die lid willen worden van de Europese Unie. De officiële reden is dat hier in Bosnië komende zondag verkiezingen zijn en dat Ursula von der Leyen daarom het overslaat. En nou ja, dat is te begrijpen, want waarschijnlijk is iedereen hier natuurlijk druk met die verkiezingen en zal het wel lastig zijn om dan mensen te spreken over zo'n toetredingsproces.
1: Mm-hmm. En ook Servië wordt overgeslagen, als ik het goed begrepen heb?
2: Klopt, ja. En daar is ook de officiële reden dat Servië ook verkiezingen heeft. Die zijn later in oktober, eind oktober. Maar eigenlijk denken heel veel mensen dat het ook wel te maken heeft met de begrafenis van Mladic eerder deze maand. Waarbij Mladic, die veroordeeld is voor genocide, toch als een soort held met militaire eer begraven werd. Dat heeft op heel veel kritiek gestuit, begrijpelijk. En eerder heeft toen ook Marta Kos, de het commissielid voor de EU-uitbreiding, heeft toen ook haar bezoek gecanceld. En het zou ook heus wel kunnen dat von der Leyen daar op dit moment dus ook denkt dat het geen goed signaal is om Servië te bezoeken.
1: Ja, en daarom laat ze dat land dus links liggen. Het is wel een beetje een jaarlijkse traditie geworden, hè, die rondreis in de Balkan.
2: Ja, zeker. Volgens mij is het de zesde keer dat ze dat op deze manier doet. En dat is natuurlijk ook een manier van, om vanuit de Europese Unie om te laten zien: Wij staan hier serieus in. Wij willen dat deze landen lid worden. En we gaan er nu echt werk van maken. Dus het is denk ik een goede handreiking ook richting die landen hier op de Balkan.
1: Ja, ze wil er echt werk van gaan maken. Hoe wil ze dat vertalen? Komt ze iets aanbieden bijvoorbeeld?
2: Nou, deze herfst, de herfst van 2026, die wordt inmiddels ook wel eens omgedoopt tot de herfst van uitbreiding. Mm-hmm. Dat betekent natuurlijk niet dat die landen ineens lid gaan worden, maar wel dat er vanuit de EU echt iets meer concrete plannen gaan worden gemaakt van hoe gaan we dat nou aanpakken. Mm-hmm. En er zijn eigenlijk verschillende dingen spelen daar. Enerzijds vanuit de Europese Unie zelf, van hoe gaan we ervoor zorgen dat niet elke keer dit proces zoveel vertraging oploopt. Dus er zouden documenten zijn, dus dat is nog niet officieel bevestigd, dat er iets gedaan zou moeten worden aan het vetorecht. Dus nu elke keer wanneer een land een nieuwe stap in dat toetredingsproces wil nemen, dan moet unaniem binnen de Europese Unie gestemd worden dat ze daarmee eens zijn. Mm-hmm. Nou, daar wil de EU, of tenminste daar wil commissioner von der Leyen en dus ook de toetredingscommissioner, die willen daar eigenlijk vanaf. Nou, de details daarover zijn nog niet bekend. Maar in ruil daarvoor zouden er ook strengere eisen moeten komen voor die nieuwe leden. Dus eigenlijk een soort beschermingsclausule. Mm-hmm. Waarbij wellicht een proefperiode is. Waarbij ook extra sancties kunnen opgelegd worden als deze landen bijvoorbeeld weer dat het weer slechter gaat op het gebied van de rechtsstaat, op democratie. En op die manier willen eigenlijk de EU kijken van hoe kunnen we nou dat proces versnellen, zonder dat er dus elke keer blokkades zijn, maar dus ook dat we niet het gevaar lopen dat we landen binnenhalen die zelf dan uiteindelijk ook weer gaan blokkeren, zoals we bijvoorbeeld met Hongarije hebben gezien. Mm-hmm. Nou, dit soort details die zijn nog helemaal niet bekend en ik verwacht zeker dat we daar na dit bezoek meer over zullen gaan horen.
1: Yeah.
2: En er wordt ook gesproken over dat er dan concrete datums zullen komen voor een aantal landen, waaronder Montenegro en Albanië.
1: Ja, wat is jouw aanvoelen? Zou door dit bezoek alles een beetje in een stroomversnelling kunnen komen?
2: Nou, daar lijkt het wel op. En ik denk een stroomversnelling in termen bij de Europese Unie.
1: Ja.
2: Kan voor heel veel mensen nog steeds heel langzaam voelen. Mm-hmm. Ja. Ja, maar er wordt nu echt wel heel erg concreet gesproken. Zeker Montenegro, die wil heel graag dit jaar nog alle hoofdstukken, alle onderhandelingshoofdstukken willen ze sluiten. Dan zou die toetreding ook echt wel heel erg dichtbij kunnen komen. En ik denk als dat in ieder geval met één land zo is, dat dat ook wel heel veel, ik zou bijna willen zeggen, een soort van positiviteit of een positief signaal naar die andere landen ook zou kunnen geven. Afgelopen jaren was er nog maar weinig vertrouwen in dat dit proces misschien ooit tot iets zou kunnen leiden, omdat het allemaal zo lang duurde. Mm-hmm. En als er dan een voorbeeld is van een land waarbij het wel daadwerkelijk lukt, hè, misschien dus inderdaad met zo'n beschermingsclausule, dan zal dat voor heel veel hoop, denk ik, bij de andere landen.
1: Montenegro staat inderdaad het dichtst bij een toetreding, Albanië ook. Wat is dan voor hen nog het grootste struikelblok?
2: Nou, dat zit toch vaak wel in corruptie, helaas. Dus dat zij op een aantal punten die corruptie nog niet genoeg hebben aangepakt. Mm-hmm. Dat zij soms nog... dus dat is enerzijds. En anderzijds, er moeten gewoon heel veel wetten... in nationale wetten in lijn gebracht worden met de wetten van de Europese Unie. En dat kost ook gewoon heel erg veel tijd om dat op een democratische manier te doen.
1: Ja, hoe kijkt de bevolking er daar eigenlijk naar? Zitten zij te wachten op die toetreding?
2: Over het algemeen wel. Er zijn best wel verschillen tussen de verschillende landen hier op de Westelijke Balkan. Maar het overgrote deel van de politici en van de bevolking wil heel erg graag bij de Europese Unie horen. Een grote uitzondering daarop is Servië. Daar zie je dat het enthousiasme om lid te worden al heel, heel veel jaar aan het dalen is. En volgens mij niet eens meer de helft van de bevolking is. En dus ook dat de politici, Vučić bijvoorbeeld, die is al heel lang niet meer concreet bezig om stappen te nemen. De Europese mm-hmm. Unie heeft daar ook het proces tijdelijk stilgelegd. Dat is wat dat betreft een beetje een buitenbeentje in de regio. Maar over het algemeen willen mensen nog steeds heel erg graag bij de Europese Unie horen.
1: Ja, en als het gaat over Montenegro, dan kan von der Leyen straks misschien met concrete data terugkeren naar Brussel. Correspondent Marjolein Koster, dankjewel.

0: Love is on my mind van Jay Bernard. Na 23 jaar van militaire aanwezigheid trekken de Verenigde Staten vandaag hun laatste troepen terug uit Irak. Op 20 maart 2003 was het dat Amerikaanse troepen Irak binnentrokken en dat klonk toen zo.
1: My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
2: U hoort het luchtalarm in Bagdad rond 4 uur vanochtend. De aanval was een korte aanval op precieze doelwitten, gebouwen waar de Iraakse leiders zich konden bevinden.
3: Het is ook zelfs wakker gemaakt door een explosie en afweer geschud. Niet zoveel als de oorlog in 91, maar boven het presidentiële paleis werden granaten de lucht in geschoten en exploderen.
1: Coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
4: Gisteren in de vooravond, toen was iedereen zich nog aan het klaarmaken op een massaal bombardement. Dat is niet zo gebeurd, het was heel gericht tegen, wat Amerikanen zeggen, een aantal leidinggevende figuren van het Baath-regime.
2: De bedoeling van deze eerste aanval was vooral om Saddam Hussein uit te schakelen. Maar Baghdad zegt dat de Iraakse president in veiligheid is.
1: These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign.
0: Ja, straks hebben we het erover met Rudy Franks, die inval van op de eerste rij heeft gevolgd.
5: VRT Radio 1.
6: De ochtend.
0: Het is intussen bijna 6:30. Jasper, het akkoord over de Vlaamse begroting is dan toch niet helemaal rond.
7: Nee, Vooruit heeft gisteravond laat haar steun ingetrokken omdat er een fout zat in de documenten van minister van Begroting Wijd. Daardoor zou er minder geld naar welzijn gaan dan was afgesproken. De fout zou snel aangepast worden, want deze namiddag moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement.
0: Ja, over een tiental minuten hoor je hier alle details van onze collega Sisse Michiels.
7: Minister van Justitie Verlinden van CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Nu moet je daarvoor nog wilsbekwaam zijn en dat zou vervallen. En de Amerikaanse president Trump heeft met de grote technologiebedrijven afspraken gemaakt over meer controle op AI. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld op eigen houtje binnendrongen in computers van andere bedrijven. Die bedrijven beloven nu zelf meer controle.
0: Wordt het opnieuw een warme dag?
7: Jawel, eerst nog vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen, met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk met onweer. Wel nog warm dus, tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. En op de E19 naar Antwerpen is er hinder bij Zemst door een defect voertuig.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Lily Allen, 22. Daar waren we even te veel aan het praten, Jasper. We hadden het niet door. Omdat we natuurlijk ook de kranten aan het lezen waren, die gaan over de besparingen van de Vlaamse regering. En sommige kranten konden ook nog net laten drukken dat het akkoord nog is ingetrokken door Vooruit.
1: Ja, een akkoord of geen akkoord, dat is de vraag van morgen. Want de tabel van Weitz, van begrotingsminister Weitz, klopt niet, zegt Vooruit. Die zou een beetje gefoefeld hebben met bedragen op welzijn. Al ja, het zou dus niet allemaal kloppen wat daarin staat. Wat er aan de hand is, dat vertelt collega Sisse Michiels hier zo meteen. In alle kranten maatregelen die wel afgeklopt zijn, vooral grote gezinnen zullen inleveren, schrijft de Morgen, want enkel nog een geboortepremie komt er voor het eerste kind. En Vlaamse ambtenaren verliezen ook 2 feestdagen, schrijft het laatste nieuws, 15 november Koningsdag en 2 november Allerzielen. En er gaat ook minder geld naar het gemeentefonds. En dat zullen vooral de grote steden voelen, schrijft de Morgen. Antwerpen bijvoorbeeld zou het met enkele tientallen miljoenen euro's minder moeten doen.
0: Ja, over dat gemeentefonds hebben we het straks ook met de verenigingen van Vlaamse steden en gemeenten.
1: Dan ook Ginny Beels nog altijd in de kranten, want Vooruit wil haar weg uit het provinciebestuur in Antwerpen. En dat gaat nu ook lukken, want er komt een spoeddecreet met de steun van CD&V en N-VA. Maar Vooruit betaalt er wel een prijs voor, schrijft het Nieuwsblad. De partij geeft de post van Beels aan CD&V. Dat is politiek gemarchandeer. En Beels reageert intussen in Gazette van Antwerpen. Ze noemt het Trumpiaanse praktijken. Ze vergelijkt Conor Rousseau met Trump. Zijn ego is groter dan de monding van de schelde. Al dus Ginny Beels.
0: Ja, grote woorden. Ook nog niet politiek nieuws. In het Nieuwsblad gaat het over padel.
1: Ja, ik heb dat al nooit gedaan. Jij wel?
0: Ik heb dat al gedaan, 1 keer en toen niet meer.
1: Want het kan gevaarlijk zijn. Blijkbaar, Nederlandse oogartsen roepen op om een beschermbril te dragen. Oh. Want zo'n bal kan tegen 100 per uur in je oog vliegen. En dat is niet goed. Hè? Want ook bij ons zien artsen patiënten met zware oogtrauma's. Want onze oogkassen beschermen wel tegen grote ballen, maar die padelballen zijn wat kleiner en kunnen dus gewoon recht in je oog belanden. Dat is gevaarlijk. Oppassen dus. En niet alleen voor padelballen, ook voor ratten, Helen.
0: Ja.
1: Laatste nieuws vraagt zich af of Vlaanderen met een rattenplaag kampt.
0: Oh nee, toch?
1: Ik zie ze in Gent soms echt lopen, casual op het voetpad. En ze duiken echt overal op. In Kortrijk, Brussel. In Brugge moeten restaurants soms hun voordeur sluiten, blijkbaar, omdat de ratten over het terras lopen. Ook in kleinere gemeentes, Zout, Leeuwen, Vorselaar, Diksmuiden, overal ratten. En volgens experts heeft dat te maken met de droogte en de hitte. Want ratten vinden minder makkelijk water en dus gaan ze op speurtocht op zoek naar dat water.
0: Ja, en dan een kop in het Nieuwsblad waar ik toch enkele vragen bij heb, namelijk de Nationale Loterij geeft subsidies aan een pornofilmfestival in Brussel.
1: Ja, het Brussels Porn Film Festival krijgt 1500 euro steun, dat is niet zoveel. Maar Vincent van Quickenborne van Anders vindt het vreemd dat daar belastinggeld naartoe gaat. Heeft niks tegen porno, zegt hij, maar het moet dan wel op eigen kosten. Maar bevoegd minister Jan Bon ziet er geen probleem in. Het is een cultureel festival, zegt hij, dat ook maatschappelijke debatten op gang wil brengen rond inclusie en diversiteit.
0: Mm-hmm.
1: En Helen, ik weet niet of hoe ver jouw ambities reiken, maar in Oeganda is een nieuwslezer gekroond tot nieuwe koning van Toro.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een van de 5 koninkrijken van het land. En die man is de neef van de overleden koning.
0: Er was
1: wel gedoe rond die kroning en de opvolging. Een kind dat niet officieel erkend was, heeft het niet gehaald. Wel dus de nieuwslezer, maar dus de sky is ook nog voor ons de limit, denk ik dan.
0: Ik noteer het. Dankjewel, Jasper.

0: De nieuwe van Helena Castella, Conclusions. Goedemorgen, Sisse Michiels.
1: Goedemorgen, Helen.
0: De vraag van de ochtend, is er nu een akkoord of niet?
1: Nee, er is nog geen definitief akkoord. Hè. Dus ineens gisteravond rond 11 uur, denk ik, kregen we een bericht van Bij Vooruit, waarin ze letterlijk schreven, Vooruit kan voorlopig geen akkoord geven op de Vlaamse begroting. Terwijl enkele uren daarvoor Matthias Diependaele, de minister-president, live tijdens het 7-uur-journaal, kwam aankondigen dat er dus wel een groot akkoord was gesloten.
0: Ja, wat is er dan nog gebeurd?
1: Wel, de ministers die zijn blijven verder vergaderen, dat gebeurt wel vaker. Er is een politiek akkoord en dan moeten er nog wat technische zaken uitgeklaard worden, punten en commas juist gezet. Maar tijdens dat deel is het dus misgelopen. Het gaat specifiek over een onderdeel van de begroting dat heel gevoelig ligt, zeker voor Vooruit. Het budget voor welzijn en zorg van minister Caroline Genet. In het begin van de legislatuur was daarover afgesproken dat er de komende jaren 1,1 miljard euro extra budget voorzien zou zijn. Uh-huh. Bijvoorbeeld om wachtlijsten weg te werken in jeugdhulp of bij personen met een handicap die wachten op een ondersteuningsbudget.
0: Ja.
1: Dat was heel belangrijk voor Vooruit en eigenlijk ook een van die felst bevochten onderdelen van de begroting. Wat we horen is daar uiteindelijk dan besloten was om die 1,1 miljard euro met een paar honderd miljoen euro te verlagen.
0: Uh-huh.
1: En dat werd dan deels gecompenseerd met extra geld voor het zorgpersoneel. Maar over die precieze berekeningen is dus toch nog discussie opgedoken en dat is er dan gebeurd. Vooruit zegt dat die tabel van minister van Begroting van Ben Weitz dus niet klopte en dat er belangrijke info niet werd gegeven, waardoor er dus veel minder geld naar welzijn zou gaan dan afgesproken is. En dat noemen zij letterlijk een schending van de gemaakte afspraken.
0: Ja.
1: Daar verschilt een beetje de interpretatie tussen Vooruit en N-VA. Volgens de socialisten is dat eigenlijk een slinkse manier van de N-VA geweest om toch nog minder geld naar welzijn te doen gaan. Maar bij N-VA relativeren ze het probleem eigenlijk. Volgens hen gaat het om een berekeningsfout en is de oplossing eenvoudig en zal die ook gewoon gevonden worden. De kans lijkt dus groot dat als het voor N-VA zo eenvoudig is om aan te passen, dat Vooruit uiteindelijk ook wel definitief akkoord zal gaan. Maar goed, los van of het nu goed komt of niet, is het toch opnieuw pijnlijk. Hè? Het is al met horten en stoten geweest dat het akkoord tot stand gekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Wat er gisteravond gebeurd is, klinkt toch niet echt als een regeringsploeg die elkaar vertrouwt. Ze hebben het niet gewoon intern opgelost, het is opnieuw naar buiten gekomen, de discussie.
0: Ja, laat ons er even van uitgaan dat het goed komt tegen deze middag. Hè. Dan heeft de regering dat begrotingsevenwicht wel gehaald.
1: Inderdaad, hè. Dat was dus het doel van de regering en vooral van de N-VA eigenlijk, hè. Die begroting in evenwicht, dat de overheid dus evenveel uitgeeft als ze binnenkrijgt. Ze heeft dat zelfs vastgelegd voor de komende 3 jaar. Normaal is dat bij de begrotingsopmaak telkens voor het volgende jaar, maar het gaat dus over de 2027, 28 en 29.
0: Uh-huh.
1: Een sanering van in totaal 3 miljard euro. Dus 3 miljard opgeteld aan nieuwe besparingen, extra inkomsten en hervormingen die zorgen dat die begroting dan ook in evenwicht is.
0: Ja, 3 miljard euro. En dan willen wij natuurlijk weten, waar exact halen ze dat geld dan?
1: Wel ja, 3 miljard euro, dat is natuurlijk heel veel geld. En dat wil eigenlijk zeggen dat het over heel veel verschillende domeinen gezocht wordt of gezocht werd en dus ook gehaald is.
0: Uh-huh.
1: Ik denk wel dat het in 2 grote delen op te splitsen is. In de eerste plaats bij de burgers zelf. Hè. Dus elke Vlaming zal het voelen, hebben ze al gezegd. Hè. Ik denk toch vooral de gezinnen, vooral de middenklasse. En ten tweede bij de overheid zelf. Dus in de vorm van besparingen op subsidies of bij de overheidsadministraties, het personeel onder meer.
0: Ja, misschien eerst even over die gezinnen. Hè. We hoorden de afgelopen week al over de kinderbijslag, registratierechten, de dienstenchecks. Dat is nu allemaal definitief afgeklopt?
1: Ja, als dat definitieve akkoord er toch komt. Maar inderdaad,
0: dus blijf met 2 woorden spreken. Ja.
1: Eerst over die kinderbijslag, hè, wat dus nu het groeipakket heet. Daar zijn heel wat aanpassingen in. In totaal wordt daar normaal voor 300 miljoen euro op bespaard, op verschillende manieren. Bijvoorbeeld vandaag krijgen ouders die zolang een kind studeert tot kind 25 is ook nog altijd kinderbijslag.
0: Ja.
1: Dat zal tot 23 jaar beperkt worden. Er was ook een regeling voor kinderen die niet verder studeerden. Daar hadden de ouders tot het kind 19 was nog recht op het groeipakket. Dat wordt gewoon geschrapt. Nog een heel concreet verschil voor toekomstige ouders vooral dan. Bij de geboorte van een kind kreeg je tot nu toe altijd een startbedrag per kind. Ongeveer 1300 euro. Dat zal er alleen nog zijn voor het eerste kind. Dus bij een eventueel tweede of derde kind krijg je geen startbedrag meer.
0: Nee.
1: Dan die registratierechten, dat is de belasting die je betaalt op het aankoopbedrag van een huis. Dat stijgt opnieuw van 2% naar 3%.
0: Uh-huh.
1: De regering had het eigenlijk nog maar net de omgekeerde beweging gemaakt, een paar jaar geleden van 3% naar 2%. Maar die beslissing die wordt nu dus teruggedraaid.
0: Ja.
1: En dat tenslotte nog die dienstenchecks, dat wisten wij eigenlijk al langer, dat is al heel de week dat daarover gesproken wordt. Die zullen dus geen 10, maar 12 euro per stuk gaan kosten. En als je er veel koopt, meer dan 175 per jaar om precies te zijn, dan betaal je voor die check nog wat extra, dan is het 13 euro per stuk.
0: Oké, maar de regering bespaart ook op zichzelf, op de overheid.
1: Ja, dat benadrukken de partijen zelf heel erg. Van de 3 miljard euro die gevonden is, gaat er 1,2 miljard via besparingen op de overheid, zeggen ze. Bijvoorbeeld besparingen op het overheidspersoneel en uitgaven zoals subsidies. Want dat is echt wel een belangrijk thema geworden de afgelopen maanden, hè, die veelheid subsidies die de Vlaamse regering uitkeert. En daar gaan ze dus in snijden, in heel veel domeinen, bijna alle domeinen eigenlijk. Elke minister heeft de opdracht gekregen om binnen zijn eigen bevoegdheid te besparen om die subsidies. Mm-hmm. Bedrijven gaan dat bijvoorbeeld voelen omdat de KMO-portefeuille wordt afgeschaft. Dat is geld waarmee dat ze opleidingen kunnen betalen voor hun werknemers.
0: Ja.
1: Maar ook op cultuur zal er opnieuw bespaard worden. Het zou dan gaan om wat ze bijvoorbeeld bovenlokale musea noemen, zoals het Diamantmuseum in Antwerpen. En ook archieven zouden minder geld krijgen. Ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk, daar zou nog eens 5 miljoen euro bespaard worden. En ook de lijn krijgt opnieuw minder geld. Het was eigenlijk de bedoeling om hen volgend jaar 50 miljoen euro extra te geven. Ook een beetje om te compenseren voor die grote besparingen de afgelopen jaren. Maar die 50 miljoen, dat zou weer gehalveerd worden naar 25 miljoen. En ik denk, dat gaat vaak zo. Na het akkoord zullen er de komende dagen, uren, weken heel veel organisaties en bedrijven of instellingen komen die dan geld verliezen.
0: Ja. Een deel van die besparing van de overheid komt ook wel op kap van de gemeente.
1: Ja, inderdaad. De regering heeft beslist om het geld dat de gemeenten jaarlijks krijgen, dat is via het zogenaamde gemeentefonds, niet meer volledig te indexeren. En voor de gemeente betekent dat in totaal 230 miljoen inderdaad, euro minder inkomsten de komende jaren. En ze zullen dat echt wel voelen, hè, want dat geld van de Vlaamse overheid is een van hun belangrijkste inkomstenbronnen eigenlijk.
0: Is er ook iets waar niet op bespaard wordt?
1: Ja. Onderwijs, of toch niet rechtstreeks of heel voelbaar alleszins. Minister Demir heeft daarvan in het begin haar strijdpunt van gemaakt. En zij heeft dat eigenlijk gecompenseerd binnen de regering door heel veel te besparen op haar andere bevoegdheden, werk. De dienstenchecks vallen daaronder, maar ook bepaalde belastingverminderingen voor bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer ze een langdurige werkloze aanwerven, dan die subsidie verdwijnt.
0: Dank voor dat zeer volledige overzicht, Sisse Michiels. En als alles goed gaat, dan horen we die septemberverklaring live straks om 14:00 in Villa Politica op VRT1.

0: Werewolves of London van Warren Zevon.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, Olivier.
2: Dag Ellen.
0: De Rode Duivels die spelen pas vrijdag in Luik tegen Turkije. Maar van bij de voetbalbond was er gisteravond wel ander nieuws. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je hebt enerzijds de nieuwe CEO, Vincent Manhart. Die neemt dus over van ontslagen Peter Willems. Manhart was tot gisteren eigenlijk al technisch directeur bij de bond. En Simon Mignolet zal nu de sportieve taken van Manhart overnemen. En Pierre Locht, de operationele. Maar dan was er ook s'avonds nog eens een EK-kwalificatiematch van de belofte. Het werd 1-0 tegen Wales, dankzij een vroege goal van Norman Basset. 5 minuten voor rust kreeg een Welshman dan ook nog eens rood en doelman Luca Brugmans pakte uit met een paar goede saves. Klus geklaard, dat zegt Romeo Vermand ook.
3: Ik denk dat het heel belangrijk was dat we natuurlijk vroeg scoren. En natuurlijk heel die rode kaart bij ons wel. Ja, om het spel normaal gezien iets makkelijker naar ons toe te trekken. Ik denk niet dat we dat direct hebben gedaan en dat we misschien iets te veel bleven hangen. Maar uiteindelijk denk ik, als je over het geheel bekijkt, dat we genoeg kansen hebben gecreëerd. Maar dat het ons op dit moment ontbreekt aan de efficiëntie om nog te scoren en die match gewoon dood te leggen en zodat we niet meer hoeven te bibberen op het laatste, simpel.
2: Ja, door de zegen blijven de Jonge Duivels zo leider in hun groep en volgende week spelen ze de laatste kwalificatiematch in en tegen Denemarken. En een gelijkspel dat volstaat voor groepswinst en ook rechtstreekse plaatsing voor het Europees kampioenschap in juni van volgend jaar.
0: Ja, dat ziet er alvast goed uit.
2: Zeker en vast.
0: Trouwens, basketbalfans komen binnenkort weer ten volle aan hun trekken, want in Amerika begint een nieuw NBA-seizoen.
2: Ja, op 20 oktober om precies te zijn. Maar in de tussentijd bereiden alle ploegen zich volop voor. Zo waren er voorbije dagen volop media days, dat wil zeggen volle bak interviews. Ja. Dus veel spelers bij hun nieuwe ploegen ook. LeBron James die speelt vanaf nu bij Philadelphia. Giannis Antetokounmpo voor de Miami Heat. Maar wie nog steeds op hun plaatsen zitten, dat zijn onze twee Belgen. Toumani Camara is nog steeds de defensieve rots bij de Portland Trail Blazers en AJ Mitchell, de sporadische basisspeler bij topclub Oklahoma City Thunder. Mitchell viel uit tijdens de playoffs met een blessure, waar ja, hij had wel nogthans in die playoffs een belangrijke rol, maar hij is wel een ervaring rijker op die manier en dus komt hij sterker aan de start van dit seizoen.
4: Playoff basketball is different and being able to experience that my first 2 years in the league has been amazing and I think it's just I get to learn so much quicker, you know, being in those situations and I think it's going to help me throughout my years and I'm really excited to just get better and keep learning from those experiences.
2: Ja, zijn Oklahoma behoort ook dit jaar opnieuw bij de favorieten voor de titel. Toumani Camara gelooft dan weer dat zijn Portland kan verrassen dankzij een nieuwe coach die de voorbereiding meer doelgericht doet voelen.
5: Very excited about this year. I feel like it's the first time since I've been in the NBA where I have a off-season that has really like a purpose, like going in there and try to go and accomplish something this year. And everybody's been having the same mindset. So the environment just been different.
2: Ja, Camara kwam ook zelfs in aanmerking voor de trofee van beste verdedigende speler van het seizoen daar. En dit seizoen wil hij offensief grote stappen zetten. Want hij heeft zijn potentieel nog niet bereikt, zegt hij. Maar er is vertrouwen.
5: I don't think I'm close in my development as an offensive player to what I can be. I think I keep getting better every day. Improvements on whether it's my shooting, ball handling, making decisions, be more like perfection in my game, really. And like I said, it all goes down to confidence and yeah, just going out there playing confident. I think that's probably the biggest thing for me. And as long as I do that, I feel like the sky's the limit for me, really.
2: Sky is de limit, inderdaad. We gaan het zien vanaf midden oktober. En dat is nu eens het handige van die vroege diensten, Helen, is dat je heel veel Amerikaanse sporten live gaat kunnen zien.
0: Heb ik weer chance, zeg. Dankjewel, Olivier.
6: Yo, remember back on the

0: Lauryn Hill, Do the Thing. Zometeen het nieuws van 7 uur.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
3: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
4: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is toch nog een kink in de Vlaamse begrotingskabel gekomen. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse regering heeft dan toch nog geen definitief akkoord over de begroting. Gisteravond laat heeft Vooruit namelijk laten weten dat het voorlopig zijn akkoord niet geeft, nadat de regering eerder op de avond wel had aangekondigd dat er een akkoord was en dat er een begroting in evenwicht zou zijn de komende jaren. Ja, Sisse Michiels, wat is daar gebeurd?
14: Gisteravond zaten de ministers dus nog samen om nog wat details te bespreken en definitief goed te keuren. Zo gaat dat vaak na een groot akkoord. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerder gemaakte afspraken geschonden en die gaan dan specifiek over het budget voor zorg en welzijn, de bevoegdheid van minister Caroline Gené. Daar was al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan dan in het begin van de legislatuur was afgesproken. Maar volgens Vooruit staat daar in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. En dus trekken ze hun akkoord in.
13: Ja, en normaal gezien moet minister-president Diependalen de septemberverklaring afleggen straks om 14:00. Komt het nog in orde tegen dan?
14: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en gaat het om een berekeningsfout. En die zou dus eenvoudig kunnen worden opgelost. En in dat geval zal Vooruit dus opnieuw waarschijnlijk zijn akkoord geven. Maar dus een definitief akkoord is er na die afgelopen moeilijke dagen nog altijd niet. Om 10:00 komen de ministers opnieuw samen om de kwestie te bespreken.
13: Dankjewel, Sisse. En dus geeft minister-president Matthias Diependalen normaal gezien vanmiddag meer uitleg in het parlement over de begroting. Enkele maatregelen zijn nu al wel duidelijk. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro. De registratierechten bij de aankoop van een woning stijgen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket. Zo krijgen ouders alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van €1.300. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
15: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Maar je hebt opvangkosten, verzorging, ook materiaal. Dat kost allemaal geld. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben is dat gezinnen met studerende kinderen die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding en dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
13: Federaal minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in De Afspraak.
16: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
13: Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas na jaren na de blootstelling. En daarom zien we nu pas een daling in de cijfers, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
17: De daling die we nu zien lijkt ons een weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten. Want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
13: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe diagnoses bij. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Belkacem kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis. In principe kan hij niet in ons land blijven, omdat hij bij zijn veroordeling ook de Belgische nationaliteit is kwijtgespeeld. Omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar dat land worden teruggestuurd. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren. Belkacem heeft een Belgische vrouw en 3 kinderen. Belkacem werd in 2015 veroordeeld samen met 44 andere leden van Sharia for Belgium, onder meer omdat ze jongeren ronselden om te gaan vechten bij terreurgroep IS in Syrië. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit bij ons. De extra ozon door de rook van de branden kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
18: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
13: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
19: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
13: In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht een kind gedood bij Russische aanvallen met raketten en drones. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt en op meerdere plaatsen is ook brand uitgebroken. In de hoofdstad zijn ook een winkel en een pakhuis beschadigd. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen door Rusland. Dat gebeurt ook met een nieuw type drone dat veel sneller en hoger vliegt en daardoor moeilijker te onderscheppen is door de Oekraïnse luchtafweer. Sport in de Nations League. Voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. Lamine Yamal was de uitblinker met 2 doelpunten en een assist. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk een onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het koeler, hooguit 20 graden, met eerst nog regen in het oosten en de dagen daarna rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, er is dan toch nog geen definitief Vlaams begrotingsakkoord. Vooruit heeft een berekeningsfout ontdekt, waardoor er minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een fout is gebeurd, maar zegt dat alles snel opgelost zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E19 naar Antwerpen verlies je bijna 1 uur. Dat doe je tussen Peutie en Zemst door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. File rijden richting Antwerpen nog. 30 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. 30 minuten ook op de E17 van Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruijbeke. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. 10 minuten bij op de E19 vanaf Kleine Bareel. En hetzelfde op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lillo. Richting Gent hetzelfde, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Brussel 10 minuten bij op de E40 vanaf Afligem. Hetzelfde op de E19 vanaf Peutie. Rond Brussel op de binnenring vertraag je nu 15 minuten. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de kleine ring richting Zuid hinder aan het begin van de Annie Cordy-tunnel, want daar is een ongeval gebeurd.
20: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
11: Radio 1.
12: De Ochtend.
11: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen. 23 jaar nadat de Verenigde Staten Irak binnenvielen, vertrekken vandaag de laatste troepen uit het land. We spreken straks de man die er 23 jaar geleden bij was bij die invasie. Hij heet Rudy Vranges. Welkom.

0: Dead or Alive van John Cale.
1: De ochtend.
0: Een Vlaams begrotingsakkoord of geen akkoord? That's the question, Jasper.
2: Ja, het heeft alles te maken met vooruit, want die partij kan dan toch niet akkoord gaan omdat er een fout staat in de begrotingstabel. Er zou minder geld gaan naar welzijn dan afgesproken, een bevoegdheid van Caroline Genet. En het zou ook niet gewoon een tikfout zijn, horen we. Er zijn ook grotere gevolgen, want een begroting in evenwicht tegen 2029 zou nu niet meer lukken. Bij N-VA zeggen ze dat die fout wordt rechtgezet en dat alles in orde komt tegen 2:00 vanmiddag voor de septemberverklaring. En wij proberen hier vanmorgen ook nog reacties te krijgen uit de Vlaamse regering, ook bij CD&V. Maar daar willen ze voorlopig niet reageren.
0: Ja, we hebben er 2 fractieleiders van de oppositie bijgehaald. Jos Daze van de PvdA, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Chris Janssens van het Vlaams Belang, goedemorgen. Wat duidelijk is, het akkoord staat nog even on hold, meneer Daze. Gelooft u er nog in? Komt er straks die septemberverklaring?
3: Maar we zullen zien, maar het schouwspel van de afgelopen dagen is toch wel redelijk ongelooflijk. Er is zelfs geen akkoord meer of dat men een akkoord heeft. En we hebben eerst een heel weekend onderhandelingen gezien over hoe men in tijden van stijgende prijzen, een inflatie van bijna 5%, nog dieper in de mensen hun zakken gaat zitten. Het leven nog duurder gaan maken met duurdere dienstenchecks, het afnemen van het kindergeld en zo verder. En nu heeft men ruzie over hoeveel men gaat besparen op zorg en welzijn. En dan denk ik, iedereen die ouders heeft in een woonzorgcentrum, die kinderen heeft op de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg, die werkt in een kinderopvang, die moet daar toch naar kijken met een verbazing van, dit kan men toch niet menen. Nog eens kijken hoeveel men uit zorg en welzijn gaat halen. Mm-hmm. Dus we zullen zien of men er geraakt, maar ik vrees in elk geval dat we opnieuw hetzelfde gaan zien als bij de vorige septemberverklaringen, dat de conclusie zal zijn dat Vlamingen meer moeten betalen om er minder van terug te krijgen. En ik denk niet dat daar iemand op zat te wachten.
0: Ja, meneer Janssens, wat duidelijk is, de rekening klopt dus niet helemaal. Welzijn moest meer inleveren dan gezegd. Is het goed dat vooruit nu eventjes de puntjes op de i zet?
4: Wel, het lijkt mij vooral dat die Vlaamse regering een muppetshow is geworden. Je kan ze vooral niet meer ernstig nemen. Het lijkt een groepje amateurs dat zelfs het niet meer eens is of we al dan niet een akkoord gaan hebben. Maandag om 2:00 zei minister-president Matthias Diependalen in het Vlaams parlement, we hadden nog een kwartiertje nodig en dan waren we eigenlijk rond geweest. Dinsdag om 7:00, na 3:00 onderhandelen, 12 kwartieren dus, zei mij live in het journaal, ja, we hebben eindelijk een akkoord, om dan 4:00 later opnieuw vast te stellen dat er toch geen akkoord is. Wat een farce, wat een amateurisme, wat een geklungel van die Vlaamse regering. En daar staat de Vlaming die het moeilijk heeft om op het einde van de maand de rekeningen betaald te krijgen, met leden ogen naar te kijken.
0: Ja, nu voor 2027 lijkt die begroting nu wel definitief op orde te zijn. Dat is geen slecht vooruitzicht. Die rekening hebben ze op orde.
4: Wel, dat valt nog af te wachten natuurlijk. Hè. Want als je in een cijfertabel 1 cijfertje uithaalt, zoals men nu doet met welzijn, omdat er zogezegd een fout in de tabellen zou geslopen zijn, wel, haal uit een balans 1 cijfertje weg en heel dat evenwicht stort in elkaar. En dan is het nog de vraag hoe men aan dat evenwicht komt. Mm-hmm. Want door hogere, duurdere dienstenchecks, besparen op kindergeld, gaat de overheid haar rekeningen misschien wel op orde krijgen, maar de Vlaming gaat zijn rekening steeds minder op orde krijgen. Bovendien, bij dat evenwicht moet je altijd een kanttekening plaatsen, want 1. Oosterweel wordt zogenaamd buiten de begroting gehouden, en 2. de schuld is de voorbije 6 jaar onder N-VA-ministers van begroting verdubbeld van 25 naar 50 miljard euro. En op die schuld betalen wij nu jaarlijks 1,4 miljard rente. Dat is 1,4 miljard maar dat we niet kunnen besteden aan
0: De duidelijke boodschap van minister-president Diependalen, meneer Daze, over die inspanningen is, als we het nu niet doen, als we het nu niet realiseren, dan zijn het de volgende generaties die ermee zitten. En daar kan u op zich toch niet tegen zijn?
3: Maar 2 zaken. Ten eerste, de vraag is, hoe zijn we hier terechtgekomen? En dat komt net door het beleid van mensen als Matthias Diependalen, die in de splitsing van het land, in de regionalisering van bevoegdheden, hebben gezorgd dat er een gat van 3 miljard euro wordt gegraven in de Vlaamse begroting. En die met de taxshift van de vorige regering Michel nog eens 1 miljard euro extra in de Vlaamse begroting hebben gegraven.
0: Ja,
3: dus men graaft het gat eerst
0: nu
3: zelf. En dan zegt men, oei, we hebben een gat, nu moeten we overal gaan besparen. En 2, men zegt nu dat de cijfers zwart worden, dat de begroting in evenwicht is, maar daarvoor haalt men wel de rekeningen van de gezinnen in Vlaanderen leeg. Op het moment dat we net nog hebben gezien dat we met de hoogste huizenprijzen ooit zitten in ons land, beslist deze regering om de registratierechten te verhogen.
0: Ja, we zullen inderdaad eens naar die maatregelen kijken.
3: Ik vind dat echt onbegrijpelijk.
0: Het treft gezinnen, maar het treft natuurlijk ook deels de overheid. We gaan eens kijken naar wat we al weten, het besparen op die overheid. Ze besparen namelijk op zichzelf door het gemeentefonds niet volledig te gaan indexeren. Dat is een goede zaak?
3: Ja, op zichzelf besparen noemt men dat. Ik denk dat er 9 mensen in Vlaanderen zijn die uitgezonderd zijn van deze besparing. Dat zijn de 9 ministers zelf. Die vinden van zichzelf dat ze voldoende hebben bijgedragen en dat ze dus aan hun eigen privileges, dienstwagens, riante lonen, woonvergoedingen niet moeten komen. En dan zegt men, we besparen op onszelf, maar dan bedoelt men inderdaad bijvoorbeeld de gemeentes mee. Maar wat zal het gevolg daarvan zijn? Duurdere vuilniszakken, problemen met de huisvuilophaling, hogere opzendteamen in de gemeenten en zo verder. De mensen gaan dat allemaal voelen. Dus men gaat het ofwel halen in de zakken van de mensen, ofwel aan de dienstverlening bij de mensen. En geen van beide zijn vandaag een goede zaak. Ja. Daar zit echt niemand op te wachten.
0: Meneer Janssens, men kijkt wel degelijk naar de overheid. Men kijkt niet enkel naar de burger met deze maatregel, toch?
4: Wel, ik ben heel benieuwd. We gaan een aantal ambtenaren niet vervangen, maar we gaan in elk geval niet besparen op de politiek zelf. Er komt geen afschaffing van de provinciale besturen. Er wordt niet bespaard op die grote kabinetten van de ministers. Er wordt niet bespaard op het aantal parlementsleden. We zitten in het Vlaams parlement met 124. We kunnen perfect met 100 mensen hetzelfde werk op dezelfde goede manier doen. Dus er wordt niet bespaard op de politiek. Deze Vlaamse regering heeft gewoon geen visie waar men met Vlaanderen naartoe wil. Het enige waar men het echt over eens is, dat is over de posjes. Als er in het Antwerpse provinciaal bestuur iemand moet geliquideerd worden, Ginny Beels in dit geval, dan raakt men het daar snel over eens. De 3 meerderheidspartijen. Een politieke liquidatie op bestelling van Conor Rousseau, die mee wordt uitgevoerd door CD&V en N-VA. Dit is echt politiek van het laagste allooi. En daar raakt men het nog over eens, over de verdeling van de posjes.
0: Maar misschien even terug naar die begrotingsoefening, hè. Zullen we misschien het groeipakket er toch ook even bij halen? Hè? Wordt vandaag in sommige gevallen nog uitbetaald tot 25 jaar. Bijvoorbeeld voor studenten die nog thuis wonen. Dat wil men nu gaan beperken tot 23 jaar, meneer Daze. Vindt u dat verdedigbaar?
3: Ik vind het echt onverdedigbaar. Dus sinds de overheveling van het kindergeld, waar we allemaal sociale bijdragen voor betalen, dat zijn onze centen. Sinds de overheveling daarvan naar Vlaanderen heeft men daar al 1 miljard euro op bespaard elk jaar opnieuw. Nu komt daar nog eens 300 miljoen euro bij. Voor kindjes die geboren worden, het tweede kindje, 1300 euro, dat men gewoon afpakt van jonge ouders. En dan, heel belangrijk, die maatregel over het kindergeld dat maar tot 23 jaar mag blijven voor mensen die studeren. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat studenten die werken om hun studies te betalen en die daardoor hun studies over een beetje meer tijd spreiden, die niet op 5 jaar afkrijgen zoals normaal, dat die hun kindergeld zullen verliezen. En dat men dus opnieuw bij dezelfde mensen uitkomt die zoal de Mier eerst heeft getroffen door 20.000 studenten uit te sluiten van de beurzen. Als die studenten nu gaan werken om hun studies te betalen, dan gaan ze op het einde van de rit nog een kindergeld verliezen ook.
0: Ja, we moeten
3: dus
0: misschien ook eens kijken
3: onverdedigbaar
0: naar welke groep studenten dat dan misschien is. Veel geneeskundestudenten zullen daarbij zijn. Misschien mensen die een tweede studie starten. Is het echt zo nodig?
3: Maar het gaat niet alleen over mensen die tweede studie starten. Het gaat bijvoorbeeld over studenten die werken om hun studies te betalen en die als gevolg daarvan minder studiepunten kunnen opnemen en nemen en die vakken over wat meer tijd spreiden. Dat zijn geen studenten die hun best niet doen, dat zijn studenten die dubbel hun best doen. En werken en studeren, omdat men het allemaal van thuis niet meekrijgt. En exact die wil deze regering nu gaan raken met een partij als Vooruit, die zegt op te komen voor de koopkracht, opgekomen voor de werkende mensen.
0: Ja, maar zij hebben zo natuurlijk, het is compromissen sluiten en zij hebben zo de indexering van die kinderbijslag wel willen redden.
3: Ja, maar wat we zien is dat het kindergeld een favoriete besparingspost is geworden van deze regering. Ik zit nu sinds 2019 in het Vlaams parlement en telkens opnieuw zie ik dat als de regering geld nodig heeft, dat men het gaat halen bij de kinderen in Vlaanderen. En dan vraag ik me af, waar is men mee bezig? Welk perspectief heeft deze regering eigenlijk nog te bieden aan een samenleving? En wat het enige dat men kan zeggen is, we gaan het gaan halen bij de kinderen.
0: Ja, meneer Janssens, ziet u hier de visie? Want natuurlijk, als we specifiek kijken naar het ondersteunen van studenten, er bestaat ook nog zoiets als studietoelagen.
4: Wel, wat ik vooral vaststel is dat gezinnen een gemakkelijke besparingspost zijn geworden voor de Vlaamse regering al vele jaren lang. Maar een kind is toch geen begrotingspost die je zomaar even kan wegschrapen wanneer het je niet meer past of wanneer het financieel niet meer uitkomt. Er is op dat groeipakket de voorbije jaren zodanig gespaard dat de CD&V zich niet langer een gezinspartij kan noemen, dat de N-VA niet langer kan zeggen wij komen op voor de werkende Vlaming, voor de middenklasse, en dat Vooruit al zeker niet langer kan zeggen dat zij opkomt voor de koop. Want elke maatregel die genomen wordt om die fameuze begroting zogenaamd in evenwicht te krijgen, tast rechtstreeks in de portefeuille van de Vlaming.
0: Ja,
4: duurdere dienstenchecks, ook voor oudere mensen die een huishoudhulp
0: dat
4: nodig hebben om een huis gepoetst te krijgen. Registratierechten die duurder worden nadat
0: men
4: de woonbonus al afgeschaft heeft. En die is meer, men zit rechtstreeks in de zakken van die Vlaamse
0: die registratierechten
4: van jonge gezinnen.
0: Van 3-2%, het is maar een procent verschil, maar het kan wel heel veel opleveren.
4: Wel, ik denk in elk geval dat dit een toonbeeld is van een onbetrouwbare overheid. Jojo-beleid. Men heeft die registratierechten nog maar pas verlaagd vorig jaar. Onder andere omdat de woonbonus was afgeschaft, heeft men destijds gezegd, we gaan ter compensatie die registratierechten verlagen, want de huizen worden steeds duurder. En nu gaat men dat terug verhogen. In het N-VA-verkiezingsprogramma stond, en dat is nog maar 2 jaar oud, we gaan de registratierechten verlagen naar 1%. Vandaag gaat men ze terug verhogen naar 3%.
0: Ja, maar het heeft natuurlijk ook niet geresulteerd in die lagere woningprijzen.
4: Nee, maar op het moment dat die woningprijzen duurder worden, gaat de Vlaamse regering zeggen, we gaan het jonge gezinnen nog moeilijker maken, we gaan de registratierechten terug verhogen. En dat is geld dat je niet kan lenen bij de bank. Dat is geld dat je cash op tafel moet leggen. Ja. En dat zal voor jonge mensen echt wel heel veel verschil maken. Dat is een warme en sociale maatregel, zei men vorig jaar toen men de registratierechten ging verlagen. Wel, ik stel vast, als men ze nu terug verhoogd, dat dat een kille en asociale maatregel
0: Meneer
4: is van deze Vlaamse regering.
0: Zit er in dit pakket ook iets waar u wel voor te vinden bent?
3: Maar ik heb gehoord dat er misschien sprake zou zijn van het een deels verlagen van subsidies aan grote raffinaderijen, aan grote oliemultinationals zoals Total en ExxonMobil, die vandaag monsterwinsten maken door de oorlog in Iran en die op dit moment, hou u vast, gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid om hun energiefactuur te betalen. De energiefactuur die zij voor ons allemaal de hoogte induwen. Ik heb gehoord dat daar misschien een beetje af zou gaan. Ik hoop dat dat het geval is, maar de enige echte maatregel daar zou zijn om die subsidies uiteraard te schrappen. Het kan niet zijn dat wij die oorlogsprofiteurs vandaag met belastinggeld nog verder gaan ondersteunen, terwijl dat zij al monsterwinsten maken en onze facturen alleen maar
0: hoger maken. Meneer Janssens, onderwijs lijkt voor het grootste deel gespaard te blijven. Is dat goed?
4: Wel, ik denk dat dat een goede zaak is, maar het drama van ons onderwijs is natuurlijk dat we gedaald zijn uit die top waar we zoveel jaren lang toe behoord hebben en dat nu het ene na het andere internationaal onderzoek toont dat het over taalkennis, leesvaardigheid in ons onderwijs...
0: Ja, en dat men daar niet wil gaan besparen is een goede zaak.
4: ...dramatische evoluties kent.
0: Alle details over de inhoud van dat akkoord hopelijk straks om 2 uur in het Vlaamse parlement live te volgen in Villa Politica op VRT1. Jos Daase en Chris Janssens, fractieleiders van respectievelijk PvdA en Vlaams Belang, dank u wel.
4: Dank u wel.

0: Summersleeving van Douglas Firth.
1: De ochtend.
0: De toplui van de Amerikaanse AI-bedrijven, techbedrijven, zijn bij president Trump gaan lunchen om eens bij te praten over de ontsporing van AI. Het heeft iets opgeleverd, Jasper, of niet?
2: Ja, die toplui pleiten zelf al een tijd voor meer controle en overzicht na een reeks incidenten met die AI-modellen. Maar president Trump wil zelf geen regels van de overheid opleggen. De VS moeten de wedloop met China blijven winnen, vindt hij. Zelfregulering is nu het toverwoord in een akkoord tussen Trump en de bedrijven. Het akkoord is een soort grondwet, zegt hij, niet bindend, maar wel moreel bindend.
3: They love our country and they love the world and they came together and they did something that few people really. It's almost like a constitution in a way.
4: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
5: I think it's morally binding, yeah.
2: Ja, de Amerikaanse AI-bedrijven gaan nu alleen zichzelf en elkaar controleren met interne controles en externe audits, zegt Meta-baas Mark Zuckerberg.
6: Building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology, coupled with multiple layers of auditing and controls.
2: Ja, het is alsof we elkaars huiswerk gaan controleren, dat zegt Elon Musk van SpaceX nog. Maar het is de vraag of dit de grote vrees voor de ontsporing van AI zal wegnemen.
0: Dankjewel, Jasper.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Sleep Life! Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half acht en we hebben net een debat met de oppositie achter de rug over de begroting. Want Jasper, het akkoord over die Vlaamse begroting is nog niet helemaal rond.
2: Nee, dat heeft alles te maken met Vooruit. Die partij staat voorlopig op de rem, omdat er een fout staat in de documenten van minister van Begroting Wijd. Collega Sisse Michiels vertelde hier vanmorgen al wat het probleem is voor Vooruit.
14: Dat noemen zij letterlijk een schending van de gemaakte afspraken. Daar verschilt een beetje de interpretatie tussen Vooruit en N-VA. Volgens de socialisten is dat eigenlijk een slinkse manier van de N-VA geweest om toch nog minder geld naar welzijn te doen gaan. Maar bij N-VA relativeren ze het probleem eigenlijk. Volgens hen gaat het om een berekeningsfout en is de oplossing eenvoudig en zal die ook gewoon gevonden worden. De kans lijkt dus groot dat als het voor N-VA zo eenvoudig is om aan te passen, dat Vooruit uiteindelijk ook wel definitief akkoord zal gaan.
2: En de voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Belkacem kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis. In principe kan hij niet in ons land blijven, omdat hij bij zijn veroordeling ook de Belgische nationaliteit verloor.
0: Goedemorgen weer, vrouw Jacques Drokke.
15: Hallo, goedemorgen.
0: Ik zie toch wel wat wolken hangen boven Brussel.
15: Ja, het wordt inderdaad wat bewolkter dan gisteren vandaag, met wolken die vanaf het westen ons land binnenkomen. En daardoor ook iets minder warm, vooral in het westen van het land. Daar maxima rond zo'n 21 graden. En daar zou het vanaf deze namiddag ook al wat kunnen beginnen regenen, eventueel met onweer daarbij. In de rest van het land blijft het opnieuw een warme dag, met in het centrum 27 graden en richting het oosten misschien wel 28 graden. Dus dat wordt opnieuw zeer warm, maar naar de namiddag toe, naar de avond toe, trekt die bewolking over het hele land en is er kans op regen, eventueel ook nog wat onweer. En ook morgen vroeg blijft die kans op regen of buien bestaan. Met dan temperaturen die een stuk lager liggen dan vandaag, toch zeker in het centrum. Zo'n 20 graden verwachten we dan, met vanaf de namiddag opnieuw zonnige periode. En ook vrijdag en in het weekend verwachten we wat meer zon en blijven we rond die 20 graden steken.
16: Dankjewel, Jacot.
15: Alsjeblieft.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: En file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruibeke door een ongeval op de linkerrijstrook. 40 minuten erbij. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. En ook 10 op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Aalst. Een klein half uur op de E19 vanaf Peuty. Op de E314 tussen Rotselaar en Wulselen, op de E40 bij Heverlee en op de E411 vanaf Jezuseik door een ongeval. Ook nog op de binnenring rond Brussel, 20 minuten trager tussen Grootbijgaarde en Machelen en op de buitenring langzaam tussen Waterloo en Groenendaal.
17: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
13: Radio 1.
1: De Ochtend.
13: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Satellite of Love van Lou Reed.
1: De ochtend.
0: Na 23 jaar van militaire aanwezigheid trekken de Verenigde Staten vandaag hun laatste troepen terug uit Irak. Met stille trom, zonder plechtige ceremonie. Maar dat maakte natuurlijk niet minder belangrijk, want waarom precies vandaag, na meer dan 20 jaar, en wat betekent dat nu voor de regio? Rudy Vranckx, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij was er, hè, 23 jaar geleden in Irak, toen er daar die invasie was van de Verenigde Staten. En ik neem dat woord invasie bewust in de mond, want jij deed dat toen ook heel bewust, hè?
2: Juist, ja. En dat was een beetje controversieel, want sommigen wilden graag beweren dat het om de bevrijding ging, maar dat is al een kleurwoord, terwijl het gewoon echt letterlijk het binnenvallen van het ene land in het andere is. Mm-hmm. Men heeft, in tegenstelling tot de oorlog in Iran nu, heeft men toen, Bush en Colin Powell voor de Veiligheidsraad, geprobeerd internationale toestemming te krijgen voor die oorlog. Dus dat maakt het wel dat ze het niet zomaar gingen doen, maar het was wel het binnenvallen in een land.
0: Ja.
2: Vooral ook omdat het om willen van wat later bleek drogredenen gebeurd is. Hè.
0: Wat herinner je nog van die momenten toen?
2: Oh, de spanning, het wachten op dat het gaat gebeuren en dan de bezorgdheid van je wil daar achteraan, die troepen achterna gaan om daar ook die invasie, die opmars te volgen. Ik herinner mij ook de chaos die eruit ontstaan is op het ogenblik zelf, naarmate de frontlinie verschoof.
0: Mm-hmm.
2: Het snel ineenstorten van Irak, wat ook wel voorspeld was, maar de gevolgen daarvan zijn natuurlijk veel verder rijkend dan dat geweest.
0: Ja, kan je dat eens vergelijken hoe groot dat die militaire aanwezigheid van Amerika toen was in vergelijking met wat het nog is op dit moment?
2: Goh, er is nog één basis over. Hè. Men heeft wel een tijd lang grote basissen gebouwd in Irak. Men gaf de indruk, de eerste, ja, na zo'n 10 jaar of zo, dat men daar een blijvende aanwezigheid wou hebben. Want Irak leek een perfecte uitvalsbasis om grote militaire hubs te maken. Vlakbij Iran, als buurland van Iran. Vlakbij Syrië, dat toen ook een vijandig land was. Om van daaruit het Midden-Oosten mee te beheersen, zeg maar. Dat is nu allang niet meer natuurlijk. Hè. Men is uiteindelijk, en vandaar dat men nu definitief is vertrokken, in een min of meer vijandige omgeving terechtgekomen. De Amerikaanse aanwezigheid in Irak was een vreemde bacterie in het lichaam van het land, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt daar nu een heleboel shiïtische milities die een groot deel van de macht naar zich toe getrokken hebben. Milities die aanleunen bij Iran. Dus eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd van wat men wou.
0: Ja, en dus is de vraag dan, wat voor land laten de Amerikanen daar nu achter?
2: Op dit ogenblik een iets meer gestabiliseerd land dan zoals het, laten we zeggen, 5 à 10 jaar geleden leek te zijn. Want uiteindelijk de eerste gevolgen van de oorlog in Irak, en daar moet je altijd naar kijken, waren tenslotte het extremisme is toegenomen. Een failed state, een mislukte staat is toen ontstaan. Men heeft geprobeerd van een democratie op te bouwen. Hè. Dat was de toenmalige neocons, de mensen die de architecten van de invasie, van de politiek van Amerika toen, die wilden de wereld naar hun hand zetten. Die wilden overal democratieën installeren.
0: Ja.
2: Uiteindelijk is er een failed state ontstaan waar Al-Qaeda in Irak en later IS met het kalifaat ontstaan zijn en zich verspreid hebben. Dus dat is het land dat men achtergelaten heeft. Dat is nu min of meer gestabiliseerd, maar wel met veel invloed van pro-Iraanse milities.
0: Ja, ja, je zat inderdaad met die opmars van IS en nu vertrekken, klinkt misschien voor sommigen op het eerste gezicht als iets positiefs, maar natuurlijk daar schuilen, kan ik mij inbeelden, ook heel erg veel gevaren in als de Verenigde Staten daar helemaal weg zijn. Wat betekent dat dan voor die regio?
2: Ik denk dat vooral de Koerden die in het noorden hun min of meer semi-autonoom gebied hebben en die eigenlijk altijd de onderaannemers geweest zijn van het westen in de regio. De Koerden hebben de strijd tegen Saddam Hussein meegevoerd. De Koerden hebben mee ook de oorlog tegen IS vooral gevoerd. Zij wachten bang af eigenlijk wat er nu gaat gebeuren, want de Amerikaanse aanwezigheid en de basis daar waren toch een soort van garantie, een soort van verzekering voor hen dat ze niet helemaal in de steek gelaten werden.
0: Mm-hmm. Dit zal ook wel een serieus kostenplaatje geweest zijn. Al die jaren weten we dat, wat de kostprijs van dit alles is geweest?
2: Oh ja, dat is berekend. Hè. Men heeft gerekend dat men meer dan 860 miljard aan wapentuig heeft uitgegeven in die meer dan 20 jaar. Maar de andere kost die men meestal niet telt in oorlog, die veel groter is en die blijft aanslepen natuurlijk, is niet alleen economisch, maar ook en vooral medische zorg en de zorg voor de veteranen. Men denkt dat er voor de 32.000 gewonden van Amerikaanse soldaten, plus al diegenen die post-traumatic stress hebben gekregen na de oorlog, dat men aan 2000 miljard komt voor dit tot het jaar 2050. De kostprijs van die oorlog.
0: Ongezien hoog, hè?
2: Ja, absoluut. Mm-hmm. En dan tellen we nog niet de economische kost, want ook dat is berekend. Hè. Men heeft de ontwrichting op dat moment van de economie was heeft, tel daar nog 1000 miljard bij. En dan kijkt men naar de oorlog nu van Iran, want men waarschuwt daarvoor. Hè. Aan de ene kant was de les van Irak, waardoor dat MAGA ontstaan is mede, hè. Make America Great Again, America First. Dit soort eeuwige oorlogen gaan we niet meer voeren. Vandaar dat Biden beslist heeft, we gaan weg uit Afghanistan, we gaan weg uit Irak. En Trump zet dat door. En tegelijk begint men met een conflict in Iran. Een beetje op dezelfde, vanuit dezelfde premissen. Hè. We gaan het snel doen. Dat gaat hier rap voorbij zijn, net zoals Irak. En er gaat regime change komen. De regime gaan veranderen. En in elk geval is de gevolgen blijven meestal veel groter en veel langer aanslepen.
0: Ja, en het is inderdaad Biden die 2 jaar geleden al zei, we trekken ons terug. Vandaag voltooit Trump dit. Waarom nu? Waarom vandaag?
2: Goh, ik denk dat die Irak-vragende partijen zijn, want die hebben het nu al een soort van onafhankelijkheidsdag of wat is het, autonomiedag uitgeroepen, een soort van feestdag voor hen. Ik denk dat hij andere kopzorgen heeft, dat hij wil tonen van wij zijn nu weg uit Irak, wij trekken ons terug uit die eeuwige oorlogen. Dat is het publieke plaatje. Ik denk dat er ook een strategische reden achter zit. Hè. Een grote basis in Irak, in de volatiele situatie die het Midden-Oosten nu is, met die oorlog in Iran, is dat kwetsbaar. Sjiitische milities kunnen die basis elk moment aanvallen en beschieten met korte afstand met granaten van in de buurt. Terwijl ze zich nu proberen te verspreiden, ze hebben vliegdekschepen en ze hebben nog een heleboel, laten we zeggen, want Amerika is niet weg uit het Midden-Oosten. Hè. Amerika heeft nog een 4-5 zeer grote bases in Bahrein, in Qatar en in Jordanië bijvoorbeeld, waar zij actief en aanwezig zijn. Maar ze zijn in de huidige manier van oorlog voeren kwetsbaar geworden. Hè. Denk aan die drones, denk aan die raketten die hun kunnen bestoken. Dus zij proberen zich op een andere manier te organiseren. Flexibeler en het conflict beheersen zonder boots on the ground. Dat tenminste die belofte tot nu toe Trump gehouden heeft.
0: Mm-hmm. Rudy Franks, bedankt.

0: grote komeet met twee mensen.
1: De ochtend.
0: Ja, nog eens over de begroting. Het is ook besparen op de overheden. Steden en gemeenten zullen minder geld krijgen uit het Vlaams Gemeentefonds. Wim Dries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voorzitter van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zelf burgemeester van Genk. Misschien eerst eens dat gemeentefonds. Wat is dat net en hoeveel geld zit daarin?
2: Wel, het gemeentefonds is eigenlijk het hart van de financiering van de lokale besturen. In totaal gaat dat over een 4 miljard. Daar hangen verschillende fondsen onder. De totale subsidie of de totale financiering die wij van Vlaanderen krijgen is ongeveer een 5 miljard euro per jaar. Dus dat gaat over hele grote sommen. En specifiek dat gemeentefonds heeft eigenlijk twee grote doelstellingen. Aan de ene kant de algemene financiering, noem het maar de basisfinanciering. En aan de andere kant zit daar ook een mechanisme in van herverdeling. En dat is heel belangrijk. En als je kijkt naar die pot, dan is dat ongeveer 4 miljard. En dat wordt betaald eigenlijk via voorafnames, waar vooral de grote steden mee in zitten op basis van inwonersaantallen. En langs de andere kant is er een stuk een herverdeling in vier grote rubrieken. Dat gaat over fiscaal. Gemeentes die wat minder fiscale inkomsten krijgen, die krijgen eigenlijk wat bijgepast. Mm-hmm. Het gaat ook over sociale versterking, over de centrumfunctie en de open ruimte. Dus op dat gebied wordt er 40% in voorafnames afgenomen en een 60% verdeeld over alle lokale besturen.
0: En u zegt het hart van de financiering, met andere woorden, niet onbelangrijk voor die lokale overheden, kan ik mij inbeelden. Kan u eens heel concreet maken waarvoor dat geld bijvoorbeeld allemaal gebruikt wordt?
2: Wel, de basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
0: Ja, en we moeten natuurlijk nog met twee woorden spreken, maar net hoe groot zou die besparing nu zijn?
2: Wel, als wij als VVSG daarnaar kijken, wij hebben dat natuurlijk niet kunnen volgen van op de voorgrond. Wij werden wel vaak door de media gecontacteerd. Voor het weekend gingen bedragen van 700 miljoen, van 340 miljoen kwamen naar voren. Wij hebben dat nooit kunnen bevestigen. Maar we lezen vandaag in de kranten dat het rond de 240 miljoen zou zijn. Het zal straks even afwachten zijn wat de juiste bedragen zijn.
0: Ja.
2: 240 miljoen is minder dan wat wij hebben gehoord via media die ons contacteerden. Ik ben ook blij dat daar wel op gewogen is. Ik weet dat ook minister Krivits daar heel hard voor gegaan is om natuurlijk liefst zo min mogelijk te doen. Wij hadden gehoopt dat wij niet zouden moeten besparen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik moet eerlijk zijn, ook bij VVSG beseften we wel heel goed dat als er 2 miljard moet bespaard worden, dat ook de lokale besturen mee zullen moeten besparen.
0: Ja.
2: En zoals ik nu hoor, zou dat dan rond de 240 miljoen zijn.
0: Ja, jullie worden niet ontzien. Kan u leven met...
2: Zouden moeten besparen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik moet eerlijk zijn, ook bij VVSG beseften we wel heel goed dat als er 2 miljard moet bespaard worden, dat ook de lokale besturen mee zullen moeten besparen.
0: Ja.
2: En zoals ik nu hoor, zou dat dan rond de 200

0: opgeteld over de jaren heen ben je rap aan een miljard euro, als dat het bedrag is, over de komende 5 jaren. We krijgen ongeveer 25 miljard financiering, dus daar gaat 1 miljard uit. Als je het op 5 jaren cumulatief telt, ja, dan weet je dat pijn zal doen en dat gemeentes dat moeten herschikken. Dus we hopen inderdaad dat als dat zo is, dat we van Vlaanderen ook even de tijd krijgen om dat te doen. Mm-hmm. We hopen natuurlijk ook dat die 3,5%, want dat lezen wij dan in de kranten, dat het zou gebeuren met de groei. Hè, want dat gemeentefonds stijgt ieder jaar met 3,5 miljoen. Dat is al snel een 140, 150 miljoen waarmee dat stijgt. Dat wordt vertraagd door, dat is toch wat wij lezen.
1: Ja. Ja,
0: als het vertraagd wordt, ja, dan weet je ook dat we structureel wat minder inkomsten gaan krijgen naar de toekomst toe.
1: Maar de impact is ook niet voor elke stad of elke gemeente even groot. De impact voor grotere steden, ik denk bijvoorbeeld aan Antwerpen, is ook groter.
0: Wel, het is doordat je natuurlijk gaat besparen of doordat je de index gaat afremmen, dat is denk ik toch wat we lezen in de kranten, dat de methodiek zal zijn, ga je natuurlijk eigenlijk alle gemeentes wel hetzelfde raken, maar het klopt dat bijvoorbeeld de centrumsteden krijgen eigenlijk van die financiering 60%. Dat zijn 13 steden die 60% van die financiering van 4 miljard krijgen, dat is 2,4 miljard die zij krijgen. Daar zijn Antwerpen en Gent inderdaad de grote ontvangers van. Zij krijgen heel veel middelen uit dat gemeentefonds. En zij gaan dus ook wel die indexvertraging moeten meepakken. En dat zal voor hun veel groter zijn. Zij zijn ongeveer 40% van de inkomsten in Vlaanderen gaan naar Antwerpen en Gent. Dus zij zullen nominatief financieel het meest geraakt worden.
1: Ja,
0: 40% op 240 miljoen, dat is snel geteld. Dus dat gaat over 90 miljoen euro. Dus dat is heel veel geld wat zij niet meer hebben om in hun burgers te investeren, om in hun steden te investeren. En de andere 40%, 60% bij de centrumsteden van die besparing, dat zijn 13 centrumsteden, 40% bij de andere steden, dat zijn er 272. Ja, dat zal ongeveer 100 miljoen euro zijn en bij de centrumsteden 140 miljoen euro. Mm-hmm. Dat gaat pijn doen. Ik ben daarvan overtuigd, als ik naar mijn eigen stad kijk, wij zijn een centrumstad, dat zal snel gaan in de grote orde van een kleine 3 miljoen euro. Dat doet pijn. Hè. Ik wil daar toch heel helder over zijn. Dat zal voor ons allemaal niet gemakkelijk zijn. Maar goed, als de beslissing straks duidelijk wordt wat het is en we zien de cijfers, dan gaan we juist kunnen inschatten wat dat betekent.
1: Ja, het doet pijn. Het voelt wat wrang. Maar u lijkt zich ook wel solidair op te stellen. Wim Dries van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, dank.
0: Graag gedaan.
2: De ochtend.
1: Ja, Jasper, straks om 2 uur geeft minister-president Diependalen normaal gezien zijn septemberverklaring. En het is nog altijd wachten op een definitief begrotingsakkoord.
3: Ja, want vooruit kan dus voorlopig niet akkoord gaan door die fout in de begrotingstabel van minister van Begroting Wijd. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Vooruit spreekt daarom van een schending van de gemaakte afspraken. De partij zegt wel, als die fout wordt rechtgezet dan, en als dat geld dus terug naar welzijn gaat, dan is er wel een akkoord. Maar niemand bij Vooruit wil vanmorgen nog breder reageren. Maar we horen wel dat het om een groot bedrag gaat, om zo'n 100 miljoen euro. Dat geld moet dan ergens anders vandaan komen. Of de regering moet haar doelstelling om tegen 2029 een begroting in evenwicht te hebben loslaten. Ook bij N-VA en CD&V vanmorgen trouwens geen reactie. De ministers gaan wel weer samen zitten. Dat zal gebeuren straks om 10 uur.
1: Dankjewel.

0: Little Wonder met het wondermooie Without You. Nieuws van 8 is er.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Nu is het nog rustig.
3: Een eindeloze soap.
4: Mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je babyspinazie niet?
3: In Fast Forward.
5: Ja, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts.
4: Ja.
5: En daar staan ze.
4: Dat is toch grappig dat die daar niet samen staan?
5: Er is een speciale aanbieding.
4: Ah, verplaatst.
5: Verplaatst, daarom.
4: Dat is toch, ja. Oké, okay. Je moet het maar weten uiteindelijk.
2: Nu is het nog rustig.
1: Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
2: Nu is het nog rustig.
1: Samen met De Standaard en Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
8: Maffa.
7: Lidl, dat kan tellen.
9: Iedereen in positie.

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is dan toch nog geen definitief akkoord over de Vlaamse begroting. De voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse begrotingsbesprekingen hebben gisteravond laat nog een verrassende wending gekregen. Nadat minister-president Diependalen eerder een akkoord had aangekondigd, liet coalitiepartner Vooruit weten dat ze het niet eens konden zijn met de tekst en het akkoord voorlopig dus nog niet definitief rond is. Sisse Michiels, wat is daar gisteravond gebeurd?
6: De ministers die zaten nog samen om details te bespreken en definitief goed te keuren. Maar plots kwam dan rond 11:00 het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerdere gemaakte afspraken geschonden. Het gaat over het budget voor zorg en welzijn. Daar was eerder al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan. Maar volgens Vooruit staat er in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. Het zou gaan om een verschil van ongeveer €100 miljoen. Volgens Vooruit is het een bewuste strategie van de N-VA, maar minister van Begroting Ben Weitz van de N-VA die zegt dat het om een rekenfout gaat.
5: Ja, en komt het nog in orde tegen de septemberverklaring van de minister-president straks om 14:00 vanmiddag?
6: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en kan die rekenfout snel opgelost worden. Als dat effectief het geval is, en dan kan Vooruit toch nog zijn akkoord geven en dan zal de septemberverklaring straks gewoon kunnen doorgaan. Om 10:00 begint er nog maar eens nieuw overleg tussen de ministers.
5: Ja, en die septemberverklaring kan u straks live in Villa Politica volgen op VRT1 vanaf 14:00 vanmiddag. Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door onduidelijkheid over de besparingen bij welzijn, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. De prijs van dienstenchecks stijgt van €10 naar €12, de registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen en er wordt bespaard op het groeipakket. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot hun 23ste in plaats van tot hun 25ste. En ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van €1300. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
7: Gezinnen worden echt zwaar getroffen en het is niet zoals de Vlaamse regering doet uitschijnen. Dit is geen correcte verdeling van de inspanningen. Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes. Maar het is ook een maatschappelijk project. En die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
5: En de regering wil ook besparen op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de gemeentebesturen financiert. Dat komt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, zegt voorzitter Wim Dries.
8: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
5: Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Mehdi van CD&V gaf toelichting in de afspraak.
9: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
5: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om euthanasie te weigeren. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. Er waren ook minder overlijdens, blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan onder meer longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met grote hoeveelheden asbest, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
10: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met die type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
5: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Belgem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar Stijn de Vart, hij kan binnenkort vrijkomen.
11: Ja, Fouad Belkacem kan vanaf volgend jaar inderdaad vrijkomen vanuit de gevangenis in Beveren. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft nog steeds de Marokkaanse nationaliteit en kan dus naar daar gestuurd worden. Blijkbaar wil hij dus in ons land blijven, want volgens Vlaams Belang heeft hij hier dus asiel aangevraagd. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Uit goede bron vernemen we inderdaad dat zijn aanvraag met prioriteit behandeld zal worden door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Dat is een normale procedure bij criminelen.
5: Ja, en waarom zat Belkacem weer in de gevangenis?
11: Wel, in 2015 werd hij veroordeeld samen met 44 leden van de extreem-islamitische organisatie Sharia for Belgium. Hij is verantwoordelijk voor het ronselen van tientallen Antwerpse jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. In de gevangenis zou hij zich wel voorbeeldig gedragen hebben. Hij mocht de gevangenis ook een paar keer verlaten en ook dat is probleemloos verlopen.
5: Dankjewel, Stijn. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. De extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
12: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
5: Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld inbraken in computers van andere bedrijven zonder dat dat hen gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
13: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
5: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen, met uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is wel warm nog, tot 28 graden in de Kempen. Morgen koeler, hooguit 20 graden, met eerst regen in het oosten. De dagen daarna wordt het rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, het Vlaamse begrotingsakkoord is nog niet definitief. Vooruit heeft een fout ontdekt in de tekst, waardoor er nog minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een rekenfout is gebeurd, maar zegt dat alles snel verholpen zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
14: Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Komt door een ongeval, maak daar een reddingstrook. Richting Antwerpen file rijden op de E17 met 15 minuten van Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruijbeke. Daar is de weg vrijgemaakt. Nog naar Antwerpen 35 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en 20 op de A12 vanaf Boom. Naar Brussel 15 minuten bij op de E40 vanaf Aalst. 20 minuten op de E19 vanaf Putty, 10 op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen, 15 minuten op de E40 vanaf Everberg en 25 op de E411 vanaf Jezuseik. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 35 minuten, dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring gaat het wat langzamer en dat is tussen Waterloo en Groenendaal.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
15: Goedemorgen, ik heb nog voor u in de aanbieding komend uur een klimaatsatire met Tom Cruise, een vakbondsafgevaardigde over de besparingen bij de lijn, en een analyse met Karel De Vos. Zullen we daarmee misschien beginnen? Ja, welkom bij de ochtend.

0: Steely Dan. De ochtend. Ja, komt de septemberverklaring er of niet? Er was een akkoord. Vooruit blies dat gisteravond half op. Er zat nog een fout in de tabel. Wel, zij moest zo'n 100 miljoen euro extra besparen. En dat kan grote gevolgen hebben, want het evenwicht in 2029 komt zo op de helling te staan. Karel De Vos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het wordt stilaan een beetje een soap, hè? Komt dat definitief akkoord er straks of niet? Wat denkt u?
1: Well, ik denk het wel. Het gaat uiteindelijk ook maar over 100 miljoen. Maar het bewijst wel, denk ik, hoe moeilijk de relaties binnen de Vlaamse regering zijn. Mm-hmm. In het bijzonder tussen N-VA en Vooruit. Bij N-VA noemen ze dat een rekenfoutje, maar Vooruit gelooft dat niet echt. Gelooft, denkt dat dat een bewuste poging van N-VA is om op welzijn wat meer te besparen dan voorzien, dan afgesproken. Voelt zich daarin dus ook bedrogen. En dat illustreert eigenlijk dat de gronden het in die regering tussen die twee grootste partijen, N-VA en Vooruit, eigenlijk niet goed loopt. Nee. En dat heeft zich ook nu gevroken in die onderhandeling. Ja, het venijn zit altijd in de staart en de duivel in de details. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk maar 100 miljoen op een totaalbedrag van 3,1 miljard op 3 jaar. Is dat klein, maar de discussie daarover en de manier waarop men dat interpreteert, bewijst gewoon dat er in de regering iets fout zit tussen die twee partijen.
0: Ja, en hoe schat u het in? Is het een rekenfout geweest, denkt u, of een bewuste strategie?
1: Ik vind dat heel moeilijk om te beoordelen. Wat belangrijk is dat men bij Vooruit het niet zomaar aanvaardt dat het een rekenfout is en ervan uitgaat dat het meer dan dat is. Bewijst ook wel dat het idee dat had men nog 15 minuten kunnen verder onderhandelen, mochten die twee mensen niet onwel geworden zijn, er wel een tijdig een septemberverklaring mm-hmm. zou gekomen zijn. Ja, dat klopt ook niet. En dat geeft toch aan dat er serieus wat misverstanden zijn of wat wantrouwen is in de regering. De minister-president zegt we zijn gestart eind augustus. Dus ook dat was bijvoorbeeld verrassend. Eind augustus komt plotseling begrotingsminister Ben Weitz met het idee dat ook in Vlaanderen een meerjarenbegroting, zoals we dat op federaal niveau kennen, mm-hmm. moet worden goedgekeurd. De andere partijen wisten van niets. Dat is op zich wel een goed bestuur, maar dat is ook nieuw. En we hebben eigenlijk tot aan de onderhandelingen zelf nooit geweten wat nu heel precies de streefdoelen zijn. Hè. Bijvoorbeeld op het federaal niveau. Het monitoringcomité zegt, je hebt 7,7 miljard nodig voor de Europese uitgavennorm. De regering zegt 10 miljard. Dat weten we al lang voordat de onderhandelingen starten. Op het Vlaams niveau hebben we dat eigenlijk nooit geweten. Die onderhandelingen komen mij heel rommelig over. De opbouw ervan, ook de manier waarop ze effectief verlopen zijn. En het gaat niet eens over die nachtelijke vergaderingen. Die zijn van alle beleidsniveaus, van alle tijden. Dat zal ook na de verontwaardiging vandaag in de toekomst zich herhalen. Dat is een stuk onvermijdelijk. Maar ik vind dat het geheel vrij rommelig oogt. En dat is toch, denk ik, voor een stuk omwille van van het wantrouwen dat in de regering zit.
0: Ja, de chaos door het elkaar niet kunnen vertrouwen misschien. En dan mm-hmm. krijg je gisteravond dat incident. En Vooruit, die dan eigenlijk openlijk de boel opblaast, is dat ook een deel profilering?
1: Wel, een stukje wel. Je moet weten dat welzijn natuurlijk voor Vooruit uiterst belangrijk is. Vergeet niet dat Vooruit die investering, die groei van 1,1 miljard in op welzijn echt als het belangrijkste overwinning voor de regeringsdeelname heeft voorgesteld. De wachtlijsten zouden eindelijk worden aangepakt. Zoals de Meer heeft gezegd, mijn budget onderwijs, dat is 20 miljard van de 67 miljard Vlaamse begroting, daar wordt niet aan geraakt. Dat was van in het begin duidelijk. Dan wist Vooruit, dat wordt natuurlijk naar het tweede grootste budget gekeken, namelijk welzijn, volksgezondheid en gezin. Dat is 17,8 miljard. Dan moeten wij daarop besparen. Dat vinden wij niet fair. Waarom mag N-VA zeggen, mijn zakken zijn dichtgenaaid op onderwijs en zou die druk dan vooral op het tweede grootste departement, namelijk welzijn, komen? Dus dat ligt heel gevoelig dat Vooruit, dat is het idee een beetje, moet betalen om de zogenaamde zwarte nul, dat is het grote symbool van een begroting in evenwicht voor de komende 3 jaar dan, mm-hmm. dat vooral voor N-VA heel belangrijk is. Ja. Bij Vooruit leeft een beetje het idee, waarom moeten wij de prijs betalen, of meer dan de anderen de prijs betalen, om het symbool van N-VA, namelijk die zwarte nul, te houden. Mm-hmm. En wat we nu zien in de discussie over de begroting op Vlaams niveau, dat speelt eigenlijk ook op het federale niveau, waar we nogal gefocust zijn op de zeer luide Georges-Louis Boucher, die heel veel dingen zegt en heel veel dingen verklaart. En iedereen denkt van het allergrootste probleem zit daar. En daar zit wellicht een groot probleem met Georges-Louis Boucher om federaal een begrotingsakkoord te vinden. vinden. Maar de Vlaamse socialisten zijn op het federaal niveau stil. Ze zeggen niets. Maar dat wil niet zeggen dat zij zich enigszins kunnen vinden in de openingsvoorstellen van De Wever. Dus ik vermoed dat de spanning die we nu hebben gezien in de begrotingsdiscussie, waar vooruit een belangrijke rol speelt ten aanzien van N-VA, dat zich dat op het federaal niveau ook wel zou kunnen herhalen met dan nog eens een Jean-Louis Boucher erbij.
0: Ja, ik wil misschien toch nog even kijken naar de inhoud op het Vlaamse niveau van dat akkoord. Ja. Want je zei het inderdaad al, die rekening voor 27, die klopt. Dat leek ook het belangrijkste doel te zijn voor N-VA. Vraag is, zit er ook een visie achter of willen we daar nu al te snel grote uitspraken over doen?
1: Wel, ik hoop dat de minister-president straks een akkoord vindt en dat ook in het parlement kan voorstellen, dat hij dan die visie meedeelt. Dat er een narratief, een verhaal, zeg maar een bindtekst wordt voorgesteld waar al die verschillende maatregelen met elkaar verbonden worden en gekoppeld aan een beleidsvisie. Want ik zie die eerlijk gezegd op basis van wat we nu weten niet. En dat is niet erg, want dat kan nog komen. We kennen nu begrotingscijfers en we kennen maatregelen, maar we kennen de achterliggende visie niet. Ik hoop dat die bestaat, want anders is het toch weer een typisch tekstboek. Ook voorbeeld van een soort catalogusbenadering waarbij allerlei maatregeltjes hier en daar worden beslist met flip-flop beleid. Groeipakket in 2002 zorgde dat voor een grote crisis omdat 2022 liever voor een grote crisis omdat CD&V wou de indexering per se verdedigen. Jan Mon moest zijn septemberverklaring uitstellen. Mm-hmm. Een paar jaar later is het ingrijpen in het groeipakket nog veel groter. Hè? Dus dan denk je van waar ging die crisis dan een paar jaar geleden over als dat nu zomaar kan. De registratierechten nog maar net verlaagd, nu stijgen ze opnieuw. Ja. Dus ik kan het niet goed volgen. Ik vraag me ook af waar die 1,2 miljard op de overheid vandaan komt. Want dat zal zeker een verhaal zijn vandaag. Mm-hmm. Het is duidelijk dat de middenklasse stevig moet bijdragen.
0: Ja, ja.
1: En het verhaal vandaag zal zijn, dat kan wel zijn, maar wij besparen 1,2 miljard op de overheid. Hè, 500 miljoen minder subsidies. Dat is vaak ook voor een stukje bij de burgers dat terechtkomt. Maar 772 miljoen op de overheid zelf. Statuut van ambtenaren wordt aangepakt. We gaan ons 180 miljoen besparen op personeel. Dus een antwoord deze middag zal ongetwijfeld zijn. Ja, de middenklasse voelt zich geraakt door minder gezinsbijslag, door meer registratierechten, door veel duurdere dienstenchecks. Maar wij overheid, wij doen echt ook wel ons deel. Dat zal een deel van het narratief zijn, maar dat is geen visie.
0: Nee.
1: Dus een visie is wel. Op welke beleidsdomeinen willen wij echt inzetten? Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, klimaataanpassing. We hebben deze zomer de grootste ramp gehad na de Tweede Wereldoorlog wat het aantal doden betreft. 2000 klimaatdoden. Maar Vlaanderen heeft heel wat bevoegdheden. Wat gaat Vlaanderen daarmee doen? Daar hoor je eigenlijk niks over. Mm-hmm. Ik geef maar een voorbeeld. En zo zijn er nog. En dus een visie hebben en die vertalen naar een begroting.
0: Yeah.
1: Dat is eigenlijk hoe het hoort. Wat deze regering doet is, we moeten een nul vinden voor de komende 3 jaar. Wat op zich zeer verdienstelijk is. En dan gaan we maar cijferen, een beetje hier, een beetje daar. En zo komen we er wel. Dat is eigenlijk geen visie.
0: Nee, de boekhoudersmentaliteit eerder.
1: Ja,
0: en dat
1: precies.
0: Er dan een flip-flop of een jojo-beleid is, waarbij je eigen beslissingen gaat terugdraaien, want daar komt het op neer. Hoe straalt dat af op een Vlaamse regering?
1: Wel, niet goed, omdat niet alleen bedrijven willen stabiliteit, ook burgers willen stabiliteit. En op den duur wordt dat beleid onvoorspelbaar. Flip-flop is de mooiste illustratie van het feit dat er weinig visie in zit. Want als je een visie volgt, dan zit er een consequentie, een logica in. En dat is nu niet het geval. Vorig jaar of in 2025 legt men uit, we gaan de registratierechten verlagen, want de woningenmarkt heeft een beetje verluchting nodig. Wel, die woningenmarkt die staat nog altijd onder spanning, zo niet veel meer. En men verhoogt die registratierechten. Ja. En alsof wat een jaar geleden gezegd is, helemaal niet meer geldt. Ja, als je daar naar kijkt, dat is inconsequent, dat is verwarrend. En dus dat is geen beleid waar je heel veel vertrouwen in hebt. Je hebt niet het gevoel dat de mensen daar met een duidelijk kompas, met een duidelijke visie op de toekomst aan het werk zijn. Ja, ze hebben er eentje. 3 jaar lang die zwarte nul. En nogmaals, dat is uiteraard verdienstelijk. Maar als het alleen maar dat is, dan kan je evengoed een bende accountants op die begroting loslaten.
0: Ja, dank Karel De Vos voor die analyse. En bij Witte Rook kan u straks de voorlezing van dat akkoord door de minister-president live volgen op VRT1 in Villa Politica.

0: Chloé Kisha met Question of the Day. Welke zou dat toch zijn, Jasper?
1: De ochtend.
0: Ik doe een gooi. Is er een Vlaams begrotingsakkoord of niet? We moeten nog met twee woorden spreken, maar wat gisteravond wel al duidelijk leek, was dat de Vlaamse regering de registratierechten bij de aankoop van een huis wil optrekken.
2: Ja, van 2% naar 3%. Wie bijvoorbeeld een woning van 300.000 euro koopt, zal door die maatregel 9.000 euro registratiekosten betalen in plaats van 6.000. Het is een opvallende maatregel, want amper een jaar geleden werden die registratierechten nog verlaagd van 3% naar 2%. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, zette een jaar geleden nog een filmpje op sociale media waarin ze die verlaging van de registratierechten verdedigde.
3: Meer en meer jongeren kopen een eigen woning en dat komt omdat we de registratierechten op een woning van 3% naar 2% hebben verlaagd. Dat is een goede zaak, want dat betekent dat jongeren minder eigen centjes op tafel moeten leggen om die woning te kunnen kopen. En we zien vandaag ook dat dat ook echt wel een impact heeft en dat meer jongeren dat kunnen doen. En dat is heel goed, want het is een van de vragen die ik het meest krijg van jonge mensen. Zal ik nog zelf een eigen woning kunnen kopen? Iedereen weet dat huizen alleen maar duurder worden. En vandaar is het zo belangrijk dat we echt wel specifiek focussen op jongeren, op ervoor zorgen dat de eigen inbreng, de eigen centjes op tafel, dat die omlaag kunnen en dat we zo op die manier ervoor zorgen dat een woning kopen ook voor jongeren haalbaar blijft.
0: Ja, maar nu stijgen de registratierechten dus opnieuw, moeten de jongeren meer centjes op tafel leggen. Wat betekent dat voor de vastgoedmarkt?
2: We hebben daarvoor gebeld met John Romain van Imotheker Finotheker en hij zegt dat dit meteen een effect zal hebben op de huizenmarkt.
4: We zullen horen dat er straks uit de bus komt, maar dan heb je een rush natuurlijk, bij manier van spreken, eventjes, en dan ga je een vertraging krijgen, hè. Mensen die snel willen beslissen, en dat is ook niet gezond, hè. Je hebt een evenwichtige beslissing nodig. Mensen die op beslissen staan, ja, die gaan dan trachten van toch die 1% verlaging nog mee te pieken vandaag. Hè.
2: Ja, en volgens John Romain zijn er twee groepen die door deze maatregel extra hard worden getroffen.
4: Vooral de alleenstaande en jonge mensen die inderdaad nog in de lagere lonen zitten, hè, omdat ze nog een carrière moeten opbouwen. Ze komen wel meer aan bod. Maar dat is dan in de lagere prijsklassen. Men gaat een opstapwoning kopen, een appartement in plaats van een huis. Ja, de rest zal zich weer aanpassen en een paar maanden langer wachten. Of het geld moet van de ouders komen, ja, of de prijzen moeten corrigeren. Het is een van de drie.
5: Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Roe. Bonnie Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
6: Zij heeft stijl.
5: Linde Merkpoel.
6: Ze zegt oh.
5: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent.
6: Zij heeft stijl. Ze zegt
5: vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
7: Amai, zeg, je straalt zo.
8: Ja.
7: Feesten of wat?
8: Nee, naar kantoor.
7: Aha.
9: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
13: Onmogelijk.
12: Zekerheden?
13: Onmogelijk.
12: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
5: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: 8:30, Jasper, en de Vlaamse ministers komen vanmorgen toch nog een keer bijeen over die begroting.
2: Ja, want Vooruit liet gisterenavond weten dat de partij nog niet akkoord kon gaan omdat het departement welzijn van Caroline Genet meer moest inleveren dan afgesproken. Volgens N-VA is het een rekenfout die vanmorgen snel rechtgezet kan worden, zodat minister-president Diependalen vanmiddag zijn septemberverklaring kan voorlezen in het Vlaams parlement. Vanmorgen reageerde de oppositie al fel bij ons. Je hoort Jos Daze van PvdA en Chris Janssens van Vlaams Belang.
13: Het schouwspel van de afgelopen dagen is toch wel redelijk ongelooflijk. Er is zelfs geen akkoord meer of dat men een akkoord heeft.
14: Het lijkt mij vooral dat die Vlaamse regering een muppetshow is geworden. Je kan ze vooral niet meer ernstig nemen. Het lijkt een groepje amateurs dat zelfs het niet meer eens is of we al dan niet een akkoord gaan hebben. Hè.
0: Ja, dat hele debat dat kan je altijd herbeluisteren via Radio 1 op de app van VRT Max.
2: De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belang. Belkacem en 44 andere leden van Sharia for Belgium werden in 2015 veroordeeld, onder meer omdat ze jongeren ronselden voor terreurgroep IS in Syrië. Volgend jaar kan Belkacem vrijkomen. En de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector gaan meer controle uitoefenen op wat hun AI-modellen uitspoken. Dat hebben ze afgesproken met de Amerikaanse president Trump. De AI-bedrijven beloven zelf meer te controleren. Strengere overheidsregels komen er niet.
0: Jacot Brokke, goedemorgen. Welk weer krijgen we vandaag?
15: Wel, het wordt vandaag opnieuw een warme dag met op dit moment bijvoorbeeld al een goede 20 graden in Ukkel, dus dat belooft. Die maximumtemperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 27 graden in het centrum en 28 graden in het oosten. Enkel in het westen van het land zal het iets frisser en iets wisselvalliger zijn, met daar op dit moment ook al meer wolken. En geleidelijk aan stijgt daar de kans ook op regen of buien, eventueel ook onweersbuien. Dat is een storing die zich over ons land uitbreidt. Vooral vanavond en vannacht zal dat het geval zijn, van west naar oost. Die storing brengt wat regen met zich mee en vooral ook veel bewolking. En uiteindelijk ook frissere temperaturen, of moet ik zeggen, ja, minder zachte temperaturen. Want morgen blijven die steken rond zo'n 20 graden. En ook de rest van de week wordt het zo'n 20 graden, maar wel vanaf vrijdag met meer droog weer en ook meer zon.
0: Dankjewel, Jacot.
5: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een eerdere ongeval. Richting Nederland 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen traag op de E17 klein half uur erbij vanaf Haasdonk, een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Boom in Aartselaar is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. 20 minuten file daar. Dan naar Brussel op de E19, 20 minuten vanaf Peuty. Een kwartier op de E40 vanaf Everberg en ook een kwartier op de E411 vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 35 minuten tussen Grotbijgaarde en Machelen en op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Groenendaal.
16: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Radio 1.
1: De ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Van Morrison, Real, Real Gone.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Heeft u de trailer al zien passeren van Digger, de lang verwachte klimaatsatire met een onherkenbare Tom Cruise in de hoofdrol?
3: Oh, I don't believe you understand what's happening, sir.
4: What did you just say?
3: Sorry, sir.
4: Well, I know perfectly well what's going on there, because I'm paying for the whole thing. You want to shut her down?
3: Well,
4: say it!
5: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
6: What's our worst case scenario?
7: $18 trillion, sir.
6: Is that all the bad fucking news?
8: Oh, there's the nuclear waste, too.
9: Oh, man.
0: Lieve Van Gils, goedemorgen.
10: Dag Helen, goedemorgen.
0: Is dit een van de films waar dit jaar toch het meest naar uitgekeken werd?
10: Een van de, toch wel, dat mag je zeker zeggen. Dat heeft natuurlijk met Tom Cruise te maken. In de eerste plaats, als die ergens opduikt,
0: ja,
10: dan wordt er nog altijd de rode lopers uitgerold. Op de première vorige week in Londen werd hij daar geëscorteerd door Prins William en Prins Kate. Dat is een eer die niet iedereen op de beurt valt natuurlijk. Het blijft een magneet. En dan die trailer, je hebt net een stukje laten horen. Helen, dat was toch even knipperen met de ogen toen we die beelden zagen. Tom Cruise, was hij dat echt?
0: Ja.
10: Die pafferige, oude, verwaande man in
0: zijn badjas. Je moet twee keer kijken.
10: In zijn cowboy boots, in een vetsuit met van die uitgedunde haar. Je moet twee keer kijken en dan besef je van, ja, dat is hem wel degelijk. Maar dat helpt natuurlijk als je een hype rond een film wilt creëren.
0: En jij hebt de film al kunnen zien. Mm-hmm. Wat kan je ons vertellen? Wat voor een film is het geworden?
10: Ik mag er niet veel over verklappen.
0: Oei!
10: Ja, en dat is een beetje ongewoon. Ja. Kijk, ik zal even uitleggen. Bij de lancering van die trailer begon dat al. Dat was in de studio's van Warner Bros. Daar was Iñárritu, Alejandro González Iñárritu, de regisseur, die was daar ook en die vroeg met aandrang aan de aanwezige journalisten om geen van die mysterieuze plotwendingen uit zijn film te onthullen. En dan vorige week hier in Brussel op de screening met de pers.
0: Mm-hmm.
10: Die werd voorafgegaan door een pancarte. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En daar nogmaals de vraag om niks te spoilen en het kijkplezier van het publiek niet te verbrodden.
0: Oh ja.
10: Zie je? En er zitten wel een aantal plotwendingen in die film.
0: Dat kan je wel.
10: Ja, van die twist. Nee, ik mag er niks over kappen, maar die doen de film wel kantelen.
0: Ja.
10: En ik snap wel dat ze niet graag hebben dat je dat al prijsgeeft.
0: Ja, veel mysterie. Ja. Maar je kan misschien toch al een tipje van de sluier oplichten, want natuurlijk in de trailer zie je wel welke kant het ongeveer uitgaat. Het is een klimaatsatire. Wie is die Digger bijvoorbeeld?
10: Digger Rockwell, dat is de rol van Tom Cruise. Schatrijke oliemagnaat. We worden met hem wakker in de film. Zijn kat slaapt bij hem en hij krijgt telefoon uit Groenland, want daar loopt iets mis. Zijn bedrijf is daar boringen aan het doen en dan komt er een gletsjerplaat los en die drijft richting Europa en die kan een tsunami veroorzaken, meer zelfs misschien wel het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen. Dus het is inderdaad, je zei het al, het is een satire, een komedie, een rampenfilm, zo zijn er al veel gemaakt, maar dan wel op de spits gedreven. Het is grotesk bij momenten.
0: Mm-hmm.
10: Het is een absurdistische klimaatsatire, zou je kunnen zeggen. En volgens Iñárritu gaat het vooral over het vermogen van ons mensen om verhalen te verzinnen en daarmee een uitleg te geven of te verantwoorden wat we allemaal uitsteken en wat we allemaal fout doen. Daarom met heel veel impact. In zijn geval heeft dan nog eens de president als goede vriend. En die Digger Rockwell is daar de ultieme exponent van.
0: Ja, en hoe doet Tom Cruise het dan volgens jou? Doet hij een gooi naar een Oscar met deze vertolking?
10: Hij doet zeker een gooi naar een Oscar. Heeft er nog nooit één gewonnen. Het is een tijdje geleden dat we hem nog eens in zo'n film gezien hadden. De laatste jaren altijd van die franchisefilms. Mission Impossible en Top Gun. En dan kroop hij meestal in een vliegtuig of een helikopter. Of hij hing eraan en nu kruipt hij daar niet in. Nu kruipt hij in zo'n fatsuit en krijgt hij allerlei protheses aangemeten. En we weten dat helpt vaak als je een Oscar in de wacht wil slepen.
0: De film zelf dan, wat vond je daarvan? Of mag je dat ook niet verklappen?
10: Ja, wat ik ervan vind, mag ik natuurlijk nu wel verklappen. Ook daar staan embargo's op.
0: Oh ja.
10: Maar dat is sinds gisteravond vrijgegeven. Wel, laat ik het zeggen, het is een rit die je moet uitdoen. Helen, Digger stelt de kijker op de proef. Dat moet ik echt wel zeggen. Net als het hoofdpersonage is de film 2 uur lang heel erg luid. 2 uur en een half bijna. En vermoeiend. Het is een komedie, af en toe heel erg hilarisch, maar niet al die grappen landen. Er wordt goed geacteerd, niet alleen door Tom Cruise, maar ook door Riz Ahmed bijvoorbeeld en John Goodman, geweldige cast. Maar er wordt ook aan overacting gedaan. Maar daar krijg je dan later ook weer wel een uitleg voor. Maar zie je, het is onevenwichtig, het is ongenuanceerd en ik moet toegeven, soms onprettig om naar te kijken.
0: Oei.
10: Maar, ik weet het. Maar
0: je maakt me niet helemaal warm, lieven.
10: Sta me toe, toch een poging doen. Helen, Digger is ook inventief, het is gewaagd, het is ambitieus, het is esthetisch heel erg overrompelend, het is bruisend, het is onverschrokken, het is fenomenaal en het is uniek in zijn soort en er zit al zoveel van hetzelfde in de cinema, er is al zoveel eenheidsworst en het is een film waarover gesproken zal worden, mm-hmm. Hij gaat niet zomaar tussen de plooien vallen.
0: Ja, dat wel, oké. Je hebt toch een beetje kunnen teasen. Dankjewel, lieve Van Gils.

0: Oorlog in mei van Meltheads. De Vlaamse begroting. Ook al is ze nog niet definitief afgeklopt, het heeft ook gevolgen voor de lijn, want het groeibudget van de vervoersmaatschappij zou dalen van 50 naar 25 miljoen euro. Goedemorgen, Stan Reuze.
1: Goedemorgen.
0: U bent nationaal vertegenwoordiger van de vakbond ACOD bij de lijn. Ja, de Vlaamse regering had in haar regeerakkoord gezegd, we bouwen op, 2 keer 50 miljoen euro. Nu wordt die tweede 50 miljoen voor het volgende jaar gehalveerd. Dat is een bittere pil om slikken, denk ik dan.
1: Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk het Vlaams regeerakkoord dat een groeipad voor de lijn voorzien had tot 2029, einde van de legislatuur. En dan zouden we oplopen tot 125 miljoen. Ja, vorig jaar hadden we normaal ook 50 miljoen gekregen voor het jaar 26. Dat is dan omgezet naar een besparing van 30 miljoen. Met dan wel, ja, uiteraard de belofte, want ik ben nog eens even op de website van onze mobiliteitsminister gaan kijken. En daar staat het ook duidelijk op dat die 50 miljoen voor 27 er wel degelijk zou komen. En natuurlijk, ja, als we dan met 25 miljoen achterblijven na een besparing van 30 miljoen, dan is dat wel inderdaad een zeer bittere pil voor te slikken.
0: Ja, maar we hadden dat inderdaad eerst nog meer gaan opschalen. Maar dan nu dit, wat gaat het dan betekenen voor reizigers die het openbaar vervoer gebruiken?
1: Ja, ik denk dat iedereen met een ambitie zat. Ik denk dat de vervoersregioraden die toch die besparing vorig keer ook hebben moeten doorvoeren. Nou, ze zijn wel in opstand gekomen, maar ze hebben dat dan uiteindelijk toch moeten laten passeren. Ja, dat iedereen met het gedachtegoed zat dat we inderdaad gingen opschalen. Ik denk dat mobiliteit een probleem is in Vlaanderen. Ik denk dat we meer in de file staan dan ooit tevoren. Dus ja, hoe gaan we hier nu mee verder? Ja, we gaan moeten kijken van ja, wat kunnen we nog met dit budget doen? En ik vrees dat in de praktijk het gewoon ja, net het hoofd boven water zal houden zijn. En als we het netwerk dat we vandaag rijden zouden kunnen behouden en geen afbraak kunnen doen, dat we dan al veel bereikt hebben.
0: Ja, eigenlijk. Maar dus nog investeren, dat zit er volgens u niet meer in?
1: Ja, er zit een groot probleem naar financiering van onze exploitatiebudgetten bij de lijn. Dus dat is verminderd al jaar na jaar. En dat is toch echt problematisch. Hè. Dat is ook al regelmatig aangekaart bij de minister vanuit de lijn. En ja, we zijn daar een beetje zoekend van ja, hoe moeten wij nu eigenlijk verder? Dus zoals ik daarvoor al zei, ja, het is, ik denk net het hoofd boven water houden. En als we kunnen blijven rijden, wat we vandaag doen, dat we al een zeer goede oefening gemaakt.
0: Ja, wat gaan jullie als vakbond nu doen? Gaan jullie reageren of zich erbij neerleggen?
1: Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Onze mensen intern bij de lijn zijn echt murm geslagen na de besparing van 30 miljoen dit jaar. Dus de veranderingen in het netwerk, dus wat ook heel veel diensten zijn die weggevallen zijn. Ja, collega's die niet vervangen zijn geweest, dus toch minder tewerkstelling. Ja, voor onze mensen denk ik dat het signaal van die 25 miljoen wel is van ja, kijk, we gaan niet verder moeten besparen. Dat toch wat rust brengt bij de lijn en bij de werknemers bij de lijn. Dus dat vind ik op zich, zou dat een goed teken zijn. Het is natuurlijk voorwaardelijk. Ik heb de cijfers nog niet volledig gezien, het centenboekje. Maar dat zou dan een positief of een half positief signaal zijn. Ja, natuurlijk. We gaan moeten kijken wat we daarmee kunnen doen. Hè. We hopen ook nog altijd een beter sociaal akkoord af te sluiten richting 2028. Maar ja, kijk, we gaan kijken hoe we daarmee verder gaan.
0: Oké, Stan Reuze van vakbond ACOD bij de lijn. Bedankt.
2: Graag gedaan. De ochtend. Radio 1.
0: Er zou een tijdelijke doorbraak zijn voor de vervanging van de West-Vlaamse gouverneur Karel de Caluwe.
3: Ja, die gaat morgen met pensioen en er zou nu een interim-gouverneur komen voor 4 weken. Koen Sourdiacour, dat is de kabinetchef van de Caluwe. Dat nieuws wordt nu bevestigd aan persagentschap Belga. Bij het kabinet van bevoegd minister Hilde Krevit laten ze weten dat de officiële beslissing later vandaag genomen wordt en dat zal dan na de septemberverklaring gebeuren.
0: Oké, dankjewel Jasper.
2: De ochtend.
0: En dan nog nieuws heet van de naald, want een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai is plots teruggekeerd naar Dubai. Het vliegtuig was op weg naar Tel Aviv, had een noodsignaal uitgestuurd en een signaal voor kaping. Premier Netanyahu die houdt zometeen een spoedvergadering, zegt zijn kabinet. Goedemorgen, Ralf Dekkers.
4: Goedemorgen.
0: U bent correspondent in Israël. Dat nieuws is nog maar net binnen natuurlijk, hè? Maar wat weet je al?
4: Nou ja, het was inderdaad alle hens aan dek. Veel paniek hier in Israël over een mogelijke kaping. Gevechtsvliegtuigen, Israëlische gevechtsvliegtuigen richting dat toestel gestuurd. Wat niet op terug was naar Dubai, maar wat waarschijnlijk binnen enkele minuten zal landen in Saoedi-Arabië. Nu melden Israëlische media dat het waarschijnlijk geen kaping betreft, maar een vechtpartij aan boord. Dus niet, zoals gevreesd wordt, een vliegtuig richting dat toestel gestuurd. Wat niet op terug was naar Dubai, maar wat waarschijnlijk binnen enkele minuten zal landen in Saoedi-Arabië. Nu melden Israëlische media dat het waarschijnlijk geen kaping betreft, maar een vechtpartij aan

0: Heel veel zenuwachtigheid, hè?
1: Uiteraard, de veiligheidssituatie natuurlijk in het Midden-Oosten, zeker voor Israëli's die naar Arabische landen vliegen, is precair. Doorgaans is het veilig, met name Dubai, toch wel goede relaties met de Emiraten. Maar dan, als er inderdaad zo'n signaal binnenkomt, een noodsignaal voor een kaping, nou ja, dan is het meteen alle hens aan dek. Nog steeds niet uitgesloten dat het een kaping daadwerkelijk is. Maar in ieder geval Israëlische media hier melden momenteel dat het hoogstwaarschijnlijk een vechtpartij was aan boord van dat toestel.
0: Ja, met toch heel wat mensen daar aan boord. Binnen enkele minuten zou dat toestel dus landen. Hopelijk weten we dan meer. Ralf Dekkers, correspondent in Israël, dank je wel voor die update.

0: Trick me, van zodra er meer geweten is over dat vliegtuig van Fly Dubai, waar dus een vechtpartij zou zijn, dan brengen we dat in al onze kanalen van VRT Nieuws. Zometeen weet ik veel over koraalriffen. Fijne ochtend nog.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Een sociale woning? Heb ik niet. Ik sta al opgeschreven van 2013.
3: En je weet dat je recht op hebt?
2: Ja, ik heb even vorige week nog gebeld.
4: Vertel eens.
2: Dat ik zeker nog 4-5 jaar kan wachten.
1: Op VRT 1 ontmoet Christel drie mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas.

0: Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van
2: Leonidas.
0: Voorwaarden op leonidas.com.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja.
0: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Sleep Life.
8: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuring. Check Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Straks is er weer Weet ik Veel. En het gaat vandaag over koraalriffen. Want minder dan 1% van de oceaanbodem is een rif. Maar een kwart van alle dieren leven er wel. Onder water. Wordt boeiend.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rond deze tijd komen de kabinetchefs van de Vlaamse ministers samen over de begroting. Daarover is dan toch nog geen definitieve overeenstemming. Vooruit liet gisteravond laat weten dat de partij het niet eens is met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Volgens N-VA is dat een rekenfout, zegt Sisse Michiels.
16: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook Vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten. Nu zitten eerst de kabinetscheffen samen, om 10 uur overleggen de ministers zelf opnieuw.
15: Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door die onduidelijkheid, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. Zo bespaart de regering op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. De grootste steden in Vlaanderen krijgen in verhouding het meeste geld uit dat fonds en zij zullen dus zwaar geraakt worden, zegt Wim Dries van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
17: Dat zijn 13 steden die 60% van die financiering van 4 miljard krijgen. Daar zijn Antwerpen en Gent de grote ontvangers van. Zij krijgen heel veel middelen uit dat gemeentefonds. En zij gaan dus het meest geraakt worden. Dus dat is heel veel geld wat zij niet meer hebben om in hun burgers te investeren, om in hun steden te investeren.
15: In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook een peuter van 1, na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en enkele buren probeerden die brand zelf te blussen en hebben mogelijk veel rook ingeademd. De brandweer kwam ter plaatse en ook het gerechtelijk lab en de ontmijdingsdienst Dovo. En Fouad Belkacem, voormalig leider van terreurgroep Sharia for Belgium, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zit een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt van Bellegem dat hij in België geen asiel mag aanvragen.
1: Op die manier probeert hij een verblijfsrecht te krijgen in dit land. Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko. Maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen. Dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
15: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen. Uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is nog warm tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: File rijden richting Antwerpen, dat doe je met 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk, 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en 20 minuten op de A12 vanaf Boom. Goed uitkijken in Aartselaar, want de rechterrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog eens 10 minuten van Sint-Anna-Linkroever tot in Borgerhout. Rond Brussel op de binnenring vertraag je een half uur, dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 15 minuten bij tussen Waterloo en Groenendaal. Richting Brussel zo'n 10 minuten aanschuiven op de E19 vanaf Peutie. Ook op de E40 vanaf Everberg en op de E411 vanaf Jezuseik. Hinderen op de E403 richting Doornik in Wevelgem. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En in Wallonië sta je 1 uur in de file. Dat is op de E42 richting Bergen tussen het knooppunt met de E411 en Spie.
5: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
7: Radio 1.
18: Weet ik veel.
7: Met Kobe Ilse.
12: Bijzonder goedemorgen, welkom bij Weet ik Veel. We gaan het hebben over koraalriffen, want Thomas van Puinbroek, die heb je misschien al eens gehoord, Weet ik Veel, hij is al te gast geweest over octopussen. Dat was bijzonder interessant, Thomas. Jij werkt als verzorger in het aquarium van de Zoo van Antwerpen. Je bent ook duiker, je bent onderwaterfotograaf. En jij stuurde mij via Instagram, zeg, ik heb zin om nog eens terug te komen. Kunnen we het eens niet over koraalriffen hebben?
19: Zeker en vast.
12: Bij deze zit jij hier vanochtend in de studio. Yes. Zeer welkom, blij je terug te zien.
19: Dankjewel.
12: Waarom moeten we het over koraalriffen hebben?
19: Koraalriffen, dat zijn prachtige structuren. Dat is eigenlijk de basis van al het leven in de oceaan.
12: Oké.
19: Dus ik vind, het heeft wel een beetje een recht om hier te zijn in deze show. Want die riffen die zijn prachtig, die zijn attractief. Maar ja, ze hebben heel veel problemen.
12: Als ik tegenwoordig over riffen hoor, dan hoor ik, we zijn die tegen 5000 kilometer per uur aan het vernietigen. Of ze zijn aan het verbleken. Of de pH van de zee is verkeerd en die sterven af. Ja, dat is hoe het tegenwoordig in het nieuws komt.
19: Zeker en vast. Ja. Het zijn een beetje drama queens, koralen. Het zijn prachtige dieren, want heel veel mensen denken het zijn planten. Absoluut niet, het zijn dieren. En die zijn...
12: Een koraal is een dier?
19: Zeker en vast. Als je een koraal bekijkt, je hebt heel veel soorten koralen. Harde koralen, zachte koralen. Maar eigenlijk is het een kolonie van eencellige organismen. Dat klinkt heel bijzonder, maar het is gewoon, het zijn heel veel kleine diertjes bij elkaar, koraalpolypen, en die vormen dan die grote structuur dat de koraalriffen zijn.
12: Wauw.
19: Dus die dieren, die zijn zo gevoelig aan heel veel watertemperatuur, inderdaad de zuurtegraad van de pH, maar ook dingen waar wij als mens niet bij stilstaan. Bijvoorbeeld iedereen die gaat snorkelen, wij willen niet verbranden, huidkanker enzovoort, dus wij smeren ons heel goed in met zonnecrème. Maar dat is voor heel veel koralen enorm schadelijk. Dus we kunnen met een hele kleine inspanning al heel veel doen. En dat is gewoon koraalvriendelijke zonnecrème kopen.
12: Prachtig. We hebben nu al veel bijgeleerd. Daarvoor bestaat weet ik veel. We zijn ongeveer 2 minuten bezig en we hebben al een weetje.
19: Yes.
12: Zeer goed, we gaan erover praten. Over die koraalriffen een uur lang met Thomas van Puinbroek. En met muziek. En Billie Eilish heeft een nummer gemaakt, Ocean Eyes. En ze heeft de opbrengst daarvan doorgestuurd naar Coral Watch. Dat zijn mensen die zich bezighouden met het Groot Barrière Rif. Voilà, zeg. daarmee is de inleiding gebeurd. Dan wens ik u een fijn uurtje. Dan dank ik u voor het luisteren. En wens ik u zeer welkom bij Weet ik Veel.

0: Mooi liedje. Beetje rustig om te beginnen. Normaal beginnen we wat steviger, maar het mag, hè. Billie Eilish met Ocean Eyes. Thomas van Puinbroek is hier bij mij. Verzorger in het aquarium van de Zoo van Antwerpen. Ook duiker en onderwaterfotograaf. En heeft mij net verteld, potverdorie, dat wij een van de grootste riffen hebben in de Zoo van Antwerpen.
1: Dat klopt, het tweede grootste van Europa zelfs.
0: In het aquarium van de Zoo van Antwerpen. Ja. Dus je kan dat construeren. Je kan dat maken.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn job. Want mensen vragen altijd, wat doe je in de zoo? Ik kweek koraal, vissen en plankton. Dus dan, dat is mijn hoofdtaak eigenlijk.
0: Hoe kweek je plankton?
1: Oh, dat is geweldig. Dat is misschien een hele andere podcast, maar plankton redt de wereld.
0: Dat zijn toch die minuscule dingen, hè?
1: Ja, ja. Je hebt twee soorten plankton. Je hebt fytoplankton en zooplankton. En daar begint echt het leven bij. Fytoplankton zorgt eigenlijk voor 2/3 van alle zuurstof op aarde. Dus ik heb zoiets van, piep, het regenwoud. We moeten het eigenlijk vooral de oceanen beschermen. Ja. Het regenwoud is ook heel belangrijk. Maar de oceanen, het fytoplankton zorgt gewoon voor 2/3 van alle zuurstof hier op aarde. Dus als we onze zeeën verliezen, als we het plankton verliezen, dan zijn we allemaal dood. En dan heb je zooplankton. En zooplankton zijn eigenlijk alle larven, alle eieren, alle kleine crustaceën, kleine beestjes die leven vrij zwemmend in het water. En dat is het voedsel voor alle dieren. Dus al het leven voedt zich met fyto- of met zooplankton. Dus dat zijn de twee belangrijkste dingen op aarde. En hoe kweek je dat eigenlijk? Ja, je kunt het een beetje vergelijken met een grote serre waar dat je zakken hebt hangen met groen water. De groen water is dat fytoplankton, dat zijn algjes. En dat ga je gewoon bemesten. Dus het is een vorm van tuinieren onder water. Dus dat maakt het wel leuk. Dus
0: heerlijk. Dan gaan we inderdaad eens, dan weet ik veel over doen, over plankton, want ik ben nu al geboeid. Ja. Maar vandaag gaat het over koraalriffen. Hoe bouw je dat dan? Dus We hebben een riff,
1: inderdaad. En alles begint eigenlijk bij het zelf kweken van de dieren. Ze staan in de natuur onder zo'n grote druk. Dus het is niet verantwoord van koralen uit de natuur te gaan halen. Dus wij kweken eigenlijk alles zelf of in samenwerking met andere dieren.
0: Ja, want dat heb je voor de luisteraar die nu pas inzappen, wordt dat nog gedaan gezapt. Dus dat maakt niet uit. Maar we hebben al geleerd dat een koraalrif eigenlijk diertjes zijn. Minuscule diertjes. Nochtans, als ik de natuurdocumentaires zie, dan zijn dat van die witte steeltjes of zoiets.
1: Ja, dan zie je eigenlijk gewoon inderdaad één grote massieve kolonie.
0: Ja.
1: Nu, maar dat is eigenlijk het grote voordeel en het gemak om koralen te kweken. Daarom blijf ik ook een super positieve mens, ook over de toekomst van koralen. Ze zijn makkelijk te kweken. Je kan ze op twee manieren kweken. Het seksuele gedeelte is heel moeilijk. Dat is afhankelijk van de maanstanden, van de stromingen, van de temperaturen.
0: Wacht, het seksuele gedeelte is heel moeilijk.
1: Ja, het is nooit
0: story
1: makkelijk.
0: Story of my life, maar vertel vooral.
1: Dus eigenlijk, in de natuur heb je vooral seksuele reproductie van koralen. Dus je hebt misschien ooit al gehoord van massale coral spawning. Dus 1 of 2 keer per jaar heb je een massale spawning. Dus dat wil zeggen dat de koralen sperma en eicellen gaan uitstoten, allemaal tegelijk.
0: Wacht, Thomas, heerlijk dit.
1: Dus het is weer 50 Shades of Grey antwoord.
0: Absoluut.
1: Dus eigenlijk blue. Dus die koralen die gaan aan de hand van die maanstand bepalen van oké, nu is het moment. En elk dier, je hebt mannelijke en vrouwelijke koraaldieren, die gaan dan de zaadcellen en de spermacellen uitstoten in het water. En dan heb je een massale sneeuwstorm eigenlijk van zaadcellen.
0: Dus die planten gaan ejaculeren?
1: Planten?
0: Nee, dieren.
1: Dieren, dank u.
0: Ah, ja, dus die dieren, de maan staat lekker. We gaan ervoor.
1: Ja, ejaculeren is niet het juiste woord, maar inderdaad, het is spawning. En niet alleen de koralen weten dat, want elk dier in de zee, die voelt dat. Die heeft ook een drang om te spawnen, maar alle planktoneters, zelfs grote walvishaaien, mantas, komen op dat moment samen bij de koraalriffen om die zaadcellen en die eicellen op te eten.
0: Thomas, ik ben dat hier. Ik heb dat net in YouTube ingetypt.
1: Sprachtig,
0: ja, maar sorry, dat is wel ejaculeren. Kom aan, dat is toch gewoon schieten. Zie, wauw, dat is een soort... Wauw, hoe moet ik dat nu beschrijven? Ja.
1: Dat is onbeschrijfbaar, hè? Daarom moeten mensen gaan duiken, hè?
0: Kijk eens op YouTube. Het is een fragmentje uit Blue Planet. Het is een clipje op YouTube. Ja, hier wordt er echt wel eens over sperma gesproken.
1: Ja, het is inderdaad sperma. Dus dat is sperma en zaadcellen. En
0: als je dan aan het snorkelen bent?
1: Daarom is de zee zout, hè. Dus, dus op dat moment zitten allemaal in het water en die gaan elkaar bevruchten. En dan krijg je planula. En planula is eigenlijk het enigste moment dat een koraal actief kan zwemmen. Dus dan heb je een koraallarfje. Dat is een hele kleine, het lijkt een beetje op wormpjes. En die blijven zwemmen. zwemmen eigenlijk door heel de zee. Ja. Ook weer, iedereen eet dat. En dat is het probleem met de geslachtelijke voortplanting nu in de natuur. Heel veel dieren komen daarop af. Dus de kans dat van de honderdduizenden miljoenen planula-larfjes er een paar gaan settelen, is gewoon heel klein.
0: Dus kijk, ik zie hier nu een eistannetje gereleased worden. Dus die eicellen stijgen, want die drijven blijkbaar.
1: Ja,
0: dus die
1: inderdaad.
0: Ook, die zaadcellen ook. En ergens onderweg ontmoeten die elkaar en gebeurt de bevruchting.
1: Ja, inderdaad. En dan heb je het larfje.
0: Maar wow.
1: Tussen dat stijgen en de bevruchting, ja, dan heb je walvishaaien, heb je mantas, heb je alle soorten vissen. Dus dat is echt gewoon eten of gegeten worden. Dus die dieren die hebben het heel moeilijk. Dus wat doen nu onderzoekers? Die gaan tijdens de spawning dus de eieren en de zaadcellen collecteren om in een beschermd milieu de planula te laten settelen. Dus dat wil zeggen dat dat larfje zich gaat hechten op een vast substraat, op een steen, op een rots, op een schelp. En dan wordt het pas echt een koraal. En die koraaltjes worden teruggezet. Want die planula's die opgegeten worden, zullen nooit tot een rif ontwikkelen. Dus als we daar al een klein stapje kunnen helpen, dat we daar een paar duizend kunnen laten settelen, dan heb je ineens al duizenden koralen dat je op een rif kan terugplaatsen.
0: Wacht dan, Thomas, ik hoorde toch dat het honderden jaren zou duren vooraleer je de Great Barrier Reef bijvoorbeeld volledig terug zou herstellen.
1: Nee, dat is waar. Koralen zijn hele trage groeiers. En daar zijn nu met de nieuwe technologieën ook wel enorm veel ontwikkelingen in. Bijvoorbeeld Great Barrier, daar heb je een larval bot. Dat wil zeggen, dat is een onderwaterdrone. En die wordt via AI gestuurd om de dode riffen te scannen naar de optimale plekken om de larven terug uit te plaatsen. Dus dat is een autonome bot en die vaart gewoon 24 op 24 uur met een hoop larfjes in zijn rugzak, om het heel simpel te zeggen.
0: Ja.
1: En die komt een ideaal plekje tegen om een koraal te planten. Die gaat dat planten. Op deze manier worden gigantische hoeveelheden oppervlakte terug opnieuw aangeplant met jonge koraalriffen. En oké, ze groeien heel traag. Sommige 1 à 2 centimeter per jaar. De hele snelle, dat gaat over een 10, 15 centimeter per jaar. Dus we hebben tijd nodig.
0: Maar ja, die 2 centimeter, als je miljoenen inderdaad van die larfjes
1: voilà,
0: kan uitzetten,
1: ja.
0: Ja, dan heb je 2 miljoen ja. centimeter per jaar, bij wijze van spreken.
1: En dat gebeurt op die manier. De projecten die nu lopend zijn, die zijn zo veelbelovend. Want het gaat even, ik wil niet super positief zijn, ik ben positief, maar
0: ik wou net vragen, ik zit er met een optimist.
1: Ja, ik ben echt een
0: wat
1: optimist.
0: Wat mij deugd doet, ja. Want je hoort altijd van die alarmboodschappen dat je denkt, het is naar de kloten, ik ga het zo zeggen. Maar de wetenschap heeft hier wel weer iets gevonden.
1: Zeker en vast. Ik ben een optimist, ik ben ook een realist.
0: Ja.
1: Bepaalde soorten gaan we helaas verliezen. Voor de koralen, bijvoorbeeld in de Caraïben, in Bonaire, Curaçao. Daar is het echt wel niet 5 na 12, maar het is al 1:30 daar. Dus het is echt een noodsituatie daar.
0: En dat
1: daar.
0: Is dan door recreatief duiken, door boten, door ankers?
1: Door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld de Caraïben heeft dan nog eens een extra ziekte ook op de koraalriffen. Dus, dus die hebben dan last van coral bleaching, van hittestress. Die hebben last van de verzuring. En dan is er daar ook nog eens een enorme uitbraak van een ziekte die niet behandelbaar is of amper te behandelen is.
0: Vertel, welke ziekte is dat?
1: Dat is eigenlijk een soort van ziekte die het vlees, dus want je hebt, moeten we eigenlijk gaan kijken hoe bestaat een koraal? En je hebt twee hele grote vormen van koralen. Je hebt de harde koralen en je hebt de zachte koralen. De harde koralen die hebben een intern kalkskelet waar een klein laagje vlees, het is geen vlees zoals van koeien of varkens of zo, maar een soort van vlees over dat kalkskelet groeit. De zachte koralen, die hebben geen intern skelet, maar die hebben een soort van kalknaaltjes aan de buitenkant en die pompen zich op met water en nog een paar andere chemische stoffen en die kunnen dus eigenlijk zichzelf opblazen. Maar die harde koralen, die zijn heel vatbaar voor die ziekte, want die ziekte gaat het vlees opeten van dat koraal, waardoor dat die ook gaan beginnen bleachen. En bleachen wil zeggen, en nu gaan we nog een hele andere richting uit. Dan, ze gaan hun algen, hun symbiotische algen, gaan ze uitstoten, waardoor dat ze eigenlijk geen voedsel niet meer krijgen. Want die algen, die leven eigenlijk in die koraalkolonie. Dus je hebt eigenlijk een kolonie koraaldiertjes. En in die koraaldiertjes zitten de zooxantellen. Dat zijn kleine algjes. En die gaan via fotosynthese glucose produceren als voedsel voor het koraal.
0: Okay.
1: Maar, omdat ze zo drama queens zijn, bij het minste probleem gaan ze iets hebben van help en stoten ze eigenlijk al die algen uit en gaan ze verhongeren. Nu, in optimale omstandigheden kunnen ze ook die zooxantellen terug aanmaken. Dus als we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de hittetemperaturen in de zeeën minder lang duren, dan kunnen die dieren zichzelf terug herstellen. En daar zijn ook weer heel, heel veel hoopgevende projecten, bijvoorbeeld in Egypte van, maar wij moeten gewoon ervoor zorgen dat we de opwarming kunnen vertragen. Tegenhouden gaat nooit lukken, zo realistisch ben ik ook wel, maar als wij ervoor kunnen zorgen dat bepaalde dieren zich kunnen aanpassen, dat we die de tijd geven, ben ik een heel optimistische mens dat wij en de volgende generatie en de generatie na ons ook nog koraalriffen gaan hebben. Mm-hmm. Niet in de mate van Jean-Jacques Cousteau dat de koraalriffen zo levendig waren, zo divers waren. We gaan soorten verliezen, maar ik ben wel zeker dat we nog riffen kunnen behouden als wij nu massaal een inspanning doen.
0: 1% van de zeebodem is een rif.
1: Ja, klopt. Maar op die 1% komt 25% van al het marine leven voor.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk.
1: Dus die zijn zo belangrijk. Haal de riffen weg, dan is het gedaan met de oceaan.
0: En waarom is dat dan? Want je zegt, dat zijn eigenlijk diertjes. Produceren die dan hun uitwerpselen? Is dat dan voeding? Snap je? Waarom zit die 25% van alle zeeleven, waarom is dat geconcentreerd op de woonplek van die koralen?
1: Voeding is één. Er zijn bepaalde dieren die koraalpolypen eten. Er zijn bepaalde dieren die eigenlijk echt volledig het koraal zelf opeten. Maar het merendeel is gewoon beschutting. Dus een vis, over het algemeen, die wordt niet graag opgegeten. Dus er zijn heel veel predatoren die in open zee rondzwemmen. En die komen speciaal naar koraalriffen, omdat ze weten dat er heel veel kleine dieren zitten voor de beschutting. Dus dieren die slapen in koraal, bepaalde dieren die leven op de riffen, die maken een braakbal van slijm om dan lekker tussen de koralen te liggen, zodanig dat ze niet opgespoord worden door haaien.
0: Mensen die aan het ontbijten zijn, smakelijk.
1: Smakelijk
0: trouwens. Braakbal van...
1: Wat dat zijn onze papegaaivissen trouwens.
0: De papegaaivissen.
1: Ja, de papegaaivis, dat is een dier, heel belangrijk voor het koraalrif. Die gaat op dode stukken koraal, gaat die beginnen schrapen om de algen eraf te halen, zodanig dat de planula, de jonge koraallarfjes, zich kunnen hechten op die plaatsen. Want als die papegaaivissen weggaan, dan overwoekeren die plaatsen met algen, kunnen die dieren niet settelen en dan is eigenlijk heel het rif verloren. Dus die dieren zijn zeer belangrijk, maar door het grazen van die algen op die dode stukken koraal, nemen ze ook een beetje kalk mee, omdat stukjes kalkskelet van de dode koralen, dat verteert niet. Dat komt er nadien langs achter ook terug uit. En dat zijn die mooie parelwitte stranden die je bijvoorbeeld in de Malediven kan zien. Dus dat zachte, mooie strand waar iedereen met zijn blote voeten doorloopt, komt eigenlijk iets minder smakelijk uit de achterkant van een papegaaivis. Tof, hè?
0: Jezus. Dus iedereen met zijn, elke influencer die daar zo loopt te trippelen op dat witte zand,
1: ja, ik vind
0: die
1: dat
0: is
1: heerlijk.
0: Eigenlijk in de stront aan het dabben.
1: Ik vind dat heerlijk om te zien.
0: Dat is een fantastisch feest. Dat is fantastisch. Even checken of het die persoon van het verkeer er al is.
2: File rijden richting Antwerpen, dat doe je met 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke, 15 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 vanaf Boom. Goed uitkijken in Aartselaar, want daar is hinder door een ongeval. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En tot slot hinder op de E403 naar Doornik in Wevelgem, want daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Weet ik veel?
0: Weet ik veel vandaag over koralen of koraalriffen. En dan denk ik altijd aan één film, beste Thomas. Welke film?
1: Finding Nemo.
0: Zal wel zijn. En daar is fantastische muziek voor geschreven.
1: Ik ga ook iets eerlijk zeggen.
0: Ja?
1: Dit was de muziek die wij gebruikt hebben op ons huwelijk. Dus heel sentimenteel nu.
0: Moet ik u even een momentje geven?
1: Nee hoor.
0: We gaan luisteren. De titel is, het is maar een kort stukje. Ik ga niet veel zeggen. Nemo Egg, de main title van Finding Nemo in Witte.

0: Ik zie jou al dansen met je bruid of de muziek.
1: Geweldig, hè?
0: Ben je echt op deze muziek getrouwd?
1: Dit was de intro-muziek dat zij naar het altaar kwam.
0: Maar jongens.
1: Dus man. Zie ze naar het altaar komen op deze muziek. Dus dan mijn klein lief anemoonvisje.
0: Oh, nee. Meen je dat?
1: Nee, niet mijn anemoonvisje. Dus
0: dan... Maar dan ben ik niet clownvisje. Want Nemo is toch een clownvisje?
1: Oh, eigenlijk is dat een foutieve Engelse vertaling. De Nederlandse titel is anemoonvis, maar iedereen zegt clownvis omwille van de film. Dus
0: dat dan, is dat toch die oranje-witte streepjes, heel klein, en die leven in een koraal?
1: Die leven eigenlijk in een anemoon. En anemonen zijn geen koralen. Dus dan, nu komt echt de vakidioot in mijn boven.
0: Nee, laat u volledig gaan.
1: Dus anemonen is nog een hele andere klasse. En zijn ook weer geweldige beesten, want het blijven dieren. Maar ik noem het een beetje de brand. Netels van de oceaan. Anemoonvissen, iedereen kent de film uiteraard. En je ziet dat Nemo zich moet poetsen zodanig dat de anemoon zich niet gaat steken. En niet gestoken wordt door de anemoon. En dat is ook helemaal juist. Want het goede aan die film, die zit biologisch zo correct in elkaar. Oké, er zijn een paar fouten, maar er zitten heel veel zo juiste dingen in. Onder andere het poetsen van jonge anemoonvissen om eigenlijk die tolerantie op te bouwen tegen die netelcellen van die anemoon. Nu, andere vissen, als die in de buurt van die anemoon komen, die gaan geneteld worden.
0: Wacht, en... anemoon, ik ga deze opzoeken. Sorry, vertel
1: ja, maar. Ja, dat is eigenlijk gewoon een anemoon. Dus die worden geneteld. En kleinere dieren worden zelfs zo hard geneteld dat die in shock gaan. Die worden verdoofd. Die anemoon gaat die vis vangen en die gaat die naar die mond brengen. Dus in het midden van de anemoon is één kleine opening en dat is de mond van de anemoon. Maar het probleem bij een anemoon is, die hebben maar één opening. Dus die gaan eten via die mond, maar een paar dagen later, en sorry voor de luisteraars, maar komen er weer langs diezelfde kant terug uit. Dus dat is geweldig bij dat dier. Dus één opening voor alles. En nog veel straffer, als die bijvoorbeeld zich niet gelukkig voelt op een bepaalde plaats, er is te veel stroming, te weinig stroming, er groeit een koraal over de anemoon, waardoor dat die geen licht heeft om fotosynthese te doen, want die heeft ook die zooxantellen, dan kan die anemoon ofwel beginnen wandelen naar een andere plaats, of nog veel sterker, die gaat zich gewoon splitsen in twee delen. Eén deel blijft op de oorspronkelijke locatie staan, want je weet nooit of je een betere plek vindt. Mm-hmm. En het andere deel gaat op zoek naar een betere locatie. En dat allemaal voor een dier zonder hersenen.
0: Wauw! Dus dat diertje, want ik heb het even gegoogeld, dat is zo van die witte spaghetti een beetje.
1: Eigenlijk
0: van
1: wel, wit, rood, oranje, groen.
0: Ja, je kent dat wel uit de film. Hè, zo. Dus dat, ik dacht dat dat een plant was.
1: Ja, heel veel mensen. We hebben bijvoorbeeld bij ons in de zoo een gigantisch groot anemonenveld. En iedereen vordert, oh, zo mooie plantjes. En dan komt mijn haar altijd recht, want ik sta er dan, nee, dat zijn dieren. En dan vind ik het natuurlijk heel fijn om mensen een klein beetje te kunnen bijbrengen.
0: Noem je dat armen, of hoe noem je dat?
1: Tentakels.
0: Ah, tuurlijk.
1: Ja, uiteraard.
0: Tuurlijk. En elke tentakel heeft dan een mond en ook een poep?
1: Nee, dus die tentakels zelf zijn de vangarmen waar de netelcellen in zitten. Okay. En dan helemaal in het midden van al die tentakels is zo gewoon een kleine opening. En dat is inderdaad de opening, de mond, de poep van het dier. Dus dan,
0: schitterend.
1: Maar dan zijn we nog niet uitgepraat, want anemonen, ja, ik zeg het, ik ben een heel enthousiaste mens. Die anemonen die leven dus in symbiose met een anemoonvis. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een wederzijdse samenwerking is, dat ze alle twee van de situatie profiteren. Die anemoonvis geniet van de bescherming van de anemoon, maar die anemoon die gaat ook nog iets anders doen. Anemoonvissen eten uiteraard ook. En die anemoon, als hij geen vis kan vangen, dan gaat hij de uitwerpselen van die anemoonvis opeten. Als er geen eten is, mogen die niet kieskeurig zijn. Dus die anemoonvis gaat dan eigenlijk daar eten, zijn gevoeg doen in de anemoon. En die anemoon gaat dat gewoon opeten. Mm-hmm. Maar anemoonvissen gaan ook de anemoon verdedigen. Want iedereen heeft schrik van haaien. Onterecht. Zijn topbeesten, zijn superleuke beesten. Helemaal niet zo gevaarlijk als iedereen denkt. Maar mocht een anemoonvisje het formaat hebben van een witte haai, ik ga niet meer de zee in. Die dieren die zijn zo territoriaal. Als je in de buurt komt van een anemoon, en die hebben eitjes, die bijten, die vallen aan, die stoppen niet totdat jij weggaat van die anemoon. Dus dat zijn echt de grootste rotzakjes onder water dat er zijn. Maar ja, ze zijn gelukkig maar 5 à 10 centimeter groot, dus dat valt wel mee.
0: Schitterend verhaal. Schitterend verhaal. We gaan naar een koraalrif duiken. Oké, Thomas. We zijn aan het duiken. Hoe diep moeten we gaan om een koraalrif te vinden?
1: Dat hangt van de locatie af. Bijvoorbeeld in Egypte heb je heel veel kustriffen. Dan moet je de volle 2 centimeter onder water gaan. En
0: lukken.
1: Daar begint het rif al.
0: Dat gaat lukken. Daar hebben we geen snorkel nodig.
1: Nee. Ja, alhoewel. Ik wel. Want, ik lig soms plat op mijn buik met mijn hoofd in een plas water. Omdat die hele ondiepe riffen, die zijn super interessant. Daar heb je heel veel klein leven, dat komt schuilen daar. Je hebt bijvoorbeeld de vleermuisvis. Dat is best een groot dier. Die als ze volwassen zijn, ze zijn 30, 40 centimeter groot. Maar die hebben een heel interessant juveniel stadia. Het is eigenlijk een jong stadia. Die gaan in die kleine plasjes van 5 centimeter, 10 centimeter diep, gaan die een dor blad nabootsen. Dus normaal is dat een ronde vis, maar als die jong zijn, zijn die langwerpig, zijn die zo bruin van kleur. En dan wapperen die gewoon mee als een stukje verdord zeewier. En dat vind ik natuurlijk geweldig om op mijn buik in die plassen op zoek te gaan naar die beestjes. Er leven ook heel veel kleine garnaaltjes, bijvoorbeeld pistoolgarnalen. Die leven in dat heel ondiep stuk. En die pistoolgarnalen, die kunnen eigenlijk een gigantische schokgolf creëren onder water. Want die hebben een kleine schaar en dan hebben ze een gigantische grote schaar. En die klappen die zo hard dicht dat er een schokgolf gecreëerd wordt onder water dat hun prooi zelfs kan verdoven.
0: Verdoven?
1: Ja. Om dan op te eten.
0: Van schrikken? Nee, gewoon van de
1: schok. Ja, van de schokgolf onder water.
0: Oké, dat is dan dat eerste plasje.
1: Dat is het eerste plasje.
0: Maar we gaan dieper en dieper en dieper.
1: Dus dan gaan we dieper. Dan heb je eigenlijk de eerste tussen de 5 à 10 meter... heb je de koralen die heel veel licht nodig hebben. Dat zijn vooral de grote rifbouwende steenkoralen. Want die hebben heel veel licht nodig om heel veel voedsel te produceren, om dat kalkskelet eigenlijk te maken. Dat zijn prachtige dieren. Die zitten vol met kleine rifvisjes, alle kleuren van de regenboog. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat je in Finding Nemo ook kan zien.
0: Ah, ja, ja.
1: En dan daar is het meeste leven. Dus mensen denken altijd, ik moet diep duiken om rif te zien. Nee, ik vind het persoonlijk zalig om op die 5 meter te gaan snorkelen, te gaan vrijduiken. Omdat je hebt de vrijheid, je hebt geen fles op je rug. En daar kom je alles tegen. Schildpadden komen daar ook, komen daar grazen. Haaien komen daar patrouilleren. Dus iedereen van duikers, meestal, ik moet zo diep, diep, diep mogelijk gaan. Die zien niks. En als je dan tussen die 5 en die 10 meter blijft, wat perfect te doen is met snorkelen, dan kom je zoveel tegen.
0: Dat is al snorkelen voor gevorderden.
1: Maar zelfs op 2 meter zie je ook wat dingen, okay, hoor. Dus dan eigenlijk vanaf dat het rif zo begint naar beneden te gaan, heel die rifwand zit vol met leven. Dus dan die dieren, die kijken niet op een metertje. Dus wij zijn iets gevoeliger voor een meter of 2 meter, maar voor die vissen maakt dat niet uit of 2 meter. Ja. Dan heb je de zonnestralen die eigenlijk in het water naar beneden komen. Dus dan heb je die prachtige lichthart.
0: Ik wil op verlof.
1: Ik ook.
0: Maar wacht. Ik zie daar in de verte iets opduiken. Wat kan er opduiken dat een beetje gevaarlijk is?
1: Alles. Gevaarlijk zou ik het niet durven noemen, maar ik denk dan bijvoorbeeld aan haaien, aan schildpadden, walvissen, zeekoeien. Alles komt naar het rif. Barracudas zijn grotere dieren, grote roggen, mantas. Bijvoorbeeld nu, op dit moment, is het in Tahiti en zo, volop bultrug paringsseizoen. Dus dan zit je op het rif in de diepte, komt er ineens een bultrug met een kalf voorbij gezwommen. Als je nu naar Egypte gaat, daar is het Oceanic White Tip seizoen begonnen. Dus dat zijn witpuntrifhaaien. Dus elk werelddeel, elk rif, heeft zijn eigen grote bewoners. Dus afhankelijk van waar dat je bent.
0: Wacht even, ademhalen. Ja, ik moest even ademhalen, sorry. Zo lang onder water.
1: Dus afhankelijk van waar dat je bent, kan je gigantisch grote dieren zien. Dus dat maakt het zo leuk onder water. Je bent niet in een aquarium, je bent niet in een dierentuin. Je bent in de open zee. Je weet nooit wat er komt. Mijn eerste walvishaai bijvoorbeeld was in Egypte. Totaal onverwacht. We waren op een duikplaats rond de 10 meter. En we waren gewoon langs de rifwand aan het duiken. En opeens begint de geit te rammelen met zo'n belletje onder water. Van ding, ding, ding, ding. Dan moet je beginnen kijken. En out of the blue, dus echt de grote blauwe oceaan, zo die muur van blauw, dus we kijken ernaar, zie je een walvishaai passeren van 10 meter lang, die komt gewoon langs het rif en die draait terug weg. 10 seconden, niet meer. Maar dan heb je wel het pad gekruist van een van de grootste dieren van de oceaan. Dus dan besef je maar hoe klein dat jij bent ten opzichte van die gigantische oceaan.
0: Wauw, wat een verhaal. Ik ben er eventjes bij. We gaan wat muziek draaien om daar nog wat van na te genieten van jouw prachtig verhaal. Er is een prachtig kunstlied op de tekst van Richard Garnett's gedicht Where Corals Lie. Een dromerig verlangen naar het land waar de koralen liggen.

0: Een beetje opera.
1: Een beetje wel.
0: Dat mag toch?
1: Een beetje rustig.
0: Het zal wel zijn. Radio 1, goedemorgen. Het is woensdag en we praten in weet ik veel over koraalriffen met de Thomas van Puinbroek, die ons meeneemt naar die prachtige onderwaterwereld waar de meest wonderlijke dieren leven, want koralen zijn dieren.
1: Zeker vast.
0: En een koraalrif is eigenlijk een stad van heel kleine diertjes die elkaar gevonden hebben onder water en die dus heel veel predatoren, heel veel andere vissen lokken, omdat het gewoon een fijne plek is voor die diertjes. Er is voeding, je eet daar de uitwerpselen van anderen op, het is lekker gezellig. En we hebben ook al geleerd dat het strand in de Malediven eigenlijk een beetje kaka is van de zeewezens. Thomas, er komen wat vragen binnen van luisteraars, ik leg ze graag voor. Bijvoorbeeld Stanislas. We zijn vorig jaar in april 2 weken gaan zeilen in de Caraïbe. Buiten een aantal nurse sharks hebben we geen, als in nul, schrijft Stanislas, echt vissen gezien. Is dat ook door die ziekte? Je hebt al gesproken over een ziekte in het rif van de Caraïbe. Of zijn er nog andere factoren? En kan dat daar nog goed komen?
1: Het heeft allemaal met elkaar te maken. Vorig jaar, eigenlijk van 2023 tot 2025, was er de vierde grootste extinction golf van koralen. Is eigenlijk dus dat de koralen onder druk stonden door extreem hoge temperaturen. Ongeveer 80% van alle riffen wereldwijd heeft dan te maken gehad met bleaching. Als we dan naar de Caraïbe kijken, die stonden al onder gigantische druk door die ziekte. Dan heb je die bleaching golf, dus eigenlijk een mass extinction event. Dus die riffen zijn daar eigenlijk op sterven na dood. Dode riffen, die hebben ook geen bewoners niet meer. Want, zoals je het zegt, ze hebben geen voeding niet meer. Dus die vissen vinden geen eten meer. De riffen zijn afgebroken, dus die skeletten zijn gebroken. Want riffen zijn ook de natuurlijke golfbrekers voor onze kusten. Komt daar een tsunami, een grote golf, stromingen. Riffen, die gaan dat eigenlijk breken, zodanig dat de stranden niet eroderen. Maar als ze niet meer herstellen, als ze dood zijn, blijven die skeletten achter, afgebroken op de bodem. Dus ook geen schuilplaats niet meer voor de dieren. Ze hangt eigenlijk allemaal aan elkaar vast. Dus dat verklaart ook waarom dat er nog amper vis is, inderdaad. En ook de grote dieren, die gaan wegtrekken. Want die vinden nu nog een klein beetje voeding. Die verpleegsterhaaien, die nurse sharks, die gaan nog de laatste restanten van de bewoners opeten. Maar op een gegeven moment zijn die ook weg. En dieren trekken gewoon naar andere gebieden. Maar er is hoop. Die grootste golf tot hiertoe, want ja, we weten nooit wat er gaat gebeuren. 80% van de riffen was aangetast, dus ook in de Rode Zee in Egypte. Maar daar is vorig jaar iets extreem uitzonderlijk gebeurd. Het noorden van de Rode Zee, de riffen rond Sharm el-Sheikh, de Hab, de golf van Aqaba.
0: Druk bedoken,
1: zeker en vast. Maar die waren heel zwaar aangetast. Daar was 50% van alle riffen was volledig gebleached. Maar op een jaar tijd is 80% hersteld. Dus die hebben een extreme vorm van veerbaarheid getoond.
0: De diertjes dus zelf.
1: De dieren zelf.
0: De mens heeft daar
1: zelf
0: niks aan gedaan.
1: De mens heeft daar niks aan gedaan. Dus die dieren zijn op een jaar tijd zeer snel teruggekomen, eigenlijk terug hersteld. En dan zijn ze gaan beginnen kijken. Ze wisten al langer dat de golf van Aqaba een heel andere soort van algen was die in het koraal leefde. Dus dat heeft te maken met 8.000-9.000 jaar geleden, het einde van bepaalde ijstijden, dat weet ik niet exact juist. Maar die dieren moesten door een kleine flessenhals waar het heel warm was. En enkel degenen die tegen de hitte konden toen, zijn eigenlijk in de golf van Aqaba geraakt. Okay. En die hebben daar een weerstand opgebouwd tegen extreem hoge temperaturen. En die zijn anders geëvolueerd dan alle koralen wereldwijd.
0: Dus de opwarming van het zeewater vinden zij niet zo erg?
1: Die vinden het heel helemaal niet erg, omdat die algen gaan anders reageren dan de algen in de rest van de koralen. Een normaal koraal, als de temperatuur te warm wordt, die krijgen hittestress. Die algen stoppen met het produceren van glucose en die worden dan uitgestoten door het koraal, omdat die hebben geen nut niet meer. Dat is eigenlijk extra ballast in de hoop van te overleven zonder die extra ballast. Die algen in de Rode Zee, die kunnen bij veel hogere temperaturen nog blijven glucose produceren. Dus dat koraal gaat ook veel minder snel in hittestress schieten. Dus die zijn gewoon eigenlijk vatbaar, die zijn weerbaar tegen die hoge temperaturen. En daar zit nu een grote key van heel het hopelijk succesverhaal. Ze zijn koralen wereldwijd aan het kruisen met die algen van de Rode Zee. Ze zijn aan het kijken of ze bepaalde stammen kunnen injecteren met die zooxantellen, zodanig dat we een wereldwijde populatie kunnen creëren van koraalriffen die wel weerbaar zijn tegen die warmte. Die wel op heel korte tijd terug die zooxantellen kunnen regenereren. Mm-hmm. Dus gaan we alle soorten redden? Nee. Gaan we bepaalde soorten kunnen redden? Gaan we riffen kunnen redden? Ik hoop het uit de grond van mijn hart wel. En ik wil dat ook geloven. Want de Rode Zee, eigenlijk Egypte, heeft vorig jaar $15 miljoen vrijgemaakt voor een gigantisch beschermingsproject. 100.000 hectare van die koralen wordt marinepark, wordt beschermd milieu, waar niks zomaar nog gaat mogen. Geen ankers, geen visserij, geen piraterij. Oké, er gaan stropers komen, maar de beste manier om stropers te verhinderen, is om die mensen eigenlijk een job te geven. Want waarom gaan mensen stropen? Ze hebben geld nodig.
0: Tuurlijk.
1: Ik heb een zoontje. Als mijn zoontje honger heeft, ik ga ook alles doen om dat kind eten te geven. Die mensen hebben geen alternatief. Dus als wij ze een alternatief geven in de vorm van ranger te worden in de marinepark.
0: Stroop en boswachter. Ja.
1: Inderdaad. En daar zijn heel mooie succesvolle projecten. Bijvoorbeeld in de Filipijnen, Malapascua, was een gebied dat enorm te lijden had onder stroperij. Dat is een nationaal park geworden. Die mensen hebben nu de job van ranger gekregen. Die worden betaald. Het geld dat toeristen betalen om in dat park te mogen duiken gaat naar de lokale community. Dus eigenlijk, het dorp heeft welvaart, de riffen hebben welvaart, mensen hebben welvaart en wij, Westerse duikers, hebben een prachtig park om in te duiken. Dus dat zijn ze nu in Egypte ook aan het doen, om die zeldzame koralen de kans te geven van uit te breiden, een beetje rust te nemen en hopelijk inderdaad een oplossing te vinden voor wereldwijde problemen.
0: Ken je de film The Blue Lagoon? Was je al geboren toen?
1: Nog niet, maar ik heb hem wel gezien.
0: Ja. Muziek uit The Blue Lagoon. Ook weer de Love Team. Ik weet niet wat ik heb. Ik weet niet waarom ik altijd die muziek heb gekozen. Maar ik vond een mooi liedje. Emmeline, dat is het meisje. En weet ik veel over koraalriffen. We praten zo dadelijk voort met Thomas. Goed bezig, Thomas. Echt waar. Heel interessant.

0: was een jonge Brooke Shields die Emmeline speelde. Twee jongeren die op een eiland gedropt werden of terechtkwamen na schipbreuk. De Blue Lagoon, muziek daaruit in weet ik veel over koraalriffen.
1: This is actually the largest decline we've ever seen in 39 years of annual monitoring.
2: Weet ik veel.
1: The sharp decline was due to the mass coral bleaching event that was driven by the global marine heat wave that actually affected coral reefs all around the world.
0: Ja, de nieuws over riffen, over verbleking, bleaching, over verdwijnen. Het nieuws daarover is niet zo positief, maar ik hoor toch wel wat positiviteit, optimisme bij Thomas van Puinbroek vandaag, mijn gast hier. De man die in de Zoo van Antwerpen het aquarium verzorgt. Hij is ook duiker, onderwaterfotograaf. Was al eens de gast bij ons over de octopus. Ook een aanrader om te her te beluisteren. Dat vind je wel op je favoriete podcastkanalen. Ja, laat ons nog eens even onder water gaan. Want ik ben geboeid door het leven daar. Want dat is toch wat het koraal is. Ik heb nog nooit gedoken in een koraal. Dus ik heb het nog niet kunnen beleven zelf. Maar wat kunnen we daar nog allemaal zien? Ik lees bijvoorbeeld dat sommige koralen giftige stoffen gebruiken om concurrenten uit de buurt te houden.
3: Ja, want jij schetst het nu heel mooi, rooskleurig en sfeervolle liefdesmuziek.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk is er op een koraalrif constant een chemische oorlog aan de gang. Dus dan Trump zou jaloers worden op wat er allemaal leeft op een koraalrif. Ja. We hebben bijvoorbeeld een kleine korstanemoon van 1 centimeter groot. Dat is de Palitoa grandis. En dat is echt maar 1 centimeter groot. Maar daar zit het gevaarlijkste toxine in ter wereld. Dus dat klein anemoontje, als je dat boven water zou halen, je scheurt dat open, daar zit een paar milliliter aan gif in.
0: Ja.
3: Dat is genoeg om een paar tientallen mensen gewoon te vermoorden zonder tegengif.
0: Och.
3: Dus dat is heel ongekend. Het is ook gewoon, ja, Een vaste bewoner op de koraalriffen. Het komt heel veel voor. Dus dat gebruikt eigenlijk het sterkste toxine ter wereld om zichzelf te verdedigen, om niet opgegeten te worden. Het heeft ook hele felle kleuren. Zoals alles in de natuur, alles wat heel mooi is, is gevaarlijk. Alles wat heel lelijk is, is meestal ook gevaarlijk. Alles wat zowat een grijze muis is, is eetbaar. Dus de heel felle korallen, zoals dat kleinkorstanemoontje, die zijn supergiftig. Maar dan heb je ook nog andere anemonen. Dat gigantische neteldraden 's nachts uit zich laten komen als in 20, 30, 40 centimeter om andere koralen te gaan verbranden, te netelen en zo. Te zeggen, hé, dit is mijn plek. Nu, waarom is dat? Die dieren, die kunnen niet bewegen. Die kunnen zich niet verplaatsen, dus die kunnen alleen maar groeien en die breiden uit. Een koraal gaat ervoor zorgen om zoveel mogelijk zonlicht te kunnen opnemen. Dus als er bijvoorbeeld een ander koraal over u wilt groeien, dan heb je een manier nodig om die te vermoorden, heel simpel gezegd.
0: Tuurlijk.
3: En dat is dus met chemische stoffen. Je hebt er ook waar dat echt bijna tentakels op uitkomen, echt monden uitkomen. Als je dat macroscopisch gaat bekijken, zijn dat eigenlijk echt monsters. Ik ben fan van koraal, het zijn toffe dieren, maar als je die onder een microscoop gaat bekijken, die polypen en zo, die netelcellen en zo. Je hebt koralen die netelcellen afvuren, die druk gerelateerd zijn. Dus als je er aankomt, schiet dat brandharen af en zo.
0: Wat?
3: Je hebt bijvoorbeeld ook vuurkoraal. Dus mensen die gaan snorkelen in de Rode Zee. Eén, je mag nooit aan dieren komen. Sowieso nooit. Maar sommige mensen zijn een beetje onwetend. En die denken, koralen zijn planten. Ik kan mij daar wel eens aan vasthouden om te rusten. Doe dat alsjeblieft nooit. Eén, onze huid beschadigt de slijmlaag op die koralen. Dat is al niet gezond. Maar je kan jezelf ook enorm verwonden. De naam vuurkoraal, zeg het al zelf, dat heeft kleine brandhaartjes. En dat gaat gigantische brandwonden veroorzaken bij mensen.
0: Huh?
3: En dat is de grootste EHBO-oorzaak in Egypte. Mensen die onvoldoende kennis hebben, die gaan snorkelen, die gaan bewust of onbewust dat koraal aanraken, die kunnen naar het ziekenhuis met gigantische brandwonden. En dat blijft weken, maanden duren.
0: Dus natuurlijk, ja, als je zo fragiel bent, want inderdaad, je kan niet bewegen, je zit ergens vast, dan moet je, als je Darwin wil volgen en als je wil overleven, dan moet je zorgen dat er zelfs niemand zin heeft om in de buurt te komen.
3: Ja,
0: dus
3: voilà.
0: Het is wel uit te leggen natuurlijk. Maar ik heb ook gehoord dat sommige rifvissen van geslacht kunnen veranderen.
3: Ja, dan komen we weer bij Finding Nemo uit. Prachtig verhaal. Ik heb gezegd, heel veel dingen kloppen biologisch, maar er zit een gigantisch grote fout in. Sorry voor alle Finding Nemo-fans en kinderen en kleinkinderen die luisteren, maar als we het juist gaan kijken, we hebben Marlin, de papa eigenlijk, en dan hebben we de mama. En de mama wordt opgegeten door een barracuda.
0: Spoiler.
3: Spoiler, helaas. Wat er dan in de natuur zou gebeuren, die eieren die uitkomen, alle anemoonvissen die geboren worden, die worden geboren als een mannetje. So far, so good. Nemo, we kunnen denken, het is een beetje non-binair Nemo, maar we gaan ervan uit dat dat een jongen is.
0: Nee, hem.
3: Voilà, die wordt geboren als een mannetje. Eigenlijk zou de papa, Marlin, dan van geslacht moeten veranderen. Want er is geen dominante vrouw aanwezig. Dus het mannetje dat overblijft, het dominante mannetje, gaat een vrouwtje worden. En die gaat een harem van jonge mannetjes rond hem krijgen. Ja, Pixar vond dat misschien niet zo het meest leuke verhaal.
0: Zeggen, dat is een beetje lastig uitleggen aan de kinderen natuurlijk.
3: Voilà, maar dus eigenlijk...
0: Dus wacht, dus het gezin Nemo.
3: Ja.
0: Papa, mama.
3: Ja.
0: Mama wordt opgegeten door de barracuda. Is dat, was dat niet Gimortier?
3: Dat heb ik niet zeggen.
0: Gimortier was de haai, denk ik. Zwat, maakt niet uit. Dus papa, mama. Mama valt weg. Papa heeft nog een kindje, Nemo.
3: Ja.
0: En papa zou dan mama worden.
3: En Nemo...
0: zich omringen met allemaal jong geweld.
3: Inderdaad. Dus zoals het in natuur is, heb je eigenlijk één dominant koppel. Dus het alfavrouwtje en één dominant mannetje. Die wonen in de anemoon. Rond die anemoon leven allemaal kleine, onderdanige mannetjes. En die willen af en toe wel eens proberen om het dominante mannetje te worden. Maar meestal lukt dat niet, want de man die is groter, die is sterker. Maar stel dat het vrouwtje wegvalt, dan gaat hij eigenlijk het grootste, dominante mannetje de vrouw worden. Dus...
0: Maar wacht... Is dat dan een piemel die afvalt? Hoe word je vrouw?
3: Hoe word je vrouw? Eigenlijk, die worden geboren met beide geslachtsorganen intern.
0: En
3: door hormonale reacties gaan ze dan eigenlijk wisselen. Dus dan gaan eigenlijk de mannelijke geslachtsorganen verdwijnen. Volledig verdwijnen en gaan ze die van de vrouw gebruiken. Heel simplistisch gezegd. Dus de vrouwen zijn daar de baas. De grote dominante dieren. Nu, het gebeurt ook andersom bijvoorbeeld. Een Napoleon lipvis, dat is een prachtig dier. Dat is een van de grootste lipvissen ter wereld. Die worden 2 à 3 meter lang zelfs. Die worden allemaal geboren als een vrouwtje. Maar naarmate dat ze ouder worden, worden ze automatisch een mannetje. Die krijgen een gigantische bult op hun hoofd. Die bult vult zich met testosteron. En wanneer dat die een bepaald level testosteron heeft gehaald, dan wordt het een mannetje. Die worden 2 à 3 meter lang zelfs. Die worden allemaal geboren als een vrouwtje. Maar naarmate dat ze ouder worden, worden ze automatisch een mannetje. Die krijgen een gigantische bult op hun hoofd. Die bult vult zich met testosteron. En wanneer dat die een bepaald

0: boven zijn harem hangen. De vrouwtjes op een mooie lijn eronder. En die gaan één voor één naar het mannetje schieten om te balsen.
1: Wacht. Schieten om te balsen?
0: Naar boven gaan. Dus ze schieten naar boven om met mannetje te paren. En dan komen ze terug naar beneden. Dus Okay. Het mannetje hangt eigenlijk een metertje boven de vrouwen. Neerkijkend. Dat is iets minder natuurlijk. Neerkijkend over zijn vrouwen. Maar in de zee is het donker. En die vrouwtjes, die zijn monogaam met hun mannetje, maar die durven af en toe wel eens
1: zich vergissen
0: van mannetje. Dan gaan die naar de buurman en dan komen die terug naar de eigen harem. Dus dat zijn een beetje zowel de snoepertjes van het rif.
1: Heerlijk. Hoe heet die?
0: Vlagbaarsjes.
1: Dat zijn vanaf nu ook mijn vrouwtjes. hoe oud kan een koraal worden? Want een koraal is een diertje. Ja, daar staat dan een leeftijd op.
0: Zeker.
1: Op planten ook natuurlijk, maar toch...
0: Duizenden jaren. Duizenden jaren. Bepaalde riffen zijn echt al 8.000-9.000 jaar oud. En dat maakt het wel heel frustrerend.
1: Dat is hetzelfde wezen.
0: Hetzelfde dier eigenlijk dat zich gewoon blijft uitbreiden. Dus die kolonie van koraalpolypjes, die blijft gewoon groeien.
1: Wow.
0: En als we een koraalrif gaan bekijken, je kan dat best bekijken met de bovenkant, in het midden en de onderkant. De onderkant is echt volledig dood. Dat is dood koraalskelet. Het midden is zo nog een klein beetje levend en de bovenkant is echt het levend koraal. Nu, waarom is de onderkant dood? Die stukken krijgen geen licht niet meer. Dus daar sterven de algen af, sterft het koraal af. En zo krijg je die massieve constructies van de rifbouwende koralen, zoals we zeggen, de golfbrekers van de zee. Dus die bouwen echt golfbrekers aan de kustlijnen om de kustlijn te beschermen tegen erosie. En die zijn echt duizenden jaren oud. En dat is dan ook heel frustrerend om te zien dat je bepaalde, ik zeg onwetende in plaats van dom, onwetende toeristen ziet op een koraalrif. Sommigen willen hun naam kerven in een koraal, sommigen breken dat af, sommigen staan er gewoon met hun voeten op. Dat zijn dieren, die zijn duizenden jaren oud. Die groeien, best case, 10 centimeter, 15 centimeter per jaar. En dan gaat er een onwetend persoon opstaan en die gaat een kolonie van duizenden jaren oud in 1 seconde vernietigen, in stukken breken. En dat frustreert mij enorm.
1: Dat begrijp ik. Doe dat niet.
0: Doe dat niet.
1: We gaan bijna afronden. Ik heb nog een beetje Finding Nemo opgezet. Is het het boeiendste plekje van de oceanenrif?
0: Zeker en vast. Het is zo mooi.
1: Doe maar voort. Je was goed bezig. Het is zo mooi. Het is zo levend.
0: Het is gewoon de bron van alle leven. Alle kleine dieren komen daar samen. Alle dieren, groot, klein. Het is gewoon de leukste, mooiste, spannendste plek. Het is ook nooit niet hetzelfde. Ik heb al duizenden duiken. Maar elke keer, zelfs in Nederland, hebben we ook riffen. Geen koraalriffen, maar oesterriffen. Zelfs als je daar gaat duiken, dan ontdek je elke keer iets nieuws.
1: Thomas van Puinbroek, zeer bedankt om ons mee te nemen in die prachtige onderwaterwereld. En ik geef het nu in de handen van de wereld van Sophie.
2: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1. Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lamb Chop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
3: En wat heb jij gedaan?
2: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor

0: zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles, meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Wie zijn de leugenaars van deze wereld? Hoeveel liegen ze? Waarom? En waarover zoal? We duiken de wondere wereld van de leugens in. Dadelijk in de wereld van Sophie.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De kabinetchefs van de Vlaamse ministers bekijken opnieuw de Vlaamse begroting, want daarover is er nog geen definitief akkoord. Vooruit liet gisteravond laat namelijk weten dat ze het niet eens zijn met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Een rekenfout, zegt N-VA. Sisse Michiels.
11: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2:00 zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten.
10: De septemberverklaring is straks vanaf 2:00 te volgen in Villa Politica op VRT1. In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2, naar het ziekenhuis gebracht, nadat er een springtuig was ontploft in de wijk Luchtbal. Kim Bastiaans van de politie.
12: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
10: Fouad Belkacem, de voormalige leider van Sharia for Belgium, heeft asiel aangevraagd in ons land. Belkacem zit een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. In principe kan hij dan niet in ons land blijven, omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Francesca van Bellegem van Vlaams Belang dat hij daar naartoe gestuurd moet worden.
13: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
10: De laatste Amerikaanse militairen vertrekken vandaag uit Irak. Ze kwamen er in 2003 om dictator Saddam Hussein te verdrijven van de macht en vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. In buurland Iran wordt het vertrek van de Amerikaanse militairen uit Irak als een overwinning gezien. Iran heeft jarenlang gewapende opstandelingen in Irak gesteund in hun strijd tegen de VS. En sinds begin dit jaar is Iran ook zelf direct in oorlog met de VS. Eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met ook kans op enkele buien. Het is nog warm tot 28 graden in de Kempen en 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, hooguit 20 graden dan, met eerst nog wat regen in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
14: De wereld van Sophie.
7: Met Sophie Lemaire.

0: The Flaming Lips met She Don't Use Jelly. Een zeer goedemorgen en welkom. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: 30 september is het iets over 10 in de ochtend, 7 over 10 om exact te zijn. En ik vraag me af of u vandaag al over iets gelogen heeft. Heeft u zich nu al bezondigd aan een beetje fake news? Door bijvoorbeeld uw partner te zeggen dat die broek echt wel nog hip is, geen zorgen. Of door vol te houden dat alles goed met u gaat. Of door gewoon de collega's wijs te maken dat u zeker en vast on top of things bent. No worries. Of bent u het type daarvoor niet? We botsten op iemand in de nieuwsberichten die het type eerder wel is. En hoe? Maandag kwam in de rechtbank van Hasselt een zaak voor waarin tientallen slachtoffers beweren belogen en bedrogen te zijn door éénzelfde reisorganisator. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er allemaal gebeurd?
2: Wel, eergisteren, maandag dus, zat dit berichtje in het nieuws van Radio 2 Limburg.
3: De zaakvoerster van het failliet verklaarde reisbureau, de Witte Merel uit Sint-Truiden, riskeert 37 maanden cel met uitstel. Ze zou tientallen klanten hebben opgelicht door voorschotten voor reizen te innen die uiteindelijk niet doorgingen of niet verliepen zoals beloofd. Haar vennootschap riskeert een boete van 40.000 euro.
2: Voilà, een berichtje dus over een rechtszaak die inderdaad maandag voorgekomen is in Hasselt. En veel elementen worden al opgesomd in dat bericht. En er is sprake van een zaakvoerster van een failliet verklaard bedrijf, reisbureau, zaakvoerster die terecht staat, opgelichte klanten, voorschotten voor reizen die uiteindelijk niet doorgegaan zijn, boetes die geëist worden met grote bedragen. Maar er is één woord in het bericht dat er niet in zit en waar deze hele zaak uiteindelijk helemaal rond draait. En dat woord is leugens. Mm-hmm. En die waren er al van bij het begin, om een voorbeeld te geven. In 2022, want zover gaat de zaak dus al terug, hangt er op een bepaald moment aan de gesloten deur van reisbureau De Witte Merel in Sint-Truiden een briefje: gesloten wegens corona. Kleine spoiler alert, dat was een leugen. Niemand had corona. De reden waarom de Witte Merel dicht was, ja, dat was omdat het op dat moment bekend was geraakt dat er verschillende klanten betaald hadden voor een onbestaande reis. En dat er ook al een aantal mensen naar de politie waren gestapt om daarover te gaan klagen. Kort daarna is het reisbureau trouwens failliet gegaan. En voor de rechtszaak hebben zich nu, 4 jaar later, 64 mensen burgerlijke partij gesteld. En alles samen willen zij, om precies te zijn, 237.619 euro verloren geld terug zien te krijgen. Er is bijvoorbeeld iemand die met 3 vrienden op duikreis naar Egypte wou gaan. En die had een voorschot van 3000 euro betaald en kreeg toen plots te horen dat ze niet zouden kunnen vliegen door, hier gaan we weer, een coronabesmetting bij de bemanning.
0: Maar corona heeft wel veel mensen geholpen om ergens onderuit te geraken.
2: Ja, precies wel. Ja. En dan was er, het verhaal ging verder, dan was er een staking bij de luchtvaartmaatschappij, waardoor die mensen niet zouden kunnen vliegen. En die man, en dat is een verhaal dat een paar keer terugkeert in verschillende verhalen, die man had zelfs een bericht gekregen van de betalende sms-service 8810. Je kent dat wel, hè? Mm-hmm. Waardoor het allemaal heel officieel leek, die communicatie. Maar ook dat bleek vervalst te zijn. Nog iemand anders die kreeg op de dag van hun citytrip van die reisagenten een bericht dat hun vlucht vertraagd was. En datzelfde bericht kregen ze nog een paar keer en uiteindelijk kwam er dan ook een bericht dat de vlucht gecanceld was door een staking op de luchthaven, wat niet bleek te kloppen. En het voorschot van meer dan 1000 euro hebben die mensen dan nooit teruggezien. Er zijn verschillende reizigers die perfect nagemaakte hotelvouchers gekregen hebben, die dus aan een hotel hebben gestaan, om daar dan vast te moeten stellen, ja, dat er helemaal niets gereserveerd was op hun naam. Mensen ook die valse vluchtgegevens kregen, die op passagierslijsten terechtgekomen zijn van vluchten die niet eens bestonden. En vaak kregen die mensen dat dan pas te weten toen ze al onderweg, of erger nog, toen ze al ter plekke waren. En dan was er sprake van schadevergoedingen die teruggestort zouden worden. Allemaal niet waar. Eén man heeft €26.000 betaald voor een cruise waar hij uiteindelijk nooit aan boord is geraakt. En er is ook een heel schrijnend verhaal van een vrouw die €3.000 voorschot had betaald voor een gezinsreis. Maar toen werd haar man ernstig ziek, wou ze de reis annuleren en kreeg ze te horen dat dat alleen kon als het volledige bedrag van €14.000 eerst gestort zou worden, wat de vrouw effectief ook gedaan heeft, maar dat bleek ook weer gelogen te zijn. En zo zijn er dus 64 verhalen, 64 klachten van in totaal meer dan 130 reizigers. En die klachten zijn allemaal gericht tegen die eigenaar van het reisbureau. Zij ontkent de feiten niet. Ze had het reisbureau pas in april 2022, kort voor het coronabriefje aan de deur, dus overgenomen. Ze had er meer dan 10 jaar als werknemer gewerkt. En haar verdediging is nu dat zij bij de overname heeft moeten vaststellen dat het reisbureau er financieel heel wat slechter aan toe was dan zij dacht. En ja, dat zij het moeilijk had om dat toe te geven. Dat zij geen gezichtsverlies wilde lijden. Hè? En dat zij daarom dus dat hele systeem, zo moeten we het wel noemen, systeem van liegen en misleiden op poten heeft gezet. Het geld van de voorschotten werd systematisch gebruikt om de reis van de volgende te betalen, enzovoort, enzovoort, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Ja. En nu riskeert die vrouw dus, zoals je hoorde in het fragment in het begin, een celstraf van 37 maanden met uitstel, een bestuursverbod van 10 jaar en een boete van €40.000 voor haar vennootschap. Het vonnis zal er zijn op 9 november.
0: Het zijn toch altijd zo'n curieuze zaken, hè?
2: Ja.
0: Bij zo'n oplichtingszaken, hoe houden ze zoiets vol? Ja. Zonder elke nacht badend in het zweet, in volle paniek wakker te worden, om aan de lopende band flagrante leugens te gaan verzinnen en ze al maar te blijven volhouden. Tegenover zoveel mensen. Daar moet je dan toch een type voor zijn, zou ik denken. Ik ken iemand die daar alles over weet. Of tenminste, ik zal hem leren kennen. Ik heb het over Jan van den Branden. Hij heeft een boek geschreven, Iedereen liegt, waarin hij onder meer uitlegt hoe je dit soort leugenaars zou kunnen ontmaskeren. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Dus, dankjewel Ward Bogaert.
2: Alsjeblieft.
0: En welkom in de wereld van Sophie.
4: Radio 1.
5: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto.

0: Automatic van Jesse Ware.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. Elke dag staat de krant er vol van mensen die een ander idee hebben van wat de waarheid is dan de meeste onder ons. Mensen die creatief met hun waarheid omgaan of die gewoon geen bal geven om de waarheid. Het is soms verbijsterend, maar het zou eigenlijk niet mogen verbazen, want iedereen liegt. Dat staat in dikke letters op het nieuwe boek van Jan van den Brande. Een zeer goedemorgen, meneer Van den Brande.
2: Goedemorgen.
0: Forensisch psycholoog, expert in leugendetectie, gespecialiseerd in non-verbale communicatie en body language. We hadden het nu net over dat reisbureau waar tientallen klanten aan de lopende band belogen en bedrogen werden. Daar moet je toch een topleugenaar voor zijn om zoiets te kunnen volhouden.
2: In dat soort categorie zijn dat topleugenaars, anders duurt dat niet zo lang. Mm-hmm. Het is ook niet de eerste keer dat we zoiets zien. Hè. Er was de verpleegster die wel wat foute facturen schreef. Er zijn regelmatig aannemers in het nieuws die dan ook voorschotten en zo vragen waar mensen vertrouwen in hebben. En dan bleek dat allemaal fake te zijn. Mm-hmm. Dat is niet nieuw natuurlijk.
0: Nee, iedereen liegt, maar de ene gaat het net iets gemakkelijker af.
2: Absoluut.
0: Dan de andere. De mensen die bedrogen worden aan de andere kant, die mm-hmm. zitten dan vaak met een schuldgevoel. Ik had dit moeten kunnen weten of zien. De subtitel van uw boek is Hoe leugens werken en hoe je ze kan achterhalen. Hoe kan je een leugenaar ontmaskeren?
2: Moeilijk. Dat vergt wel wat werk. Want je hebt altijd die emotionele component van die mensen die zich echt verraden voelen. En eigenlijk is dat heel triest. In de reportage was ook te horen dat die man heel erg ziek was. En hoe kun je dan met een vrouw die met zijn terminaal zieke man te maken heeft, hoe kun je die dan nog zoveel geld afhandig maken? Dan moet je een hele straffe leugenaar zijn. Of je empathie, je gevoel totaal niet hebben, uit kunnen schakelen wat echte goede leugenaars wel doen.
0: Ja.
2: Bij heel veel serial killers ziet je dat ook, dat die redelijk abstract of afstandelijk eigenlijk hun mening zeggen of een relaas geven van wat er gebeurd is. Niet van, ik heb Jessica opgegeten, die zullen dan eerder zeggen, I ate it because I was hungry. Die nemen heel veel afstand. Die gaan niet empathisch daarin mee.
0: Ja,
2: dat is een belangrijke component in het onderzoek naar liegt iemand of niet.
0: Ja, maar we zijn er niet zo goed in, hè? Nee. In het ontmaskeren van leugenaars.
2: Nee.
0: Belabberd slecht misschien zelfs.
2: Zeker. Er bestaan heel veel metastudies over hoe goed dat we erin zijn. En als je al mensen vraagt, van, zijn je het goed in het onderkennen van een leugen of kun je zelf goed liegen, dan gaan mensen heel vaak zeggen van ja, ik denk wel dat ik goed ben in het zien of dat iets een leugen is, maar zelf kan ik het niet echt zo goed. De realiteit is net omgekeerd.
0: Ah, ja.
2: De meeste mensen zijn redelijk goed in het liegen en we zijn redelijk slecht in het herkennen van een leugen. Slechts 54% wijzen de meeste studies uit dat we echt correct zien van dat is een leugen en dat is geen leugen. Mm. Want we hebben heel vaak leugens die we niet zien en dat we denken, het zal wel de waarheid zijn. Maar we hebben ook heel veel waarheden waar dat we van denken, dat is een leugen.
0: Ja.
2: Dus we zijn redelijk belabberd daarin om dat te doen.
0: U kan helpen, hè. Ik lees dat er 6 kanalen zijn waarmee we communiceren, die we kunnen aftoetsen om te zien of een uitspraak of iemand waarachtig is.
2: Ja.
0: Welke kanalen zijn dat?
2: Wel, dat zijn onze gezichtsuitdrukkingen. Daar drukken wij iets mee uit. En die zijn al dan niet waar. Of we kunnen dat wel pimpen. We kunnen dat misschien wel wat meer extremer doen. Zoals ik ben heel verdrietig tijdens een begrafenis. Maar ik ga toch een beetje een neutraler gezicht opzetten. Of iets glimlachen. Terwijl dat mijn basisemotie wel triestheid is. Dus we hebben emoties die zichtbaar zijn in ons gezicht. We hebben onze body language. Alles wat ons lichaam doet. Mijn handen die nu gewoon op tafel liggen. Maar die ook zenuwachtig kunnen friemelen. Daar kunnen we dingen aan zien. We hebben onze stem die ook informatie geeft. Ik zou kunnen zeggen, Sophie, je doet me denken aan mijn zus, want die heeft ongeveer dezelfde kledingstijl als jij. Dat is content. Maar ik zou kunnen zeggen, Sophie, je doet me denken aan mijn zus, want die heeft ongeveer dezelfde kledingstijl als jij. Dat is dezelfde content, maar mijn stem zegt iets anders.
0: Ja.
2: Dus in onze stem of de manier waarop dat wij accenten leggen, geven wij ook info.
0: Ah ja.
2: Ook de woordjes die we gebruiken, de vierde component, zijn ook interessant. Wij gebruiken bijvoorbeeld, als we de waarheid wat willen verzachten, flink wat verkleinwoordjes. Je hebt dat misschien zelf al gehad, dat iemand zegt, heb jij een minuutje? Dat is nooit een minuutje. Hè?
3: Nee,
2: je weet,
3: nee, dat is meestal een halve dag.
2: Ja, voilà. Of als mijn vrouw zou vragen van, ik heb nog een jobbeke voor u, dan hoop ik dat dat de vuilbakken buiten zitten is. Maar dat is meestal dan de garage schilderen of zoiets.
3: Ja, een verkleinwoordje.
2: Duidt aan dat ik iets wil anders minder belangrijk doen lijken. Zelfs bisschop van Geluwe deed dat in zijn fameuze interview over het al dan niet misbruik. Dan zei hij, dat was zo'n beetje een relatietje zo.
3: Ja.
2: Ja, nu lijk ik wat op Samson, maar van Geluwe. Maar dat beetje, een relatietje, strookt absoluut niet met die hele jaarlange periode dat hij misbruik heeft gepleegd.
3: Ja, ja.
2: En zo hoort je aan verkleinwoorden heel vaak hoe dat mensen over iets denken. Als ik recent was gaan informeren naar een elektrische auto, dan was die verkoper normaal tegen mij aan het praten. En plotseling komt daar een mevrouw binnen en die breekt dat interview in en die verkoper verandert. Die zegt van, mevrouwtje, je moet misschien even al in het salonnetje gaan zitten of pak u een koffietje, dan kunt je al een paar modelletjes gaan bekijken. Plotseling waren er heel veel verkleinwoordjes. Wat dat heel duidelijk aangaf van hoe dat die over die mevrouw eerder dacht dan over dit belangrijke interview gesprek met die man met een potentieel nieuwe koper.
3: Ja, ja.
2: Je hoort dat ook in ziekenhuizen. Hè? Als verpleegsters praten, is dat heel dikwijls, Janneke, ik heb uw pilletjes bij, waar staan uw sloefjes? Heb je uw boterhammetjes niet opgegeten? En dan vraag ik me af, waarom praat je niet normaal?
3: Daar schuilt een verhouding in.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Dus onze woorden verraden ook veel. We hebben dan natuurlijk ook nog de content waarin dat alles zit. Van als wij een verklaring afleggen, hoeveel praten we dan over de dingen die voor het evenement gebeurd zijn? Hoeveel over het incident en hoeveel daarna? Dat is meer bij ondervragingen en interviews dat je gaat afchecken. Wat is nu het percentage dat hij over dat ding vertelt zelf? En wat is allemaal ballast?
3: Ah ja, want zal een leugenaar bijvoorbeeld gaan ontwijken?
2: Ja. Bijvoorbeeld, ik heb die techniek de Crembo-techniek genoemd, omdat ik...
3: Naar Pieter de Crem?
2: Ja, absoluut. Want, die man is, en of was daar althans, zeer goed in. Het is mij voor de eerste keer opgevallen toen dat hij minister van Defensie was en moest komen uitleggen dat er een probleem was met de vervanging van de Seeking-helikopters, de NH90-helikopters. Maar die hadden de Nederlanders al ontdekt, die roesten. Naar 6 maanden. Als je natuurlijk met een helikopter die voor de helft van de tijd boven zee hangt en die roest na 6 maanden, dat is geen goed nieuws. En als je dat in de VRT-studies moet komen uitleggen, ja, dan weet je, dit wordt niet makkelijk. Maar toen dat de interviewster, de journaliste vroeg, hoe staat u nu? Zijn die helikopters veilig? Dat was zijn antwoord. Ik heb inderdaad gezien dat er wel wat problemen waren, maar we hebben ook geïnvesteerd in de oordoppen en de helmen van de piloten. Dat is een fantastisch antwoord, maar dat heeft niets te maken met zijn die nu veilig? Mm-hmm. Dat die nieuwe oordoppen krijgen, ja, daar gaan die heel blij mee zijn, die piloten, maar dat gaat niet helpen aan de roest van de helikopter.
3: Ja, ja.
2: Dus ik vermoed dat de Krem dat zelfs doet als die ergens gaat eten en de meiter vraagt na afloop van, vond u het lekker? Dat hij dan ook zo van die antwoorden geeft. Ik heb gezien aan de ingang dat daar paraplubakken stonden. Waarschijnlijk is dat een extra service voor de klanten.
3: Ja,
2: dat is de Crembo-techniek, dat je dat pakt en gewoon omzeilt.
3: Naast de kwestie.
2: Ja.
3: Ja.
2: En dat wil nog niet zeggen dat je liegt. Maar het heeft een reden. Waarom antwoord je niet op die vraag? Waarom is die content die wij vragen, dat is een antwoord, maar niet op die vraag. En dan is het kwestie van in dat soort interviews daar terug naartoe te grijpen. Mm-hmm. En terug diezelfde vraag te stellen. En de laatste component van leugendetectie is alles wat we niet echt kunnen controleren. Onze ademhaling, rood worden, zweten, een snellere hartslag, klamme handpalmen, kramp in de maag, omdat we eigenlijk voelen dat onze spijsvertering stopgezet wordt door zenuwen. Dat zijn dingen die je niet kunt beheersen, echt, maar die je wel kunt zien. Je zult zien, omdat ik nu hier zit in deze ruimte, dat ik een lichte blos heb gekregen, omdat ik het tof vind om hier te zitten, maar ik communiceer. Dat zegt iets over mij.
3: Ja, ja.
2: En dus het echte detecteren van is iets waar of niet waar, is nooit één van die 6 kanalen. Dat werd vroeger in politiescholen nogal wel eens onderwezen van als iemand aan zijn neus komt of iemand kijkt naar links, dan is dat een leugen. Als iemand nerveus begint te schommelen op een stoel, dan is dat een leugen.
3: Is dat niet waar?
2: Misschien moet hij naar de wc. En, of heeft hij kramp van iets slecht gegeten te hebben. Of heeft die, doet hij zijn armen over elkaar, niet omdat hij iets wil verbergen, maar omdat die persoon het gewoon koud heeft. Mm-hmm. Dus in leugendetectie gaat je nooit één parameter pakken. Zoals mijn prof Paul Ekman ooit zei, van there is no Pinocchio's nose. Er is niet zoiets dat wij allemaal doen wat dat wijst, dat is een leugen. Maar we kunnen wel gaan kijken naar die 6 parameters als die op verschillende vlakken verstoringen hebben van wat doet jij normaal? Wat is uw baseline gedrag? Wat is uw basisgedrag? En dan ga ik zien, jij krabt eens aan uw neus. Dat is een actie op body language. Okay. Maar als jij tegelijkertijd ook begint te stotteren of een droge keel krijgt en jij begint te schommelen op je stoel en jij begint weg te kijken terwijl je daarvoor altijd aan het kijken wordt, dan zijn er al op 3-4 kanalen dat je verstoringen toont. En dan wordt het interessant. Mm-hmm. En tijdens interviews gaan we het dan even loslaten. We gaan over iets heel anders beginnen. Maar ik heb gemerkt dat over dat object nu die al die verstoringen toont, dan ga ik daar straks op terugkomen en zien of dat weer gebeurt. En dan is het interessant, want dan kun je dat terug oppakken en zeggen van hier is iets aan de hand en nu gaan we naar de feiten graven.
3: Ja, ja. Wauw, ik vind het fascinerend. Ik denk dat iedereen wel wil kunnen een leugenaar detecteren op een of andere manier. Komt het dan daarop neer om vooral aandachtig te zijn? Ja. En op te letten wat er gebeurt en te blijven doorvragen.
2: Ja, wij zijn meestal redelijk slechte luisteraars. Tijdens opleidingen over leugendetectie, waar dat die dan ook gebeuren, stel ik steeds vast dat mensen heel snel al conclusies in hun hoofd aan het trekken zijn en niet echt tot het einde luisteren wat iemand gezegd heeft. Als jij vraagt van, en stel dat wij collega's zouden zijn en je zegt van, kom je straks naar het feestje van Anne, dan zou ik wel eens kunnen zeggen, in principe wel. En ik heb al iets weergegeven. Ik heb al gezegd, in principe. Wat eigenlijk mezelf al indekken is voor, ik zal er misschien niet zijn. En wij zijn een beetje te haastig in ons leven om daar dan op in te gaan. Om te zeggen, wat bedoel je met in principe? Je komt toch. En dan zien wat er dan gebeurt. Want als ik dat woordje daaruit pik en ik ga daarop duwen, dan zou ik wel eens een verandering in gedrag kunnen zien. Want dan zou ik wel eens iemand kunnen beginnen zien, schommelen. Ja, goh, weet je, het is een beetje lastig vandaag. En dan gaan we doorprikken. Maar meestal passeren dat soort dingen.
3: Laten we het passeren.
2: Ja.
3: Met sympathie of om zelf niet een moeilijke mens te willen zijn.
2: Hoeveel keren vragen ze nu 's morgens, hoe is het? Oh, alles goed. En je verwacht dat ook, dat mensen zeggen, alles goed, tiptop. En je hebt eigenlijk geen goesting dat iemand zegt van, oh ja, ik heb slecht geslapen en ik heb precies gisteren iets gegeven en ben wat te dik aan het worden. Liever alles goed en verder.
3: Het is een soort sociale smeerolie voor een heel groot deel.
2: Ja, wel.
3: Ja. Maar sowieso, dit staat op de cover van uw boek, iedereen liegt.
2: Ja.
3: Daar maakt u zich sterk in, hè?
2: Ja, afhankelijk van... Ja, sommige dingen zijn witte leugens, hè, die passeren. Hè, van, wat heb jij gisteren gedronken? Ja, 2 glazen rode wijn en 2 glazen witte wijn. Who cares? Sinterklaas. Ja, als je kamer niet opruimt, dan komt Sinterklaas niet. Ja, dat zijn witte leugens. Ça va. Maar leugens waar iemand echt doelbewust mensen bedriegt en in hun gezicht liegt om geld te krijgen, dat is een andere categorie. Hè. En daartussen komt er dan zo'n grijze zone van, ja, dat is niet echt een witte leugen meer, maar is dat nu erg? He, zo liegen over hoe goed dat iemand eruit ziet, zoals dat je zei in het begin. He, gaat die broek mij nog? Gaat dat kleedje mij nog? Uit liefde zou ik als man kunnen zeggen, maar natuurlijk, mijn liefste. Maar ik denk, oei, oei, oei.
3: Uw vrouw begint zich zorgen te maken op dit moment. Nee, maar iedereen liegt. Gek genoeg vonden wij op straat heel veel mensen die bij hoog en bij laag beweren dat ze nooit liegen. Dat is voor zometeen.
1: Radio 1.

0: The Hotel Malibu van Dee Marlowe's.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. Iedereen liegt, dat zegt forensisch psycholoog Jan van den Branden, te gast vandaag in de wereld van Sophie. Het staat in dikke beschuldigende letters op de cover van het boek dat hij daarover geschreven heeft. Aha, dachten wij, dan moet het toch behoorlijk makkelijk zijn om mensen hun meest recente leugens te doen opbiechten. Reporter Paulien Augustijn ging op pad in Gent en vroeg de mensen die ze op straat tegenkwam naar de jongste leugen die zij iemand vertelde.
2: Dag meneer, mag ik u een paar vragen stellen? Ik doe zo een rondvraag op straat en ik stel wat vragen.
3: Och, niet liegen zeker.
2: Wat zegt u?
3: Och, niet liegen zeker.
2: Liefst niet.
3: Allee, vooruit.
2: Wat is uw laatste leugen?
3: Hoi, kan ik me zelfs niet herinneren.
4: Mijn laatste leugen.
3: Ik weet het niet. Nee?
5: Mijn laatste leugen. Ben even aan het nadenken.
2: Amai.
5: Oh, het zal waarschijnlijk iets heel minimaals zijn. Wat ik van denk.
2: Moet goed nadenken.
4: Dat is een moeilijke eigenlijk. Nou, af en toe wel een keer liegt zeker. En dan om nu specifiek op de leugen te komen.
2: Kiezen tussen de vele leugens.
4: Misschien wel.
2: Ik kan er eigenlijk niet direct op één komen. Omdat ik denk ik niet veel lieg. Of bijna niet lieg.
3: Oei. Dat zou ik eens heel... Ah ja. Dat ik... gisteren een ijsje ben gaan eten en dat niet aan mijn vrouw verteld heb.
6: Mijn laatste leugen. Oei, oei, oei. Dan moet ik even moeten denken. Ik lieg eigenlijk niet. Niet dat ik bewust ben. Maar het zou misschien wel zo zijn, hè? Maar dan moet ik toch een keer nadenken.
2: Of alles oké was. Dat ik zeg ja, en het is niet waar. Oké, en wanneer was dat?
7: Gisteren.
2: En is nu alles oké?
7: Beter, ja. Ja.
2: En dat is geen leugen?
7: Nee, dat is geen leugen. Nee.
8: Een leugen naar mijn moeder toe van 95, die het moeilijk heeft. Ze heeft aderverkalking en ze maakt... Ze doet de meest onwaarschijnlijke verhalen en wij zeggen... We gaan maar mee naar verhalen en zeggen dat het allemaal waar is, maar het is niet waar. En wij doen dat om haar niet in verwarring te brengen op advies van de huisarts. Dus ik moet elke dag liegen om haar rustig te houden.
2: En hoe voelt u zich daarbij?
8: Slecht, hè? Ja, maar los aan de kant is het ook een goede oplossing, want het houdt de toestand in haar hoofdje vredig. En als wij beginnen met tegenaan te gaan, dan worden wij ook combatant en onrustig. En er aan gelijk te geven is voor ons ook vrediger.
9: My latest lie. Honestly, I don't talk if I have to lie. If I have to lie, I just refrain. I just evade the question. You know, an outright lie. I'm a devout Catholic. So I always think if you lie, it's just bad energy. And at my age, I have no reason to lie. I'm 71 going on 72. I have no reason to lie. At 72, what do you lie about? Your age?
10: Leugen. Denk niet dat ik leug. Nee, ik heb maar alleen contact nog. Want ik ben 94. Ik heb alleen nog contact met mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
2: En u liegt nooit tegen uw kinderen en uw kleinkinderen?
10: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik kom altijd rechtuit voor alles.
2: En nooit een zo klein leugentje om bestwil?
10: Ja, dat heb ik vroeger wel een keer gedaan. Ze.
2: En over wat ging dat dan?
10: Ja, over kleinigheden.
11: Met de examens, dat ik hard gestudeerd.
10: Over eigenlijk heel kleinigheden.
12: Dat ik gelogen heb tegen mijn ouders dat ik naar de les ben geweest, maar uiteindelijk niet. Ik zou zeggen, leugentje om bestwil.
10: Ja, een leugentje om bestwil, dat bestaat veel.
11: Ik denk wel dat ik wel eens af en toe lieg. Maar zo kleine leugentjes, hè. Gewoon voor...
10: Om ruzie te besparen. Verstaat?
11: Ja, het verhaal wat beter te maken, hè. Of zo'n...
10: Daar gaat het dan over, hè.
11: Ja, een klein leugentje wel, denk ik.
10: Ja.
13: Allemaal kleine leugentjes.
10: Maar veel gebeurt dat niet, hè. Maar het gebeurt altijd een keer, hè, ja.
11: Dat doe ik wel vaak.
10: Een leugentje om bestwil, dat bestaat.
11: Ik ben daar, terwijl dat nog moet douchen of zoiets, hè.
10: Geen grote leugens, hè.
2: Nooit.
10: Nee.
11: Ik heb ooit iemand wijsgemaakt dat ik kleurenblind was.
14: En ik was dat vergeten ook te vertellen dat dat een leugen was. Dus die persoon kwam na een paar jaar dan nog eens naar mij. En dan liet hij zo'n opmerking vallen over dat kleurenblindheid. En toen heb ik moeten vertellen dat dat een leugen was. Ik vind het wel leuk om zo... Het speelse in een leugen vind ik wel leuk om dat eruit te halen. En te testen hoe ver je kunt gaan.
15: Ik ga het niet geloven, maar ik ben er net. Ik moest dringend naar het toilet. Ik ben de Ino binnengelopen. En daar zit een toiletdame. En die was haar geld aan het tellen. En ik zeg, dag mevrouw. En die antwoordt mij, zien jullie niet dat ik mijn geld aan het tellen ben? Ik ga mij vergissen. En ik dacht, hola. Maar ik kan alleen maar met Payconiq betalen. Dat was een leugen. En ik had dus wel een paar geldstukjes in mijn zak zitten. Maar ik heb gedaan alsof ik die niet had. En dan heeft ze 1 euro moeten ingeven in haar Payconiq-systeem. Heeft ze moeten wachten tot mijn bank dat aanvaarde. En dus het werd alsmaar erger voor die dame. Maar daar heb ik van genoten.
2: Dat is wel stout.
15: Maar ja, ik heb niet gezegd, ik heb niet gevraagd, bent u een brave jongen? Ik lieg niet vaak, maar ik ben een kapoen, absoluut, ja.
2: Liegt u soms?
16: Ik lieg, godverdomme. Ik is, die mensen dat liegen, ik smalte.
2: U liegt nooit?
16: Nee.
10: Sorry, dat is niet waar. Iedereen liegt.
2: De vraag is, liegt u soms?
17: Nee, jamais.
10: En degene die dat zeggen, dit ze nu niet liggen, die liggen.
17: Dat geloof ik niet. Nee, ik niet.
2: U heeft nog nooit in uw leven gelogen?
17: Ofwel zal ik gelogen hebben uit bestwil.
2: Dat is geen leugen?
17: Nee, zeker niet. Hoeveel heb jij al gelogen?
15: Heel af en toe, ja.
18: Nee, ik denk dat ik mezelf wel echt zie als een soort integer persoon. Dus ik probeer wel echt niet te liegen tegen iemand anders, want ik vind dat eigenlijk wel laag.
19: Ik ben, ik kan met een stalen gezicht liegen. Vaak zelfs. Ja, dat ik iemand er goed vind uitzien, bijvoorbeeld. Of dat ik heel lekker gegeten heb.
2: Nee, ik ben echt anti-liegen. Ze hand ook aan mij zien als ik lieg, dan zien ze dat gelijk aan mijn ogen.
19: Of aan je neus, die wordt langer, hè?
2: Oh, ja, dan zeg ik dat tegen de kleinkinderen. Als ze zo zeggen, Pinocchio vooral. Lieg jij soms?
20: Ja.
2: Mag jij liegen van Moeke?
20: Nee.
2: En tegen wie lieg jij soms?
20: Moeke.
2: Oh, foei. Wat zeg je dan als je gelogen hebt?
20: Sorry.
2: Ik ga het
20: nooit meer doen.
2: Voilà.
21: Dat is goed. Dat is oké. Afgesproken.
0: Pauline Augustin, op stap in Gent gisteren. Meneer Van den Brande, ik vond dat daar opvallend weinig leugenaars te vinden waren. Wat is dit eigenlijk? Is dat een soort collectieve ontkenning van ons?
22: Ja.
0: Lieggedrag? Is het schaamte?
22: Wel, we liegen om verschillende redenen. En we interpreteren onze leugens ook heel vaak. Zoals je heel vaak hebt gehoord nu is van... Ja, maar dat is een leugentje om bestwil. Dat moet nu toch kunnen passeren. Ik ben een kapoen. Ja, misschien voor jou is dat nog aanvaardbaar, maar misschien voor anderen niet. Dus dat wat ik definieer als aanvaardbaar is misschien niet voor anderen aanvaardbaar. En veel mensen moeten behoorlijk veel moeite doen, zoals je in het begin hoorde van die reportage. Nou, ik zal eens nadenken, ik moet eens nadenken. En velen vinden ook die emotionele factor van... Ja, nee, dat doet je niet. Amai, dat maakt je niet. En daar word ik boos van. En daar herkende de 2 componenten die maken... wat dat leugens soms zo moeilijk maakt om ze te vertellen en om ze te zien. Dat enerzijds moeten wij liegen over data, over feiten. Ik was daar, ik was daar niet. Ik zie je graag of ik zie je niet graag. Alhoewel dat al een gevoel is. En dan anderzijds over de emoties. Hoe voel ik mij daarbij? Hoe voel ik mij daarbij slecht? Of schaam ik mij daarvoor? En we liegen dan soms om er zelf beter van te worden. Om anderen te beschermen. Om iets te verkrijgen. Om iets te verdoezelen. Om niet in een conflict te gaan. Ofwel juist anderen wel belachelijk of in een conflict te steken. Dus de reden waarom dat we liegen, die zijn heel divers. En die kunnen positief zijn. Hè? Als je iemand verbergt... Toen dat de Duits hier was, zoveel jaren geleden, verbergde men misschien een aantal Joden om die te redden van de gaskamers. En als die ondervraagd werden, dan gingen die liegen over het feit of dat ze iemand al dan niet verstopt hadden. Dat is een apprecieerbare leugen op dat moment. Ook weer niet in de ogen van de toenmalige Duits die hier was. Maar je liegt, maar dat mag. Ik zie u graag, dus dat mag. Want ik wil dat beschermen. Maar tot waar vinden die mensen dan dat dat nog past onder kapoen zijn?
1: Mm-hmm.
22: En wanneer brengt je schade toe?
1: Ja, ja.
22: En wanneer kost het geld? En wanneer raakt mij dat ten gronde en slaap ik daar niet van? Zoals in het begin de reportage van iemand die heel bewust geld steelt of aftroggelt van mensen en overliegt dat zij eigenlijk valse vouchers en zo, dan zit je in gestructureerde, leugenachtige, misdadige dingen. Maar die zone tussen die twee, die witte leugens en die zwarte leugens, daar schamen we ons nogal eens voor.
1: Dat is vloe en iedereen interpreteert het zoals het hem of haar goed uitkomt.
22: Ik weet dat ik 95 kilo weeg, maar dat is dicht tegen de 100. Dus als je mij vraagt hoeveel weegt je, 90, something like that. Waarom? Dat is veiliger.
1: Ja.
22: En dat kan toch geen kwaad of dat nu 90 of 95 is, maar toch is het gelogen.
1: Mm-hmm.
22: Maar ik vind dat aanvaardbaar. Ik ben een beetje een kapoen, want ik zie er...
1: De kapoen was opvallend in de reportage. Was er voor u een reactie die eruit sprong?
22: Ja, je hoorde de katholieke reactie. Je hoorde mensen... Du jamais. Ik leeg, kijk nooit. Ik zou niet weten waarom dat ik zou liegen. Kijk, dat zijn... Really? Heb je nog nooit gelogen? Dat hoort je heel dikwijls. Ik lieg nooit. Ja, dat zou ik durven betwijfelen. Ik denk dat dat op zich al een leugen is.
1: Ja, ja. Of de katholieke dame die zei, ik lieg nooit, mag niet van mijn religie, ik ga een beetje ontwijken.
22: Ja.
1: Maar dat is ook een vorm van liegen,
22: ja,
1: niet?
22: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja.
22: Als wij een koppel zijn en je zou me vragen, ziet je mij nog? Allee, heb je mij ooit bedrogen in al die jaren dat wij samen zijn? En ik zou zeggen van, maar je weet toch dat ik u graag zie? Hop, daar hebben we weer zo'n Krimbo, die gaat er rond. Want dat is een heel goed antwoord, maar niet op die vraag. Dus ik ontwijk het. Ik ontwijk dat conflict. Waarom? Misschien om de relatie in stand te houden. Misschien omdat ik mij schaam. Misschien omdat ik vind dat dat moet kunnen. Ik ken de reden erachter nog niet. Maar de facto is het niet antwoorden op uw vraag al een bocht richting leugen.
1: Ja, een gek antwoord. Dat kan al heel wat meegeven. U schreef het boek Iedereen liegt, hoe leugens werken en hoe je ze kan achterhalen. Als iemand vragen zou hebben voor deze expert leugendetectie, stuur ze dan zeker door. Dan leg ik ze u straks voor. Die vragen, wie weet, wat wil u van wie te weten komen? Stuur maar door via Radio 1 op VRT Max.
4: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

alsof je alles weet. Nee, hou je van de domme. Of werk jezelf continu in zweet. Blaas rook uit je longen. Sport alsof je leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kun je eigen niet bezeren.

0: Triggerfinger met No Trouble en daarvoor Young Yellow en zijn nieuwe single Niemand weet hoe het moet. Op de Antwerpse ring, 10 minuten extra richting Nederland, tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-West is door een ongeval de rechterrijstrook versperd voor het verkeer dat vanaf de E17 vanuit Gent komt.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: Bea van der Maat met Won Ton Ton, I Lie and I Cheat. Meer over liegen na het nieuws.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Outfit kiezen. Drie minuten. Ja. Rechterkous aantrekken. Één minuut.
3: En nu?
2: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
8: Nu ook in je Maxizo winkel.
9: Hallo!
8: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt

0: openbedrijvendag.be. In samenwerking met Vlaio, Trends, De Zondag en VRT1.
1: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Hallo.
1: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
2: Ja, ik wil autotechniek studeren.
1: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
2: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
1: Ja.
2: En dan krijg ik misschien wat centjes.
1: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt, zegt dat ze er alles aan zal doen om de voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te krijgen. Eerder raakte bekend dat Belkacem asiel heeft aangevraagd in België. Na een celstraf van 15 jaar kan hij begin volgend jaar vrijkomen. En omdat hem eerder de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in België blijven. Hij heeft ook nog de Marokkaanse nationaliteit en zou daar naartoe gebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. De provincie West-Vlaanderen krijgt tijdelijk een nieuwe gouverneur. Er is binnen de Vlaamse regering nog geen consensus over wie Karel de Caluwe zal opvolgen, die morgen met pensioen gaat. Daarom is zijn kabinetchef Koen Surdiacour voor de komende 4 weken als tijdelijke vervanger aangewezen. Straks gaat de Vlaamse regering zijn aanstelling definitief goedkeuren. Er is al maanden discussie over de vervanging van de Caluwe. Eigenlijk komt de post toe aan vooruit, maar CD&V wil ook graag de opvolger aanduiden. Steeds meer jongeren proberen hun diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie, dus buiten een gewone school. Hun aantal is sinds 2019 verdubbeld. Mogelijk komt dat doordat er nu ook meer jongeren thuisonderwijs krijgen, zegt de commissie. De slaagkansen zijn wel gedaald. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten waren tussen de 15 en de 20 jaar oud. Het is uitdagend om zelfstandig voor een examen te studeren, zegt de commissie. Zeker voor vakken die ook op school al moeilijk waren, zoals Frans of wiskunde. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten inzetten op artificiële intelligentie. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast. Maar de evolutie gaat te traag, zegt algemeen directeur Jolies Demeli.
7: Maar de echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden. En daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden. Willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
6: Een vliegtuig van de maatschappij Fly Dubai, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Even voordien was er een noodsignaal uitgezonden, waardoor het eerst leek op een vliegtuigkaping. Maar de noodlanding zou veroorzaakt zijn door een ruzie tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te doen neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. Op sociale media circuleren ook beelden van een bebloede passagier. En een van de verdachten van een mogelijke poging tot aanslag op een Britse luchtmachtbasis heeft zelf de politie gebeld, dat melden Britse media. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis gekomen waren. Die basis wordt gebruikt door de VS voor aanvallen op Iran. In de busjes zijn geen explosieven gevonden, zegt de politie, en de 5 mannen zijn intussen ook alweer vrij op borgtocht. Volgens de VS zou een buitenlandse mogendheid betrokken zijn bij het incident, mogelijk Iran. Het weer is nog vrij zonnig, daarna meer wolken met kans op enkele buien, ook vanuit het westen. In het binnenland is er kans op onweer en het is nog wel warm tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
4: Radio 1.
9: De wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
7: Goedemorgen.

0: Lenny Lenny. Met Tambourine. Goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: En hoera, eigenlijk ook, want we kunnen het eindelijk toegeven dat we allemaal liegen. A go-go. We zijn onbetrouwbare sujetten, stuk voor stuk. Alleen heeft natuurlijk niet elke leugenaar kwade bedoelingen en is de ene er al wat beter in dan de andere. Er is een nieuw boek uit over leugens en leugenaars, geschreven door Jan van den Branden, te gast deze morgen. Welkom, nogmaals.
3: Ik
0: ben nooit weggegaan, maar goed. Iedereen liegt, zo heet het, hoe leugens werken en hoe je ze kan achterhalen. Daar wil ik graag alles over weten. En ik wil graag nog even verder gaan op die leugentjes om bestwil. Mm-hmm. Wat je heel vaak mensen hoort zeggen. Ik lieg, ja, maar om bestwil. Mm-hmm. Wat is zo'n vaag begrip? Wanneer lieg je om bestwil?
3: Wel, daar zit het al in de definitie. Bestwil is niet gedefinieerd. Want wat is dat? Is dat omwille van mijn bestwil, omwille van de bestwil van jou, omwille van de bestwil van de situatie? Artsen zouden kunnen liegen, nu moet ik heel voorzichtig zijn, over hoe ziek iemand dan al dan niet is. Is dat om bestwil, om de persoon niet in de stress te duwen van oei oei oei, nog maar zo weinig tijd? Of is dat om eigenlijk niet te durven zeggen wat er aan de hand is? Dat is al wat extremer. Om bestwil, ja, wat is dat van hoe laat waart je thuis? En ik had beloofd om 11 uur thuis te zijn, maar het was 11:30. Maar of dat dan nu om 12 uur of 10:30 was, zeg, ik was voor middernacht thuis. Dus om bestwil, om het conflict niet aan te gaan, zeg, dat passeert. Als je mensen vraagt over hoeveel drink jij, wow, een paar pintjes per week. En daar horen we het verkleinwoordje ook alweer. Mm-hmm. Om bestwil, want ik wil niet heel die discussie aangaan dat ik zoveel drink. Dus om bestwil is vaag. Want wat voor jou niet meer oké is, is misschien voor mij nog wel oké. En waar lieg je dan over? Over, heb jij botox? Hoeveel drink jij? Wat is je gewicht? Zijt je ooit vreemd geweest? Zijt je getrouwd? Je ziet dat, om bestwil zet ik op Facebook. Hoe is uw relatietoestand? Het is gecompliceerd. wat weet je daarmee? Ja, om bestwil ga ik er beter niet dieper op in. Dus heel veel vlakken worden om bestwil vermeden. We gaan dat conflict niet aangaan. En zo erg is dat niet. Tenminste, in mijn ogen niet.
0: Ja, dat is het complexe. Hè? Wat onderscheidt een goede leugenaar van een slechte? Waarin zit het verschil?
3: Ik denk het belangrijkste is een goede leugenaar, en nu ga ik extreem naar die extreme leugenaars, dat die hun emotie kunnen uitschakelen of het empathisch gedeelte kunnen wegcijferen. Want je bent altijd een beetje emotioneel als je begint te liegen. Over dingen die ertoe doen natuurlijk. Hè. Ik zei er straks, je liegt over hoeveel glazen wijn dat je hebt gedronken. Boah. En mij maakt dat niet uit of dat er nu 2, 3 of 4 zijn. Maar als het liegen is om huwelijkstrouw of geld gestolen te hebben, daar zit al wat meer emotie bij. Want misschien heb je angst om daarop gepakt te worden. Misschien ben je illegaal en is het risico dat je uitgewezen wordt. Dus ik lieg over mijn nationaliteit. Maar dat gaat mij ten harte. Dus daar gaat die emotie wel inspelen en dat gaat je zien. Mm-hmm. Je hebt mensen die gewoon daar geen last van hebben. Die gewoon losweg liegen. Waarom? Omdat ze het zelf nog geloven. Een mooi voorbeeld is een Trump. Als je die hoort praten, ja, dat is I ended 8 wars fantastically. Everybody loves me. I'm the best president ever possible. Nee, maar jij gelooft het. En ik zie die haperingen niet. Misschien in de eerste keer dat hij dat zei, van ik ben de beste president die er ooit is geweest, maar nu komt dat er heel vlot uit. En die 8 oorlogen die hij geëindigd heeft, en het zijn er ondertussen al 9 en maybe 10, ja, dat gelooft hij zelf. Dus ik zie dat niet meer. De feiten, gelukkigerwijze, die gaan iets anders vertellen. De feiten zeggen van ja, maar je spreekt over Congo en Rwanda. Dat is niet gedaan. Je hebt daar niks geëindigd. I totally ended it. En dan heb je leugenaars die het gewoon blijven ontkennen. Blijven wegduwen. Ja. En dat zijn dan op zich goede leugenaars, maar de feiten zeggen iets anders. Dan weet je, oké, dat is een leugen, maar de feiten zijn iets anders en er zal wel eens een gevolg aankomen. zoals in de rechtbank sommige mensen blijven verklaren wat ze gedaan of niet gedaan hebben. Alleen zijn de feiten zo belastend en zo overdonderend, ja, dat je moet zeggen, oké, jij mocht dat zeggen. Het is alleen niet waar op basis van alle feitelijkheden.
0: Mm-hmm.
3: En daar zit meteen die tweede component, de ratio. Een goede leugenaar moet goed kunnen onthouden.
0: Ja.
3: Want ik kan perfect vertellen, stel dat ik gisteren iets gedaan heb wat niet mag, ik kan dat helemaal verzinnen. Maar dat kost mij energie. En als ik de waarheid vertel, dan vertel ik dat. En als jij vraagt, Jan vertelt dat nu eens zoals het 's morgens begonnen is tot 's avonds, maar begint nu eens met 's avonds en ga helemaal terug naar de morgen, dan zal een waarheidsspreker dat redelijk relatief goed kunnen, want ik moet teruggaan in de gebeurtenissen. Een leugenaar gaat het daar veel moeilijker mee hebben, want ik moet in niet gebeurde dingen proberen in mijn herinnering terug te koppelen. En dat kost energie.
0: Ja, ja.
3: Dat is de reden waarom dat we tijdens interviews, hè, want ik mag het niet meer ondervragingen noemen tegenwoordig, dat we soms mensen die willen verklaringen afleggen, die geven we twee pakken kaarten, gemengd, zwarte en rode kaarten. En we zeggen, terwijl je praat, scheid de rode van de zwarte kaarten maar eens. En je ziet en luistert naar hun verklaring. Het is heel opmerkelijk dat wanneer mensen in een zone van bullshit komen, dat die kaarten beginnen vertragen. Dat men, of zelfs helemaal stoppen.
0: Maar wauw, omdat ze concentratie...
3: Concentratie, en ze zijn in, en ze kunnen niet meer die rationele of die handeling voortzetten. Soms gaan de kaarten verder, maar wordt hun manier van praten gewoon trager. Dan weet je nog altijd niet of dat ze liegen. Maar dat is een component die interessant is. Waarom heb je zoveel cognitieve arbeid nodig om gewoon deze simpele taak te doen?
0: Mm-hmm.
3: Dus een goede leugenaar kan goed onthouden, heeft dat ratio heel hoog en heeft niet te veel last van zijn emotie.
0: Ja, couldn't give a shit.
3: Yes.
0: In het beste geval.
3: Totally.
0: Maar kan je het dan leren? Kan je een goede leugenaar worden? Of zullen sommige mensen gewoon nooit echt geschikt zijn om een ander te bedotten?
3: Er zullen mensen zijn die dat beter gaan kunnen leren dan anderen. En misschien moet ik een niet-woke opmerking maken. Als mensen een taal leren, om het dan maar Nederlanders te noemen, en die leren bijvoorbeeld Frans aan, vous allez toujours entendre que c'est un français. Parce que je parle français. Nu maak ik het heel belachelijk, hè? Ik weet dat. Hè? Maar dan zie je van, jij kunt dat wel voor een deel, maar het zal nooit echt goed zijn.
0: Ja.
3: En dan zie je dat daar natuurlijk Nederlanders zijn die in perfect Frans praten. Ik maak maar een heel kromme en domme opmerking, ik weet dat ook. Maar zo is dat ook met leugens. Sommige mensen gaan daar de gevoeligheden leren kennen. Sommige mensen gaan daar relatief beter in worden. En anders gaan anderen, zoals ik, gaat het aan mijn gezicht zien. Ik word rood. Ik begin naar overal te kijken. Mijn toch wel redelijk plastieke gezicht gaat je dingen inzien. Dus bij sommigen gaat dat beter passeren dan bij anderen.
0: Mm-hmm. Ik zal meteen eens naar een vraag van een luisteraar gaan. Het zijn twee mensen. Iemand vraagt, bestaat er zoiets als chronisch liegen? Iemand anders vraagt zich af, mijn partner lijkt te kikken op liegen. Kan je daarvan genezen?
3: Oei.
0: Dus dat zijn twee vragen.
3: Twee vragen. De tweede is het makkelijkste. Als je chronisch liegt of daarop kikt, dan is er iets dat gebeurt, want liegen brengt stress met zich mee. En als wij stress hebben, dan zijn er twee dingen die in ons lichaam beginnen spelen. Dat is adrenaline en cortisol. Dat wordt onmiddellijk in onze bijnieren aangemaakt. En dat zijn dingen die ervoor zorgen dat onze hartslag sneller gaat. Dat we beginnen transpireren. Dat we ook een snellere ademhaling krijgen. Ons blik wordt wat scherper. Ons bloed wordt dikker door de cortisol. Dus dat zijn allemaal parameters die beginnen werken. Maar die adrenaline, dat geeft ook een zekere kick. Dus als ik kick op het feit dat ik met die leugen weggekomen ben, dan geeft mij dan zeker gelukzalig gevoel. Zoals met een parachute springen. Van, wauw, hoe cool was dat?
0: Ik kan hier toveren met de werkelijkheid.
3: Yes.
0: Dat voelen die mensen dan.
3: Ja, zoals sommige misdadigers, zoals sommige serial killers, waar dat sommige lesgevers van mij, dat ik zei van, maar hoe komt nu dat ze dat toch doen? Dat is toch geweldig? Brutaal. En dat moet toch belastend zijn? En een van die proffen zei, because they can. En dat ze erop kicken. Dus als een partner daar plezier in heeft, dan heeft dat te maken met die adrenaline die een boost geeft. Je ziet dat ook met mensen die BV's of in de omgeving van BV's zijn en daarop kicken. Op het moment dat zij dan wat minder BV worden of daar niet meer in die omgeving gaan, gaan ze alles doen om terug in die stroom van die adrenaline van ik ken Sophie.
0: Mm-hmm.
3: En dat geeft een boost. En dat is een soort terug.
0: Ja, ja.
3: Dus kun je daar vanaf geraken. Oeh. als je het realiseert dat die drug speelt, dat die adrenaline speelt, dat je het dan toen zei, because you can, ja, dan wel natuurlijk.
0: Ja, als je het kan toegeven ook, als je zo groot bent, want niet iedereen zal graag toegeven.
3: Nee, en voor die tweede, die mensen die constant liegen, ik herinner mij een uitzending die je hebt gemaakt over die serial liars of die mythomanen, zoals George Santos, die zijn hele leven bij elkaar had gelogen. Of Abigail, waar die film van gemaakt is. Catch Me If You Can. Dat zijn mensen die hun hele leven een aaneenschakeling is van leugens. En why? Omdat het werkt. Omdat ik ermee wegkom. Omdat ik daardoor zoveel als piloot heb gevlogen. En ik ben geen eens piloot of dokter, zoals Abigail. Dat ik daardoor verkozen ben in de Senaat, zoals, of in de, als volksvertegenwoordiger, zoals George Santos. En nee, je hebt dat allemaal niet gedaan. Jouw moeder is niet gestorven in 9-11. Die is 11 jaar later gestorven. Maar je ziet dat die mensen kromme dingen maken om allemaal zichzelf beter te voelen, zich te verrijken. Ego, of die een absolute kick van, ik kan dit. En ik kom ermee weg.
0: Nog een vraag van een luisteraar. Is of leugendetectoren, of die werken?
3: De leugendetector of de polygraaf, die meet geen leugens. Een polygraaf die gaat aan uw lichaam vastgemaakt worden en die meet het ritme van uw hart. Die meet uw ademhaling, het ritme, de frequentie, de uitzetting. Die meet de vochtigheid in uw vingers en die meet de temperatuur in uw vingers. Dus dat zijn parameters die eigenlijk duiden op een toegenomen stress of niet. Dat is heel, heel complex. Maar natuurlijk, het probleem is dat als je iemand aan een polygraaf vasthangt, dan weet die dat die gemeten wordt. Dat geeft al een soort van stress. Ook al is in Amerika dat niet de regel, maar voor sommige agencies, zoals de CIA of NSA, moet je een polygraaftest doen bij aanvang van je contract en zelf tijdens je contract. Dat geeft een vorm van stress. Ik ben daar niet de grootste fan van, want natuurlijk, je gaat iemand zijn stressniveau al zodanig optrekken dat het verschil tussen stress omwille van die polygraaf en dan de stress van de leugen, dat verschil wordt kleiner. Dus dat wordt moeilijker te zien. We zijn nu wel aan het werken met hartritmemeters die niet aan u vastgemaakt worden. Waar dat men een camera op uw gezicht zet en jij weet niet dat die camera daarop staat, zoals hier in de studio. Wow. En die meten de intensiteit van de kleur rood in uw gezicht. En in uw huid zitten verschillende kleine bloedvaten natuurlijk en die stuwen bloed door uw gezicht. Maar die stuwen dat op het ritme van je hart. Als je dan die camera laat meten en je zet de kleur rood op 400 keer de intensiteit, dan leest die camera en de daaraan verbonden computer natuurlijk rood-wit, rood-wit, rood-wit. En ik hoef u niet vast te maken aan een polygraaf, want ik heb voor mij een klein schermpje waar ik uw hartslag op kan zien. En als die begint te stijgen, dan weet ik ook dat we in een interessante zone zitten.
0: Amai, de criminelen mogen op hun passen beginnen letten.
3: Ja.
0: U bent zo gespecialiseerd in het liegen, in het ontmaskeren van leugenaars. Is dat eigenlijk geen hindernis in het leven?
3: Ja. Ik grap al wel eens van, ja, ik kan het niet meer afzetten, dus ik heb geen vrienden meer.
0: Ja, wel. Zou je denken?
3: Een deugd en natuurlijk ook een beetje iets dat tegen u werkt. Stel dat wij een gewoon gesprek hebben in een restaurant. Wij zitten te eten. En jij praat een taal die ik niet spreek. Bijvoorbeeld Zweeds. Pak nu Zweeds. Maar naast ons zit een Zweeds koppeltje te praten in het Zweeds over een toch wel problematische seksuele relatie. En ik ben weer aan het zagen tegenover u over body language en leugendetectie. En je hebt het ja, ik weet het nu al een beetje.
0: Ja, ja.
3: Maar jij spreekt Zweeds, ik niet. En hetgeen dat naast ons gebeurt, is veel interessanter.
0: Dan trek wordt je
3: het ja, dan is het heel moeilijk voor jou om te doen alsof dat je dat niet hoort. Maar dat is interessanter. En je ziet dat, of je pakt flarden mee. En dan is het heel moeilijk om terug naar het heden van ons gesprek hier aan deze tafel.
0: En dat is wat u voortdurend overkomt.
3: Dat is iets lastig, ja. Dat je soms afgeleid bent van, ik zie dat. Ja, laat het passeren.
0: Ja? Want heeft u de gewoonte dan om mensen erop aan te spreken? Ik zie hier toch verdachte...
3: Nee,
0: ruis op de kanalen?
3: Heel veel ruzie hebben.
0: Ja, hè?
3: Dat zou dan eerder... Dat is niet waar!
0: Want een wereld zonder leugens is toch onvoorstelbaar.
3: Ja, daar zijn filmen over gemaakt natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Het zou voor een tijdje heel prettig zijn om binnen te komen en te zeggen... Amai, je hebt een dikke kop gekregen.
0: Een uur of twee zouden we goed lachen.
3: Maar dan... Ja. Dus ja, dat is iets dat even werkt. Maar wij hebben nu eenmaal een beetje sociale standaards die ook veronderstellen om niet altijd direct de waarheid te zeggen. Mm-hmm. Om tal van redenen. Dus ja, nooit liegen of altijd de waarheid. Ik weet niet of dat zou werken.
0: Ja, ik heb nog één vraag van een luisteraar. Ik moet afronden eigenlijk. Hoe kan je voorkomen, het is om iemand te helpen, denk ik,
3: wat ik nog
0: wil voorleggen. Hoe kan je voorkomen dat een leugenaar je in de war brengt door aan gaslighting te doen? Je voelt dat er wordt gelogen, je confronteert die ermee en die houdt gewoon rustig vol tot je aan jezelf begint te twijfelen. Ja. Bestaat daar een oplossing voor?
3: Ja, gaslighting is natuurlijk een heel specifiek fenomeen. Er is een heel goed theatervoorstelling van Loge 10 zelfs over, waar ik echt van genoten heb van, dit is gaslighting au fond, heel sterk. Want mensen proberen met gaslighting te doen dat het aan u ligt. Ja, maar ik heb dat daar toch gelegd? Hoe komt dat daar nu eens? Of ik heb u dat gisteren toch gezegd? Of waarom heb je dat daarin gezegd? En dat die ander denkt van, heb ik dat nu echt vergeten? Heeft hij dat nu echt al verteld? Dus je laat de anderen twijfelen. En dat is natuurlijk een moeilijke, want dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Als ik begin te twijfelen aan mij, wordt het heel moeilijk om dat gedrag te duiden. Want dat wordt meestal door redelijk narcistische, egocentrische mensen gedaan, dat gaslighting. Dus ja, dat is de moeilijke om door te prikken.
0: Mm-hmm.
3: Want gaslighting is een vorm van leugen, maar daar zit een bedoeling achter.
0: Manipulatie zelf.
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Oppassen voor die mensen in je leven. Alleszins, we zijn al zeer goed vooruit geholpen met een aantal dingen die we zouden kunnen oppikken. Maar dan nog, maak ik mezelf niks wijs, we kunnen ze niet zomaar ontmaskeren. Jan van den Branden, ik vond het razend interessant. Iedereen ligt, uw boek ligt sinds kort in de boekhandel. En u toert ook met een theaterlezing over de wondere wereld van leugens en leugenaars. Waar vinden we de tickets daarvoor?
3: Dat is op Koorts. Koorts op een beetje bijzondere manier geschreven, ook met een Z. Die doen de boekingen van de tour die nu al loopt tot ergens in maart, geloof ik.
0: Oké, allen daarheen. Dankjewel.
3: Dank je.
2: Radio 1.

0: και Ζάια. Force Field.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. Over leugens en leugenaars hebben we het. Want iedereen liegt, zegt Jan van den Branden. En het is ook gewoon plezant om dat soort waarheidstovenarij te gaan ontmaskeren, te proberen ontmaskeren. Sommige leugens die zijn zo spraakmakend dat ze nog decennia in het collectieve geheugen blijven plakken. Goedemorgen, Anke van Meer.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Als we een hitlijst zouden moeten maken van beroemde leugens die ooit in de wereld gestuurd zijn, welke zouden daar dan zoal in voorkomen?
2: Ja, kort gezegd, heel veel leugens. Van de meest ontgoochelende leugen tot de leugen met de grootste gezondheidsrisico's en de leugen met de grootste gevolgen. Ze passeren allemaal de revue in deze hitlijst. En beginnen doe ik met de meest ongeloofwaardige leugen van niemand minder dan Trump. De Amerikaanse president is wellicht de topscorer wat liegen betreft. Uit een onderzoek van de Washington Post blijkt zelfs dat Trump tijdens zijn eerste presidentsperiode, hou je vast, 30.573 leugens verteld heeft.
0: Schitterend.
2: En een van zijn meest ongeloofwaardige leugens, moet ik toch zeggen, die in ons collectieve geheugen staat, is deze.
3: Right, and then I see the disinfectant. And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning.
2: Ja, daar hoor je Trump beweren dat bleekwater misschien wel eens kan helpen tegen corona. Inderdaad. Een andere leugen van hem staat ook in deze hitlijst als meest hardnekkige leugen. En daarvoor moeten we terug naar 2019. De orkaan Dorian zou door Amerika trekken en volgens Trump zou de staat Alabama het grootste risico hebben op schade. Meteorologen spraken dat tegen. Alabama zou zelfs helemaal niet geraakt worden. Maar Trump zei nee, dat zal toch wel gebeuren. En hij hield vol, zelfs in die mate dat hij een persconferentie organiseerde waar hij een orkaankaart toonde, waarop hij met een stift het parcours van de orkaan had verlengd, zodat het wel degelijk die staat zou passeren.
3: So we have a better map than that which is going to be presented, where we had many lines going directly, many models, each line being a model. The original path that most people thought it was going to be taken, as you know, was right through Florida, where on the right would have been Georgia, Alabama, etc.
4: And that map that you showed today looked like it almost had like a Sharpie.
3: I don't know.
2: Ja, je hoort het niet supergoed, maar een journalist die confronteert hem met die extra lijn op de kaart. Sharpie noemt hij dat, dat is het merk van de stift. Maar daarop reageert Trump heel ontwijkend.
0: Nou, ik weet niet.
2: Voor de meest rebelse leugen moeten we naar Engeland, naar de coronacrisis. Mensen zaten in lockdown, dus feesten en bijeenkomsten waren uit een boze. Maar dat was buiten toenmalig premier Boris Johnson gerekend.
5: Prime Minister, tell the House whether there was a party in Downing Street on the 13th of November.
6: Prime Minister.
7: Mr. Speaker, no, but I'm sure that in whatever happened, the guidance was followed and the rules were followed at all times.
2: Ja, hij kreeg een vraag in het parlement over de geruchten van feestjes in Downing Street, maar hij zegt dat is niet waar en alle regels werden gevolgd. Later kwam toch uit dat het een leugen was en hij excuseerde zich daarvoor.
7: I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the House. When those statements were made, they were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed at the time.
2: Hand op het hart, ik heb niet gelogen, liegt hij.
0: Hand op het hart zelfs.
2: De leugen met de grootste gevolgen is wellicht de leugen die een hele oorlog ontketende.
8: We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more.
2: Ja, je hoort de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell. Hij vertelde in 2003 op de VN-veiligheidsraad dat Irak een heleboel massavernietigingswapens bezat en er nog meer zou maken. Zijn leugen moest de militaire interventie van de VS rechtvaardigen. Een leugen die ook Bush en Blair gebruikten om de oorlog te verantwoorden. Jaren later gaf Powell dan toch toe dat het niet helemaal waar was. Maar ja, het is wel gezegd natuurlijk. Mm-hmm. De meest ontgoochelende leugen komt misschien van deze man.
9: Because I started out with nothing and I still got most of it left.
0: C6 Steve.
2: Yes, klopt. En ja, je hoort hem eigenlijk al een beetje liegen in dat nummer. Hij riep bijna zijn hele leven van de daken dat hij jarenlang op straat had geleefd. Dat hij zelfs zijn eerste gitaar in elkaar knutselde van een sigarettendoosje, een spatel en drie snaren.
6: I started out with nothing and I still got most of it left.
10: Yes, sir.
6: Is that, would you say that is the story of your life?
10: It ain't like stuff, you know, it's just like that. You know, you've been at the bottom and you take care of yourself, you get some self-confidence, and that's, you always got that thing.
6: Yeah.
10: And that's at least what I think.
6: Is that what you would advise to people who've been working for years for something? Just keep working away?
10: Look at me.
2: Ja, zelfs als je helemaal niets hebt, kan je het nog altijd maken, zegt hij. Maar die man heeft helemaal nooit op straat geleefd. Heeft ook helemaal nooit een eigen gitaar moeten knutselen. En hij bleek trouwens ook te liegen over zijn leeftijd. Want hij was 10 jaar jonger dan hij aan iedereen vertelde. Ontgoochelend, een ontgoochelende leugen, want mensen geloven toch altijd graag in dat from zero to hero verhaal.
0: Absoluut.
2: En in diezelfde categorie toch ook ongeveer een beetje deze leugen.
11: I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped.
2: Ja, je hoort Lance Armstrong, zevenvoudig toerwinnaar, die loog jarenlang over dopinggebruik. De vermoedens waren zo sterk dat in 2012 zijn titels werden afgenomen. Maar pas een jaar later, in een interview met Oprah Winfrey, bekende hij dan toch... Ik moet wel zeggen, hij was niet de enige renner die doping had gebruikt in die tijd. Het gebruiken en het liegen daarover was in de toenmalige wielercultuur niet zo uitzonderlijk. Maar soms is het ook een hele industrie die dikke leugens vertelt, Sophie. De leugen met het grootste gezondheidsrisico komt uit de tabaksindustrie.
12: I believe nicotine is not addictive, yes.
13: Mr. Johnston.
12: Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication.
13: We'll take that as a no. And again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record.
14: I don't believe that nicotine or our products are addictive.
15: I believe nicotine is not addictive.
16: I believe that nicotine is not addictive.
17: I believe that nicotine is not addictive.
18: And I too believe that nicotine is not addictive.
0: Maar
2: wauw. Ja, in 1994 beweerde de tabaksindustrie onder ede dat sigaretten dik oké waren. Nicotine is niet verslavend, zeiden ze allemaal.
0: Eén na één. Ja.
2: Maar ja, blijkt dat ze dat eigenlijk allemaal al lang wisten, dat het wel degelijk verslavend was. En dan komen we bij de top 3 van de meest bekende leugens. En op 3 staat een Belgische leugen ten tijde van de klimaatbetogingen in 2019. Minister Joke Schouwvliegen hield toen een speech voor het Algemeen Boerensyndicaat waarin ze zei dat het klimaatprotest één groot georganiseerd complot was tegen haar.
19: Ik weet wie achter heel die beweging zit. Zowel die zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Dus men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Dus ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, maar dat er wel wat meer achter zit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat.
2: Ja, de staatsveiligheid nam openlijk afstand van de verklaringen, waarna ze ook ontslag nam als minister.
0: Te veel gedoe.
2: Ja.
0: Was haar dingen toch? Dat zei ze toch, hè? Oh, te veel gedoe hierover.
2: Voor nummer 2 moeten we terug naar het jaar 1973, naar het Watergate-inbraakschandaal. Er werd toen ingebroken in het hoofdkantoor van de Democratische Partij en toen president Richard Nixon tijdens een persconferentie werd gevraagd of hij daar iets mee te maken had, zei hij dit.
20: And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
2: I'm not a crook. Mensen moeten weten of hun president een oplichter is of niet. En ik ben het niet, zei hij. Maar dat was een dikke leugen, opnieuw bleek later. Want datzelfde jaar werd ontdekt dat de inbraak onderdeel was van een geheime operatie onder leiding van Nixon om de verkiezingscampagne van de Democraten te dwarsbomen.
0: Mm-hmm.
2: En dan...
0: De bekendste.
2: Hebben we de allerbekendste leugen nog niet gehad. Dat is deze.
0: Ah, oh, wacht, hij is vertrokken. Sorry, ik heb op de verkeerde knop geduwd. Wacht, hier.
21: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
2: Ja, dat reageerde Bill Clinton op zijn vermeende affaire met Monica Lewinsky. Een affaire die wel degelijk heeft plaatsgevonden.
1: Ja, zo vermeend was dat helemaal niet. Zeg, maar dus in dat lijstje van, ik weet niet hoeveel het er waren, bekendste leugens, 12, yes, zitten we toch met, als ik het goed heb, 6 politici.
2: Ja, veel, hè? Ja, klopt. Hè? Dat was de makkelijkste bron om uit te putten, ja.
1: Zegt het iets over de beroepsgroep of over het podium dat zo groot is waar ze optreden? Dat is dan nog maar de vraag. Dankjewel alvast, Anke van Meer. Radio.

0: Irgendwann.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
3: Ja zeg, ik vind het zo interessant. Over leugens hebben we het en over leugenaars. Ze boeien, niet alleen mij, ze boeien ons allemaal mateloos. Omdat we natuurlijk omgeven zijn in het leven door foefeltjes klein en groot. En omdat we zelf ook al eens graag wat zwans mee op de hoop gooien. Ze leren detecteren, leugenaars ontmaskeren. Dat is dan ook gewoon wat we plezant vinden. Al eeuwenlang, hè, want onze zoektocht naar de waarheid en eventuele middeltjes om die waarheid te achterhalen, die is al zeer oud. Goedemorgen, Els Aert.
4: Goedemorgen.
3: Een waarheidsserum, daar wordt toch al lang naar gezocht, hè?
4: Het is een zoektocht zo oud als de mensen zelf. Zelfs de Romeinen zeiden het al in vino veritas, hè, in de wijn zit de waarheid. Ja. Er zijn ook geschriften overgebleven die getuigen over Germaanse stammen die enkel in beschonken toestand hun belangrijkste vergaderingen hielden. Want ja, met een stuk in je kraag worden liegen en manipuleren meteen natuurlijk een stuk moeilijker.
3: Ik denk dat een paar van die Germaanse stammen vandaag nog leven. Ja.
4: Maar ja, stel je voor, een waarheidsserum zo helder als water, smaakloos, geurloos en wie het binnenkrijgt kan alleen nog de waarheid vertellen. Dat is de droom, hè. Het is ook geen wonder dat dat een concept is dat heel vaak terugkomt in fictie. In het universum van Harry Potter bijvoorbeeld bestaat er het Veritas-serum. Dat is een toverdrank waarmee professor Snape, de gevreesde leraar toverdranken, Harry bedreigt wanneer hij vermoedt dat Harry gestolen heeft uit zijn voorraadkast.
5: Know what it is? Veritas serum. 3 drops of this, and you know who himself would spill his darkest secrets. The use of it on a student is regrettably forbidden. However, should you ever steal from my personal stores again, my hand might just slip over your morning pumpkin juice.
6: I haven't stolen anything.
5: Don't lie to me.
4: 3 druppels en je geheimen liggen op tafel.
3: Stel je voor.
4: Dat zou ongelooflijk zijn, hè? In de echte wereld zoeken we al een goede 100 jaar naar zo'n drankje. Maar wat we vonden is wel een pak rommeliger dan in de film. De man die het waarheidsserum op de kaart zette, dat was een Amerikaanse verloskundige, Robert House. Rond 1915 gaf hij vrouwen die aan het bevallen waren scopolamine tegen de pijn. Dat bracht hen dan in een soort van schemerslaap. En House merkte dat ze in die toestand vragen bijna automatisch beantwoordden zonder daarbij na te denken.
3: Aha, en hij dacht, zo kunnen we mensen verhoren.
4: Ja, maar hij wilde het niet gebruiken om bekentenissen mee af te dwingen. House wilde er onschuldigen mee vrijpleiten. In 1922 testte hij het op 2 gevangenen die in Dallas in de gevangenis zaten en die allebei zeiden dat ze onschuldig waren. Met dat middel in hun lichaam hielden ze dat ook vol. Een van hen vertelde achteraf dat zijn hoofd bij elke vraag meteen naar de ware feiten ging zonder dat hij de wilskracht had om iets te verzinnen. Voor House was het duidelijk, het medicijn schakelt je redeneervermogen uit en zonder redeneren kan je niet liegen. Die gevangenen die werden achteraf trouwens vrijgesproken. Daarna volgden er nog vele andere middelen, vaak zoals het middel van House, verdunde vormen van verdovingsmiddelen die gebruikt werden in de anesthesie. Het idee bleef om je hogere redeneringsvermogen in slaap te brengen, terwijl je zelf nog half wakker bent en dus vanuit een soort slaapautomatisme de waarheid zou kunnen vertellen.
3: Ja.
4: Maar vanaf de Tweede Wereldoorlog werd die zoektocht naar dat waarheidsserum natuurlijk gevoelig opgedreven. En sinds dan werd er langs alle kanten ook onderzoek gedaan naar geestverruimende middelen. De nazi's die zochten het bij mescaline. Dat is een stof die uit de peyote-cactus. En als je die inneemt, dan kom je terecht op een trip van 12 uur lange hallucinaties.
3: Ik weet niet hoe waarheidsgetrouw hallucinaties zijn. Maar
4: Ja. En in Amerika, daar zochten ze het eerder bij cannabis. En tijdens de Koude Oorlog experimenteerde het Amerikaanse leger zelfs op hun eigen mensen met LSD. En volgens geruchten had de KGB een legendarisch middel, SP-117, dat ze ook gebruikten om hun eigen agenten te controleren of dat die nog te vertrouwen waren en niet stiekem waren overgelopen. Maar waarschijnlijk was het gewenste effect van dat soort legendes sterker dan het effect van het middel zelf. Uit vrijgegeven documenten van het Amerikaanse leger werd zo'n test met LSD beschreven. Dus een aantal van hun eigen agenten die kregen LSD als test. Ze werden geblinddoekt en in een isolatiekamer gezet, verhoord. Het resultaat was redelijk ontnuchterend. Slechts één van hen was nog in staat om tout court een langer verhoor te ondergaan. En een andere die sloeg zelfs in paniek op de vlucht.
3: Ah ja. Niet meteen het Veritas-serum gevonden daar.
4: Nee. Maar het is nu ook weer niet zo dat zo'n klassiek waarheidsserum niets doet. De Britse wetenschapsjournalist Michael Mosley die probeerde het in 2013 zelf uit voor een reeks die hij maakte voor de BBC. Onder toezicht van een anesthesist kreeg hij zo'n anesthesiemedicijn waar in het verleden al eens verlangend naar gekeken werd als waarheidsserum, Pentotal. De test bestond eruit dat hij onder invloed zou moeten proberen vol te houden dat hij een wereldberoemde hartchirurg was. Na een eerste lage dosis was dit het resultaat.
0: Yep, there it is. Blimey, wow. That is like... Oh, that's like drinking a bottle of champagne.
6: So, under the influence of thiopental, can I still lie about my job?
0: I am a cardiac... Oh, cardiac surgeon.
4: Het is niet heel overtuigend, maar hij kan nog liegen.
3: Hij probeert het.
4: Ja, hij zegt dat hij zich voelt alsof hij een fles champagne heeft gedronken. En hij gedraagt zich ook tipsy. Maar ja, hij kan wel, giechelend en wel, zegt hij nog wel altijd die leugen die op voorhand is afgesproken. En toen kreeg hij een iets hogere dosis.
0: Oh, yes. Ask me any questions.
7: So... What is your name?
0: My name is Michael Mosley.
7: And what is your profession?
0: I'm a television producer. Well, executive producer. Well, presenter. Some mix of the three of them.
7: So you don't have any history of performing cardiac surgery?
0: None whatsoever. None whatsoever.
4: Ja, meteen, zonder aarzelen. Ik ben een tv-producent en presentator in zoveel detail als dat je graag zou willen weten.
3: Ja. En je hebt nooit iets gedaan met het hart... Nee, geen sprake.
4: Nu, achteraf zei Mosley dat hij zich bij de tweede dosis net helderder voelde en dat het idee om te liegen gewoon niet meer bij hem was opgekomen.
3: Dus dan werkt het.
4: Zo lijkt het op het eerste zicht wel, maar Mosley die kwam ook zelf tot een andere conclusie. Namelijk, zo'n middel legt de hogere delen van je brein een beetje stil. Liegen vraagt meer denkwerk dan de waarheid vertellen, dus dat wordt moeilijker. Maar kritisch nadenken wordt ook moeilijker. Dus je wordt vooral praatgraag en vooral ook extreem beïnvloedbaar. Je gaat eigenlijk alles vertellen wat je denkt dat je ondervrager wilt horen, of dat het nu waar is of niet. Bij sommige middelen maak je zelfs valse herinneringen aan. Een berucht voorbeeld daarvan komt uit het onderzoek naar de moord op president Kennedy. In 1967 liet de openbaar aanklager van New Orleans, Jim Garrison, die liet zijn belangrijkste getuige eerst diezelfde pentotal toedienen en pas na dat spuitje werd de getuige ondervraagd over een vermeende samenzwering. Ja, achteraf zei die getuige dat hij zich volledig gehersenspoeld voerde door het parket, dat er valse herinneringen in zijn hoofd geplant waren. In de rechtbank hadden de verklaringen die hij deed onder invloed van het middel dan dus ook geen enkele waarde. En die kritiek die bestaat al sinds helemaal in het begin, in de jaren 20. De consensus is: waarheidsserums zijn nutteloos, niet omdat niemand iets loslaat, maar omdat iedereen te veel loslaat. Het is onmogelijk om te weten wat de waarheid is en wat fictie. Vandaag is het toedienen van zo'n middel bij ondervragingen dan ook verboden in de meeste democratieën.
3: Maar men zou het toch willen hebben, hè?
4: Ja, het klinkt, het lijkt zo, het is zo verleidelijk. In 2008 pleegde een groep terroristen 3 dagen lang aanslagen in Mumbai en na die aanslagen wilde de Indiase politie de enige overlevende aanvaller een waarheidsserum toedienen. Het is niet helemaal duidelijk of dat toen ook gebeurd is, maar intussen mag het ook daar niet meer van het Indiase Hoge Rechtshof. En na 9-11 wilde de CIA ook echt op zoek gaan naar een drug om terreurverdachten te laten praten. Vooral degene die na veelvuldig waterboarden nog altijd niets loste. Maar project Medication, zoals dat dan heette, dat werd nooit aan het ministerie van Justitie voorgelegd, want ja... Er waren juridische bezwaren. Medische experimenten op gevangenen zijn verboden. En ook het gebruik van bewustzijnsveranderende middelen zijn verboden bij verhoren. En ja, bovendien had het op dat moment ook al maanden geduurd voordat ze waterboarding hadden goedgekeurd. En de CIA zag het niet zitten om nog een heikel dossier op tafel te leggen. Dus ook dat project verdween naar verluid in de schuif.
3: Naar verluid, ja. Wordt er vandaag nog ergens gezocht naar een soort van waarheidsserum?
4: Ja, maar vandaag gaat dat via een heel andere weg. Al die oude middelen die doen eigenlijk een beetje hetzelfde als de wijn van de Romeinen nog. Ze leggen je hogere hersenfuncties plat in de hoop dat liegen dan onmogelijk wordt. Je maakt iemand dronken of high eigenlijk en je hoopt op het beste. Nieuwer onderzoek kijkt naar stoffen die je niet verdoven, maar stoffen die al aanwezig zijn in ons lichaam en die je vertrouwen kunnen aanwakkeren. Zoals bijvoorbeeld oxytocine. Dat is dat knuffelhormoon dat ook vrijkomt in je lichaam tijdens een bevalling.
3: Mm-hmm.
4: Dus de nieuwe heilige graal is een middel dat je niet dwingt om te praten, maar dat ervoor zorgt dat je het graag wil doen. Dat je je ondervrager spontaan gaat vertrouwen.
3: Ja, maar, een liefdesserum, een knuffelserum.
4: Ja, eigenlijk wel zo van, oh, jij bent een toffe mens, aan jou wil ik al mijn geheimen prijsgeven.
3: Ja.
4: Maar het mag wel gezegd worden, het waarheidsserum, dat is dus ooit begonnen in de verloskamer en de nieuwste kandidaat zou dus ook daar vandaan kunnen komen, in feite. Hè?
3: Ja. Super interessant. Ik hoop dat ze het ooit vinden. En dat ze het nooit op mij gebruiken.
4: Ja.
3: Dankjewel, Els Aert.

0: Sexy Boy van Air. We hadden het vandaag over leugens en leugenaars. Mocht u wat gemist hebben, weet dat u alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Een sociale woning. Ik sta al opgeschreven van 2013.
3: En je weet dat je recht op hebt.
2: Ja, ik heb er vorige week nog gebeld.
4: Vertel eens.
2: Dat ik zeker nog 4-5 jaar kan wachten.
1: Op VRT 1 ontmoet Christel drie mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks.
5: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Iedereen

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver.

0: oudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Als je lief met zijn of haar vingers door je haar wrijft, welk gevoel krijg je dan? Dat is een ontbreekwoord, zo duidelijk. In Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 2 uur voor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring moet voorlezen, zitten de Vlaamse ministers nog samen. En een vliegtuig met vooral Israëlische passagiers heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië na een incident in de cockpit. De Vlaamse regering vergadert nog altijd over de begroting. Gisteravond was er nogthans een akkoord aangekondigd, maar enkele uren later trok vooruit zijn goedkeuring weer in. Er is namelijk nog discussie over het geld voor welzijn, een belangrijke bevoegdheid van de socialisten. Sisse Michiel, zijn ze er al uit?
5: Nee, nog geen beweging hier. De ministers zitten sinds een uur samen nadat daarvoor hun kabinetchefs al opnieuw overlegd hadden. Dat zou redelijk goed verlopen zijn, horen we. Geen enkele minister heeft hier verklaringen afgelegd bij het binnengaan. Niemand wil nog olie op het vuur gooien, denk ik, nadat het vertrouwen tussen zeker Vooruit en N-VA een flinke deuk gekregen heeft gisterenavond. Volgens Vooruit probeert de N-VA nog extra te besparen op de welzijns- en de zorgbudgetten. Maar de N-VA zegt dat het om een rekenfout gaat, die snel recht te zetten valt. Hoe dan ook zijn die exacte cijfers heel belangrijk, want de N-VA wil absoluut dat begrotingsevenwicht. De tijd tikt ondertussen snel weg. Over 2 uur moet minister Diependalen op het spreekgestoel te staan van het Vlaamse parlement om zijn akkoord daar uit de doeken te doen.
4: Dankjewel, Sisse. En die septemberverklaring kan u live volgen in Villa Politica. Straks dus normaal gezien vanaf 2 uur op VRT1. De provincie West-Vlaanderen krijgt voorlopig een tijdelijke gouverneur. Er is binnen de Vlaamse regering nog geen overeenstemming over wie Karel de Caluwe gaat opvolgen, die morgen met pensioen gaat. Daarom is zijn kabinetchef Koen Surdiacour voor de komende 4 weken als tijdelijke vervanger aangeduid. Er is al maanden discussie over de vervanging van de Caluwe. Eigenlijk heeft Vooruit recht op de post van gouverneur, maar ook CD&V wil graag de opvolger van de Caluwe leveren. Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast. Maar volgens Agoria gaat die evolutie te traag. Extra investeren in AI zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een verschuiving van jobs en vaardigheden, zegt algemeen directeur Jolies Demilly.
6: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots, automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
4: In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen en een kind van 1,5 licht gewond geraakt bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal. Ze moesten even naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook binnenkregen, maar intussen zijn ze weer allemaal thuis. Maite Piesse, weten we al meer over wie of wat er achter die aanslag zit?
7: Nee, er is voorlopig geen verdachte opgepakt en de politie onderzoekt de zaak. We konden wel spreken met het gezin dat in het getroffen huis woont. Ze zijn intussen terug thuis van het ziekenhuis en ze zijn oké, maar wel erg geschrokken. Ze hebben zelf geen enkel idee waarom hun huis geviseerd is. Ze hebben geen enkele link met drugs of met criminele milieus, zeggen ze zelf.
4: Ja, en het is al de 4e ontploffing in Antwerpen op een goede week.
7: Ja, klopt. Dat is opvallend, want het was eigenlijk sinds vorig jaar rustig op dat vlak in Antwerpen. Er waren geen aanslagen of explosies meer geweest. Dat is een tijdje anders geweest. Er was een tijd dat er in Antwerpen wekelijks aanslagen waren, toen duidelijk met een link naar het drugsmilieu. In 2023 viel daarbij zelfs een dode, een meisje van 11. Maar begin vorige week hadden we dan plots terug 2 explosies op 1 nacht en enkele dagen later nog 1. Er lijkt hier opnieuw een link met het drugsmilieu te zijn, maar dat moet nog worden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.
4: Dankjewel, Maite. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt zegt dat ze er alles aan gaat doen om de voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te krijgen. Eerder raakte bekend dat Belkacem asiel heeft aangevraagd in ons land. Na een celstraf van 15 jaar kan hij begin volgend jaar vrijkomen. Maar omdat hem eerder de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft ook nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar dat land overgebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. Zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil is van de patiënt. Als die tekenen van verzet toont, dan kan de euthanasie niet meer doorgaan. Maar dat is niet hoe Vooruit het wil, zegt Kamerlid Jan Bertels.
8: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing omtrent het ware levenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
4: Een vliegtuig met ongeveer 150 passagiers aan boord op weg van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers aan boord laten crashen. Jens Frans, wat is er gebeurd?
9: Volgens Israëlische media gaat het waarschijnlijk om een mislukte terreuraanval. De co-piloot zou geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en zou de piloot met een mes hebben gestoken. En daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden door het toestel. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duiklucht van 10 kilometer tot 6 kilometer hoogte. En op dat moment waren in Israël al gevechtstoestellen opgestegen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers, mogelijk andere piloten die toevallig meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig geland in Saudi-Arabië. De 180 passagiers worden deze middag nog gerepatrieerd naar Israël.
4: Dankjewel, Jens. Vandaag vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Ze kwamen er eerst in 2003 om dictator Saddam Hussein te verdrijven. En vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. Maar de Amerikanen hebben hun doel nooit helemaal kunnen bereiken, zegt Rudy Franks.
10: De architecten van de invasie, van de politiek van Amerika toen, die wilden de wereld naar hun hand zetten. Die wilden overal democratieën installeren. Uiteindelijk is er een failed state ontstaan waar Al-Qaeda in Irak en later IS met het kalifaat ontstaan zijn en zich verspreid hebben. Dus dat is het land dat men achtergelaten heeft. Dat is nu min of meer gestabiliseerd, maar wel met veel invloed van pro-Iraanse milities.
4: Er komt in augustus volgend jaar een tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maar ook daarvoor zijn alle tickets al de deur uit. Koen Wouters is overdonderd door het succes, dat vertelde hij vanmorgen bij Radio 2.
11: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
4: Clouseau is de allereerste Belgische groep die als hoofdact in het Koning Boudewijnstadion optreedt. Het weer geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. Vanavond en volgende nacht mogelijk intense neerslag, vooral in het westen. Morgen nog buien in het oosten en nog 20 graden. Vrijdag en in het weekend meer zon en maximaal rond 21 graden. We begonnen nog een keer met de Vlaamse begroting. Over minder dan 2 uur wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement. De ministers zitten nog samen. Er is nog discussie over het geld voor welzijn en zorg. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
1: En dat was dus Gert van Boksel in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat het in Tokio regent. Inderdaad, regen. Water uit de lucht. uit de hemel. En dat al voor de 34ste dag op rij, meer dan een maand. 26 augustus was de laatste droge dag in Tokio en sindsdien heeft het elke dag geregend. Ze zijn er wel wat gewoon, maar nu is toch een record gesneuveld. Wij kunnen van zoveel water alleen maar dromen, hoewel het gaat regenen, hoor ik daarnet van Gert van Boksel. Maar de Japanners die worden er stilaan depressief van. In de hele maand september was er maar 40% van de normale hoeveelheid zon te zien. Gelukkig voor hen is er licht aan het einde van de tunnel, want tegen vanavond zou het droog moeten worden. Zou. Ja, wij zouden vandaag een begrotingsakkoord moeten hebben.
2: Het is woensdag 30 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
1: Angst kun je kwijtraken via je darmen, blijkt uit onderzoek in Leuven. Hoe heet het gevoel als je lief je haar streelt? Dat is inderdaad een ontbreekwoord. En wat gebeurt er met ons afval nadat het gescheiden is? Een vraag voor Giel. En riskante leveroperaties eerst virtueel uitvoeren? Dat kan. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: De eeuwige jeugd schijnt ze te hebben, deze Amerikaanse zangeres Susanna Hoffs en nieuw werk van haar Casablanca. Op de E40 richting binnenland is er een kwartier file tussen het parkeerterrein in Westkerken en Jabeke, want door werken is de rechterrijstrook daar afgesloten en in Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Hallepoorttunnel in de richting Koekelberg.
1: Nieuwe feiten.
0: Een chirurg die kan een riskante leveroperatie voortaan repeteren. Met dank aan Tim. Goedemiddag, Tim.
2: Goedemiddag.
0: Tim Bomberna.
2: Ja,
0: mooie naam. Helemaal. Is dat Zweeds, Bomberna?
2: Nee, ik kom eigenlijk van het Frans. Bombernard, de goede Bernard.
0: Oké. Okay. En je bent ook een goede Bernard, hè? Zo blijkt.
2: Ik doe mijn best.
0: Je gaat ook meedoen aan het Vlaams kampioenschap doctoraat uitleggen.
2: Ja, klopt.
0: De PhD Cup met je doctoraat.
2: Ja.
0: En dat gaat over de mogelijkheid om leveroperaties te repeteren, te oefenen.
2: Ja.
0: Waarom zou je dat willen?
2: Omdat tijdens zo'n operatie een arts heel veel keuzes moet maken. Die steekt de naald in het bloedvat van de patiënt en die moet medicatie injecteren, maar...
0: Specifiek bij die leveroperatie?
2: Ja.
0: Als er kanker is?
2: Ja, bijvoorbeeld. Er zijn vele andere kankeroperaties waar dat ook moet, maar ik heb nu specifiek rond leverkanker gewerkt.
0: Aha.
2: En dan is de vraag, waar ga je die naald injecteren? Of die medicatie injecteren? Is dat dicht bij de tumor of een beetje verder? Is dat voorbij een bepaalde bocht van het bloedvat of ervoor? En op welke snelheid en welk type naald ga je gebruiken?
0: De snelheid van de injectie zelf,
2: Bijvoorbeeld, ja. En onder welke hoek bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal dingen die grote impact hebben op waar die medicatie heen stroomt. En dus liefst naar de tumor, naar het gezwel uiteraard.
0: Ja. En het zou dus kunnen dat je verkeerd prikt en dat de stof die je injecteert niet op de plek terechtkomt waar hij moet komen.
2: Dat die inderdaad op een, dat wil zeggen, niet optimale manier in het bloedvat komt en dus misschien een verkeerde bocht neemt en bijvoorbeeld bij het gezond leverweefsel terechtkomt, wat je natuurlijk wil vermijden. Ja, want dan beschadig je het gezonde weefsel en de tumor niet en eigenlijk wil je het omgekeerd natuurlijk.
0: En gebeurt dat vaak?
2: Dat gebeurt zeker. Dat niet 100% van de medicatie de tumor bereikt. En dat er zeker...
0: Want het blijft een gok eigenlijk, als je aan het opereren bent.
2: Het is, gok is natuurlijk veel gezegd, maar inderdaad, er zijn heel veel dingen die een rol spelen. En dat is zeker op dit moment niet optimaal en heel moeilijk voor de arts om in te schatten.
0: Want dat verschilt van patiënt tot patiënt?
2: Ja, klopt. Dat is, inderdaad,
0: van lever tot lever.
2: Van lever tot lever, van patiënt tot patiënt. Iedereens bloedvatennetwerk is anders. Iedereens tumor is anders. Waar die ligt, hoe groot die is, hoe die stroming eruit ziet. Dus er zijn enorm veel onzekerheden, vraagtekens, waar de arts eigenlijk rekening mee moet houden. Ja. En dus zo...
0: Je zou eigenlijk een oefenlever moeten hebben. Heb jij die gemaakt?
2: We hebben die virtueel, maken we die eigenlijk. De patiënt komt binnen in het ziekenhuis, wordt sowieso een scan genomen. En die scan toveren we dan om in een 3D-model van de lever met de bloedvaten. En dan gaan we dat gaan simuleren met een computermodel. We gaan virtueel de medicatie gaan injecteren om te kijken waar stroomt die heen als we bijvoorbeeld hier of daar injecteren of onder een bepaalde hoek. En dan kunnen we verschillende scenario's gaan afwegen tegenover elkaar. Als je hier injecteert of daar injecteert of een beetje verder.
0: En de dokter, gaat hij dan echt een soort virtuele spuit hanteren? Of hoe werkt dat? Is dat met een VR-bril?
2: Dat kan eigenlijk gewoon op een laptopscherm. Het is zo ook dat nu...
0: Je moet dan de hoek intikken.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Je zegt bijvoorbeeld, ik wil hier injecteren onder die hoek met die snelheid. Het duurt wel nog even om die computersimulatie te laten lopen. Heel belangrijk, dus dat gebeurt nog niet in real time. Dat is niet op een laptopscherm of zo. Maar dus je kunt dat ingeven, hier of daar injecteren. En dan rekent de computer eventjes, een paar uur. En dan zou je kunnen een resultaat krijgen.
0: Dus je hebt wel tijd nodig.
2: Je hebt tijd nodig.
0: Ja. Maar dus het hangt af van de specifieke toestand van de lever van de patiënt. Maar het hangt ook af, neem ik aan, van hoe dat lichaam op dat moment is. De hartslag bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt.
0: Dat kan je niet altijd voorspellen natuurlijk.
2: Kan je niet altijd voorspellen. Als je zo'n computersimulatie bouwt, dan heb je ook niet alle gegevens. Bijvoorbeeld die hartslag. Je wil eigenlijk de hartslag weten van de patiënt tijdens de operatie. Maar natuurlijk weet je die pas tijdens de operatie. En zoals ik zei, je hebt wel wat tijd nodig om dat door te rekenen. Dus zijn er bepaalde gegevens die je op voorhand niet weet. En dus moet je die gaan gokken.
0: Ja, maar dus het blijft een gok eigenlijk.
2: Het blijft een gerichte gok.
0: Juist.
2: En dat was net het punt een beetje van mijn onderzoek. Was kijken van die dingen die we niet weten, zoals hartslag, hebben die grote impact op de uitkomst, de voorspelling van het model.
0: Maar hoe dan ook, met jouw model is er een hogere kans dat de operatie uiteindelijk lukt.
2: Ja, klopt.
0: En hebben we enig idee hoe hoeveel hoger die kans is?
2: Nee, we hebben ons nu voorlopig gefocust op technische ontwikkeling. Dus dat zit nog niet in het ziekenhuis. Dokters gebruiken dat nog niet. Dat gaat eigenlijk pas nog heel wat regelgeving en wetgeving die we daarvoor moeten passeren.
0: Het mag nog niet?
2: Nee, het kan en het mag nog niet op die manier. Nee, het moet eerst nog goedgekeurd worden door heel wat instanties en zo. Dus dat is altijd...
0: Wat een beetje raar is, want ja, oefenen kan toch nooit kwaad? Hoe kun je die oefening dan goedkeuren of afkeuren. Klopt. Het zou kunnen dat jouw model de dokter de verkeerde kant op stuurt.
2: Dat inderdaad, en daar gaat het altijd over dat de arts moet de juiste informatie krijgen, maar ook juist met die informatie moet leren omgaan. En daarom dat we ook duidelijk moeten maken van kijk, computermodel maakt die voorspelling, maar daar zijn we voor een deel onzeker over. Een minimum en een maximum bijvoorbeeld.
0: Je hebt de eerste stap gezet. Ja. Dat moet nu gecheckt worden. Zouden er nog veel andere operaties baat bij kunnen hebben?
2: Zeker, quasi alle operaties, bijvoorbeeld voor het hart, cardiovasculair, bestaan er nu al zo'n modellen die echt in het ziekenhuis ook gebruikt worden om die operaties te gaan voorspellen. En dat komt langzaamaan voor alle andere organen, lever, nieren, dat soort dingen komt eraan.
0: Tim Bomberna, mag ik je van harte feliciteren met je doctoraat.
2: Dank
0: je bent nu dokter in de wat? De biologie?
2: Biomedische ingenieurs.
0: Biomedische ingenieurs. En je gaat meedoen aan de PhD Cup, waarmee ik ook heel veel succes wens.
2: Dankjewel.

0: Het is een dagelijkse afspraak in Nieuwe Feiten. Het Polonaise moment wordt het stilaan genoemd. Hebben we deze keer te danken aan Adèle Bloemendaal, die ons een cursusje Amsterdams gaf. Met deze zalmen het nog een keertje overdoen. Want het was niet naar mijn zin. En daarover gesproken, we hebben een begroting. De Vlaamse regering heeft een begrotingsakkoord gesloten. Uiteindelijk, het moest over. Want er was al een politiek akkoord gisteren, maar er was een probleem met een tabel. Maar alle tabellen zijn deze keer nu in orde. En de septemberverklaring van minister-president Diependalen, die start om 14:00. De crisis is afgewend. Ik zeg het er maar even bij.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Het is een glorieuze zoektocht waar nog lang geen einde aan is gekomen. Goedemiddag, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Wouter de Pree en ook welkom Ruud Hendricks.
3: Goedemiddag.
0: Onze vriend bij Van Dalen en ons jurylid, ons enige. Jij hebt alle macht, de absolute macht, handhaaf jij. En dat is terecht. Iemand heeft kennis van zaken en dat ben jij. We zoeken woorden die we eigenlijk nodig hebben. Een van die woorden die we zo gevonden hebben is, overigens, perronprocessie. Wouter, weet je nog wat dat is, een perronprocessie?
2: Oh ja, dat is die dagelijkse beweging die op het perron plaatsvindt als de trein arriveert. En dan loopt er een hele stroom reizigers mee met de trein. Ja. En dat is de perronprocessie.
0: Ik loop altijd de andere kant op. Dat is mijn natuur. Dat is genetisch, ik kan er niks aan doen.
2: Contrarie geboren.
0: Fantoomplek. Mm-hmm. Ruud, wat is een fantoomplek? Dat is een hele mooie.
4: Ja, is dat niet een plek die eigenlijk niet meer bestaat, maar alleen nog in je herinnering?
0: Juist. Mm-hmm. Je ouderlijke huis bijvoorbeeld. Of een huis waar je ooit gewoond hebt, dat niet meer bestaat. Ja, het is een fantoomplek geworden. Dat betekent, heren, dat wij vandaag een nieuw woord zoeken naar aanleiding van de opgave van vorige week. En Wouter, hoe luidde die opgave?
2: We zochten een woord voor een gevoel. Het gevoel dat je krijgt als een geliefde met zijn of haar vingers door je haar wrijft.
0: Juist.
2: Hoe voel je je dan?
0: Als je lief door je haar streelt. Mm-hmm. Hoe heet dat gevoel? Iedereen kent het, maar we hebben er geen woord voor. Veel reacties, Wouter.
2: Veel reacties en een aantal natuurlijk die toch gaan over de handeling. Dat door het haar wrijven of strelen, dan ben je aan het frikkelen, zei iemand. Of je ontvangt een krabage.
0: Een krabage. Krabage.
4: Toen mijn
0: curettage. Ze ging voor een krabage.
2: Ja, het klinkt toch alsof er pelletjes worden weggenomen.
0: Ja, dat is een medische handeling.
2: Ja. Hoe zouden we dat krulgevoel kunnen noemen, zoals iemand het zei? Dat is mooi, maar we zoeken een positieve connotatie. Hè. Als je ernaar verlangt, zegt Mark de Groof, dan heb je krulhonger. Die vond ik ook mooi.
0: Krulhonger.
2: Maya zegt, je hebt kruinkriebels. En het is skalpheerlijk.
0: Skalpheerlijk.
2: Charlotte Kremelie zegt, je raakt in een troeteltranse. In een kopke kraproes. Is een beetje te moeilijk, denk ik. Ervaart kroel genot. En het vierde jaar van het Buzo Onze Jeugd, die zegt, je ervaart een haarzaligheid op dat moment. Je wordt misschien zelfs krols gekrapt.
0: Krols gekrapt.
2: Ja, Philip Boon zegt, je ervaart een kopke krauwauw. Kopke krauwauw.
0: Het is een dichter, zegt, die man. Ik weet niet wie het is, maar het is een dichter.
2: Gerrit zegt, je krijgt een siddersens. En je moet opletten of je zou haar komen. En
0: wie zegt dat?
2: Daar
0: wie?
2: Heb ik geen naam bij gezet.
0: Haar
2: en dan
0: komen.
2: Krijg je
0: dat is jouw idee. Heb je het gewoon zelf gedaan?
2: Nee, eerlijk waar. Ik zou er trots op zijn als ik het zelf had bedacht. Okay. En dan krijg je een bolgasme. Misschien val je zelfs in kruinzwijm, zegt Paul Stordio.
0: Dat gaat ver. Ja.
2: En Giovanni Seynave, die komt terecht op voor een minderheid. Hij zegt, voor wie haar verleden tijd is, die persoon ervaart op dat moment schedelliefde.
0: Dat is de kale mensen variant.
2: Ja.
0: Kaal zijn is niet erg, alleen je hebt geen haar meer.
2: Ja.
0: Nee, dat is zo.
4: Kun je er ook niet in houden.
0: Oké, top 7 graag.
2: Rudy Haaien, die zegt je wordt kopkrols. Of Raf Mons, die zegt je wordt kruinkrols. Vind ik allebei mooi.
0: Ja.
4: Maar
0: krols is echt opgewonden.
4: Seksueel opgewonden is dat niet een beetje sterk. Ik bedoel, ik moet natuurlijk afwegen of het woord door iedereen opgepikt zou kunnen worden. Ja. En dan denk ik zo van, krols, ja, je zit daar toch in een, meer in een seksuele sfeer al. Het is mooi gevonden van als het echt wel heel ver gaat, zou ik zeggen.
2: Ja. Maar zit daar geen relativering op?
0: Ja, juist. Dat woord is een beetje overdrachtelijk bruikbaar.
4: Mm-hmm. Ja, dat kan altijd natuurlijk. Ja.
2: Vierde moderne talen uit Overijse, dat zijn jonge taalspecialisten, hè, die hebben ingestuurd krouwgenot.
4: Ja, dat is het. Nee, dat is het precies. Je geniet van het krouwen.
0: Als krouwgenot. Het is in al zijn eenvoud geniaal gevonden.
4: Ja, zeker. Dat zal een grote kans hebben.
0: Ja, dat is exact wat we zoeken.
4: Ja,
0: het gevoel het dat je krijgt als je liefst door je haar gaat.
4: Nee, je hoeft krouwgenot te leggen.
2: Ja. Dit is voor mij een schuldig pleziertje. Jan van Bouwel die stuurt in, je krijgt vlinders in de pruik.
4: dat is voor die mensen die scheten.
0: Dat is dan voor de kale mensen. Ik weet niet of dat mogelijk is, of je vlinders in de pruik kunt. Je voelt weinig, maar
4: geen ervaring.
0: Heerlijk, vlinders in de puik.
2: Mm-hmm. De onvermijdelijke, maar ook onmisbare Jasse de Mol, die zegt, het is haar heerlijk.
0: Haar heerlijk.
4: Ja.
0: Goh. Ja. Het bekt niet echt.
2: Haar heerlijk.
4: Het is haar heerlijk. Maar het is ook niet het haar dat het veroorzaakt, hè?
2: Nee, zo van...
4: Dat hoeft natuurlijk niet per se. Je kunt tussen samenstellende delen allerlei...
0: Het is vaag.
4: Het is...
0: Goed, nummer 5.
2: Mm-hmm. Jasse de Mol en Jan van Bouwel. Koppiekozen. Je koppiekoost iemand. Of je hoort gekoppiekoost.
0: Koppiekozen. Mag ik je even koppiekozen? Ik voel me zo lekker gekoppiekoost.
2: Ja, dat zit ook een beetje Afrikaans.
0: Ja, een beetje Afrikaans.
4: Het zit zo tussen kopjekrouwen, koppiekrouwen en liefkozen. Dat is een samentrekking, hè?
0: Het groeit. Het groeit.
4: We hadden er twee, hè? Koppiekozen of...
2: Koppiekozen of krouwgenot. We hebben nog twee kandidaten.
0: Ola.
2: Vijfde jaar moderne talen talentenschool Turnhout. Die zeggen... Maar dat zul je te seksueel vinden natuurlijk, Ruud. Je ervaart een haargasme.
4: Ja.
0: Haargasme. Vijfde jaar moedertalen talentenschool in Turnhout. Wat leren ze daar?
4: Ja, wat leren ze daar allemaal tegenwoordig op school? maar dan zit het inderdaad heel sterk weer in die seksuele connotatie. Maar goed,
0: dat een orgasme wordt ook wel eens gebruikt.
4: Ja, dat is ook.
0: Ik heb een orgasme als je iets heel mooi vindt waar je naar luistert. Ja. Dus een haargasme kan eigenlijk wel.
4: Ja, je hebt gelijk. Mm-hmm. Ja, het heeft inderdaad ook een wat afgezwakte betekenis. Mm-hmm. Zoals in een orgasme, ja.
2: En Raf Mons, wordt moeilijk. Die had al een goede kanshebber. En die heeft ook nog kruinkriebels, vond ik ook mooi. Kruinkriebels.
0: Ja. Kruinkriebels. Maar dat is meer als je jeuk hebt, volgens
2: mij. Juist. Als je bang bent dat je vlooien hebt, dan heb je kruinkriebels.
4: Ja, het probleem zit bij die kriebels. Dat is vaak negatief, kriebels.
2: Ja. Ah, je krijgt er de kriebels van.
4: Je krijgt er de kriebels van. Alhoewel, je bijvoorbeeld als het begint te kriebelen, dat is dan weer heel positief. Het hangt... Ja. Sommige
0: maar
4: woorden,
0: goed,
4: dat kan dus echt alle
0: kanten. Mag je eraan herinneren dat we al drie kanshebbers hebben?
4: I know.
0: Ja, dus laten we kruinkriebels maar parkeren.
4: Ja.
0: Want ik herhaal nog even haargasme.
4: Ja.
0: Krouwgenot.
4: Ja.
0: Of koppiekozen. Ik weet het echt niet zelf.
4: Ja.
0: Want ik... Haargasme groeit wel.
4: Ja.
0: Als ik dat mag zeggen.
4: Ja.
0: Wordt het?
4: Het gaat toch voor de koppiekozen.
0: Koppiekozen.
2: Snap ik. Ik ben helemaal akkoord.
4: Weet je, het heeft heel veel gebruiksmogelijkheden. In de zin van afleidingen ook.
0: Ja.
4: En van iemand die dat doet als een koppiekozer.
0: Juist. Dus
4: je kunt er veel meer mee doen dan...
0: Ik hoor zo graag gekoppiekozen. Word jij graag gekoppiekozen, Wouter?
2: Ja, zeker. Ah. Deze gozer is een koppiekozer.
0: Deze gozer is een koppiekozer. Merch. Ja. Echt waar, dat moeten we toch ontbreekwoord gewijs op een t-shirt krijgen.
4: Misschien moeten we dat eens doen, een t-shirt.
2: We zullen nooit meer moeten werken, mannen.
0: We moeten ook eens een Nederlands woord hebben voor merch. Ja. Merchandise.
4: Ja, ja, merchandising, ja.
0: Oké, okay. Goed. We hebben een ontbreekwoord. We zijn er blij mee. Copycozen. Dat betekent, Wouter, dat wij een nieuwe opgave nodig hebben voor volgende week.
2: Ja, je kent de situatie ongetwijfeld. Je bent chauffeur. Er zit iemand op de achterbank of iemand naast je. En die is voortdurend aan het uitleggen hoe je eigenlijk zou moeten rijden.
0: Mind the pedestrian.
2: Richard.
4: Hoe
2: zouden we zo iemand kunnen noemen?
0: Oei, ja. Het is makkelijker gezegd dan gedaan.
4: Ja, ik denk een woord dat heel snel opgepikt zou worden.
0: Ja, inderdaad, want wij hebben dat woord echt nodig. Ja. Hoe heet zo iemand die van op de achterbank of naast je van op de passagierszetel voortdurend commentaar zit te leveren op hoe jij rijdt? Reageer via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. En die ontbreekwoordenknop op VRT Max die vindt u het snelst als je Radio 1 volgt op VRT Max. Dat is echt cruciaal. Heren, dankjewel.
2: Tot volgende week.
4: Tot volgende week.

In het Engels hebben ze kennelijk er al een woord voor bedacht. Dat is backseat driver. Maar wij kunnen natuurlijk beter in het Nederlands. Hoe heet zo iemand die van op de achterbank of op de passagiersstoel gezeten commentaar levert op je reisstijl? We hebben daar een woord voor nodig, want dat is een ontbreekwoord. En als u een idee heeft, reageer via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. Te vinden als je eerst Radio 1 vindt op VRT Max. En dan moet je Radio 1 volgen, dat is cruciaal. Dan komt u veel makkelijker met ons in contact. Op de E40 richting Binnenland is er een kwartier file tussen het parkeerterrein in Westkerke en Jabeke komt door werken. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. En in Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Hallepoorttunnel richting Koekelberg.

0: Nieuwe feiten.
1: Held van de dag is Bushra Dalile, die mensen van hun angsten heeft afgeholpen via hun darmen. Goedemiddag, Bushra.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Bushra, je bent biologisch psycholoog, onderzoeker aan de Universiteit van Leuven. Mag ik vragen, Bushra, hoe ben je te werk gegaan? Heb je mensen met angsten geselecteerd of heb je mensen bang gemaakt?
2: Dus wij hebben eigenlijk gezonde mensen geselecteerd en we hebben een angstreactie in die gezonde mensen geïnstalleerd.
1: Hoe doe je dat?
2: Dit is eigenlijk door een computertaak. Dus de mensen zitten in het labo en ze kijken neutrale afbeeldingen op het computerscherm. En we maken hun een beetje bang door die neutrale afbeeldingen te volgen met een klein elektrische prikkel op de hand.
1: Dus ze kijken naar neutrale beelden, maar krijgen bij een bepaald beeld altijd een elektrische prikkel. En dat maakt hen, ja, Pavloviaanse reactie, van lieverlee worden ze bang van dat beeld.
2: Inderdaad, ja. Dus we zien de angstreactie meer dat de hart klopt harder, dat er zweet, dat de handen zweten bijvoorbeeld. En dat ze bijvoorbeeld liever dit afbeelding niet meer zien.
1: Oké, dus je hebt mensen bang gemaakt van bepaalde onschuldige beelden. En dan heb je iets in die mensen hun darmen gestopt.
2: Meer of minder. Dus eigenlijk gaat het onderzoek over hoe wij angst afleren en of onze darmbacteriën daarbij kunnen helpen. En wij onderzochten precies hoe butyraat de afleerproces kan versterken.
1: Hoe wat?
2: Butyraat.
1: Butyraat, wat is dat?
2: Ja, butyraat is een stofje dat onze darmbacteriën aanmaken als de vezels afbreken.
1: Is dat boterzuur?
2: Inderdaad, ja.
1: Juist,
2: butyraat of boterzuur, ja.
1: Dus als ze vezels afbreken, onze darmen, dan maken ze boterzuur. En het is eigenlijk dat boterzuur dat iets met onze angsten zou kunnen doen. Hoe werkt dat?
2: Dus butyraat eigenlijk helpt bepaalde genen in onze hersenen makkelijker aanzetten. Dat is op een epigenetische niveau. Mm-hmm. Dus vooral genen die belangrijk zijn voor het vormen van herinneringen. En we hebben butyraat toegediend in een vorm van capsules tijdens die computertaak. Tijdens het, computertaak.
1: Dus die mensen moesten boterzuur slikken.
2: Inderdaad, ja.
1: En vervolgens heb je gekeken of dat iets met hun angstreactie doet.
2: Ja. Dus wat wij precies hebben gevonden is dat een week later kwamen de vrijwilligers terug naar het labo. En ze hebben die afbeeldingen opnieuw op het computerscherm bekeken. En wij hebben gezien dat de angst minder terugkwam bij mensen die butyraat hadden gekregen dan bij mensen die placebo hadden gekregen tijdens het afleren van angst.
1: Oké. En dus dat boterzuur, dat butyraat, dat helpt om nieuwe herinneringen te maken. Of hoe zit dat? Hoe werkt dat?
2: Inderdaad, dus dat was al aangetoond bij dieren. Omdat eigenlijk onze darm en hersenen praten op verschillende manieren met elkaar. Dus door zenuwen en stofjes in het bloed, zoals butyraat, maar ook het immuunsysteem en onze hormonen. En butyraat werkt op een epigenetische manier. Dus het kan van de darm direct naar het bloed en eventueel in de hersenen bereiken om te helpen bepaalde genen aanzetten en nieuwe informatie te leren en te onthouden.
1: En dat is eigenlijk nieuwe informatie wordt sneller opgenomen, wordt sneller vastgelegd als je dat boterzuur hebt geslikt.
2: Inderdaad, en vooral ook langer onthouden.
1: Okay.
2: Van die informatie.
1: En daardoor leren die angst makkelijker af. Want je leert natuurlijk dat datzelfde beeld waarvan je eerst geleerd hebt dat het angstaanjagend is, leer je het is helemaal niet angstaanjagend.
2: Inderdaad. En dus die nieuwe veilige geheugen is normaal gezien fragiel. Maar we hebben dus butyraat gebruik gemaakt van butyraat om dit te ondersteunen en te versterken.
1: dat fragiele nieuwe veilige geheugen. Dus mijn conclusie is, vezels eten.
2: Is zeker sowieso gezond. En die zijn eigenlijk de grondstof voor butyraat. Maar in deze studie hebben wij capsules getest met butyraat versus placebo en geen voeding. Dus momenteel kan ik niet zeggen dat meer vezels eten angst gaat verminderen, maar er zijn wel correlaties in onze veld. Maar dat is dan de vervolgstap. Maar
1: okay.
2: Meer vezels eten kan zeker geen kwaad.
1: Kan zeker geen kwaad, maar of dat effectief genoeg butyraat produceert om die positieve effecten op gang te brengen, dat moet nog verder onderzocht worden. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je wel, Bushra. En nog een fijne dag.
2: Voor u ook.

0: Angst und Weltschmerz, Erna Rood. Ik zit hier intussen nog maar te broeden op dat ontbreekwoord, hè, Gilles Wijkmans.
1: Mm-hmm.
0: Zo iemand die het altijd beter weet van op de passagiersstoel of op de achterbank. Of kijk daar, een fietser, pas op, een schaap. Hoe zouden we dat kunnen noemen?
1: Als die persoon dat bij mij in de auto doet, dan wordt dat heel snel een wandelaar.
0: Wandelaar? Oh, die moet er gewoon uit.
1: Ja, ja,
0: oké, wandelaar. Ja, iemand, je kent hem misschien, Jan de Mol.
1: Wie is dat?
0: Die zit ook op onze redactie, die is onhoorbaar en onzichtbaar. Die zegt, navigatienazi.
1: Oh,
0: vind ik ook wel niet.
1: Ja, zeer goed.
0: Navigatie. Dat is wel moeilijk. Navigatienazi. Enfin, maar daar zit jij hier niet voor natuurlijk. Oh, nee, help. Ik heb post gekregen voor jou.
2: If you have a problem,
3: Godver.
2: No one else can help.
4: Als niemand het antwoord weet...
5: Maar dan echt niemand, hè?
4: Vraag het aan Gilles.
0: Fien heeft een post, heeft een brief voor jou geschreven. Ze schrijft, dag Gilles, ik hoor tegenstrijdige verhalen over wat er gebeurt nadat wij zo braafjes ons afval scheiden. Ik heb het dan vooral over afvalbakken op publieke plaatsen, zoals in een treinstation of in een ziekenhuis waar afzonderlijke afvalbakken per soort staan. Nu leeft bij mij de vraag, wordt dat afval echt gescheiden, verwerkt? Want ik hoor hier en daar dat verhaal, maar anderen ontkennen dat ten stelligste. Hoe zit het nu? Doen wij al dat brave werk voor niets? Of gaan we moedig door met sorteren? Alvast bedankt. Groetjes van Fien. Ja, maar het is over, het is heel fel. Het zijn vier, soms vier verschillen. En papier, karton, PMD, ja. Restafval, glas. Allemaal in station diverse bakken.
1: En dan zou het maar jammer zijn mocht dat dan allemaal op één hoop gegooid worden.
0: Er zijn mensen die dat beweren. Dat gaat toch allemaal één grote bak in.
1: Ja. Het is niet zo vreemd dat er tegenstrijdige verhalen over bestaan, want er is een verschil tussen theorie en praktijk.
0: Aha.
1: Zal ik het zo zeggen. Het is terecht dat Fien trouwens treinstations noemt, want de grootste bron van gescheiden afval, dus afval gesorteerd in verschillende bakken, zijn effectief de treinstations.
0: We hebben het nu over publieke plaatsen en niet het huisafval.
1: Nee, dit gaat maar, echt over publieke plaatsen.
0: Op publieke plaatsen, stations, dat is de grootste leverancier van afval.
1: Ja, inderdaad. In de 100 drukste stations van ons land, daar wordt afval gescheiden ingezameld. En dat moet ook. Dat is wettelijk verplicht. In Vlaanderen heb je VLAREMA, dat is de regelgeving.
0: VLAREMA.
1: Ja, zeer mooi. De regelgeving rond gescheiden afval, dus organisaties, bedrijven, zijn verantwoordelijk voor een correcte scheiding van afval. En daar wordt ook op gecontroleerd. Dus er staan boetes op het niet correct scheiden van je afval van organisatie.
0: Goed, maar ik neem aan dat dat inderdaad correct gebeurt. Die bakken staan er, maar dan heb je de praktijk.
1: Ja, dan heb je de praktijk.
0: De volgende stap, wat gebeurt er dan?
1: Wel, PMD moet naar een PMD-verwerker, papier moet naar een papierverwerker, noem maar op. Die installaties zijn gemaakt op specifieke vormen van afval. En als het gebeurt dat er om wat voor reden dan ook ineens heel veel papier bij het PMD zit, dan kan zo'n PMD-verwerker daar eigenlijk niet mee aan de slag. En dan wordt dat dus gebracht naar een verbrandingsoven.
0: Dan gaat de hele winkel naar de verbrandingsoven.
1: De vrachtwagens die...
0: Computer says no.
1: De vrachtwagens die centrales binnenrijden, die worden gecontroleerd. Beantwoordt het afval dat hierin zit aan onze criteria? Zo niet, dan gaat het naar een verbrandingsoven. Dus dat wordt effe...
0: Vandaar het misverstand dat het toch allemaal in één bak gaat. Want soms is dat ook zo.
1: Soms is dat ook effectief zo. Dat zijn...
0: Omdat we te slordig zijn geweest.
1: Ja,
0: er zijn mensen te veel... slordig geweest in dat... Die hebben zomaar wat in een bak gegooid.
1: Ja, dat zijn hypermoderne installaties. Die zijn daar niet op gemaakt om andere afvalsoorten te gaan verwerken. Die zijn best gespecialiseerd. Er zit natuurlijk marge op. Het is niet dat wanneer er een krant bij het PMD terechtkomt, dat heel die vrachtwagen die krant gaat vervoeren, daarmee afgekeurd wordt.
0: Eén krant is niet genoeg.
1: Nee, maar wanneer het te veel wordt, dan zal het effectief op een hoop gegooid worden en in een brandoven terechtkomen en er zal dan elektriciteit van gemaakt worden.
0: Ja. Oké. Okay. Maar dat zijn dan die bakken die in ziekenhuizen staan ook? Dat is hetzelfde?
1: Dus als bedrijf ben je verantwoordelijk voor het scheiden van je afval. Hier op de VRT bijvoorbeeld. We hebben aparte vuilbakken voor papier, voor PMD. Ieder bedrijf, organisatie in Vlaanderen is daartoe verplicht om dat te doen.
0: Ja, maar je hebt toch ook die vuilbakken op straat en in parken?
1: die eindigen dan weer wel allemaal.
0: Ja, maar er is maar één vuilbak.
1: Er is maar één vuilbak, ja, inderdaad. Ja, er wordt bijvoorbeeld, als we dit even in cijfers gaan uitdrukken, in openbare vuilbakken, dus de vuilbakken op straat, in parken, daar werd in 2024, dat is het laatste jaar waarvan we cijfers hebben, 16.727 ton afval gegooid. En daar komt nog eens 7 ton aan zwerfvuil ook bij.
0: En dus dat gaat allemaal de verbrandingsoven in?
1: Ja, dat gaat allemaal de verbranding over. In wat er in de Vlaamse restafvalbak bij jou thuis zit, in zijn totaliteit is 860.000 ton afval. Dus dat is niet in vergelijking heel veel. Maar als we het hebben over waar kunnen wij nog enorm veel vooruitgang boeken in het recycleren van afval, dan is het dat on-the-go afval. Dan is het correct sorteren in stations, maar ook die afvalstromen die dan uit die openbare vuilbakken komen toch weer beter scheiden. Ja. Want daar is nog heel veel marge.
0: Ja, en ik onthoud vooral, kijk goed uit wat je in welke bak gooit in het station. Want dat kan een hele container in de war sturen op een duur. Fout gesorteerd. Helder, dankjewel Gilles Wijkmans. Als er nog mensen zijn met onoplosbare vragen, ze zijn welkom bij Gilles op nieuwefeiten@radio1.be. Dankjewel en tot morgen.
1: Vrijdag.
0: Vrijdag? Whatever.
1: Het is woensdag vandaag. Oh.
0: Met du respect dans ton bac, als het ware.

0: maar in je oren. Zeg dat Ali Claire Ensemble het gezegd heeft. Met uw respect, dans ton bas. Het Middagjournaal, Hugo Matthijssen.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemorgen. Ooit, toen je nog kennis kon verwerven op school, leerden wij dat je dieren kan onderverdelen in vogels, reptielen, amfibieën enzovoort. Maar er zijn ook andere indelingen mogelijk. Zo kent de wet hobbydieren en gezelschapsdieren. Hobbydieren zijn onder meer paarden en konijnen. Gezelschapsdieren zijn bijvoorbeeld honden, katten en fretten. En nu wil Gaia het paard bevorderen tot gezelschapsdier. Waarom? Ik vat het nu even kort samen, omdat je gezelschapsdieren niet mag slachten en opvreten. En zo wordt paardenvlees definitief naar het rijk der misdaad verbannen en wordt veel dierenleed voorkomen. Het menselijk leed dat ontstaat doordat je niet langer van een paardenbiefstuk kan genieten, kan worden verzacht door cognitieve therapie. Daarbij rijst de vraag of die behandeling terugbetaalbaar zal zijn. Maar een tweede vraag is belangrijker. Wat met onze instrumentenbouwers? Want de beste violen en andere instrumenten worden nog steeds met beenderlijm en huidenlijm gemaakt, afkomstig van afgekookte paarden. Die lijm is sterk en gemakkelijk weer te verwijderen bij reparaties. Zal het wettelijk mogelijk zijn om het stoffelijk overschot van een betreurde merrie aan een instrumentenbouwer te schenken? En nog iets anders. Ik ben geen kenner in zaken de akoestische eigenschappen van dieren, maar het lijkt mij logisch dat sommige paarden beter klinken dan anderen. Mogen deze dieren, die wellicht namen hebben als de Brandenburgse vioolddraver of zo, dan nog worden gekweekt om er symfonische orkesten mee te bevoorraden? Het is kiezen tussen kunst en dierenleed en niet alleen in de muziek. Ook in de schilderkunst worden van oudsher dieren gebruikt of misbruikt. Het is maar hoe je het bekijkt. Van hoeveel ossen werd de gal gebruikt voor de olieverf van het lam gods? Duizenden wellicht. Hoeveel inktvissen voor die diepe bruine tinten en purperslakken en karmijnluizen? En wat met die penselen van marterhaar voor het fijnere werk? Moet er een waarschuwend bord met de nodige schokkende uitleg worden geplaatst bij dat dieronvriendelijke meesterwerk? En moeten we onze musea verplichten om voortaan enkel diervriendelijke kunstwerken aan te kopen? Ik raak er niet uit. Het dier is mij dierbaar, maar de kunst en de paardenbiefstuk ook. Ik zou zeggen, laat de brede maatschappelijke discussie dus maar beginnen. Tot morgen. Dier is mij dierbaar, maar de kunst en de paardenbiefstuk ook. Ik zou zeggen, laat de brede maatschappelijke discussie dus maar beginnen. Tot morgen.

0: Dank voor het middagjournaal. Morgen weer. Straks Ilse Liebens op uw radio. Geniet ervan. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: Zij heeft stijl.
1: Linde Merkpoel.
3: Ze zegt oh.
1: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent.
3: Zij heeft stijl. Ze zegt enkel oh.
1: Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Lekker, Sempa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
7: Onmogelijk.
6: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
7: Onmogelijk.
6: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
8: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
14: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
13: Was dat alles meneer?
14: Geef mij ook nog 1.
13: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
14: Ja, en currysaus.
13: En dat is voor hier op het eten? Of?
14: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
15: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
16: Van plastic, metaal of drankkarton?
15: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
20: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
19: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officieel Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
22: Pearl.
21: Voorwaarden op pearl.be.
1: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering heeft nu toch een akkoord over de begroting. En een vliegtuig met vooral Israëlische passagiers...

0: heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië na een incident in de cockpit. De Vlaamse regering is het definitief eens geraakt over de begroting. Op minder dan 2 uur voor de deadline slaagde minister-president Matthias Diependalen dan toch in een akkoord te vinden over de laatste details. Sisse Michiels van onze politieke redactie. Hij kan dus nu tijdens zijn septemberverklaring een begroting in evenwicht voorstellen?
1: Dat klopt en dat zal best wel een opluchting zijn, want het is een moeilijke weg geweest richting dat akkoord. Na een week vol lastige onderhandelingen kondigde Diependalen gisteravond al een akkoord aan dat er uiteindelijk nog geen bleek te zijn. Vooruit en N-VA die kwamen maar niet uit een discussie over de budgetten voor zorg en welzijn. En dus moesten de ministers vandaag op het allerlaatste nippertje nog eens samenkomen. Volgens begrotingsminister Weitz tonen die oplopende spanningen net aan hoe cruciaal dit akkoord is.
2: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. Eindelijk na 6 jaar.
3: Er is geen schade.
1: Over een uur stelt Diependalen de begroting dus officieel voor tijdens zijn jaarlijkse septemberverklaring in het Vlaams parlement. Ondertussen zijn al heel wat maatregelen bekend, maar straks hebben we dus zicht op alle details en wie er precies impact van zal ondervinden.
0: Dankjewel, Sisse. In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen en een kind van 1,5 licht gewond geraakt bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal. Een explosief kwam aan de voordeur van een woning terecht en veroorzaakte een kleine brand. Maite Piese, weten we al over wie of wie er achter zit, achter die aanslag?
4: Nee, voorlopig is er geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Een collega kon spreken met het gezin dat in het getroffen huis woont. Die zijn intussen allemaal weer thuis. Ze hebben zelf geen enkel idee waarom hun huis geviseerd is en ze hebben geen enkele link met drugs of met criminele milieus, zeggen ze zelf.
0: Ja, en het is al de 4e explosie in Antwerpen op een dikke week tijd.
4: Ja, klopt, dat is opvallend, want het was eigenlijk sinds eind vorig jaar rustig op dat vlak in Antwerpen. Dat was een tijdje anders. Toen was er was een tijd dat er wekelijks aanslagen waren in Antwerpen, toen duidelijk een link met het drugsmilieu. In 2023 is daar zelfs een dode bij gevallen, een meisje van 11. Maar dat was een beetje stilgevallen tot begin vorige week. Dan hadden we 2 explosies op 1 nacht en enkele dagen later nog 1. Er lijkt nu opnieuw een link met het drugsmilieu, maar dat is nog niet bevestigd, wordt allemaal nog onderzocht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.
0: Dankjewel, Maite. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. Zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil van de patiënt is. Maar dat is niet helemaal hoe Vooruit het wil, dat zegt Kamerlid Jan Bertels.
5: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing omtrent het waarheidslevenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
0: De federale regering heeft afgesproken dat ze tegen 1 december een akkoord moet hebben over euthanasie bij dementie. Voor mensen die nu met de ziekte geconfronteerd worden, is de onduidelijkheid over de nieuwe wetgeving extra moeilijk. Dat zegt Goedroen Kallewaard van het Ventiel, een organisatie voor mensen met jong dementie.
6: Er zou een akkoord komen en dat is wat dat er eigenlijk al heel vaak gezegd wordt. Dat is altijd maar wachten op. En voor mensen die nu heel dichtbij komen, die in die grijze zone zitten, die kunnen niet wachten. En je kan ook niet zeggen, we wachten nog even tot 1 december, want wat zal het worden op 1 december? Zolang er geen echte zekerheid is dat er een wetsaanpassing komt, moeten mensen nu wel die stap zetten, helaas.
0: Een vliegtuig van maatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Het toestel was op weg van Dubai naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen. Jens Fransen.
3: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen, omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saudi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
0: Vandaag vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Ze kwamen er in 2003 om dictator Saddam Hussein van de macht te verdrijven. Vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. Irak viert dit als een feestdag en de regering zegt dat het Iraakse leger klaar is om zelf het land te beschermen. Maar het vertrek van de Amerikanen is geen goed nieuws voor de Koerden in het land, dat zegt Rudy Franks.
7: Ik denk dat vooral de Koerden die in het noorden hun semi-autonoom gebied hebben en die eigenlijk altijd de onderaannemers geweest zijn van het westen in de regio. Ja, de Koerden hebben de strijd tegen Saddam Hussein meegevoerd, ook de oorlog tegen IS vooral gevoerd. Zij wachten bang af, want de Amerikaanse aanwezigheid en de basis daar waren toch een soort van garantie, een soort van verzekering voor hen dat ze niet helemaal in de steek gelaten werden.
0: In augustus volgend jaar komt er een tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion op de Heijsel in Brussel. Maar ook daarvoor zijn alle tickets al de deur uit. Koen Wouters is overdonderd door het succes. Dat vertelde hij vanmorgen op Radio 2.
8: Het is gek, het is echt gek. We gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, ja, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
0: Clouseau is de allereerste Belgische groep die als hoofdact optreedt in het Koning Boudewijnstadion, het grootste stadion van het land met een capaciteit van ruim 50.000 toeschouwers. Het weer geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. Morgen is het wisselvallig met buien en nog 20 graden. De Vlaamse regering heeft nu toch een akkoord over de begroting. Straks om 2 uur weten we hoe die eruit ziet. Want dan stelt minister-president Matthias Diependalen de begroting officieel voor tijdens de jaarlijkse septemberverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
9: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.

Ben Loplesol en Halleluja, j'ai tant besoin de toi. Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Gentleman van Afghan Whigs is ons klassiek album van de week. En frontman Greg Dulli die geeft de tekst en uitleg bij de songs. Ik ga tickets uitdelen voor het uitverkochte concert van Nectar Wood volgende week in de AB. En we duiken in de muziekapp van Jelle Beekman, oftewel The Messy Chef.

Do you like good music? Op die vraag gaat iedereen ja natuurlijk antwoorden, maar dat is voor iedereen iets anders natuurlijk. Good music, sweet soul music van Arthur Connolly kan ik in elk geval heel erg smaken. Dit is nieuw van Roast Beef, De Leugen.

zo zaten we ook weer een beetje in de wereld van Sophie, want daar was het thema vanochtend. Iedereen liegt. Kan je altijd herbeluisteren, de wereld van Sophie bij Radio 1 op VRT Max. De leugen van Roastbeef. Radio 1.

0: Classic Album van de Week.
1: The African Weeks die vieren dit jaar hun 40-jarig bestaan. Ze hebben dat gedaan met de release van hun album Soft Control en ook met een uitgebreide tournee. Nu zondag zijn ze in het land, dan spelen ze in de Roma en maandag spelen ze een concert in de AB in Brussel. En Eiko Duister die kon een tijd geleden praten met frontman Greg Dulli. Dat ging toen over die nieuwe plaat, maar ook over de plaat die hun carrière lanceerde. En dat is ons Classic Album van de Week, Gentleman van African Weeks. We zitten in 93, volop in de grunge-periode. En de African Weeks zijn het geluid van de jaren 90 mee gaan bepalen. Ze waren niet echt een grunge band. Er waren wel dreigende, zware gitaren, donkere teksten. Maar Greg Dulli die had ook een grote liefde voor alles wat soul was. En R&B en strijkers en blazers. En voor mij waren zij altijd de sexy versie van veel van die grunge bands. Ze vielen in elk geval op in het gezelschap van bijvoorbeeld Nirvana en Mudhoney. In die tijd, we zitten begin jaren 90, waren de African Weeks zo goed als voortdurend op tournee. En op een dag kwam Greg Dulli thuis en zijn vriendin had hem bedrogen. En hij was woest, maar hij was natuurlijk zelf allesbehalve een heilig boontje. Want hij vertelde tegen Eiko, ik was een twintiger, ik zong in een rockband. De opportuniteiten die waren er altijd. Hij vond zichzelf hypocriet en vond ook dat hij de verantwoordelijkheid moest opnemen voor zijn aandeel in die relatiebreuk. In het volgende nummer, waar we naar gaan luisteren, zingt hij I don't like to be alone, don't stay away too long. Dat zijn de letterlijke woorden van zijn vriendin destijds. En dan bedroog ze hem en dan ging hij drinken en drugs nemen om de pijn te verzachten. Fountain and Fairfax.
2: I had to take responsibility for my part in the destruction of our relationship. And, you know, I mean, not keeping score or anything like that, but I was the more egregious party, you know, like I was just gone all the time. But when I say stuff like that, I can hear that's where the lines start coming out. There's the line in Fountain and Fairfax where I say, I don't like to be alone, so don't stay away too long. That's her talking. That's literally words she said to me. And then the next verse, she's sleeping with that guy. And then I get drunk or do drugs to, you know, bury the feeling.

Het leven van Greg Dolly, beter destijds, was er eentje van seks, drugs en rock'n'roll. Het was een leven van voortdurend weg zijn, op tournee, weg zijn van huis. En dus liep zijn relatie stuk. Daarover gaat dit nummer Fountain en Fairfax van The African Wakes. Het staat op ons classic album van de week, het prachtige Gentleman. Elke dag krijg je er een nummer uit te horen.

0: Radio 10 bij Radio 1 en Coming Up Easy. Daarvoor nieuwe muziek van Alabama Shakes, nummer heet Garden. Het is ruim 2:30 geworden. Opletten als je onderweg bent. Naar Antwerpen is er ruim 1/2 uur vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring komt er 10 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen op de snelweg hoogstens wat lichte vertragingen.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Greetings, girl.

De La Soul en I Know. Matt Berninger, dat is de frontman van The National natuurlijk. Een man die ook al geregeld wat solowerk heeft uitgebracht. Dit nummer is een tipsy prayer, zo zegt hij. Een aangeschoten gebed waarin hij zijn frustratie met God uit. Het nummer heet Martini Mi Fatso.

Summer's gone, the summer song you've wasted. De zomer is dan misschien wel voorbij, maar de voorbije dagen na zomer en of die deugd hebben gedaan, even opladen voor de herfst die eraan komt. Buffalo Tom en Summer. En dit is Saoud Zagazon en Au Travers.

0: metamorfose.
1: Heerlijk hoe zij altijd verschillende stijlen en verschillende sferen weet te combineren in één en hetzelfde nummer. Zou de Sagazon met Au Travers. En dit hier is Bart Peters. Doet het goed in jouw volkslijst? Is vorige week zaterdag opnieuw gestegen, staat nu op 9 met dit nummer. Er is, we zijn ermee bezig.

Of zij kon klaarstaan en een nummer voor hem kon spelen op haar concertina wanneer hij terugkwam van lange tijd op zee. Harry Belafonte en Angelina. En dit is nieuw van de Strokes. Heerlijke groove. Dit is Lonely in the Future. I

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
13: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen geeft rond deze tijd zijn septemberverklaring in het parlement. Daarin legt hij de plannen van zijn regering toe voor het komende jaar. Eigenlijk moest Diependalen die toespraak maandag al geven, maar die werd toen uitgesteld omdat het begrotingsakkoord nog niet rond was geraakt. Maar nu is alles dus wel net op tijd klaargeraakt. Heidi van Rompuy, jij bent in het Vlaams parlement.
21: Ja, inderdaad. Ik heb daarnet Matthias Diependalen zijn toespraak uit zijn boekentas zien halen. Dus het zal toch nu tweede keer goede keer zijn voor Matthias Diependalen. Al was dat allemaal natuurlijk wel weer maar op het nippertje. Vooruit trok gisteren nog het akkoord in, omdat ze zeiden dat bepaalde cijfers niet klopten. En dus hebben de kabinetten nog tot op

0: het allerlaatste moment moeten sleutelen aan die begrotingstabel om die helemaal juist te krijgen. Maar nu is alles uitgeklaard, al was dit natuurlijk niet de manier waarop Diependalen graag aan het nieuwe parlementaire jaar wilde beginnen. Heel wat van wat in dat akkoord staat is ook al uitgelekt, zoals het beperken van de kinderbijslag bijvoorbeeld, het besparen op subsidies en het beperken van het extra budget van de lijn. Dus zometeen gaat Vlaams minister-president Diependaal eraan beginnen en dan is het altijd afwachten of we hier misschien nog iets gaan horen dat we nog niet wisten.
1: Dankjewel, afwachten dus. Een vliegtuig van maatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Het toestel was op weg van Dubai naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen. Jens Fransen.
2: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot een inwoner uit Oman gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saoedi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
1: De Nederlandse politie heeft twee mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Begin deze maand vielen daar tientallen gewapende mannen het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker van dat huis om het leven en ook twee agenten raakten gewond. De politie deed vandaag ook huiszoekingen in onder andere Amsterdam. In een van de doorzochte woningen hebben agenten twee vuurwapens in beslag genomen en ook een derde verdachte opgepakt. En Natuurpunt krijgt opvallend veel meldingen van Aziatische stinkwansen. Dat zijn insecten die oorspronkelijk uit China komen, maar ook meer en meer bij ons voorkomen. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. De Aziatische stinkwansen zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
3: Ze zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken. En ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
1: Geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. En morgen is het wisselvallig met buien en nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

Elvis Costello en Watching the Detectives. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik ga straks tickets uitdelen voor het uitverkochte concert van Nectar Wood volgende week in de AB. En we duiken vandaag ook in de muziekapp van Jelle Beekman. Dat is de Messy Chef. En er is veel muziek van Angèle, van Isolde Lazoen en van deze Floris Francis Arthur. Die heeft afgelopen vrijdag zijn plaat Normaal ben ik beter uitgebracht. En dit nummer staat daar ook op. Dit is De Opdracht.

0: Kings of Convenience and I'd Rather Dance With You.
1: Op repeat.
0: Wie nog niet goed weet wat hij straks wil eten, ga eens piepen op de Instagram-pagina van Jelle Beekman, oftewel The Messy Chef. Die man die kookt op gevoel. Die man kookt vaak heel snel, heel instinctief, zo lijkt het wel. Heel toegankelijke gerechten ook. En die man is ook grappig. Dus sowieso, als je nog een ideetje wil opdoen, dan kan je eens gaan kijken op die pagina. Jelle Beekman is ook te zien op Njam. Hij is de vaste chef bij de collega's van Radio 2. Hij schreef ook al verschillende populaire kookboeken. En zijn meest recente boek verscheen onlangs. Dat is een tussen Doortje, zo vertelt hij zelf. Dat boek dat heet Snelle Jelle, Snelle Sauzen. Maar welke muziek luistert die man als hij niet, of al dan niet, tussen de potten en de pannen?
1: Op repeat.
2: Ik ben Jelle Beekman, de Messy Chef, en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije weken.

Op 3 staat Camille met Blijf zoals je bent. Dat is omdat ik kinderen heb en mijn dochter is een enorme fan van Camille. En altijd als we in de auto zitten, moet ik die nummers spelen, zodat ze veel liever naar school gaat. Dus het is niet mijn keuze, het is de keuze van mijn dochter.

Op 2 staat Don't Panic, Coldplay. Die cd draai ik altijd als ik op reis ga, meer bepaald in het vliegtuig. Zet ik altijd mijn koptelefoon op en laat ik die cd spelen om een beetje tot rust te kunnen komen en mij af te sluiten. En dan kan mijn vakantie perfect starten. Het is voor mij een lied tegen de stress en een beetje tegen de vliegangst.

En op nummer 1 staat Say Something van Royal Otis. Dat is een band die ik eigenlijk nog niet kende, maar dit jaar heb leren kennen op Werchter. En dat was een heel mooi moment. Het zonnetje scheen, een prachtig optreden. En sindsdien ben ik die cd volledig plat aan het draaien. Voilà, veel luisterplezier.

0: Lang leven de zomerfestivals in België en lang leven de ontdekkingen die je daar kan doen. Zoals deze band Royal Otis, een ontdekking was voor Jelle Beekman, oftewel de Messi Chef op Rockwerchter. En sindsdien heeft hij er heel veel naar geluisterd, helemaal bovenaan in zijn lijst met meest beluisterde songs. Op Repeat, Say Something van Royal Otis. Hij heeft ook veel geluisterd naar Coldplay en zijn dochter heeft veel geluisterd naar Camille. Dit is Trixie Whitley, nieuwe muziek. Desire is movement.
1: Tell me.

kleur geven, oude dag reis is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven, alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het helemaal

De grootste luxe die je kan hebben, een zee van tijd. Briang, daar voor Trixie Whitley, Desire's Movement. En hier nog wat fijne, leuke muziek uit eigen land. Ze is een weddenschap aangegaan met Daan wat betreft hun posities in de Voxlijst. Daan was vorige week nog maar eens te bespeuren. Zijn nieuw op 28, Isolde Lassoen.

This is uit Detroit, Brenta, Shirley en Valerie Jones. The Jones Girls was geklonken 45 jaar geleden in 1981. En Nights Over Egypt. En zo is het ruim 2:30 geworden. Opletten als je onderweg bent in Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de E17 10 minuten erbij van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Dat komt door een defect voertuig voorbij Zwijndrecht op de linker rijstrook. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel dan vertraag je een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders op de snelweg enkel kleinere vertragingen. Op de kleine Brusselse ring is de Troontunnel in beide richtingen afgesloten. En daardoor een 30 minuten file van in de Annie-Cordy-tunnel richting Zuid. En vanaf de Hallepoort-tunnel richting Koekelberg. Zij heeft stijl. Linde Merkpoel. Ze zegt oh. Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent. Zij heeft stijl. Ze zegt enkel oh. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.

The Clash en Rock the Casbah. Als jij volgende week graag naar dat concert wilde gaan van Nectarwood in de AB, maar je was te laat voor tickets, want dat is uitverkocht ondertussen, wel, dan heb ik goed nieuws. Ik ga zo meteen tickets uitdelen. Na deze van Angèle.

Het lijkt wel de 2.0-versie, Angèle en Une Seule Vie. Volgende week vrijdag, dan is het zover. 9 oktober, dan speelt Nectarwood in een uitverkochte AB in Brussel. Vorig jaar, toen toerden ze voor de eerste keer in ons land, en toen kwam ze ook live spelen hier bij Aiko. Dat concertje kan je herbekijken bij Radio 1 op VRT Max. Heel speelse songs toen, luchtig bijna, op een heel positieve manier zeg ik dat. Heel mooie stem, heel mooie soul, heel mooie R&B. Dat is wat Nectarwood brengt. Dat kan je horen op Naturally, die EP die ze in juni van dit jaar nog heeft uitgebracht. Als je erbij wil zijn, volgende week, vrijdag 9 oktober in de AB, dan moet je even de app van VRT Max erbij nemen. Ik heb van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres, heel belangrijk, en de titel van dit nummer van Nectarwood. Dus naam, e-mailadres, titel van deze song van Nectarwood, als je erbij wil zijn, volgende week in de

0: What's not to like, hè? Nectarwood en roses in the dark was meteen het juiste antwoord dat je moest sturen in de app van VRT Max om kans te maken op zo'n duo-ticket voor het concert van Nectarwood volgende week vrijdag in de AB. Als je hebt meegedaan, ga dan even terugkijken in de app, want de winnaars hebben ondertussen allemaal een berichtje gekregen. Dit is Faithless met hun ode aan Muhammad Ali.
1: I see your face in front of me.

misschien niet zozeer over zijn sportieve prestaties, maar ook om de strijd die Muhammad Ali in zijn persoonlijk leven had gestreden. Daar had Maxi Jazz veel bewondering voor. Faithless en Muhammad Ali, zometeen de band, na Kings of Leon.

0: Een eindeloze soap.
1: Mag ik zelf iets vragen? Ik zie hier een hele grote spinazie, maar je hebt toch ook van je babyspinazie niet?
0: In Fast Forward.
2: Ja, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts. Ja. En daar staan ze.
1: Dat is toch grappig dat die daar niet samen staan?
2: Er is een speciale aanbieding.
1: Ah, verplaatst.
2: Verplaatst, daarom.
1: Dat is toch, ja. Oké, okay. Ja. Je moet het maar weten uiteindelijk.
3: Nu is het nog rustig.
0: Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
3: Nu is het nog rustig.
0: Samen met De Standaard en Radio 1.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
0: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij de plannen van zijn regering toegelicht voor het komende jaar. Heidi van Rompuy, jij hebt alles gevolgd in het Vlaams parlement. Welke beslissingen heeft Diependalen allemaal aangekondigd?
15: Wel, heel wat dingen waren de voorbije uren natuurlijk al gelekt van dat begrotingsakkoord, zoals bijvoorbeeld het feit dat het groeipakket of de kinderbijslag beperkt wordt tot 23 jaar en dat die dienstenchecks duurder zullen worden. Maar Diependalen heeft het in zijn toespraak ook uitgebreid gehad over het feit dat er bespaard zal worden op subsidies en op de overheid zelf. Zo mag de overheid geen taken meer uitbesteden die het zelf kan doen en er zal ook 1 miljoen euro bespaard worden op de kabinetten van de ministers. Ook de gemeentebesturen zullen het met minder geld moeten doen. Het gemeentefonds wordt beperkt. Maar ook belangrijk, er zal niet overal bespaard worden. Het onderwijs bijvoorbeeld moet niet besparen, zei Diependalen.
16: Onderwijs is de groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En daarom kiezen we en blijven we voluit kiezen voor kwaliteit, kennis en kennisoverdracht met sterke ondersteuning van leerkrachten. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
15: Ja, er wordt ook extra geïnvesteerd.

0: investeert bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de ouderenzorg, al zal dat wel iets minder zijn dan gepland.
1: Dankjewel, Heidi. En ook de VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. Ook dat heeft de Vlaamse regering bekendgemaakt. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media, Sieltje van Achter van de N-VA, zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen voor grote sport. Evenementen zoals het WK voetbal kan VRT samenwerken met andere geïnteresseerde omroepen. En tegelijkertijd krijgt VRT de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is gisteren opnieuw een chauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Tros Beijaard rijdt in onderaanneming van de lijn. De vervoersmaatschappij voerde gisteren zelf de controles uit, vlakbij de spooroverweg, waar in mei van dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van het Tros Beijaard. Daarbij kwamen de buschauffeur, een begeleidster en 3 scholieren om het leven. Een maand later werd ook al een chauffeur van Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Hij werd op staande voet ontslagen. Natuurpunt krijgt opvallend veel meldingen van Aziatische stinkwantsen. Dat zijn insecten die oorspronkelijk uit China komen, maar ook meer en meer bij ons voorkomen. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. De Aziatische stinkwantsen zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Ze zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken. En ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
1: Veel wolken met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. En morgen is het wisselvallig met buien. En dan halen we nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: Final Frontier.
1: Als producers zoveel mooie dingen gedaan. Meebepalend geweest voor de sound van zoveel artiesten. Van de Stones tot Grace Jones. En natuurlijk zelf ook nog fantastische muziek gemaakt. Drummer Sly Dunbar en bassist Robbie Shakespeare. Oftewel Sly en Robbie en Boops, Here to Go. Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio 1.

0: Queen of Peace von Florence and the Machine. You can light the
1: way. Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: We leven in uitdagende tijden en er is veel aan de hand in de wereld op dit moment. Dat beseft ook Leon Bridges, maar zo zegt die man, je kan niet elk probleem zelf oplossen. Ik kan wel proberen om de wereld wat lichter te maken door mijn muziek. En dus trekt hij ons mee de dansvloer op zijn nieuwe album, ons album van de week, Happiness Anytime. Even de wereld op pauze en dansen. En van dansbare platen, daar weten J. Lloyd Watson en Lydia Kito van Jungle alles over. Die twee, die waren dan ook de partners in crime van Leon Bridges. Ze hadden elkaar al een paar keer ontmoet op festivals, dat klikte. En ze hadden beslist om een aantal studiodagen te boeken in L.A. met één regel. We komen die studio pas uit als we een volledige song hebben aan het einde van de dag. Het was een heel instinctieve aanpak, één die goed heeft gewerkt, want na drie dagen en half hadden ze al 6 songs klaar. En die moesten voor Leon Bridges dus vooral dansbaar zijn. Want als hij optreedt, dan wil hij nu en dan gewoon zijn gitaar wegleggen en zich een beetje verliezen in het moment. We gaan luisteren naar All Day, All Night, Leon Bridges samen met Lydia Kito.
1: Radio 1.

Afrobeat, funk, ook wat bossa nova, zoals in dit nummer All Day, All Night. Leon Bridges samen met Lydia Kito, die dus een van de mensen was met wie hij die plaat samen heeft gemaakt. Het album heet Happiness Anytime. Het is ons album van de week en je kan het winnen bij Radio 1 via VRT Max, die plaat van Leon Bridges. En dit is George Michael met Freedom.

0: Midden november, dan komt een nieuwe plaat uit, Carnaval de Loes. En dit is het eerste voorsmaakje. Het is ook onze Vox-tip deze week, dus je kan ervoor gaan stemmen via Radio 1 op VRT Max. De nieuwe van U2 hoorde je, Silencio. Het is ondertussen bijna 3:30 en er staat 110 kilometer file. In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Opletten daar. Het gaat langzaam naar Antwerpen op de E19 vanaf Brasschaat, een kwartier erbij. 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de A12 is in Willebroek de weg vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

Fisher Zet bij Radio 1 en So Long Anxiety. Weet je wat dat is? Dat is het ongemakkelijke gevoel dat je kan hebben na een avond waarop er behoorlijk wat is gedronken. Je hebt net iets meer van jezelf gedeeld dan dat je eigenlijk wilde delen. Vrouwtje zegt, in het dagelijks leven ben ik soms best gereserveerd, maar na een paar drankjes, dan ligt mijn hart meer op mijn tong. Dan heb ik daar de dag erna soms wel wat spijt van. Ik kan het appreciëren bij anderen, maar bij mezelf wat minder. Daar gaat dit nummer over. Geen rem van Vrouwtje.

0: Grote Komeet bij Radio 1 en 2 mensen.
1: Radio 1.
0: Het is precies 4:20. Na het nieuws van 4:00 is er natuurlijk De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Zeer goedemiddag.
0: Ruud, het gaat sowieso gaan over de Vlaamse begroting.
2: Ja, daar is eindelijk een akkoord. Dus de man met de cijfers komt langs, Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. We gaan die hele begrotingsoefening, wat we nu al weten, ook eens tegen het licht houden met Willem Sas. Hij is professor publieke economie aan de Universiteit van Hasselt. Dus hij kan die cijfers ongetwijfeld veel beter lezen dan ik dat kan. We weten zeker wel dat een aantal steden en gemeenten boos zijn. Christophe Peterschepen van Financiën in Gent komt langs, want de besparing die de Vlaamse regering doet, zullen ze ook voelen bij die grote steden en gemeenten. Er is ons de voorbije dagen nog iets anders opgevallen. Het ging de hele tijd over die zwarte nul.
0: Ja.
2: Ja, voilà. Waar komt dat ineens vandaan? Dat gaat over die begroting.
0: Dat is nieuw, toch,
2: het is nieuw en ook niet. We hebben dat namelijk uitgezocht, dus het is een heel interessant verhaal en we moeten daar zelfs voor naar Duitsland. Dat gaan we straks doen. Dus zeker blijven luisteren als je dat wil weten. Het gaat niet alleen over de Vlaamse begroting. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Het is de burgemeester van Marrakesh. Fatima El Mansouri, en we willen meer over haar weten, dus dat gaan we ook doen. En Toby Alderweireld, die maakt ook tijd voor ons, want vanaf het start op Canvas de nieuwe reeks Therapie, en daarin getuigt hij over de momenten waarop hij toch een beetje hulp kon gebruiken, psychologische ondersteuning. En een profvoetballer die zich daar kwetsbaar in opstelt, daar wil ik wel zeker eens naar luisteren.
0: Ja, want hij had heimwee en zo, hè, toch? Hij was ver
2: heimwee
0: van huis,
2: en ook wel,
0: zijn gezin, ja.
2: Voilà, en ook wel de druk die soms heel zwaar woog. Dus ja. Ik denk dat we daarvan kunnen leren.
0: Prima. Dat allemaal straks na 4:00 in De Wereld Vandaag.

Prince and Money Don't Matter Tonight en daarvoor Peyton en Don't You Wanna Fly. Tijd geleden was er een oproep van Roger Waters en zijn zoon Harry. Die waren op zoek naar een zanger, een zangeres, een frontman voor een Pink Floyd tribute tournee die ze op poten wilden zetten. Die persoon die hebben ze nu gevonden. Die heet Clifton David Broadbridge. En dus gaan ze op tournee volgend jaar. Dat is dan Roger Waters zelf natuurlijk en een tienkoppige band onder leiding van zijn zoon Harry, die naar verluidt een ervaren multi-instrumentalist is ook. Dat is voor 2027 op de planning. Dit is Pink Floyd en Wish You Were Here.

Pink Floyd en Wish You Were Here. Over de Zwarte Nul gaat het gaan en over de rest van de Vlaamse begroting in de wereld vandaag. En ook Toby Alderweireld komt aan bod na het nieuws van 4 uur bij Ruud Roets. Tot dan, zijn het Klaxons en Golden.

0: Merkpoel.
1: Ze zegt oh.
0: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent.
1: Zij heeft stijl. Ze zegt enkel oh.
0: Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
1: Zij heeft stijl.
0: Linde Merkpoel.
1: Ze zegt oh.
0: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent.
1: Zij

0: jij gedaan?
1: Info en tickets, aremberg.be. Samen met Radio 1.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
11: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vanmiddag zijn septemberverklaring afgelegd in het parlement, waarin hij zijn beleidsplannen heeft toegelicht. De regering heeft beslist om het komende jaar bijna €2 miljard te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit hoe ze dat gaan doen.
15: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen. Dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt €1 miljoen bespaard op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
14: De Vlaamse regering raakte het maar net op tijd eens over de begroting. Dat kwam omdat Vooruit gisteravond nog een fout had opgemerkt in de cijfers. Vice-minister-president Melissa de Prater van Vooruit is blij dat alles is rechtgezet.
16: Het grote probleem is dat in deze moeilijke oefening hebben we ook heel veel extra budget vrijgemaakt voor onze zorg, maar op een bepaald moment werden die afspraken niet vertaald in de tabel en bleek er plots een heel groot bedrag weg te zijn. Dat kan voor ons natuurlijk absoluut niet. De noden in de zorg zijn bijzonder hoog en dan vechten wij natuurlijk voor elke euro in die zorg. Die fout is ook terug rechtgezet, vandaar ook de vertraging, maar dat is intussen opgelost.
14: De oppositie is bijzonder kritisch over het begrotingsakkoord. Chris Janssens van Vlaams Belang.
17: Ik heb gezien dat er heel veel bedrukte gezichten op de ministerbanken zaten en dat mag natuurlijk niet verbazen als je de voorbije dagen vechtend over straat heb gerold. En als je ziet dat het vertrouwen tussen de coalitiepartners volledig zoek is, dat ze elkaar en het akkoord

0: akkoord dat gesloten is niet eens vertrouwen, hoe kan je dan van de Vlaming verwachten dat ze vertrouwen hebben in die regering of in dat begrotingsakkoord?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement nog een debat over het begrotingsakkoord. En ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop een besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media Sieltje van Achter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Dat zegt onze collega Steven Rombout.
2: De mediaminister doet een aantal suggesties waar de VRT kan besparen. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten met radio- en tv-gezichten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal moet de VRT onderzoeken of ze kan samenwerken met andere omroepen zoals VTM en Play. Tegelijkertijd mag de omroep bovenop het gratis basisaanbod op VRT Max een betalende formule uitwerken, wat dan weer extra inkomsten kan opleveren. De VRT is bezorgd over de extra besparingen, ook omdat de Vlaamse regering terugkomt op eerder gemaakte afspraken.
1: In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief in de nacht van zondag op maandag. De voordeur van een appartementsgebouw vlakbij het stadspark raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en geeft zijn betrokkenheid toe. Volgens het parket is er een link met het drugsmilieu. Geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. En morgen is het wisselvallig met buien en dan halen we nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Er staat 140 kilometer file in Hechtel-Exel. Is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de enige 10 vanaf Brasschaat, een kwartier erbij. En op de E313 vanaf Ranst, 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem richting Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Merksem is de weg gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. Op de N16 richting Willebroek een kwartier extra van Temse tot Buurs. En op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Nog eentje op de E17 richting Kortrijk schuif je 10 minuten aan van Nazareth tot Deinze. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
4: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
3: Goedemiddag. We kunnen beginnen tellen en rekenen, want het Vlaamse begrotingsakkoord is er. We gaan uitgebreid de tijd nemen om te kijken wat dat voor jou betekent. Dus goed dat je luistert.

0: Met 48 uur vertraging was er vanmiddag dan toch de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaele. Zonder minister Hilde Krevits op de tribune. Zij heeft rust nodig nadat ze maandag onwel was geworden. Wel dus met de minister-president Matthias Diependaele op het spreekgestoelte.
1: Collega's, dames en heren. Angst is een slechte raadgever. Dat weten we allemaal. Waar het om gaat en altijd om moet gaan, is de zekerheid dat mensen en gezinnen hier in Vlaanderen goed kunnen leven, leren, werken en ondernemen. Een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Onderwijs is dé plek waar elke Vlaming kansen krijgt om zijn of haar toekomst vorm te geven. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs. Dames en heren, we moeten als overheid de lat voor onszelf hoger durven leggen. Meer resultaat met dezelfde of minder middelen. Het volledige plaatje aan ingrepen voor de rest van deze legislatuur zorgt voor een besparing van ruim 750 miljoen euro extra op de eigen werking. Soberheid is geen opdracht voor één departement of één bevoegdheid. Laat staan voor één minister. Dat is de verantwoordelijkheid van de hele Vlaamse overheid. We kiezen voor het groeipakket te beperken tot de leeftijd van 23 jaar. En nadat we op korte termijn de registratierechten van 10 naar 2% hebben gebracht, dwingt de budgettaire realiteit ons er helaas toe deze terug te verhogen naar 3%. Tot nu betaalde de Vlaming 10 euro per dienstencheck. En hier grijpen we op in door de bijdrage van de gebruiker te verhogen. De Vlaming die er nu voor kiest de nodige euro's opzij te zetten voor zijn kinderen en kleinkinderen, die moet erop kunnen rekenen dat die zuurverdiende euro's niet nodeloos worden belast. We houden ook onze investeringen op peil. Dat is en blijft een zekerheid. We maken tegelijkertijd komaf met te versnipperde steunmechanismes zoals de KMO-portefeuille. Wie verder wil, moet soms van mening verschillen, onderhandelen en compromissen sluiten. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. Voor u, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Voor een gezond en sterk Vlaanderen. Dank u wel.
0: Dat was de septemberverklaring, of toch een stukje daarvan. En in dat Vlaams parlement heeft ook Heidi van Rompuy voor ons meegeluisterd. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: Ik zei, het is een greep van wat hij allemaal gezegd heeft, de minister-president. Zijn we met deze toespraak iets nieuws te weten gekomen?
2: Nu, ik denk dat de grote lijnen de voorbije dagen toch al duidelijk waren. Het meeste wisten we dus wel al. Nu, hij is wel heel uitgebreid ook wel even ingegaan op die aanpassingen in het groeipakket, de kinderbijslag, zoals we dat kennen. Dus we wisten al dat startbedrag, dat wordt beperkt tot je eerste kind. Je krijgt ook pas een kinderbijslag tot 23 jaar, niet tot 25. Maar wat nu ook nog blijkt, is dat voor kinderen die voor 2019 geboren zijn, bij hen ging dat bedrag eigenlijk op bepaalde momenten nog stelselmatig naar boven. En dat wordt nu bevroren. Dus die blijven eigenlijk zitten in de situatie waar ze nu in zitten. Nu, in de toespraak van Diependaele ging hij dan ook nog heel uitgebreid in op de subsidies. Dat is duidelijk ook iets belangrijks voor deze Vlaamse regering. Elke minister zal daar nu moeten gaan kijken in welke subsidies ze precies gaan snoeien. Maar het ging bijvoorbeeld wel al over het feit dat er subsidies voor raffinaderijen worden geschrapt. Dat is niet meer te verantwoorden in deze tijden, zei Diependaele. En ook binnen het domein werk, daar wordt het dan bijvoorbeeld de subsidies geschrapt die KMO's kunnen krijgen om opleidingen voor hun personeel te organiseren. En dan is er de overheid zelf. Daar was Diependaele ook duidelijk. Ook daar gaan we fors besparen. Dus de Vlaamse overheid mag niets meer uitbesteden dat ze zelf kunnen doen. Het statuut van de Vlaamse ambtenaar zal ook helemaal hervormd worden. En er zal ook 1 miljoen euro bespaard worden op de kabinetten van de ministers. En dan is er ook nog het nieuws dat ze vastgoed gaan verkopen. Daar had minister De Pruyter vorige week ook al op gehint met de kastelen die ze misschien wel wilden verkopen. Maar we zullen nog moeten zien hoe dat dan in de praktijk zal gebeuren. En dan natuurlijk zijn er ook wel al wat boze burgemeesters, want het gemeentefonds, dus dat zijn eigenlijk de budgetten voor de lokale besturen, dat wordt ook getemperd. Zij zullen het ook met minder moeten doen. En ik zag bijvoorbeeld dat het stadsbestuur van Gent daar al heel boos over is.
0: Ja, we gaan straks nog eens bellen met de schepen van Financiën daar, Christophe Peters, want daar zal wellicht ook opnieuw geteld moeten worden. Er komen ook nieuwe besparingen voor het eigen huis, voor de VRT.
2: Ja, de VRT krijgt 10 miljoen euro besparing opgelegd bovenop dus de besparing van zo'n 16 miljoen euro die al in de huidige beheersovereenkomst stond. En hoe moet de VRT dat gaan doen? Wel, volgens minister Sieltje van Achter moet de VRT kritischer kijken naar exclusiviteitscontracten met haar schermgezichten. Er moet meer samengewerkt worden met andere zenders bijvoorbeeld. En de VRT moet zich ook nog terughoudender opstellen als het gaat over het bieden op dure sportrechten. Dus het is een beetje afwachten wat dat bijvoorbeeld zal betekenen voor grote toernooien, ja, zoals het WK bijvoorbeeld.
0: Ja. Er wordt niet overal bespaard, dat is ook duidelijk geworden.
2: Ja, inderdaad. Dat wilde Vlaams-minister-president Diependaele ook wel heel duidelijk maken. Bijvoorbeeld onderwijs. Onderwijs, daar wordt niet op bespaard. Dat is te belangrijk, zegt Diependaele. Maar wij horen dat het toch ook vooral de verdienste van minister De Meer is die erin geslaagd is om dat departement helemaal te vrijwaren. Ze heeft, om dat te compenseren, enorm veel besparing toegelaten op haar andere bevoegdheid, op werk. Want ze gaat daar blijkbaar snoeien in heel wat subsidies, premies die nog bestonden, waar het eigenlijk nooit aan geraakt is. En daardoor kan dan haar ander departement onderwijs hier een beetje buitenschot blijven, zeg maar. Mm-hmm. Nu, daarnaast is Vooruit er toch ook wel nog in geslaagd om het grootste deel van de extra investeringen die gepland stonden op zorg, om dus bijvoorbeeld de wachtlijsten weg te werken in jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg. Die investeringen worden ook voor het grootste deel bewaard. Daar wordt een klein beetje aan geknibbeld, maar eigenlijk hebben ze dat toch ook wel kunnen behouden. En misschien ook interessant, er komt ook wat extra budget voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
0: Oké. Het grote inhoudelijke debat in het parlement, dat is voor vrijdag, voor overmorgen. Maar de oppositie heeft zich vandaag toch ook al serieus laten horen.
2: Zeker, er is heel veel kritiek op hoe het gegaan is, de hele saga van de voorbije dagen met die discussie over de begrotingstabellen. Want gisteravond was er dan ineens plots discussie. Vooruit zei van ja, wat er in die tabellen staat, dat klopt niet. Dus het centenboekje, zoals ze dat hier noemen, dan waar alle cijfers in staan, dat was ook maar net klaar voor de septemberverklaring. En volgens de oppositie hebben zij ook gewoon niet de volledige cijfers gekregen. We gaan eens luisteren naar wat PvdA, Anders en Groen zeiden.
3: In het centenblaadje, of moet ik het centenvotje noemen, dat wij zo net hebben doorgestuurd gekregen, staat één jaartal in. En dat is het jaartal 2027. Terwijl u er juist in zijn geslaagd om een hele week ruzie te maken over hoe dat je een begrotingsevenwicht gaat bereiken in 2029.
4: U bent hier een excuus aan het gebruiken omdat jullie er gewoon nog niet door zijn. Omdat er zogezegd maar één kwartiertje zijn en je bent er nog niet. En daarom komt hier toe met een bladje waar dat er totaal geen details op staan. En als u zegt dat er eerlijkheid moet zijn, dan wees dan zelf ook een keer eerlijk.
5: 28, 29 zijn geen cijfers beschikbaar. U kan ons hier blaadjes wijs maken, zoveel u wil.
2: Ja, dus, maar ik laat mij wel vertellen dat de oppositie elk jaar wel kritiek heeft dat ze niet voldoende uitgebreide tabellen krijgen. Dus het is iets dat wel altijd terugkomt.
0: In elk geval, wat we de voorbije dagen hebben gezien, niet echt mooi, hè?
2: Nee, zeker niet. Zeker na wat er daar gisteravond nog gebeurd is. Diependaele die dan in het journaal komt vertellen, we hebben een akkoord en dan blijken er plots toch nog fouten in die tabel. En ook vooral het feit dat dan Vooruit de reflex heeft om meteen naar de pers te stappen, meteen te gaan zeggen van kijk, wij zijn hier toch niet akkoord mee. Dat toont toch wel een beetje dat er heel weinig vertrouwen was. Hè, dat N-VA-minister Weidt dat dan gewoon in orde zou brengen. Dat er toch wel wat wantrouwen is tussen N-VA en Vooruit. Nu, ik moet zeggen, uiteindelijk zat iedereen hier natuurlijk mooi samen op de banken te luisteren naar Vlaams minister-president Diependaele. Vooruit zegt nu ook gewoon van kijk, wij zijn gewoon blij dat het is rechtgezet. Maar het geeft toch wel opnieuw geen echt fraai beeld van de samenhang in deze Vlaamse regering.
0: Dankjewel voor het verslag vanuit dat Vlaams parlement. Harry van Rompuy, een van de andere mogelijke besparingsmaatregelen in het Vlaamse begrotingsakkoord is ook het schrappen van 2 betaalde feestdagen voor Vlaamse ambtenaren. Het zou gaan over 2 en 15 november. Eerst leek dat er zeker te zijn. Nu blijkt dat daar toch nog moet over onderhandeld worden met de vakbonden, maar het ligt dus wel degelijk ook op tafel. Bram Verschuren, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Professor bestuurskunde aan de Universiteit van Gent. Ik denk dat veel luisteraars misschien eventjes de wenkbrauwen fronsen dat die 2 en 15 november, dat dat voor sommige betaalde feestdagen zijn. Voor hoeveel mensen is dat eigenlijk?
6: Goh, die 2 betaalde feestdagen zijn zogezegd reglementaire verlofdagen die een stukje samenhangen met het Vlaams personeelstatuut. Dus het statuut van de Vlaamse ambtenaren. En dat gaat ongeveer om bij de 28.000 Vlaamse ambtenaren die daar kunnen van genieten.
0: Ja, Als dat erdoor komt, zijn dat dus 28.000 mensen die die 2 dagen niet meer krijgen. Wat brengt dat op? Is dat een belangrijke besparing?
6: Door die verlofdagen af te schaffen, komt men natuurlijk niet tot rechtstreeks extra geld. Want die lonen blijven hetzelfde voor evenveel mensen. De winst zit hem een stukje in de arbeidstijd en ook in de productiviteit. Dus je kan er een stuk van uitgaan dat die mensen meer gaan doen. Dus 2 extra dagen zullen moeten werken, maar met evenveel mensen. Het wordt pas een echte besparing als er uiteindelijk na verloop van tijd misschien minder mensen nodig zullen zijn bij de Vlaamse overheid. Dat is ook een plan dat voorligt. Het idee om 2 op 3 van mensen die met pensioen gaan niet te vervangen in de Vlaamse administratie. Als we die 2 zaken koppelen, dus het niet vervangen van mensen, gekoppeld aan die mensen 2 dagen extra te laten werken, laat het mij zo zeggen, dan komen we wel tot een besparing.
0: Een besparing. Maar het is niet iets wat je morgen al zal voelen of over 6 maanden al gaat voelen.
6: Ik denk het niet. Het is ook een stukje te relativeren. Hè. Als we de totale besparingsoefening van een goede 2 miljard bekijken, dan zie je toch wel een grote inspanning die de Vlaamse overheid zichzelf oplegt. Mm-hmm. Tegen 2029 wil de Vlaamse regering ongeveer 700 miljoen besparen op de overheid zelf of op de werking van de overheid zelf. Dat is bijna 25% van de totale besparingsoperatie waar men nu voor staat. De hoofdmoot daarvan zit in wat ik daar straks zei. Dus dat men ongeveer 180 miljoen per jaar wil gaan besparen op het eigen personeel door mensen niet te vervangen. Dus die 1/3 regel, wat dus een efficiëntiewinst moet opleveren. Het daaraan koppelen van eventueel het afschaffen van een aantal verlofdagen is eigenlijk zeer minimaal. Misschien ook een stukje symbolisch.
0: Ja, want een van die andere verlofdagen die mensen in de Vlaamse overheid hebben bijvoorbeeld is 11 juli, maar daar wordt niet aan geraakt of dat ligt niet op tafel. Is dat dan toch een beetje ideologisch geïnspireerd?
6: 11 juli is een decretale feestdag. Terwijl die andere verlofdagen, dus 2 en 15 november, zijn reglementaire verlofdagen die in het specifieke reglement het Vlaams personeelstatuut staat voor die 28.000 mensen. Maar de 11 juli krijgen wel meer mensen. Het onderwijs en personeel, toch ook een zeer grote groep in Vlaanderen, geniet ook van die 11 juli als decretale feestdag.
0: Oké, Bram Verschuren, professor bestuurskunde in Gent. Dankjewel voor de uitleg.
6: Alsjeblieft.

0: Clouseau schrijft komende zomer Belgische geschiedenis, want Koen en Chris Wouters hebben ondertussen al 2 keer het Koning Boudewijnstadion uitverkocht. Ze spelen daar op 4 en 6 augustus volgend jaar en ze zijn aan het kijken of er nog een 3e concert kan bijkomen. Ik denk dat dit ook wel op de playlist moet staan, Louise.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: En vanaf vandaag kan je bij ons in de bioscoop de documentaire NASA gaan bekijken. Al vaak over gesproken, NASA gaat over de genocide in Gaza. Werd opgenomen in Tel Aviv tijdens de oorlog en bestaat uit gesprekken met onherkenbaar gemaakte Israëlische militairen die vertellen over hun taken, over de praktijken van het Israëlische leger in die oorlog.
2: Wat is NASA?
3: Nezek Agavi.
0: Op het filmfestival van Venetië kreeg NASA een speciale prijs van de jury, een staande ovatie ook van bijna een half uur. Maar de documentaire, die is gemaakt door 2 Israëlische regisseurs, is in Israël zelf zeer omstreden. Erella Graciani, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent professor antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zelf Nederlands-Israëlische, NASA. Dat is een letterwoord dat uit het Hebreeuws komt en dat eigenlijk zoiets betekent als collateral damage, als
4: collateral
0: ik het goed
4: damage.
0: Versta.
4: Ja. Ja. Ja, klopt. En dat is een formele term eigenlijk die in het leger wordt gebruikt. Dat hoor je ook inderdaad als je de soldaten hoort vertellen.
0: Als je hen tegen elkaar hoort spreken, wij begrijpen de taal verder voor de rest niet. Maar het is een woord dat belangrijk is in deze documentaire. Want het zijn Israëlische militairen die anoniem getuigen over wat hun opdracht was in Gaza. Hoe uitzonderlijk is dat, dat militaire getuigen?
4: Het is vrij uitzonderlijk. Kijk, in Israël is natuurlijk een dienstplicht. Dus er zijn heel veel soldaten in Israël. Bijna iedereen gaat dit leger, in ieder geval Joodse Israëli's. Dus het is vrij uitzonderlijk. Nou is het niet de eerste keer dat dit gebeurt. We kennen al meer dan 20 jaar de organisatie Breaking the Silence. Die eigenlijk na de Tweede Intifada of in de Tweede Intifada al getuigenissen van soldaten heeft opgetekend. Heeft opnames gemaakt, met soldaten heeft gepraat. En zo heel veel verhalen en getuigenissen heeft verzameld. Ook weer nu, inderdaad, met soldaten die in Gaza hebben gediend. Maar op deze manier, als een film zo uitgebracht op dit moment. Dat is toch vrij uitzonderlijk. Zeker omdat deze soldaten. Om de activiteiten die deze soldaten ook beschrijven. Mm-hmm. Dus het blijft vrij uitzonderlijk.
0: Ja, mensen die de film al gezien hebben, zijn gechoqueerd door de inhoud van die getuigenissen. Is dat iets wat in Israël geweten is, waarover gepraat wordt?
4: Ja, nou, in Israël is de reactie dus inderdaad heel erg moeilijk. Mensen zijn echt gechoqueerd. En dat is nog voordat de film uit is gekomen. Hè? Dus de mensen, ook de politici die meteen reageerden op de film, op het idee van de film, hebben de film niet gezien.
0: Nee, het gaat echt over het feit dat mensen durven praten.
4: Durven praten. En natuurlijk nogmaals, dat hebben we eerder gezien. Die soldaten zijn ook altijd uitgescholden door politici en echt als verraders gezien. En dat gebeurt nu ook. En vooral ook de filmmakers zelf worden nu echt als verraders gezien. Wordt zelf gesproken over het innemen van hun burgerschap. Dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Maar ze worden echt bedreigd. De families zijn bedreigd. Dus er is heel veel woede over het feit dat eigenlijk de vuile was wordt buitengehangen. Want er is, kijk, er wordt wel gezegd van, is dit waar? Maar mensen weten wel dat natuurlijk ergens dat dit gebeurd is. En het is ook vooral het feit dat het zo naar buiten wordt gebracht en dan ook nog wordt het argument gegeven en dan ook nog eens een keertje eerst in het buitenland en vuile was ook nog eens een keer in het buitenland buiten hangen. Dus daar wordt heel erg sterk op gereageerd. Ja. Want mensen willen het niet weten.
0: Heeft dat er ook mee te maken met wat u al in uw eerste antwoord zei, van ja, dit is een land met dienstplicht. Dat maakt misschien dat Israëlische leger ook wel een andere rol of functie of positie heeft in de maatschappij dan wij gewoon zijn.
4: Ja, Absoluut, want de meeste mensen die hebben zelf in het leger gezeten. Die hebben familie in het leger, of het een broer, een zus is, zoon, kleinkind, dochter. Dus mensen in het leger, de soldaten, gaan mensen erg aan het hart. Dus als je het over het leger praat, hebben mensen het eigenlijk over hun eigen familie. Dus al zijn ze, zeg maar, mensen kritisch. Er zijn dus een grote groep mensen die kritisch zijn op Netanyahu en zijn regering en wat er allemaal gebeurt. En ook wel op de oorlogen en wat er in Gaza is gebeurd. Maar nog steeds, als het gaat om echt wat hebben de soldaten zelf gedaan, dan verstomt die kritiek. Want die soldaten, dat zijn wij eigenlijk. Dat is het gevoel. En daarom ligt het ook nog gevoeliger.
0: Dat raakt aan de mensen zelf.
4: Ja, absoluut.
0: Ja. U bent in Israël. De documentaire is daar niet te zien.
4: Is nog niet uitgekomen hier. Ze zijn aan het proberen. Zeg maar, de filmmakers hebben ook gezegd, ze hebben het aangeboden aan veel filmhuizen. Mensen durven het niet aan. En daarom hebben ze ook gezegd, samen met The Guardian, want die heeft eigenlijk eigenlijk geproduceerd de film. Ja. Dat vanaf november dat de film gestreamd kan worden online. Omdat ze echt, voor hun is het heel belangrijk dat het Israëlische publiek de film ook kan zien. En filmhuizen en bioscopen, die durven het niet aan.
0: Nee, en gaan mensen dat dan aanklikken, denk je?
4: Ik denk het wel. Ik sprak pas wat vrienden van mij die kritisch zijn op de regering zeker, maar niet heel erg extreem in hun linkse ideeën. En die hadden wel zoiets van, ja, als die film uitkomt, dan moeten we dat zien. Dat is een verantwoordelijkheid die we hebben. Maar ik denk ook, kijk, er zijn ook veel mensen die het niet willen zien, die het niet willen geloven. Mensen zijn kritisch. Nogmaals, op de filmmakers zullen misschien expliciet kijken. Maar ik denk wel, als het beschikbaar komt voor iedereen, dat veel mensen ook misschien uit de nieuwsgierigheid toch het gaan aanklikken.
0: Ja. Wat riskeren die soldaten die gesproken hebben? Want u zei het al, de filmmakers zelf, die worden vanuit de politiek, maar ook in hun integriteit bedreigd. Hoe zit dat met de soldaten? Die zijn anoniem, maar wat riskeren zij?
4: Ja, ze zijn anoniem. Het is natuurlijk heel moeilijk. Dat heeft de reden. Anders had de film niet gemaakt kunnen worden, want niemand zal met zulke verhalen vertellen op dit moment zonder het anoniem te doen. Kijk, als mensen erachter komen, dan kunnen ze worden vervolgd voor het geven van geclassificeerde geheime informatie aan het publiek maken van zulke geheime informatie van het leger. Mm. Dat zou kunnen, maar de vraag is, ik neem aan, ook de filmmakers kennende en hun werk als journalisten, zeker van Yuval Abraham, kennende, hebben die genoeg gedaan om te voorkomen dat die uit de anonimiteit
0: genoeg
4: worden gehaald.
0: Bescherming ingebouwd voor die mensen. U bent uzelf in Israël. Voelt u daar nervositeit over die film of is dat ondertussen toch wel wat weer gaan liggen?
4: Het is weer gaan liggen. Kijk, er gebeuren elke dag weer dingen. Zeker rond met de verkiezingen die er aan staan te komen. Er wordt veel over gepraat. Zeker ook nu de eerste Israëlische journalist, het klein groepje, de film heeft gezien. Dus die komen overal weer, worden die weer geïnterviewd over wat ze dan gezien hebben. Of die mensen zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Maar het is vooral die kwaadheid van het begin. Die hoor je zeker bij de extreemrechtse groeperingen. Is die er nog steeds?
0: Rella Graziani, professor antropologie in Nederland, op dit moment in Israël. Dankjewel.
4: Ja, graag gedaan.
0: Er staat 168 kilometer file op deze woensdagnamiddag. De E17 richting Kortrijk. Daar moet je 25 minuten aanschuiven van Nazareth tot Deinze. Er is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. 20 op de enige 10 vanaf Brasschaat. Om 10 minuten op de E313 vanaf Frans. En ook op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Een kwartier richting Gent van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Merksem is de weg wel vrijgemaakt. Op de N16 richting Willebroek een kwartier, van Temse tot Puurs. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven van Wezenbeek tot Jette en op de binnenring 10 van Anderlecht tot Jette. En in Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 volledig versperd. Dat is de weg van Hasselt naar Eindhoven.
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Iedereen in positie.

0: Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Check Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Goeiedag meneer. Wat zal het zijn?
9: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
8: Wat is dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog één.
8: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op te eten? Of?
9: Nee, het is voor...
10: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
13: Radio 1.
14: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Sofie de Visser. En mee, Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Ezzara El Mansouri is haar naam. Ze is door koning Mohammed VI aangesteld en ze moet of ze mag nu een nieuwe regering vormen. Lotte van den Boogaert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je woont al jaren in Marrakesh in Marokko. Je baat er ook een restaurant uit onder andere. Ze is ook al jarenlang jouw burgemeester, de burgemeester van Marrakesh. De stad waar jij woont, wat moeten we nog over haar weten?
1: Wel, dat ze, toen ze de burgemeester werd, ook de eerste vrouwelijke burgemeester in Marokko werd en van Marrakesh. En dat ze dus nu de eerste vrouwelijke eerste minister, premier zal worden. Toen ze burgemeester werd, was in 2009 en daarna is ze nog eens herverkozen. Dat was toen ik hier al woonde in 2021. Ze is 50 jaar en ze is advocaat van opleiding. En ja, ze is een vrouw, daar draait het allemaal om.
0: Daar draait het inderdaad. Is ze populair?
1: Wel, dat is gemengd. Het gaat natuurlijk over politieke partijen en haar tegenstanders van andere politieke partijen. Daar is ze absoluut niet populair. In Marrakesh heeft ze heel zichtbare dingen in beweging gezet, omdat er heel veel aan infrastructuur en wegen en zo is gebeurd. Dus het stadsbeeld is onder haar als burgemeester echt wel veranderd. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld gefocust op een aantal gemeenschapscentra voor vrouwen en kinderen. Dus bij een bepaald deel van de bevolking is ze zeker populair.
0: Mm-hmm. Je zei het, het gaat over het feit dat ze een vrouw is. Eerste vrouwelijke burgemeester van Marrakesh, nu eerste vrouwelijke premier van Marokko. Dat vrouwelijke leiderschap van hieruit bekeken, maar corrigeer mij zeker als dat niet zo is, lijkt dat niet zo evident in de Arabische wereld.
1: Wel, dat denk ik echt dat dat iets is vanuit België bekeken. Want in België hebben we ook nog geen vrouwelijke premier gehad buiten
0: een
1: korte vervanging.
0: Inderdaad, ja. Dus
1: in die zin is het voor Marokko een unicum, maar zeker ook voor heel wat Europese landen zou het een eerste keer zijn. In Marokko bekleden vrouwen heel veel leidinggevende posities. Zeker in het bedrijfswereld. Al mijn artsen, en niet dat ik er zoveel heb, maar in de medische wereld zijn allemaal vrouwen.
0: Okay.
1: Uiteraard gemixt, hè. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mannen. Maar ik wil maar zeggen, het is zeker zo dat vrouwen hier ook leidinggevende posities bekleden.
0: Ja.
1: Maar heel wat huishoudens en het onderwijs, dat wordt klassiek gedragen door vrouwen.
0: Ja, ja, terwijl wij misschien het idee hebben dat het er eerder een patriarchale samenleving is in Marokko.
1: Dat is het zeker ook, hè? Want heel veel culturele en religieuze beslissingen en tradities die worden nog altijd door mannen genomen, dus dat klopt zeker en vast. Maar ja, daar zit hem nu ook de kritiek op. Ze kreeg al heel wat kritiek online, zeker Fatima Ezzara El Mansouri, van mannen. Gaat over echt haatreacties. Waar vrouwen dan ook weer op reageren natuurlijk. Ik sprak met wat jonge vrouwen ook in mijn omgeving en zij zeggen, ja, dit is deze tijd, we zijn 2026, mannen zullen mee moeten.
0: Mm-hmm.
1: Dit is hoe het nu, hoe het nu gaat. Dus de reacties zijn echt heel verschillend,
0: ja.
1: Maar op die haatreacties wordt wel ook zie ik toch ook wel heel veel tegenreacties komen.
0: Dus het is wel in twee richtingen een beetje, want ik hoorde deze week nog Yvan de Vadder herhalen iets in Vlaanderen, toen minister De Prater zwanger werd en in zwangerschapsverlof wilde gaan, werd duidelijk dat daar geen regeling voor was. Misschien zijn er ook zaken in Marokko die in beweging kunnen komen, precies omdat zij gewoon een vrouw is die op die stoel zit.
1: Wel ja, en dat is ook wat in mijn kennis- en vriendenkring gezegd wordt. Misschien worden er nu dingen anders bekeken. Door een vrouwelijke premier wordt er misschien een aantal dingen vrouwelijker bekeken. Aan de andere kant is er ook vanuit de vrouwen wel heel wat kritiek. Want ja, er is corruptie in, bij de overheid. Dus er worden ook al dingen gezegd als ja, nu is het corruptie in het roze. Dus er is zeker ook kritiek op het beleid. En dat verandert niet of ze nu vrouw of man is. Dus ja, het is zeker een gespreksonderwerp. Je weet ook, daar hebben jullie ook het uitgebreid over gehad, dat er zeer weinig Marokkanen zijn gaan stemmen. Dus zij is ook op die post gekomen door een fractie van de bevolking, om het zo te zeggen. Ja, ja. Heel, heel veel mensen zijn het wantrouwen in de politiek. Of het wantrouwen in de politiek is hier zeer groot. Dus mensen hebben het ook opgegeven. Je ziet dat ook met de Gen Z-beweging afgelopen jaar. Er zijn amper jongeren gaan stemmen. Mm-hmm. Ze geloven er niet in dat dat verandering kan brengen. Dat ze hun stem in de politiek kunnen laten horen. Maar toch heeft ook iedereen weer een mening dat dan nu die politieke leider of de leider van, het, van de regering een vrouw is. Ja, daar wordt uiteraard heel veel over gepraat.
0: We moeten haar afrekenen op haar verdiensten en dat zal pas over een paar maanden duidelijk worden, denk ik dan. Fatima Aizara El Mansouri, eerste vrouwelijke premier in Marokko. Lotte van den Boogaard, dankjewel.
1: Dag.
0: Wereld vandaag. En dan terug naar die Vlaamse begroting en de septemberverklaring. Want er is ons de voorbije dagen iets opgevallen. Plots ging het bijna in elk gesprek over die begroting over de zwarte nul. Dat verwijst naar het doel van de Vlaamse regering om te komen tot een begroting in evenwicht. Isolde van den Einde, bijvoorbeeld politiek journalist bij het Laatste Nieuws, had het er hier gisteren nog over in de Wereld vandaag.
2: Mijns inziens wordt het zelfs nog een beetje onderschat hoe belangrijk dat is. Men doet het een beetje van, hij wil die zwarte nul. Het is niet puur alleen het begrotings evenwicht terugbrengen in Vlaanderen.
0: Maar waar komt die term zwarte nul vandaan? Dat weet Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING in Duitsland.
3: De zwarte nul is gewoon een uitvinding uit Duitsland. Dat is nog uit het tijdperk Angela Merkel en Wolfgang Schäuble. Toen Duitsland probeerde gewoon het beste jongetje of meisje van de Europese klas te zijn en vooraan te lopen met een evenwichtige begroting of een begroting in overschot. De zwarte nul moet je ook nog in combinatie zien met een andere Duits woord, dat is schuldenbremse. En dat was een beetje het leidmotief, dus de rode draad van de jaren 2010... Voor de kabinetten van Angela Merkel, proberen gewoon geen schulden te maken. De schaduwkant ervan was heel duidelijk, veel te weinig te hebben geïnvesteerd, omdat alles in feite gewoon in het teken stond van de zwarte nul moet staan. Dat was het belofte dat ook gewoon de mevrouw Merkel en meneer Schäuble aan de Duitse kiezers maakten.
0: Maar ondertussen waait er een andere wind in Duitsland en bondskanselier Merz hecht er niet zoveel meer belang aan.
3: Nou, bondskanselier Friedrich Merz heeft die zwarte nul volledig naast zich neergelegd. Want nu zie je gewoon dat in de jaren 2020 eigenlijk, met de pandemie, met de oorlog in de Oekraïne, met de structurele problemen van de Duitse economie, duidelijk werd wat de schaduwkant is van de zwarte nul. Namelijk gewoon dat er gewoon een decennia lang veel te weinig werd geïnvesteerd.
0: En Karsten Brzeski heeft ook nog advies voor ons land.
3: De situatie in België is natuurlijk anders dan in Duitsland destijds. En België heeft een duidelijk hogere overheidsschuld. En moet inderdaad nu kijken hoe je die hoge overheidsschuld met de gestegende rentevoeten die we overal hebben, om die enigszins gewoon stabiel te houden. Of zelfs hoe je het kunt voor elkaar krijgen om gewoon de schuld te verlagen. En daar is gewoon de zwarte nul, een begroting in evenwicht, een heel goed idee. En als je dat een paar jaar gaat volhouden, dan gaat automatisch gewoon de overheidsschuld een beetje weer dalen. Dus, en daar zit natuurlijk België in een heel andere situatie dan Duitsland. België moet nu gewoon de hoge en de gestegen overheidsschuld onder controle krijgen. Duitsland heeft dat een decennia lang gedaan met de zwarte nul en kan nu weer meer geld uitgeven.
0: De man die streefde naar die zwarte nul, Ben Weitz, Vlaams minister van Begroting, die komt langs in de Wereld vandaag straks na 5:30. Maar die zwarte nul is er natuurlijk niet zomaar gekomen. De besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren, onder andere bij de steden en gemeenten, door de middelen van het Vlaamse gemeentefonds maar gedeeltelijk te indexeren, die vallen niet in goede aarde bij de lokale besturen. Want de maatregel komt hard aan bij de grotere steden. Zij krijgen op basis van hun aantal inwoners meer geld uit dat fonds. Ja, en als je daar gaat op besparen, dus minder geld. Christophe Peters, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Schepen van Financiën in Gent, voor de partij Anders. Het is geen geheim dat Gent financieel in slechte papieren zit. Met het nieuws dat er nu vandaag bij komt, wat betekent dit concreet in cijfers voor uw stad?
4: Dat betekent eigenlijk dat wij tegen 2031, dus het moment dat het meerjarenplan afloopt, het meerjarenplan dat trouwens door Vlaanderen wordt opgelegd, en we zijn nu 9 maanden ver in dat meerjarenplan, de beslissing van de Vlaamse regering nu, betekent dat we daar een gat in slaan van 42 miljoen euro.
0: Dat is geld waar u op gerekend had.
4: Absoluut, en we hadden daarop gerekend, omdat de Vlaamse regering bij haar aantreden, minister Kravits als minister van Binnenlands Bestuur, duidelijk had gemaakt dat dat gemeentefonds gevrijwaard zou blijven. En dan zien we, we laten gemeenten eigenlijk een meerjarenplan opmaken. We hebben daar uiteraard een zware inspanning gedaan, omdat we inderdaad wel wat vanuit het verleden wel wat goed te maken hadden in Gent. We hebben een inspanning gedaan van structureel 120 miljoen euro. Maar nu zie je dat de Vlaamse regering, we zijn 9 maanden ver, we zijn nog niet aan goedweg 10% van ons meerjarenplan. En men breekt zijn belofte en we zijn bijna terug naar af natuurlijk.
0: Ja, maar iedereen moet bijleggen om deze besparing, deze grote besparing op Vlaams niveau te kunnen doen. Er wordt gekeken naar de gezinnen, er wordt gekeken naar de overheid zelf, er wordt dus ook gekeken naar de steden.
4: Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant is het wel zo natuurlijk dat je daar de besparing doorschuift naar een ander overheidsniveau zonder dat niveau daar eigenlijk iets aan te zeggen heeft. Al de steden en gemeenten zijn daar ook mee bezig. De meesten hebben zware oefeningen achter de rug in de opmaak van het meerjarenplan. Worden geconfronteerd met die stijgende inflatie, met die stijgende energieprijzen, met de stijgende rente. Ten gevolge voornamelijk van de acties van meneer Trump in het Midden-Oosten. En nu krijgen we daar eigenlijk nog in een toxische combinatie ook de regering Diependalen overheen die haar belofte breekt. Ja. We zijn echt wel in staat om zelf ons huishouden op orde te krijgen. Maar ik denk trouwens dat er in Vlaanderen nog ook wel wat andere dingen op de eigen werking zijn. En op de eigen subsidies om op te besparen, behalve op de lokale bestuur.
0: Dus
4: natuurlijk.
0: U zegt, er zijn verkeerde keuzes gemaakt.
4: In elk geval wat betreft de besparing richting de lokale besturen, is dat voor ons absoluut een verkeerde keuze. Je mag niet vergeten, er zijn heel veel collega's, ik heb al heel veel collega's ook gehoord vandaag. Velen hebben een oefening 2027 en volgende afgewerkt ondertussen al. Ja, dat is gewoon herbeginnen. Het komt ook op
0: in december. Ook de timing dan.
4: Ja, absoluut. In december moeten we daarmee naar de raad. Dus dat wordt allemaal heel krap. We worden voor voldongen feiten gesteld. Mm-hmm. Voor een woordbreuk. Maar wat eigenlijk nog erger is, is dat het heel duidelijk is dat vooral de CD&V hier haar gram haalt ten aanzien van de grote steden. CD&V is vervuild tot een antistedelijke partij en heeft dat nu meegenomen in die gehele Vlaamse regering, want het zijn vooral de grote steden en voornamelijk Gent en Antwerpen, maar ook de centrumsteden zoals Leuven, Mechelen, Brugge, die hier het gelag betalen. En het is duidelijk dat Vlaanderen zijn steden gewoon niet graag ziet. En wat mij ook enorm verbaast is dat N-VA dit gewoon heeft laten gebeuren, ondanks het feit dat zij toch wel heel dominant zijn in een stad als Antwerpen.
0: Ook Vooruit heeft dit laten gebeuren. Vooruit zit in een coalitie bij u in Gent, maar ook in die Vlaamse regering. Blijkbaar heeft u dan via dat kanaal ook niet echt kunnen wegen.
4: Ik heb begrepen van onze collega's dat men geprobeerd heeft om alternatieven naar voren te schuiven, maar dat het vooral van de kant van CD&V geweigerd is om dat te doen. En wetende hoe de verdeling in het gemeentefonds zit, CD&V spreekt daar al lang over, dat er te veel geld naar de steden gaat. En men heeft nu duidelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om dat antistedelijk beleid ook daadwerkelijk erin te zetten. Het is bijna de grote steden uithongeren. Dit is toch een groot probleem, vind ik. Als dit de houding is van de Vlaamse regering. Ik merk dat de geest van Gaston Geens helemaal dood is. Wat we zelf doen, doen we duidelijk niet beter.
0: Dat zijn uw woorden. Antwerpen verliest in verhouding zeker zoveel geld als Gent vanwege nog een grotere stad. Antwerpse burgemeester hoor ik niet. Daar zijn de financiën natuurlijk beter op orde. Ik zou kunnen zeggen, Gent had gewoon in het verleden wat beter op de centen moeten passen. Daarom komt het zo hard aan.
4: is voor een deel waar, maar ik kan u verzekeren dat de collega's in Antwerpen ook 100 miljoen nu nog eventjes erbij pakken. Dat voor hen ook een bijzonder pittig verhaal zal zijn. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, er gaat wel wat ander Vlaams geld naar Antwerpen als je dat bekijkt. Minister De Ridder doet daar echt waar goed haar best voor. Maar ja, goed, als je ziet dat Vlaanderen nog altijd blijft verlieslaten, de luchthavens daar honderden miljoenen in pompen. Als men een Vlaams vlagje wil zetten op de luchthaven van Zaventem, dan denk ik dat er misschien toch nog wel andere keuzes hadden kunnen gemaakt worden. Ja. En bovendien, ja, de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden als steden zijn ook niet gering. Men kan mensen schrappen in statistieken, maar die zijn daarvoor niet weg uit ons straatbeeld. En dat is misschien het verschil. Ministers zien dat als statistieken. Voor ons zijn dat mensen die wij alle dagen op straat tegenkomen.
0: De realiteit is, dit zijn de cijfers. Meneer Peters, u gaat moeten verder saneren of extra inkomsten zoeken. Waar gaat u dit vinden?
4: Ja, we gaan uiteraard, dit is helemaal vers van de pers, dus we gaan dit meenemen in onze begrotingsoefening. Als je de inflatie er nog eens bij telt, dan kijken we naar een opgave van toch wel een goede 60 miljoen. Dan zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen, en het klopt inderdaad, we hebben vorig jaar 60 miljoen moeten gebruiken om een beetje de putten uit het verleden te gaan dempen. 60 miljoen om mogelijkheden te creëren om beleid te voeren, maar ook om een stad die groeit, waar de komende jaren 25.000 inwoners gaan bijkomen. Mm-hmm. En 90.000 studenten die vorige week begonnen zijn. En nu gaan we nog eens 60 miljoen moeten doen op konto van Diependalen-Krevits.
0: Waar gaat u dat vinden?
4: Oh, dat gaan we uiteraard bekijken, samen met College de Meerderheid en met onze diensten. We zullen dat de komende weken doen. Maar goed, we zijn gemeentelijke bestuurders. Dat betekent dat we moeten leven met de realiteit zoals die er is. En we zullen onze job doen om te zorgen dat dit gehaald wordt en dat we met een begroting in evenwicht komen.
0: Want u kan niet anders. Christophe Peters Schepen van Financiën in Gent, dank u wel voor uw reactie hier in De Wereld Vandaag. Goedemiddag.
4: Alsjeblieft.
0: Zometeen na 5 uur gaan wij naar dat geheel van die cijfers die we nu hebben. Wat we hebben is kijken met professor publieke economie Willem Sas. Want er wordt ook op de Vlaamse overheid bespaard. Waar en is dat voldoende? En nog zoveel meer vragen. Dat is voor na het nieuws van 5 uur.
5: Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lamb Chop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
6: En wat heb jij gedaan?
5: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
7: Kende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskes doet.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een...
5: Beleef het live in Arenberg.
6: En wat heb jij gedaan?
5: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
7: Je kende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskes doet.

0: 60. Aldi, altijd slim.
1: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
4: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
5: Of zoals wespen van mijn terras.
3: Of zoals indringers uit je tuin.
5: Oh ja.
3: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
6: Stop, identificeer jezelf.
3: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Go Yellow!
12: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Oei, dan moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imoscoopman!
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering snoeit in premies en voordelen, maar bespaart niet op onderwijs. En volgens de Israëlische regering is vanochtend een terreuraanslag op een vliegtuig vermeden. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Volgend jaar gaat het om een besparing van bijna 2 miljard. Tot in 2029 moet er in totaal 3 miljard worden bespaard. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring in het Vlaams parlement.
19: Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
20: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor elke Vlaming. Dat was de boodschap van Diependalen hier. Daarom wordt er bespaard op de kinderbijslag, op de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de overheid zelf.
19: We trekken een duidelijke lijn. Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
20: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
19: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
20: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd om de wachtlijsten in de zorg in te korten. De Vlaamse regering vond maar op de valreep een begrotingsakkoord en dat is ongehoord, zegt Stefanie Doze van Anders uit de oppositie.
21: En je zei het er nog niet en daarom kom je ertoe met een bladje waar dat er totaal geen details op staan.
20: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
18: Ook de gemeentebesturen zullen dus minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Gent zal op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Dat zegt schepen Christophe Peters en dat zal zeer moeilijk worden.
22: Wij zien eigenlijk onze buffers, maar ook onze inspanningen compleet weggevreten door een blijkbaar toxische combinatie van Trump en Diependalen. Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
18: En ook de openbare omroep zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro. Bovenop een besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheer.

0: nieuwsovereenkomst. Volgens minister van Media Sieltje van Agter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Dat zegt onze collega Steven Rombout.
1: De mediaminister doet een aantal suggesties waar de VRT kan besparen. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten met radio- en tv-gezichten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal moet de VRT onderzoeken of ze kan samenwerken met andere omroepen zoals VTM en Play. Tegelijkertijd mag de omroep bovenop het gratis basisaanbod op VRT Max een betalende formule uitwerken, wat dan weer extra inkomsten kan opleveren. De VRT is bezorgd over de extra besparingen, ook omdat de Vlaamse regering terugkomt op eerder gemaakte afspraken.
0: Volgens de vakbonden bij VRT is dit de zoveelste besparing en is het voor de openbare omroep onmogelijk om op die manier voor te werken. De bonden beraden zich over acties. Mark Barlow van de Liberale Vakbond.
2: Het is geen kaasschaafoperatie meer, het is eigenlijk een hakbijloperatie. Die 10 miljoen die ze nu voor ogen hebben om te besparen, dat komt bovenop 16 miljoen die al moeten bespaard worden in het kader van lopend beheersovereenkomst. En eigenlijk de VRT wordt alsmaar meer structureel ondergefinancierd.
0: Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. Jens Fransen, weten we intussen nog meer?
3: Maar het lijkt dus echt wel steeds duidelijker om een mislukte terreuraanslag te gaan. De piloot op die vlucht van Dubai naar Tel Aviv viel deze morgen dus met een mes zijn medepiloot aan, die daarbij zwaar gewond raakte. Er was dan een gevecht waarop de piloot met mes overmeesterd kon worden door andere passagiers. Gelukkig, bij die andere passagiers zaten piloten van dezelfde maatschappij en die konden het vliegtuig na een waanzinnige duikvlucht, waarbij het toestel op enkele minuten de helft van de hoogte verloor, konden ze dat toestel weer rechttrekken en veilig een noodlanding uitvoeren in Saoedi-Arabië. De overmeesterde piloot met mes wordt nu ondervraagd door de politie in Saoedi-Arabië. De andere piloot is naar het ziekenhuis gebracht. De Israëlische passagiers die zijn intussen tijd weer op weg naar Israël.
0: Dankjewel, Jens. In de staat Tennessee in de VS is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd ze ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Ze was toen zelf net 18. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft de rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in de staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien en soms ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen. En we halen dan 20 graden. Minister-president Matthias Diependalen heeft in zijn beleidsverklaring forse besparingen aangekondigd. De Vlaamse regering zal onder andere besparen op het groeipakket, de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de Vlaamse overheid zelf, maar niet op onderwijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Er staat ruim 200 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. Een half uur file rijden van de Pinte tot Deinze. De weg is daar wel vrijgemaakt. Traag naar Antwerpen op de A12. 20 minuten extra vanaf Antwerpen Haven. Op de E313 20 minuten file golven vanaf Herentals Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een half uur van Antwerpen Noord tot de Kennedy Tunnel. Op de N16 richting Willebroek een kwartier. Erbij van Borne tot Breendonk. Op de E429 richting Brussel is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel zelf meer dan een half uur filegolven van Wezenbeek tot Jette en op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Grimbergen, want ook daar is een botsing gebeurd vanmiddag. En in Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 volledig versperd en dat is de weg van Hasselt naar Eindhoven.
5: Radio 1.
6: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
4: En met Vlaams minister van Begroting Ben Weitz, die komt vertellen over de cijfers. En Toby Alderweireld ging in therapie en ook daar wil hij heel kwetsbaar en openhartig over getuigen. Blij dat je er bent.

0: Back in Your Head van Tegan en Sarah. Minister Broens van CD&V zei niet dat we hier een schoonheidsprijs mee gaan winnen. Belangrijkste is wel dat er een akkoord is. Willem Sas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Professor publieke economie aan de Universiteit van Hasselt. Dit akkoord moest en zou er komen, moest ook voorgesteld worden vandaag. Maar kan u zich vinden in de kritiek van meneer Broens zelf?
1: Dat het geen schoonheidsprijs verdient. Maar ik denk dat elke begroting altijd een beetje... Ja, dat proces is sowieso een beetje messy, hè, laat ons dat zeggen. Toch in België, hè, we hebben een beetje die traditie om dat zo wat de spits op te drijven. Als je vergelijkt met andere landen, loopt dat wel iets ordentelijker.
0: Ja, het loopt rommelig, wat je dan gisterenavond ziet, een rekenfout, waardoor vooruit dan zegt, ja, we gaan toch niet akkoord, dan moet er opnieuw gerekend worden. Is dat onvermijdelijk als het gaat over zoveel verschillende posten, over zo'n grote bedragen?
1: Wel, een begroting, we moeten natuurlijk ook een beetje krediet geven. Dat is niet gemakkelijk, hè? Een begroting opstellen. Dat is niet zomaar een boekhoudkundige oefening. Dat is waar al het beleid samenkomt voor een hele jaar. En liefst als je ze goed opstelt voor meerdere jaren. Mm-hmm. Dus dat is niet gemakkelijk. Maar daarom dat... Ja, ik verwees daar net al naar andere landen. Het geen slechte zaak is om daar iets vroeger aan te beginnen, hè? Bijvoorbeeld, je zou al kunnen de grote politieke knopen doorhakken voor de zomer. Dan kan tijdens de zomer er gerekend worden. Hè? Want bijvoorbeeld nu die rekenfout of die bewuste list, wat het ook mogen zijn, dat heb je dan niet voor als dat er onafhankelijke agentschappen in de zomer al wordt doorgerekend. Ja. Al die mogelijke maatregelen. En dan worden de finale knopen doorgehakt in september. En dat is zo in Nederland. Hè? Daar heb je de befaamde Prinsjesdag. Maar dat moest er geen begroting zijn op Prinsjesdag. Het is een soort van nationale crisis.
0: Ja, ja.
1: Terwijl hier is het ondertussen zelfs voor Vlaanderen perfect normaal dat we de septemberverklaring uitstellen. Dus ja, daar is ruimte voor beterschap.
0: Dat kan beter. Dan was er vanmiddag meteen kritiek van de oppositie. Dat mocht nog niet inhoudelijk gaan, maar dat was ook niet nodig. Zij zeiden, ja, wij zien hier, dat is hier een votje. Wij zien cijfertjes voor 2027. Die zijn helemaal niet gedetailleerd.
1: Mm-hmm.
0: Ook daarvan kan je je afvragen... Als je dan klaar raakt, moet het er dan ook niet volledig liggen?
1: Ja, ik zou durven hopen van wel. Hè.
0: Die transparantie zou het uiteindelijke resultaat toch ten goede komen?
1: Absoluut. Ik heb net ook mijn eigen column voor de tijd afgeschreven. Ik had ook liever gehad dat er wat meer cijfers voor de volgende jaren al in stonden. Hè. Er is bijvoorbeeld die 500 miljoen van subsidiesbesparingen die eigenlijk nog redelijk vaag zijn.
0: Maar eigenlijk
1: dus zo'n dingen zijn
0: moet...
1: belangrijk. En als je dat dan al een beetje doorrekent op voorhand, of liefst zo goed mogelijk, hè, over de zomer, dan loop je niet in zo van die last-minute valkuilen. En dat is denk ik echt wel iets dat we bijvoorbeeld ook op federaal niveau kunnen toepassen. We hebben met een hoop collega's, 60 collega's, een open brief geschreven naar Van Petegem vorig jaar. Met exact die vraag. Kunnen we dan niet beter organiseren, dat begrotingsproces? Een beetje zoals in Nederland, wel à la Belge, hè, maar gewoon iets ordentelijker, iets meer afgeleind en iets meer gestoeld op onderbouwd onderzoek en op degelijke spending reviews. Hè. En dat je dan werkt met een meerjarentraject dat je vastlegt aan het begin van je legislatuur en dat je daar dan ook de schuldopbouw en zo in betrekt en natuurlijk ook de conjuncturele uitgaven, hè, de onverwachte schokken, die laat je toe...
0: Mm-hmm.
1: Ook de werkloosheidsuitgaven, die stijgen als er een crisis is, dat laat je toe. Maar voor de normale lopende uitgaven zet je een uitgavenplafond. Dus als je zoiets zou doen, dan is er ook veel minder ruimte voor discussie op het moment zelf.
0: Op het moment zelf. Wat je nu dan krijgt, is bijvoorbeeld een CD&V die zegt, ja, het grootste aandeel van de inspanning ligt bij de overheid. Subsidies en bedrijven, de overheid gaat op zichzelf besparen. Tegen 2029 wordt het bedrag 700 miljoen euro genoemd. Is dat voldoende? Is dat in evenwicht met wat aan de burger gevraagd wordt? Of kunnen we dat eigenlijk nu niet inschatten?
1: Wel, de vraag is, wat is voldoende? Hè? Als de befaamde zwarte nul het ultieme doelwit is, de begroting moet sowieso in evenwicht zijn. Ja, oké, dan is elke uitgave die geschrapt is, of elke inkomsten die wordt verlaagd en verhoogd, een goede maatregel. Maar... Ja, dat is ook iets dat eigenlijk ontbreekt in deze hele discussie. Waar wil Vlaanderen naartoe? Hè? Wat is eigenlijk buiten een begroting in evenwicht het echte doel? Wat is de visie? En dan moet zo'n begroting ook uitstralen. En ik vermoed, als ik de septemberverklaring beluister, dan is groei en productiviteit en welvaart toch een van de wervende verhalen. En dan stel ik me wel vragen bij het feit dat er bijvoorbeeld geplande investeringen in mobiliteit, in transport, maar ook in onderwijsinfrastructuur of in andere economische zaken, dat weten we nog niet, dat is die 500 miljoen, uh-huh. dat ook op tafel ligt. We weten het nu niet, want de volgende jaren zijn niet begroot. Maar in een regering met een visie die groei uitdraagt en productiviteit, de groei van morgen, zou je toch hopen dat die investeringen in onze groei van morgen, dat die gevrijwaard
0: blijven. Die visie vindt u ook niet meteen terug?
1: Wel, ik denk dat toch ontbreekt. Je zou nog veel meer kunnen doen, zelfs binnen onderwijs. Het is nu goed dat de lopende uitgaven worden gevrijwaard, maar dus die investeringen in de infrastructuur, die zouden we zeker moeten doen, denk ik. De lijn, zorgen voor betere verbindingen met Brussel, zodat mensen makkelijker naar hun werk kunnen gaan. Dat is allemaal efficiënter en beter voor de economie. Openbare werken, al zo'n zaken. Bepaalde subsidies die bedrijven helpen om bij te benen, om hun productie duurzamer te maken en competitiever dus ook naar de toekomst toe. Ja, zo'n dingen, dat moet er echt nog veel. Dat zit er al een beetje in, hè? Maar dat moet eigenlijk nog veel meer erin zitten, omdat Vlaanderen, eigenlijk alle gewesten, hebben heel veel economische, bijna allemaal, hefbomen overgedragen gekregen in al de voorbije staatshervormingen. Dus als iemand het moet doen, is het eigenlijk wel het gewestelijke en het regionale niveau. Dus
0: moet
1: Vlaanderen heeft die hefbomen in handen, hè? Dus onderwijs, infrastructuur, transport, economie, innovatie, al die zaken. Je moet daar echt een visie rond uitwerken en die naar voren duwen.
0: Die hefbomen zijn er, maar er wordt te weinig mee gedaan. Wij hadden het daar juist over die zwarte nul met econoom Karsten Brzeski. Die zei de situatie in Duitsland, daar is jarenlang vastgehouden aan dat begrotingsevenwicht, ten koste van die investeringen. Exact. En ze zijn daarvan moeten terugkomen.
1: Exact, dus we willen echt niet in zo'n Duits scenario terechtkomen waar dat omwille van die, ik durf het zelfs een fetisj noemen in het Duitse geval, op die zwarte nul, er broodnodige investeringen in hun infrastructuur, in hun treinnetwerk, in hun hele industrie niet zijn gedaan. Waardoor ze nu, daardoor heb je natuurlijk fiscale ruimte, hè? Je hebt die zwarte nul voor zo lang, maar die moeten ze nu aanboren. En eigenlijk lopen ze nu wat achter op de feiten. En zo verlies je dus groei naar de toekomst toe, die je langzaam kan opbouwen met investeringen. Dat zijn dus ook, dat is eigenlijk je zwarte nul van de toekomst. Ja. Of toch een begroting die houdbaar is als je ook al je sociale uitgaven wilt financieren. Dus je moet altijd daaraan denken, aan die investerings.
0: Wat ik me dan afvraag, moet je niet eerst ook gewoon zorgen dat je je zaken op orde hebt? Vertrekken van dat evenwicht en vanaf daar met die lange termijn visie werken?
1: Dus, maar dat is een beetje de misvatting, omdat een overheid is geen gezin, hè, dat is geen de goede huisvader. Ja, wat je uitgeeft, dat heeft niet direct een link met wat je binnenkrijgt. Hè. Je krijgt je loon en als je te veel uitgeeft, dan begin je schuld op te bouwen en dat is niet zo goed. Maar een overheid, wat die uitgeeft, heeft een direct effect op wat je binnenkrijgt via belastinginkomsten. Dus een inefficiënte euro die naar een subsidie gaat, een subsidie die niet meerwaarden en sociale baten met zich meebrengt, die moet je natuurlijk vermijden. Maar een euro die gaat naar productieve investeringen, ik heb ze daarnet opgesomd, die de groei van morgen bewerkstelligen, die moet je zeker uitgeven, zelfs als je die leent. Want daar is een return on investment op. En dat hebben ze in Duitsland veel te lang niet gedaan. En dus in die val mogen wij zeker niet trappen. En daar verwacht ik dan toch nog iets meer ambitie van onze regering.
0: Ik zal er eens een ander niveau bij halen. Wij hadden daar net een hele boze schepen van financiën in Gent aan de lijn, Christophe Peters. Die zegt, dit is eigenlijk contractbreuk, dat was nog net niet het woord dat hij gebruikte, maar hij zei, er was ons gegarandeerd dat we dat geld vanuit het gemeentefonds zouden kunnen blijven krijgen. We krijgen het nu niet. Wij moeten nu ook onze oefening opnieuw doen. Wordt hier een en ander toch afgewenteld op gewoon een ander niveau, op dat lokalere niveau?
1: Voor een stukje wel. En het federale niveau draagt eigenlijk de grootste inspanning voor onze vergrijzingslast. Maar voor de gemeente, nu rond dat gemeentefonds is al lang een beetje discussie van kunnen we dat niet efficiënter maken en een beetje meer goed beleid daarin belonen. Dat is een beetje hetzelfde dotatiesysteem. Die geldstromen die van een hoger naar een lager overheidsniveau gaan.
0: Maar ook daar moet je dat misschien structureel aanpakken en niet ad hoc. Hij zegt, wij hadden onze oefening gedaan en nu moeten we beginnen.
1: Opnieuw, het hervormen van de gemeentefinanciering, dat had je moeten voorbereiden met degelijke studies, met onafhankelijke experten, om daar inderdaad zo goed mogelijk een verbetering in teweeg te brengen. En dat is wat je moet doen over een heel de lijn. Je moet een soort van globale visie ontwikkelen waarin het niet meer gaat over... Ja, eerder een boekhoudersmentaliteit. Mm-hmm. Waar dat elk departement moet zoveel besparen. En dat is een soort van kaasschaaf. Die niet kijkt naar of die euro nu net een inefficiënte subsidie was. Of een productieve investering. En dus die oefening met spending reviews. Dan moet je veel meer doen op voorhand. En je moet dus echt kijken naar elke euro die je uitgeeft.
0: Ja, nu mist daarin ambitie. We gaan het nu nog 2 dagen hebben over wat er in Vlaanderen afgesproken is. Maar de Brusselse regering wil dit weekend een akkoord over begroting federale niveau. Ook premier De Wever heeft gezegd, ik ga het niet uitstellen, ik ga er ook goed mee bezig zijn. Kan dat er nu in Vlaanderen is gebeurd, dat akkoord dat er nu ligt, kan dat helpen op die andere niveaus? Kan dat positief afstralen? Kan dat op de een of andere manier een duw in de juiste richting geven? Want ook daar zijn de oefeningen bijzonder moeilijk. Hè? Misschien nog moeilijker.
1: Veel moeilijker. Hè? Dus dat is ook iets dat we denk ik wat te weinig beseffen. Kijk, het is goed dat de Vlaamse overheid zoekt naar een begroting in evenwicht. Liefst eerder op middellange termijn. Dat moet niet volgend jaar zijn. Hè? Als dat ten koste gaat van investeringen, best niet. Maar het is eigenlijk niet zo moeilijk om een begroting in evenwicht te krijgen op Vlaams niveau, omwille van de financieringswetten. Dat zijn die dotaties die van het hogere naar het lagere niveau gaan, vanuit het federale niveau. Die zijn heel rijkelijk bedeeld aan Vlaanderen. Dat is een lange uitleg, maar dat komt er grosso modo op neer dat ze beloond worden voor hun grotere economische draagkracht. Dat is gebetonneerd met een bijzondere wet. Dus voor Vlaanderen was het niet zo moeilijk. Het blijft een moeilijke opgave. Hè? Maar vergeleken met de Franstalige gemeenschap bijvoorbeeld, of Brussel, of zeker nu de federale overheid, dat zijn toch wel nog kools van een andere categorie. En dan kan ik alleen maar hopen dat ze een beetje geleerd hebben van het feit dat je het niet te lang in de nacht mag doordrijven en dat er geen ambulances moeten aanrukken bij hen. Maar het zal zeker ook moeilijk zijn.
0: Het mocht ambitieuzer, dat onthoud ik ook uit wat u net allemaal heeft verteld. Willem Sas, professor publieke economie, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Tenerife van Grof Geschut. De Nederlandse schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen is vandaag overleden. Ze is amper 50 jaar geworden en ze is overleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. Ze was ook bij ons een graag geziene gast hier op de radio. Ze had het graag over taal, over de Vlaamse taal ook. Ze nam ook deel aan de slimste mens ter wereld en was ook jurylid van het programma in Nederland. Dat is op dit moment nog te zien op de Nederlandse televisie. Pauline Cornelissen dus overleden.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Op VRT Canvas start vanavond het vierde seizoen van Therapie. Je volgt er echte sessies, gesprekken tussen psychotherapeuten en hun cliënten. En er komen telkens ook bekende mensen aan het woord die delen waarom ze op een bepaald moment in hun leven hulp hebben gezocht. En in dit vierde seizoen zien we bijvoorbeeld zangeres Kate Ryan, actrice Tine Embrecht en ook voormalig profvoetballer en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld. Hij vertelt over de eerste keer dat hij psychologische hulp zocht.
3: De eerste keer dat ik hulp heb gezocht was toen ik nog in Engeland woonde en voetbalde bij Tottenham. Dat was voor de periode rond 2016-2017, waarbij ik begon te merken dat ik thuis heel hard begon te missen. Dat is mij het moeilijkste eigenlijk. Op het moment dat ik kinderen begon te hebben en dat ik mij soms begon af te vragen van waarvoor doe ik het allemaal? De tijd krijg ik ook niet meer terug en zo verder. Ja, hoe kan ik daar best mee omgaan om daar niet mezelf in te verliezen? Ja.
0: Toby Alderweireld, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: We hoorden jou net openhartig getuigen. Het is een stukje uit de tweede aflevering van Therapie volgende week. Een evenwicht zoeken tussen je carrière en je kinderen, je gezin. Viel je zwaar toen je vader werd? Wanneer had jij door? Hier kan ik wel wat hulp gebruiken.
4: Dat was eigenlijk al vrij snel. Om heel kort even te schetsen. Ik was bij de geboorte wel bij, omdat mijn vrouw is ingeleid. Dus dat was een gelukje. Maar daarna moest ik meteen, de dag daarna moest ik meteen terug gaan werken. En dat betekent terug naar het buitenland. Ja, en dat uiteraard voor mijn vrouw bekommen is van de bevalling. Voor een paspoort voor het kind er is. Ja, dat gaat toch wel een week of twee, drie duurt dat. Ja, en dan kun je voorstellen dat je voor de eerste keer papa wordt. En je ziet dan je kind 10 tot 14 dagen niet. Ja. Ja, dan dat deed enorm veel pijn. En dan denk je, oké. En dan heel veel momenten dat je heel veel moet reizen, dat je er niet bent. Ja, en je bent er niet bij je kind. Dan denk je wel van, hoe kan ik hier best mee omgaan? Want ik voel wel dat dit heel moeilijk bij mij begint te worden. Uh-huh. En dat begon steeds zwaarder en zwaarder te worden. En toen dacht je, oké, ik heb misschien wel hulp nodig om dat in de juiste banen te leiden.
0: Ja, en kan je dan zomaar bij, om het even wie aankloppen, want niet iedereen is ook vertrouwd met het leven van een topsporter, dat is één. Maar ten tweede, je bent ook op dat moment een bekend persoon, hè?
4: Ja, inderdaad, dat is best moeilijk. Maar je gaat wel meteen al richting een sportpsycholoog. Die weet wat het is om wat topsport is, om de jaren daarin te zitten en wat er ook wordt gevraagd. Hey, ik kan ook met iemand anders gaan spreken, maar die zegt ook, ik schrijf je misschien even een maandje thuis. Maar dat gaat natuurlijk niet in de topsport. Dus iemand moet wel weten hoe het in de wereld in elkaar zit. Want als je dat vooral ook nog een keer moet uitleggen, ja, dan duurt het een heel lange tijd. Dus iemand die direct mee is van, kijk, zo ziet je leven eruit. Ik heb daar ervaring mee. En die dingen kan je eraan doen.
0: Vond je het moeilijk om die stap te zetten?
4: Ik heb het eigenlijk nooit moeilijk gehad om over de moeilijkere kant te spreken. Omdat ik ook op mijn 15e ben vertrokken naar Amsterdam. Uh-huh. Daar had ik ook heimwee en zo verder. Dus op zich heb ik wel geleerd om mijn gevoel om daarmee om te gaan. En te weten dat hulp zoeken, ja, dat helemaal niet erg is. Dat het vaak helpt, uiteraard. En ook dat je een keer zegt en dat je niet het gevoel hebt dat je er alleen voor staat.
0: Ja, ja. Je getuigt in die aflevering ook over de druk die je soms voelde om te presteren, om het goed te doen, om tegemoet te komen. Misschien ook aan de verwachtingen die andere mensen van jou hadden, zeker toen je terug thuis bij Antwerp ging spelen, dat daar ook fysieke klachten bij kwamen. Je stelt je wel heel kwetsbaar op ook, hè?
4: Ja, maar dat moet ook wel, denk ik, maar niet kwetsbaar om kijk eens, het is niet allemaal leuk, maar gewoon om de realiteit te tonen. En ik denk iedereen die iets wil bereiken of die hard werkt in het leven, ja, die gaat opofferingen moeten maken en die zijn niet even leuk. En ik hoop dat mensen zich een klein beetje kunnen associëren met mij, dat ze weten van ik heb dat ook wel of ik herken dat. En dat is uiteindelijk denk ik ook de bedoeling dat ik daaraan meegedaan heb. En als ik één iemand een klein beetje kan helpen van kijk, je bent niet alleen, hè. ik heb mij ook zo gevoeld, of vele mensen, ja, dan kan dat misschien aanzetten tot dat mensen de drempel om hulp te gaan zoeken, als het echt nodig is, dat die steeds kleiner wordt, dat het kan.
0: Ruimer dan die sportwereld, waar het misschien ook niet altijd makkelijk is om daarover te praten.
4: Nee, inderdaad. We zitten altijd nog zeker in het voetbal met een macho-cultuur. Uh-huh. Dat is zo. Okay, je moet ook realistisch zijn. Langs de andere kant, ja, hoe meer mensen het durven over spreken, hoe bespreekbaarder het wordt. Ik zeg het, dat kan alleen maar helpen. Niet iedereen moet dat openbaar zeggen. Je kan ook heel je traject in de anonimiteit doen. Dat ook perfect kan. Maar ik denk dat wel, mensen moeten het weten dat ze niet alleen zijn en dat wat ze hun misschien zouden voelen, dat het niet per se raar moet zijn of zo.
0: Wil ik dank je wel zeggen voor die getuigenis. Toby Alderweireld. Vanavond is de eerste aflevering van Therapie te zien op VRT Canvas. Voor wie niet kan wachten om de volledige aflevering met jou te zien, staat al helemaal op VRT Max ook. En jij zit in aflevering 2. Dankjewel.
4: Heel graag gedaan.
0: Mooie avond.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: En op weervlak is het maar afwachten of het een mooie avond wordt. Want als ik hier zo naar links kijk, alleen maar grijze wolken.
5: Ja, mooi is natuurlijk ook relatief. Het wordt een mooie avond omdat we eindelijk nog wat regen krijgen in deze toch al zeer droge maand september. Ik zei het daarnet ook tegen een collega. Het is een beetje zoals de regering. Wij doen ook alles zeer last minute op het weervlak. Want die laatste uren van september gaan we er nog een beetje regen doorsmijten. Want het ziet er dus een beetje grijs uit. Hè. Met inderdaad perioden met regen nu al over het westen van het land. Die sijpelen nu het centrum binnen en die gaan de komende uren ook richting het oosten. Lokaal zou dat kunnen zorgen voor een 25 à 30 liter over een tijdspanne van 24 uur. Dus dat is toch wel een behoorlijke hoeveelheid die veel kan betekenen voor de cijfers die we morgen zullen zien over de maand september. Nu, vanaf morgen zien we dan wel dat het geleidelijk aan droger wordt. Mm-hmm. Die regen gaat misschien nog een beetje over het oosten van het land hangen, maar het wordt vooral ook veel minder warm dan vandaag. Vandaag gaat het tot 27 graden in het uiterste oosten. Maar morgen zien we dat de maxima enkel rond een 20, 21 graden zullen schommelen. En ook de rest van de week blijven rond die 19 à 20 graden schommelen. Vanaf vrijdag wel met veel meer zon en met meer kans op droog weer ook. Ook voor het weekend ziet dat er droog en zonnig uit met op zaterdag nog zeer veel zon. Op zondag misschien wat meer wolken, maar dus wel nog dat droge weer bij 20 graden.
0: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Er staat 202 kilometer file op de E429 richting Brussel. Is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel meer dan een half uur filegolven van Wezenbeek tot Jette. En verderop 10 minuten erbij van Anderlecht tot Ruisbroek door een brandend voertuig daar. Op de binnenring is in Grimbergen de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 10 minuten op de E313 vanaf Frans. Op de E19 staat in Wilrijk een defect voertuig op de rijbaan. Antwerpse ring dan richting Nederland een half uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig dicht. En op de E17 richting Kortrijk nog een kwartier file rijden. Van de Pinte tot Deinze, de weg is daar wel vrijgemaakt.
6: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Merkpoel. Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent. Zij heeft stijl, ze zegt enkel oh. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Amai, zeg, je straalt zo.
9: Ja.
8: Wezen of wat?
9: Nee, naar kantoor.
8: Aha.
10: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Er trekt een actieve onweerszone over het land met...
13: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
15: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
15: Ja, schat.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Bestellen,
7: Aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
18: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
19: Leonidas. We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
20: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
19: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
20: Oh, met praline, die gouden.
19: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
18: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
21: Radio 1.
22: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Nookie Chance en Stool and Dance. Het was trekken en sleuren aan die Vlaamse begroting. Toen was er een akkoord, dan weer niet. En vandaag kon minister-president Matthias Diependalen in zijn septemberverklaring toch uitpakken met een begroting in evenwicht. Ben Weitz, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vlaams minister van Begroting voor N-VA. Wat was dat nu gisteravond, die 100 miljoen euro waar dan plots discussie over was? Was dat een fout? Waar zat die fout?
1: Nee, dat ging zelfs niet over 100 miljoen euro. Het ging gewoon over een discussie in een van die vele begrotingscijfers waaromtrent een discussie was ontstaan. Maar uiteindelijk hebben we dat vrij snel kunnen oplossen. Tegen deze ochtend was alles terug pijs en vree. En hadden we ook snel een akkoord. Maar ik begrijp natuurlijk dat in het heets van het moment dat de emoties soms wel wat oplaaien. En dan krijg je soms wel een beetje, zoals de afgelopen dagen, kortstondige ophef. Maar uiteindelijk had ze stof neerdwarrel. Blijft het resultaat over. Ja. En ik denk dat dat resultaat wel mag gezien worden.
0: Het was geen slinkse manier gisteravond om nog iets meer te besparen op welzijn, wat hier en daar werd gesuggereerd?
1: Ik zou niet durven, mevrouw.
0: Mm-hmm. Beeld dat wel blijft hangen, hè, is vertraging, nachtwerk, uitstel, fouten, gedoe aan tafel. Want u kan wel zeggen van, het was eigenlijk maar iets klein, maar goed, vooruit heeft het wel naar buiten gebracht. Het lijkt een beetje slordig allemaal.
1: Maar je moet weten dat bij elke onderhandeling, bij elke gesprek, heeft dat impact op de cijfers. Bij elke beslissing dat je neemt, is er een verschuiving van cijfers. Dus dat is allemaal niet zo simpel, hoor. We hebben ondertussen al meer dan een week onderhandeld en meermaals per dag veranderen die cijfers. En dat heeft dan natuurlijk andere uitkomsten. En dan wordt daar ook over gediscussieerd. En we hebben onze begrotingsjongens samengezet en die zijn er ook samen uitgeraakt. Mm.
0: We hadden hier net professor publieke economie Willem Sas in de studio. Die zei, wij zouden zo graag helpen. Het zou kunnen helpen om gewoon vroeger te beginnen, om de grote knopen al door te hakken voor de zomer, dan tijd te nemen tijdens de zomer om de zaken goed uit te rekenen. En dan krijg je niet dit zo helemaal op het einde.
1: Ach, dat is natuurlijk altijd kritiek van op de zeilen. Dat men zegt, die nachtelijke onderhandelingen ook, tot wat leidt dat allemaal?
0: Maar zou u dat zelf niet liever hebben?
1: Wel, waarom is dat een gegeven? Ten eerste moet je vaststellen, en we horen dat ook en mogen dat ook lezen in de media, dat wanneer dat je niet tot het gaatje gaat, dat je dan precies niet voluit gegaan bent. En wanneer er geen bloed aan de palen hangt, dan is de wedstrijd niet bevochten.
0: Maar is dat niet vooral wat jullie zelf vertellen?
1: Ja, maar als ik mag proberen duiden waarom dat er zoveel nachtelijke onderhandelingen, dat eigen is aan de politiek. Dat is één, als je niet tot het gaatje gaat, dan is het precies alsof dat je je echt niet hebt ingespannen. Maar een tweede is ook, wij hebben de geplogenheid in Vlaanderen om, wanneer we een akkoord hebben over die septemberverklaring, om dat pas te communiceren als eerste aan het Vlaams parlement. Mm-hmm. En dat maakt natuurlijk dat je zo dicht mogelijk tegen die deadline aan een akkoord bereikt, want als je voordien een akkoord bereikt, wel, we hebben dat ook nu gezien, dan ligt alles op de straatstenen. En dan moet je achterna hollen met de communicatie en kom je uiteindelijk veel te laat. En dus het zou een oplossing zijn, bijvoorbeeld, mochten wij als Vlaamse regering een akkoord bereiken over septemberverklaring, dat ook mogen communiceren en pas nadien naar het parlement gaat. Maar ik begrijp dat het parlement op zijn prerogatieven staat. Maar dat leidt er wel toe dat je probeert zo dicht mogelijk tegen de deadline aan een akkoord te bereiken, want anders ligt alles op straat.
0: Ja, het parlement heeft natuurlijk zijn rol te spelen. Laten we eens inhoudelijk kijken, meneer Weitz. Er verandert wat in de erfbelastingen. Er komt een verlaging voor kleine en middelgrote erfenissen. 160 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur. Wat is een kleine en middelgrote erfenis?
1: Wel, ik ga daarop nog niet vooruitlopen, want dan spreken we over 2029. Maar het is goed dat u het aanhaalt. Want de bedoeling van heel deze begrotingsinspanning is dat we inspanningen leveren, net om te kunnen investeren in groei, in wat werkelijk belangrijk is, in onderwijs, in welzijn, in mobiliteit. Maar dat we daarnaast ook perspectief bieden. Perspectief bieden in de vorm van sociale akkoorden, maar ook in een verlaging van de erfenisbelasting. Maar die dient zich aan voor een orde grootte van 160 miljoen euro, dus toch nog altijd serieuze inspanning, maar dat is voor 2029.
0: Mm-hmm. Groei en investeringen. Wat wij zien is dat bijvoorbeeld dienstenchecks duurder worden, 12 euro gaan die kosten, registratierechten gaan omhoog, groeipakket wordt ingeperkt. We hebben hier ook al een boze Christophe Peters, schepen van financiën in Gent aan de lijn gehad. Dit is een akkoord dat het geld voor een groot deel bij de werkende middenklasse haalt.
1: Wel, je moet weten dat de opeenstapeling van begrotingstekorten, door wie wordt dat betaald, denkt u? We moeten de mensen niet wijsmaken dat het tekort van de begroting, dat dat gewoon zoiets abstracts is, dat dat niet van hen is, dat is gewoon van de overheid. Nee, wanneer de rekeningen van de overheid niet op orde staan, in het rood staan, dan is dat de rekening van ons allemaal die in het rood staat. En wij betalen met z'n allen, alle belastingbetalers, betalen voor elk begrotingstekort via de belastingen. Alleen staat het er nominaal niet op, maar je betaalt ervoor. Dus de beste zaak voor iedereen is om komaf te maken met die begrotingstekorten. Dat is weggegooid geld. Als we daarmee kunnen stoppen, en dankzij de inspanningen die we nu doen, zal dat het geval zijn. En dan kunnen we investeren in groei, in onderwijs, in welzijn en in een lastenverlaging.
0: Maar de vraag is, maar wanneer dat er komt, nu heb je een akkoord dat eigenlijk niet veel warmte oproept, terwijl een warm en welvarend Vlaanderen, dat dat toch de titel was van het Vlaams regeerakkoord, meneer Weitz.
1: Maar het een gaat niet zonder het ander. Je moet niemand geloven die zegt, ja, ik kan een omelet bakken zonder eieren te breken, zonder de schaal te breken, zonder keuzes te maken. Wij nemen inspanningen voor een orde grootte van 3 miljard euro. 3,1 miljard euro om precies te zijn. Ja. En dan moet je niet flauw over doen. Dan moet je natuurlijk ingrijpen. En moet je keuzes maken. En we doen dat niet graag. We doen dat niet voor ons plezier. Maar dat is net om het mogelijk te maken dat we kunnen investeren in groei. Ja. En dat we perspectief kunnen bieden.
0: Wij hadden hier eerder in de uitzending ook Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING in Duitsland. Die zei, die zwarte nul, hè, waar ze in Duitsland heel lang naar gestreefd hebben, daar zijn ze van teruggekomen. Want als je heel lang als regio te weinig investeert, dan zorg je er op lange termijn eigenlijk voordat je die tekorten maar gaat opstapelen. Dan creëer je net het omgekeerde effect. Bent u niet bang dat die obsessie met dat begrotingsevenwicht, dat er misschien op lange termijn niet voor zorgt dat het beter wordt?
1: Maar die obsessie, dat dient net ergens toe. We doen die besparingsoefening niet omdat we dat plezant vinden, maar omdat we dan middelen kunnen vrijmaken, dankzij die inspanningen, middelen kunnen vrijmaken om te investeren net in onderwijs, in mobiliteit, in welzijn. Dat is net het hele idee. En de gemakkelijkste weg is gewoon elk jaar een begrotingstekort opnieuw gewoon boeken en dan zeggen, dat is maar één moment van schaamte per jaar. En dan kan je zeggen, ja, het is weer een begrotingstekort, maar morgen, volgend jaar zal het misschien beter zijn. We gooien dat begrotingstekort in een put, deksel erop, en volgend jaar zien we elkaar terug. Dat is de makkelijkste weg. Wij hebben gekozen voor de moeilijkste weg. Het is ook duidelijk gebleken dat effectief een moeilijke weg is de afgelopen week.
0: Dat konden we volgen.
1: Maar uiteindelijk hebben we wel een akkoord. Rekeningen op orde, de tering naar de nering.
0: Ja. Rekeningen op orde, dat is het laatste wat ik u nog wil vragen. Veel kritiek vanuit de oppositie die zeggen, ja, dat zal wel rekeningen op orde. Dat kunnen wij niet zien op basis van de cijfers die we hier hebben. We hebben alleen de cijfers voor 2027, niet voor de jaren daarna. En vaak staat er maar één regeltje, bijvoorbeeld als het gaat over subsidies. Dus we hebben geen idee waar die besparingen vandaan komen. Dan is het moeilijk om inhoudelijk te gaan praten, toch?
1: Ik ken geen enkel ander parlement, zeker niet in dit land, die zoveel openheid en zoveel informatie krijgt. En we gaan nog meer informatie krijgen en geven aan de parlementsleden. Wij hebben nu ook het centenboekje gegeven. Normaal gezien is dat altijd maar enkel met een vooruitblik naar volgend jaar, omdat je het jaar nadien opnieuw een centenboekje krijgt. Maar goed, de inzage die men vraagt, zal men ook krijgen. Dat is, vanzelfsprekend niet op detailniveau, maar hoe dat wij inderdaad onze begroting sluitend gaan maken. Niet alleen 27, maar ook in 28 en in 29 zorgen dat rekeningen op orde zijn. Dat is een werkstuk waar we denk ik best fier op zijn.
0: Ja?
1: En dat mag u ook weten.
0: Waarom niet op detailniveau, meneer Weitz?
1: Ja, omdat verschillende beslissingen nog moeten worden genomen.
0: Dus het is bijvoorbeeld nog niet klaar.
1: Bijvoorbeeld als het gaat over keuzes maken in zaken subsidies. Wij doen een ingreep van 400 miljoen op subsidies. Hebben wij nu vandaag een lijst klaar van alle mogelijke honderden VZW's met exact het bedrag dat zij zullen minder krijgen via de subsidies? Nee. We weten wel dat de volgende weken ongetwijfeld heel veel debat zal plaats hebben over die subsidies. Want iedereen vindt dat de subsidies dat mag minderen, maar vooral de subsidies voor iemand anders.
0: Maar dan is dat vooral een intentieverklaring. En meneer Weitz, dan is dat geen sluitend plan, toch?
1: Maar nee, daar staan allemaal bedragen tegenover. En elke minister wordt de zaken geresponsabiliseerd. Dus iedereen weet wat te doen staat. Alle 9 ministers van onze Vlaamse regering. We moeten allemaal aan de slag om ervoor te zorgen dat effectief dat we ons woord houden en dat die rekeningen op orde zijn.
0: We zijn heel nieuwsgierig hoe dat dan zal lopen. Ben Weitz, Vlaams minister van Begroting. Dank voor uw tijd vanmiddag.
1: Dank je wel.
2: Radio 1. De wereld. vandaag.
0: In het Amerikaanse pretpark Six Flags Magic Mountain. En dan zijn we in Californië, heel ver van Vlaanderen gaat de spectaculaire X2-achtbaan definitief dicht. Daar waren honderden klachten over hersenletsels bij bezoekers. Er zouden ook al 2 mensen overleden zijn. De attractie, dat zijn eigenlijk stoelen die 360 graden kunnen draaien. En de achtbaan haalt een topsnelheid van meer dan 120 km per uur. Rudy Doge, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent hersenonderzoeker, professor biologische psychologie ook aan de KU Leuven. Als ik dat zeg, 360 graden draaien, topsnelheid 120 km per uur. Klinkt het dan plausibel voor u dat er effectief hersenletsels komen door zo'n attractie?
3: Ja, plausibel zeker. Hè? Natuurlijk ja. We moeten het ook niet overdrijven, het risico van in zo'n achtbaan te zitten. Maar dat er wat kan gebeuren is duidelijk, hè? Want het is ook gebeurd. Ja. Hè? En het zijn wellicht kwetsbare mensen geweest, hè, die mogelijk wat bloedvatenproblemen al hadden. Maar ja, het toont wel dat het iets doet met je hersenen natuurlijk.
0: Maar kwetsbare mensen, we lezen honderden klachten, dat is al niet mis. Welke impact kan zo'n rollercoaster hebben op onze hersenen?
3: Wel, ja, je spreekt natuurlijk van serieuze krachten, hè, serieuze versnellingen. Hè. Men spreekt ook van G-krachten. Hè, dus dat zijn de versnellingen die het lichaam kan ervaren in zo'n toestel. Huh? Ja, dat heeft natuurlijk een effect op je lichaam, want anders gaan de mensen er ook niet in. Ze gaan erin natuurlijk om die ervaring van hoge snelheid enzovoort mee te maken. Maar ja, je hersenen zijn natuurlijk een zeer kwetsbaar en fragiel weefsel. Dus ja, nu, ik wil ook niet overdrijven. Hè. Ja. Ik wil natuurlijk ook wat genuanceerd daarin blijven. Ik zag ook dat, er is nogal wat mediabelangstelling rond geweest, hè, rond dat sluiten van die achtbaan. Ik zag dat in de jaren dat het actief was, dat er 16 miljoen mensen ingegaan zijn. Hè. Dus dan is natuurlijk 2 doden, ja, natuurlijk dramatisch, maar... een zeer laag risico, als we dat statistisch bekijken. En los van het menselijk drama natuurlijk.
0: Absoluut, hè? Absoluut. Die achtbaan in Amerika gaat over kop. Heeft stoelen die allerlei kanten kunnen uitgaan. Schuilt daar het lastige voor ons lichaam in? Of wat is precies het moeilijke? De snelheid of de beweging?
3: Ja, ik zou zeggen... de versnelling en de beweging. Wat is gevaarlijk is voor je hersenen. Ja, de combinatie... De versnelling trekt natuurlijk ten eerste het bloed weg uit je hersenen. Als dat een positieve G-kracht is, je versnelt heel snel, dat trekt het bloed uit je hersenen. Ik zou zeggen, ook als hersenspecialist, goed is dat niet. Hè? Het bloed uit je hersenen laten wegtrekken. Er zijn ook de schokken en de krachten die je krijgt natuurlijk. Hè. Dus dat hersenen drijven in je hoofd, maar die kunnen natuurlijk wel bij zware krachten kunnen die ook tegen je schedel aanbotsen, zeg maar. Dat zijn relatief kleine, want als je dat vergelijkt met wat een bokser bijvoorbeeld tijdens een boksmatch kan ervaren of een zwaar ongeluk met een auto, hè, waarbij whiplash ontstaat, dan zijn die krachten in een rollercoaster veel minder. Hè? Dus dat is zeker. Maar is er geen effect? Nee, dat durf ik ook niet zeggen.
0: Nee.
3: Dus ik zou zeggen, is het goed voor je hersenen? Nee. Is er geen risico aan verbonden? Nee. Is het risico groot? Nee, wellicht ook niet.
0: Ook omdat de veiligheidsnormen natuurlijk ook streng zijn.
3: Ja. Er zijn natuurlijk allerlei controles op. Ja. Dus die G-kracht waar ik van sprak, dus men heeft daar een internationale afspraak rond, heb ik begrepen. Ik ben ook geen specialist van die pretparken natuurlijk. Maar ik heb begrepen dat men een internationale afspraak heeft om G-krachten hoger dan 6 niet toe te laten.
0: Ja.
3: En de meeste van die attracties blijven ver onder de 5.
0: Onder die,
3: Dus het is... Er zijn wel normen rond.
0: Ja, gelukkig maar. En u heeft de cijfers ook in perspectief gezet, maar u heeft ons vooral ook goed uitgelegd wat er dan gebeurt. Rudy Doge, hersenonderzoeker, hartelijk dank daarvoor.
3: Alsjeblieft.
0: Goedenavond.
2: De Wereld Vandaag.
0: Ja, en deze uitzending van De Wereld Vandaag stond natuurlijk helemaal in teken van het Vlaamse begrotingsakkoord dat dan toch bereikt is. Deze middag gaf Vlaams minister-president Diependalen met 2 dagen vertraging zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Verdedigde de besparingen, verantwoordelijkheid nemen betekent ook moeilijke beslissingen durven nemen, zei hij.
4: Verantwoordelijkheid nemen, dus niet als overheid elke onzekerheid beantwoorden met meer regels en meer geld. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook eerlijk zijn. Zeker wanneer het om niet-populaire maatregelen gaat. En ja, die liggen vandaag op tafel.
0: Er is letterlijk tot de laatste minuut onderhandeld na de valse landing van gisteravond. Toen trok coalitiepartner Vooruit zich onverwachts nog terug uit het akkoord. Een probleem met de rekentabel, maar dat is tussen uitgeklaard. Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Melissa de Prater van Vooruit.
5: Het grote probleem is dat in deze moeilijke oefening hebben we ook heel veel extra budget vrijgemaakt voor onze zorg. Maar op een bepaald moment werden die afspraken niet vertaald in de tabel en bleek er plots een heel groot bedrag weg te zijn. Dat kan voor ons natuurlijk absoluut niet. De noden in de zorg zijn bijzonder hoog en dan vechten wij natuurlijk voor elke euro in die zorg. Die fout is ook terug rechtgezet, vandaar ook de vertraging, maar dat is intussen opgelost.
0: De Vlaamse regering zocht en vond voor volgend jaar 1,9 miljard euro. Geld dat komt uit besparingen, maar ook nieuwe inkomsten. Ook de openbare omroep VRT moet extra besparen, vertelde collega Heidi van Rompuy.
6: De VRT krijgt 10 miljoen euro besparing opgelegd bovenop, dus de besparing van zo'n 16 miljoen euro die al in de huidige beheersovereenkomst stond. En hoe moet de VRT dat gaan doen? Wel, volgens minister Sieltje van Achter moet de VRT kritischer kijken naar exclusiviteitscontracten met haar schermgezichten. Er moet meer samengewerkt worden met andere zenders bijvoorbeeld. En de VRT moet zich ook nog terughoudender opstellen als het gaat over het bieden op dure sportrechten. Dus het is een beetje afwachten wat dat bijvoorbeeld zal betekenen voor grote toernooien, ja, zoals het WK bijvoorbeeld.
0: Ja, wij lieten natuurlijk de man van de cijfers aan het woord, minister van Begroting Ben Weitz. Zo net verdedigde hij hier bij ons zijn aanpak.
1: Alle belastingbetalers betalen voor elk begrotingstekort, ja, via de belastingen. Alleen staat het er nominaal niet op, maar je betaalt ervoor. Dus de beste zaak voor iedereen is om komaf te maken met die begrotingstekorten. Dat is weggegooid geld. Als we daarmee kunnen stoppen, en dankzij de inspanningen die we nu doen, zal dat het geval zijn. En dan kunnen we investeren in groei, ja, in onderwijs, in welzijn en in een lastenverlaging.
0: Je bent weer helemaal mee. Einde van de wereld vandaag. Mooie avond.
7: In Nederland,
8: doeg.
7: Italië,
8: ciao.
7: Frankrijk,
8: salut.
7: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
9: Vanavond op VRT 1.
10: Een sociale woning? Heb ik niet. Ik sta al opgeschreven van 2013.
11: En je weet dat je recht op hebt?
10: Ja, ik heb er vorige week nog gebeld.
11: Vertel eens.
10: Dat ik zeker nog 4, 5 jaar kan wachten.
9: Op VRT 1 ontmoet Christel drie mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière-switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
15: Volkswagen.
16: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
17: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
16: Wat is dat alles meneer?
17: Geef mij ook nog 1...
16: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
17: Ja, en currysaus.
16: En dat is voor hier op het eten? Of?
17: Nee, het is voor...
18: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
19: De beste volle vaal maken, dat kan tellen.
20: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
19: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
20: Mappa.
19: Lidl, dat kan tellen.
21: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
22: Hoe hoort het rusthuis, mijn tuin?

0: actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
1: Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
1: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
2: Je kunt ook vriend worden.
1: Van Maxizo.
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Dan krijg je de specialetjes.
2: Plezante tips, eerste klas advies.
1: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
2: Daar zijn vrienden voor.
1: Ah ja.
2: Ah ja.
3: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Er is dan toch een Vlaams begrotingsakkoord met flink wat besparingen. Het kwartier van VRT Nieuws brengt in kaart wie dat het meest gaat voelen. We bespreken ook een docu over het Israëlische leger en we hebben het over de nieuwe premier van Marokko. Tot zo.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de valreep heeft de Vlaamse minister-president zijn begroting kunnen voorstellen. Er wordt fors bespaard, maar niet op onderwijs. En volgens Israël is vanochtend een terreuraanslag vermeden op een vliegtuig met 150 mensen aan boord. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat €3 miljard besparen tot in 2029, waarvan bijna €2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring.
11: Het was op het nippertje, maar Matthias Diependalen kon vandaag dan toch zijn begrotingsakkoord voorstellen in het parlement.
12: Toch hebben we elkaar gevonden, omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven.
11: Om de begroting in evenwicht te brengen, wordt er fors bespaard op de kinderbijslag, op de lijn, op de gemeentebesturen, op subsidies en op de Vlaamse overheid zelf.
12: Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
11: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
12: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
11: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd, onder andere in de zorg om de wachtlijsten in te korten. Maar er kwam ook kritiek van de oppositie. Zij zeggen dat ze niet de juiste cijfers kregen. Mieke Schouwvliegen van Groen.
13: U kan ons hier blaadjes wijs maken, zoveel u wil. Wij vragen aan de Vlaamse regering om ons het volledige document te bezorgen.
11: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
10: Ook de gemeentebesturen zullen dus minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Gent zal op termijn ruim €40 miljoen per jaar verliezen. Dat zegt schepen Christophe Peters.
14: Wij zien eigenlijk onze buffers, maar ook onze inspanningen compleet weggevreten door een blijkbaar toxische combinatie van Trump en Diependalen. Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
10: En ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen de komende jaren op tot in totaal €10 miljoen, bovenop de besparing van ruim €16 miljoen volgens de huidige beheersovereenkomst. Minister van Media Sieltje van Achter van de N-VA stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. En voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal kan VRT samenwerken met andere geïnteresseerde omroepen, zegt de minister. En tegelijkertijd krijgt VRT de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. De vakbonden bij de openbare omroep zijn boos. Dit is de zoveelste besparing en voor VRT is het onmogelijk geworden

0: om op die manier voor te werken. Dat zegt Mike Barlow van de Liberale Bond.
1: 3-4 jaar geleden hebben we een groot transformatieplan achter de rug gehad. We hebben hier meer dan 100 voltijdse equivalenten verloren, plus dan nog eens bijna 100 die overgegaan zijn naar de private sector, naar de uitbesteding van thuis. Het water staat echt aan onze lippen. De werkdruk is hier enorm verhoogd.
0: De vakbonden beslissen morgen over acties. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een buschauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Het Tros Beijaard rijdt in onderaanneming van de lijn en de lijn voerde zelf controles uit bij de spoorwegoverweg waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van diezelfde maatschappij. Daarbij kwamen de buschauffeur, een begeleidster en 3 scholieren om het leven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen legt nu ook de voorbereidingswerken stil voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventulus in Brugge. Dat is de hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar Vlaanderen moet brengen. Een deel van die lijn gaat onder de grond, maar ook een deel boven de grond. En daar is veel protest tegen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet goed in beeld gebracht. Eerder moest netbeheerder Elia ook al voorbereidende werken voor Ventulus in Lendeleden tijdelijk stoppen. De schorsingen zijn wel tijdelijk. Fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische stinkwant. Dat insect komt oorspronkelijk uit China, maar duikt de laatste jaren ook meer en meer op bij ons. De Aziatische stinkwant prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die misgroeien en niet meer te consumeren zijn. In Italië hebben de diertjes al heel wat schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
2: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
0: De Nederlandse schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires, maar ze brak vooral door met het boek Taal is, zeg maar, mijn ding. In Vlaanderen werd ze ook bekend door haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2012. In de Nederlandse versie van het programma is ze momenteel te zien als jurylid. Cornelissen is 50 jaar geworden. Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. Ja, Jens Franse, wat weten we al meer?
3: Wel, het lijkt steeds duidelijker dat het echt om een mislukte terreuraanslag ging. De piloot op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv viel deze morgen met een mes zijn medepiloot aan. Die raakte zwaar gewond. Er was dan een gevecht waarop de piloot met mes overmeesterd kon worden door passagiers. Gelukkig, bij die passagiers zaten ook nog andere piloten van dezelfde maatschappij. En die konden het vliegtuig na een waanzinnige duikvlucht, waarbij het toestel op enkele minuten de helft van de hoogte verloor, weer rechttrekken en veilig een noodlanding uitvoeren in Saoedi-Arabië. De overmeesterde piloot met mes wordt nu ondervraagd door de politie in Saoedi-Arabië. De andere piloot is naar het ziekenhuis gebracht en de Israëlische passagiers die zijn intussen tijd net weer geland in Israël.
0: Dankjewel, Jens. En in de staat Tennessee in de VS is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd ze ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Ze was toen zelf net 18. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft de rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening is gehouden met haar jeugd, waarin ze misbruikt en verwaarloosd werd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in die staat Tennessee die de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien, soms ook onweer, bij temperaturen vannacht rond 18 graden. Morgen wisselvallig, met wolken en opklaringen, hier en daar wat regen en 20 graden. Minister-president Matthias Diependalen heeft in zijn beleidsverklaring forse besparingen aangekondigd. De Vlaamse regering zal onder andere besparen op het groeipakket, de gemeentebesturen en op de openbare omroep, maar niet op onderwijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 173 kilometer file op de E429 richting Brussel is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel nog 40 minuten filegolven van Wezenbeek tot Jette. Verder op 10 minuten erbij van Anderlecht tot Ruisbroek door een defect voertuig op de weg. Op de binnenring 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen. Naar Antwerpen nog vertragen op de A12 vanaf Antwerpenhaven, een kwartier extra daar. En op de E313 vanaf Masshoven ook nog een kwartier erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
5: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting.
6: De dienstenchecks die worden duurder van 10 naar 12 euro.
7: Het groeipakket zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden.
8: Registratierechten, dat stijgt opnieuw van 2-3%.
9: Mm-hmm. Wie gaat die besparingen het meest voelen?
10: Mazenaza.
11: Ze hebben voor die documentaire eigenlijk gesproken met allemaal klokkenluiders uit het Israëlische leger.
12: Het is vooral dat afstandelijke en dat systeem van ontmenselijking dat zij heel erg willen aanklagen.
9: Collega Inge Franke komt vertellen waarom je de docu NASA gezien moet hebben.
13: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier.
14: Ze heet Fatima Zahra El Mansouri.
15: En het feit dat het een vrouw is, vind ik het op zich ook wel al interessant.
9: Maar wat kan die eerste vrouwelijke premier voor Marokko betekenen? Wat ik voor jou wil betekenen is het komende kwartier een antwoord te zoeken op die vragen. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom. Trouwe luisteraars van het kwartier weten dat ik het maandag al over de Vlaamse regering en haar begrotingsonderhandelingen heb gehad. En die zijn op zijn zachtst gezegd nogal moeilijk verlopen. Sommige mensen zouden het misschien zelfs een soap durven noemen.
16: Maandag in de vorige aflevering van de septemberverklaring.
17: Minister-president Diependalen rechtstreeks in het journaal. Septemberverklaring wordt uitgesteld?
18: Ja, inderdaad. Maar niet om redenen van de onderhandelingen, geen inhoudelijke redenen. Want er zijn twee mensen onwel geworden. En dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
16: Gisteren in een aflevering van de septemberverklaring.
17: Is er een akkoord?
18: Ja, inderdaad. We zijn er zo net doorgeraakt.
19: Iets meer dan een kwartiertje toch?
18: Ja, inderdaad. Maar zo zie je maar dat die onderhandeling, ja, met zo'n deadline, is een andere manier van werken dan als er wat meer tijd is. Maar we zijn er helemaal doorgeraakt.
16: Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan, want de begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet volledig kloppen. Vandaag in een nieuwe aflevering van de Septemberverklaring.
20: Aan de orde van de agenda vandaag is de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.
21: Collega's, dames en heren, angst is een slechte raadgever. Dat weten we allemaal. Angst verlamt. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat Vlaanderen sterk staat. Met gezonde overheidsfinanciën.
9: Het is uiteindelijk dus toch gelukt. Minister-president Diependalen heeft met wat vertraging vandaag zijn septemberverklaring kunnen houden in het Vlaams parlement.
21: Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. Voor u, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Voor een gezond en sterk Vlaanderen. Dank u wel.
9: Applaus en blijdschap, al zal niet iedereen blij zijn, want de regering wil 3 miljard euro besparen op 3 jaar tijd. En dat gaan we voelen.
22: Een deel gaat terechtkomen bij de bedrijven. De KMO-portefeuille wordt verminderd, er worden minder subsidies gegeven aan werkgevers. Maar de grootste brok gaat toch wel bij de doorsnee gezinnen terechtkomen. En ik denk vooral met gezinnen met kinderen, die gaan er wel voelen. Want ja, in het groeipakket, daar worden toch wel redelijk drastische maatregelen genomen.
9: Je hoort Yves Marks, hoogleraar sociaal-economisch beleid aan de Universiteit Antwerpen.
22: In het groeipakket, dus dat is wat gezinnen met kinderen krijgen, daar zijn toch wel wat forse besparingen. Dus bijvoorbeeld de startpremie. Jonge ouders die pas een kind krijgen, die krijgen een bedrag van 1.300 euro. Vroeger was dat voor elk kind. Nu gaat dat enkel voor het eerste kind opgaan. Kindergeld werd vroeger betaald tot de leeftijd van 25 jaar als die kinderen studeerden. Dat gaat ook beperkt worden. Ik vind het een beetje een vreemde beslissing in de zin dat dat nu iets is waar Vlaanderen toch hard voor gevochten heeft. Dus dat is een directe steun aan Vlaamse gezinnen. Dat is ook een heel belangrijk instrument tegen kinderarmoede. Er zijn ook heel veel studies die laten zien dat dat kindergeld echt wel goed besteden, met name die startpremie, dat dat echt wel een heel groot verschil kan maken voor de ontwikkeling van die kinderen. Dus het is een beetje te verbazen dat deze uitgaven, die een groot ook economisch, niet alleen een sociaal rendement hebben, maar ook een economisch rendement hebben, dat men daar uitgerekend op bespaart.
9: Oké, gezinnen gaan het dus voelen, en dan vooral jonge gezinnen.
22: Ik denk dat vooral de jongere mensen zijn, zeker jonge ouders, maar ook mensen die dan nog studeren of afstuderen, want ook het kindergeld werd vroeger nog eens een extra jaar uitbetaald, omdat hielp misschien jongeren die uit een gezin kwamen, die het niet zo breed hadden, om een goede job te vinden. En ook als die dan een huis willen kopen, de registratierechten gaan naar boven. Dus ik denk dat het vooral jongere, jongvolwassenen, jonge ouders zijn die dat het meest gaan voelen.
9: Maar er is ook goed nieuws.
22: Er zijn echt ook best wel wat goede dingen in dit akkoord. Een aantal zaken gaan de goede richting uit. Dus dat men bijvoorbeeld bedrijfssubsidies gaat afschaffen, waarvan we eigenlijk weten dat ze niet veel opbrengen. Dat is in elk geval goed. En onderwijs blijft buiten schot, dus dat is goed. En natuurlijk dat Vlaanderen zijn begroting, dat we evalueren naar een begroting in evenwicht, dat is ook een goede zaak natuurlijk.
21: Politiek is niet de kunst van het wenselijke, wel de kunst van het mogelijke. En het mogelijke vraagt soms het moeilijke, het heel moeilijke. En daarom sta ik hier, om de keuzes van de Vlaamse regering toe te lichten. De moeilijke keuzes die we wel overwogen, in eer en geweten en als team hebben genomen.
9: Vanaf vandaag kan je naar een bijzondere film gaan kijken. Twee Israëlische filmmakers, Yuval Abraham en Rachel Soar, brachten de getuigenissen in beeld van 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger. Die schetsen een gruwelijk beeld van hoe er te werk wordt gegaan in Gaza.
1: They deserve it.
9: Collega Inge Franke heeft de film al gezien.
12: Het is een heel bijzondere film, een onthullende en een onthutsende film toch wel. En niet door de beelden. Want ik kan me inbeelden als mensen weten, oh, het gaat over al die verschrikkelijke dingen in Gaza. We gaan weer heel veel slachtoffers en bloed en gillende mensen te zien of te horen krijgen. Dat is absoluut niet zo. Het gaat hem puur over wat de 24 klokkenluiders van het Israëlische leger vertellen in deze film.
9: De titel van de docu is NASA. En in een podcast van The Guardian leggen de makers uit wat die term betekent.
2: Well, NASA stands for two Hebrew words, Nezek Agavi, which could be roughly translated as collateral damage or incidental damage. And it's the term that Israeli intelligence officers use to describe the civilians that they expect will be killed.
9: NASA staat dus voor collateral damage of nevenschade. De makers vinden dat er door het Israëlische leger veel te theoretisch over de Palestijnse burgerdoden gesproken wordt. Zelfs voor iemand als Inge, die het conflict al heel lang volgt, is de film onthullend.
12: Ja, absoluut. Toch wel. Militaire inlichtingenofficieren die in dat systeem gewerkt hebben of nog werken, die behoorlijk gedetailleerd uitleg geven van hoe zij te werk gaan, dat is echt heel koud. En dat was toch ook voor mij nog wel iets wat binnenkwam. Heel veel van de doelwitten worden gekozen door artificiële intelligentie. In dat systeem zitten 70.000 telefoonnummers die gelinkt worden aan Hamas. En van het moment dat er een doelwit geïdentificeerd wordt met dat telefoonnummer, mogen ze bombarderen. Zo is er één voorbeeld van iemand die waarschijnlijk wel gelinkt is aan Hamas, zijn telefoon thuis heeft laten liggen, weg is gegaan, dat huis is gebombardeerd. Zijn twee dochters zijn dood, maar de man leeft nog, want ja, alleen zijn gsm lag in dat huis.
9: Het zijn wel allemaal anonieme getuigenissen. Ja. Hoe betrouwbaar zijn die dan?
12: Er zijn mensen die dit niet geloven, niet willen geloven en die zeggen, ja, maar zo anonieme getuigenissen, ja, dat kan je nooit verifiëren. Dat klopt natuurlijk, hè. Nu, een heleboel dingen die zij vertellen zijn eerder al verteld door andere mensen, zijn ook al gedocumenteerd. In de journalistiek zijn anonieme getuigenissen toegelaten als je niet op een andere manier kan blootleggen wat je wil blootleggen. En als je ziet hoe de reacties nu zijn, vooral vanuit Israëlische politiek en leger, maar ook voor een stuk van de publieke opinie, tot en met doodsbedreigingen, begrijp je wel dat mensen niet anders kunnen dan anoniem getuigen.
9: Ja, want de makers worden landverraders genoemd, las ik. Moeten zij nu vrezen voor hun veiligheid? Hangen er sancties boven hun hoofd?
12: Ja, er hangt heel wat boven hun hoofd. Premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat hij een nieuwe wetgeving wil die het mogelijk maakt om deze makers hun staatsburgerschap af te nemen. Een van de militairen die getuigt vertelt zelf, ik moet het anoniem doen, want als ik mijn identiteit onthul, dan beland ik gewoon in de gevangenis wegens het vrijgeven van militaire geheimen ook. Dus deze makers en getuigen riskeren heel wat.
0: It is scary, like we can't lie and say, like it's not So of course it hurts, and of course also the fact that we for now we're not going back, but yeah, we want to go back to there. It's our home, and this is our sense of meaning. I think we didn't expect it to be so intense, but in a way, we made this film so people will talk about it.
9: Is het een film volgens jou die we gezien moeten hebben?
12: Dat denk ik wel, ja. Het is aan een kijker zelf om te oordelen, geloof ik het? Kan ik het geloven? Wil ik het geloven? Ik denk voor veel Israëli's dat daar een heel erg moeilijk punt zit. Dit is zo'n polariserend conflict. Het zal hier ook nog heel lang over gaan. En als je een beetje goed geïnformeerd wilt zijn, is het absoluut een film om te zien.
9: Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft Fatima Zahra El Mansouri aangeduid om een nieuwe regering te vormen. En mijn gesprekspartner van vandaag zag dat al van ver aankomen.
3: Ja, eigenlijk, het stond in de sterren geschreven.
9: Je hoort politicoloog Fouad Ghandoul. Hij heeft zelf Marokkaanse roots en hij kent niet alleen ons politieke systeem, maar ook dat van Marokko erg goed.
3: De grondwet, de Marokkaanse grondwet, verplicht de koning om iemand aan te stellen als kandidaat premier vanuit de partij die gewonnen heeft. En in dit geval de gewoonte is dat de voorzitter van die partij dat wordt. Ze heeft nu de opdracht gekregen om een stabiele coalitie op poten te zetten. Ze gaat ook praten met de grootste oppositiepartij. Maar goed, ze kan eigenlijk perfect met de huidige coalitie waar ze nu in zit, de volgende regering gewoon samenstellen.
9: Maar laat ons nu eerst even dieper inzoomen op de vrouw die nu Marokkaanse geschiedenis schrijft. Wie is Fatima Zahra El Mansouri?
3: Fatima El Mansouri is geboren in 1976, maakt deel uit van de Marokkaanse elite, komt uit een bourgeois-familie, is hoog opgeleid, heeft een buitenlandse ervaring, heeft natuurlijk in het buitenland gestudeerd.
9: En nu leidt ze de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, een sociaal-liberale partij. En ze was er al bij vanaf de oprichting in 2008.
3: Ze is opgeklommen tot nationaal coördinator, is uitredend minister van ruimtelijke ordening, was burgemeester van Marrakesh en parlementslid. Ja, ze is gepokt en gemazeld door het systeem, kent het systeem door en door.
10: Die wahda al hada tarikhia. Haqiqatan li awwal marra fi tarikh bladna mra
9: Ja, je hoort het haar zelf zeggen. Dat El Mansouri als eerste vrouw premier wordt van Marokko, dat is historisch. In de Arabische wereld is het ook nog steeds uitzonderlijk, want enkel Tunesië heeft al vrouwen aan het hoofd gehad. Maar volgens Fouad is dat toch vooral symbolisch belangrijk.
3: Ja, een vrouw aan het hoofd kan een monarchie of een autocraat, zoals de president van Tunesië, internationaal krediet opleveren zonder de macht te verplaatsen. En dat is hier in Marokko exact hetzelfde. Dus het is niet zo dat er iets wijzigt aan de architectuur van de macht. Dat die persoon toevallig een vrouw is, dient eigenlijk vooral om internationaal de symboliek uit te spelen en te zeggen van kijk eens wat voor een progressief land dat we zijn. Maar het verandert niks aan de machtsverhoudingen in dat land zelf.
9: En de macht, die ligt in Marokko vooral bij de koning. Want de premier is dan wel de leider van de regering. De belangrijkste beslissingen worden genomen in de ministerraad.
3: En de ministerraad wordt voorgezeten door de koning zelf, die beslist. En zij leggen de lange termijn belangen van het land vast. Zij leggen de strategische doelstellingen vast. Zij controleren eigenlijk de regering op de toepassing van datgene wat ze daar beslist hebben.
9: Oké, dus de politieke koers wordt vooral door de koning bepaald, begrijp ik. Maar wat als de premier een andere visie heeft op de toekomst van het land?
3: Nooit kunnen ze tegenwerken om de eenvoudige reden dat de koning grondwettelijk het hoofd is van de uitvoerende macht. Dus van de ministerraad. Dus er is geen enkele minister die in kan gaan tegen de strategische doelstellingen die de koning vastlegt.
9: In elk geval, of ze nu veel invloed kan uitoefenen of niet, er liggen flink wat uitdagingen klaar voor de nieuwe premier.
3: Wel, die uitdagingen zijn exact hetzelfde als die van de afgelopen 20 jaar. En dat is de werkstelling. Marokko kent een zeer sterk economische groei. Alleen is dat onvoldoende om de jobs te creëren, gelet op het aantal jongeren dat elk jaar erbij komt op de arbeidsmarkt. Twee is dat die jobs ook kwalitatief en goed verloond moeten zijn. En dat blijft een heel, heel gevoelige punt voor eender welke samenstelling. Dus het maakt niet uit wie dat er in de regering zit. En onderwijs. De werkstelling heb ik al gezegd. Onderwijs, het niveau van het onderwijs moet drastisch omhoog. En drie is de gezondheidszorg. En al die uitdagingen zouden eigenlijk tegen 2030 moeten opgelost zijn. Omdat Marokko dan de wereld ontvangt tijdens het WK. En dan kun je je niet permitteren als land dat jij onderuit gaat. En dat vormt de belangrijkste uitdaging voor koning en regering. Daar gaan ze iets op moeten vinden.
9: En de belangrijkste uitdaging voor Lode wordt om morgen weer 3 nieuwe verhalen te vertellen in een kwartier tijd. Ciao.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Nu ook in je Maxizo winkel.
23: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
24: Nog voor jij kan denken,
25: ik heb gelijk geen energie,
24: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan, zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
26: Oh, mijn rug zit vast.
24: Heeft je osteopaat je al met de juiste...
26: Oh,
24: verrast?
25: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
24: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
27: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
28: Onmogelijk.
27: Zekerheden?
28: Onmogelijk.
27: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
29: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Lokaal en altijd vers, lief. En was er nog iets, alstublieft?
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
11: Radio 1.
13: Voorproevers.
11: Met Bruno Wijndalen.
14: Solidariteit. Kinderen uit de jaren 80 kennen het vooral als de naam van de dappere vakbond uit Polen die streed tegen het wrede communisme van generaal Jaruzelski. Maar het is natuurlijk ook het bindende principe van de menselijke samenleving. Of is het toch nog iets anders? Daar gaat filosoof René ten Bos naar op zoek in het boek Solidariteit, een kleine filosofie. Meer uitleg in deze voorproevers.

0: Dat was Alabama van Neil Young. René ten Bos, jij bent professor filosofie aan de Radboud Universiteit. En in je boek Solidariteit ga je op zoek naar de betekenis en zelfs de praktische toepassing van solidariteit. Hoe definieer jij solidariteit?
1: Ja, dat is meteen heel moeilijk, omdat er zijn heel veel definities van solidariteit. Het is een term met een juridische gelaagdheid. Het is een term met een ethische gelaagdheid. Het is een term die zelfs een bepaald soort financiële achtergrond heeft. Dus de term solidariteit is veel ouder dan Solidarność, waar u tijdens de inleiding over had. Komt eigenlijk al in de oudheid voor. En wat je ziet is dat de betekenissen van het woord solidariteit, of wat ermee geassocieerd wordt, obligatio in solido, hè, dus een verplichting die je wederzijds hebt tot elkaar, dat die door de loop van de geschiedenis steeds veranderd is.
0: Dus eigenlijk een simpele definitie geven, dat lukt zomaar niet.
1: Nee, dat is niet zo 1, 2, 3 makkelijk. Wat niet hetzelfde is als zeggen dat je er niks over kunt zeggen of dat je er niet over kunt nadenken.
0: Integendeel maar, natuurlijk, ja.
1: Ja, integendeel, ja. Ja. Maar er is niet één algemeen gevestigde definitie van het begrip solidariteit.
0: Mag ik zeggen dat het een positieve bijklank heeft? Dat het dus toch iets is, je wil het zijn, je wil deel uitmaken van een groep die solidair is met elkaar?
1: Jazeker. Het heeft natuurlijk iets met gemeenschappelijkheid te maken. Het heeft ook iets te maken met verplichtingen die je hebt ten opzichte van mensen die in die gemeenschap zitten. Maar let op, hè, op het moment dat je die verplichtingen hebt ten opzichte van mensen in jouw gemeenschap, dan steekt ook altijd iets vervelends de kop op. En dat is, wat doe je ten opzichte van mensen die niet in jouw gemeenschap zitten?
0: Ja.
1: Dus wie over solidariteit nadenkt, denkt automatisch na over zowel insluiting als uitsluiting.
0: Dan ga je definiëren wie recht heeft op de solidariteit en wie niet.
1: Ja, ja. Ja, en dat is degene die dicht bij mij staan. Die hebben vaak meer aanspraak op mijn solidariteit dan degene die ver weg staan.
0: Is het
1: en dat is ook een thema. Daar kunnen we het straks over hebben. Maar dat is een belangrijk thema in het boek.
0: Ja, inderdaad. Ja. Is het, als het zo moeilijk is om het te definiëren wat solidariteit eigenlijk is, is het dan makkelijker misschien om te zeggen wat solidariteit niet is? Wat is het tegendeel of de afwezigheid van solidariteit? Is dat dan egoïsme of wat is...
1: Egoïsme is duidelijk niet hetzelfde als solidariteit, nee. Maar ook barmhartigheid niet. Hmm. Barmhartigheid kom je vaak tegen. Maar wat altijd een veronderstelling is bij solidariteit, is de gedachte dat als ik iets goeds voor u doe, dan ga ik ervan uit dat onder omgekeerde omstandigheden u hetzelfde ook voor mij zou doen. En die reciprociteit, die wederkerigheid, die verondersteld wordt, die ook een beetje imaginair is, we doen net alsof dat zo is, die komt eigenlijk niet voor bij barmhartigheid.
0: Barmhartigheid is meer iemand die heeft, die deelt op vrijwillige basis met mensen, ja, die het minder hebben.
1: Ja, ja, ja. En daarbij is de verwachting dat degene aan wie jij dan schenkt, dat die onder andere omstandigheden hetzelfde doet voor jou. Die is dus in feite niet aanwezig. En kijk, dat is heel interessant. Want theologen zullen zonder enige twijfel met alles wat ik hier zeg niet eens zijn. Want die gaan zeggen, waarom zou barmhartigheid geen solidariteit zijn? Dus daar zie je ook alweer die semantische verschillen die overal opduiken in het hele verhaal. Maar er is nogal wat literatuur die ervan uitgaat dat die wederkerigheid heel belangrijk is.
0: En is dat dan eigenlijk afgesproken? Is dat iets dat mensen op een bepaald moment zich bij elkaar zetten en zeggen, wij gaan nu solidair zijn met elkaar?
1: Het hele verhaal gaat in feite over de gedachte dat jij iets moet doen voor mensen in jouw gemeenschap. Dus ga je terug naar het oude Romeinse recht, dan gaat er iets plaatsvinden dat heet obligatio in solido. Wat zoveel wil zeggen als dat als één persoon in jouw gemeenschap enorm veel schulden gemaakt heeft, dan draait de rest van de gemeenschap daarvoor op. Maar de veronderstelling is daarbij altijd dat die ene persoon, als die een keer niet zo dom is geweest en gewoon behoort tot de rest van die gemeenschap, dat hij dan precies hetzelfde zou doen. Dus dat is een belangrijke gedachte. Het heeft eigenlijk een financiële achtergrond. Daar kom je trouwens in sommige juridische vormen van het bedrijfsleven. Vernootschap onder firma. Ik weet trouwens niet hoe dat in België zit. Maar kom je dat ook nog tegen? Waarbij iedereen gelijkelijk opdraait voor het verlies, maar ook gelijkelijk opdraait voor de winst.
0: Ja. Ja, dat hebben wij ook. Hè. Idem dito bijvoorbeeld in huurcontracten. Als je met meerdere mensen een huurcontract aangaat, is ook vaak ieder verantwoordelijk voor de hele huursom.
1: Ja. Nou, en dat is dit soort verhalen die veronderstellen een bepaald solidair aspect. En die zijn dus eigenlijk al heel oud. Dus als je in die hele conceptuele geschiedenis kijkt van solidariteit, zie je dus dat ook in de middeleeuwse adel al over solidariteit gesproken werd. Onder de hovelingen, om er eens iets te noemen. Er zijn allerlei voorbeelden daarvan. Dus solidariteit is zeker geen begrip dat ergens ontstaat tijdens, laten we zeggen, de communistische revolters van de 19e eeuw. Het is ouder.
0: Het is het dus, we associëren het misschien met links, maar het is niet links.
1: Nee, niet per se. Het heeft iets met gemeenschappelijkheid te maken. En dat hoeft niet per se links te zijn. Natuurlijk heeft links het op een gegeven moment wel toegeëigend. Dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, ik analyseer in het boek bijvoorbeeld het partijprogramma van wat toen nog GroenLinks Partij van de Arbeid heette. Waarin iets van 30 keer het woordje solidariteit opduikt. Maar het is niet per se iets van links. Het heeft een bepaald soort interesse altijd gehad bij mensen die geïnteresseerd zijn in communaliteit, in gemeenschappelijkheid en dergelijke meer. Dus je kunt ook een heel mooi en makkelijk voorbeeld, waar ik het in het boek ook echt over heb, is zoiets als de drie musketiers, die natuurlijk een solidariteitsbeginsel in die bekende slogan één voor allen en alle voor één hebben geformuleerd. Wat ook heel leuk is, dat is een soort kruisstelling, hè? Een chiasme heet dat dan. En dan één voor allen, allen voor één. Ja, daar zie je precies die wederkerigheid weer. Hè? Dus waar ik net al even naar verwees. Wij doen iets voor jou, maar jij zou voor ons ook iets doen. Overigens zijn daar boeken over volgeschreven. Hè? Wat is nou makkelijker, één voor allen of allen voor één? Maar goed, solidariteit heeft heel vaak een sloganachtig karakter.
0: Als we het nog even hebben over het verschil tussen links en rechts, zie ik het dan goed dat rechts zich eerder op het idyllische vroeger, waar iedereen spontaan in de gemeenschap voor elkaar opkwam, als solidariteit beschouwt. In tegenstelling tot links, die het misschien meer wil organiseren op wettelijke basis?
1: Ik sympathiseer wel met wat u nu zegt. maar ik weet niet of ik dat hard kan maken op basis van teksten. Ik denk dat als je het hebt over de adel bijvoorbeeld, vroeger dan zou je zeggen dat is natuurlijk een beetje rechts. Maar daar functioneert het woord solidariteit in een tijd waarin van links en rechts nog helemaal geen sprake was.
0: Tuurlijk. Nu, het begrip gemeenschap is wel belangrijk. Hè? Daar gaat eigenlijk de hele solidariteit over.
1: Ja.
0: Binnen een gemeenschap, en dat is dan nog maar de vraag hoe we die definiëren.
1: Ja, maar gemeenschap, dat is over het algemeen een laat ik het anders zeggen. Ik werk met dat bekende onderscheid van Ferdinand Tunnies, een socioloog die rond 1900 leefde en die op een gegeven moment dat boek geschreven heeft, Gemeinschaft, Gesellschaft. En dat onderscheid tussen wat in het Latijn dan communitas is en societas, dat speelt een belangrijke rol in het boek.
0: En kan u dat uitleggen, wat dat verschil is?
1: Ja, communitas is meer een spontane vorm van samen zijn. Een emergente vorm van samen zijn, zoals dat vaak genoemd wordt. Overigens ook interessant om even te verwijzen naar de etymologie van het woord communitas. Letterlijk samen plichten hebben. Hè? Communia, samen plichten hebben. En dat is iets, ja, zoals mensen als het ware vanzelf samen opgroeien in een dorp. Of in een arbeidsgemeenschap. Of op het platteland bij boeren. Of nou, noem maar op. Maar het is nooit van bovenaf, transcendentaal, zeggen wij filosofen dan, opgelegd of georganiseerd. En in die gesellschaft, dus de societas, zie je wel dat er zo'n planning van boven komt. Waardoor, zo luidt dan de kritiek, de spontaniteit van het samen zijn vaak wegvalt. En dat onderscheid, dat speelt een bepaalde belangrijke rol in het denken over solidariteit. Omdat bij solidariteit altijd toch ook gezegd wordt, dat is iets wat vooral met die communitas te maken heeft. En dat is vaak slecht nieuws voor, laten we zeggen, bedrijfskundigen in hun bedrijf of ondernemers en dergelijke. Wat het betekent dat je gewoon zoiets als solidariteit niet zomaar 1, 2, 3 kunt organiseren. Of van bovenaf kunt ontwerpen. Hè, dus daar komen andere dingen bij kijken.
0: En is het dat ook het gevoel dat we nu kwijtraken in onze maatschappij? Of heimwee naar hebben naar die spontane communitas, gemeenschap die we vroeger hadden?
1: Daar is zeker een nostalgie, ja. Dus het is niet voor niks dat zoveel over solidariteit gesproken wordt. Wij zijn natuurlijk op de een of andere manier kwijt. Dat neemt niet weg. Juist op, een concept duikt heel vaak op. Juist op momenten dat er een soort crisis ervaren wordt. In datgene waar dat concept naar verwijst. En dat is dat vind ik natuurlijk zo interessant. Dus heel concreet. Ik kreeg gewoon vorig jaar het verzoek van een aantal organisaties in Nederland. Gezondheidszorgorganisaties. En woningcorporaties of ik een boekje over solidariteit wilde geven. Omdat ik een aantal lezingen over het thema had gegeven. En solidariteit speelt bijvoorbeeld bij woningcorporaties, dus de volkshuisvesting, een enorm belangrijke rol. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de gezondheidszorg. Denk alleen maar aan een vraag als de samenleving vergrijst in rap tempo. Wie gaat straks de gezondheidszorg betalen? Nou, dat veronderstelt allemaal een vorm van solidariteit die ergens geponeerd wordt en neergelegd wordt en een soort bereidheid van, laten we zeggen, de jonge generatie om dat te gaan doen. Nou, het is heel ingewikkeld. Bij woningcorporaties bijvoorbeeld speelt het, zie je dat vergelijk met die gemeenschap waarin iemand schulden maakt, eigenlijk perfect terugkomen. Want we hebben in Nederland situaties gekend waarin een aantal woningcorporaties heel veel verlies draaiden. En toen werd er gevraagd aan de andere woningcorporaties of zij op moesten draaien met z'n allen voor een verliesleidende woningcorporatie. Het grote Vestia-schandaal spreekt hier boekdelen. En nou ja, daar komt onder die bestuurders van dat soort clubs komt dan vanzelf het woordje solidariteit naar voren. Ja. Moeten wij solidair zijn met een rotte appel in onze mand?
0: En tegelijkertijd wijst dat ook al een beetje in de richting van een ander belangrijk deel van jouw boek, is dat wij in onze maatschappij de solidariteit georganiseerd hebben. Hè. Het is nu een recht, een individueel recht eigenlijk, dat de maatschappij solidair is met wie het nodig heeft op een of andere manier.
1: Ja, en daar zie je dus ook precies die betekenisverschuivingen ontstaan. Hè, dus bijvoorbeeld het hele belastingstelsel is gebaseerd op een soort gedachte aan solidariteit. Ja. Dus alleen, dat is niet solidariteit in de zin van warme gevoelens die je hebt voor mensen die behoren bij jouw gemeenschap. Hè, dat is solidariteit op een wat andere manier. En men heeft dat in de literatuur ook wel eens koele solidariteit genoemd. Maar de gedachte daarbij is altijd dat het mij als belastingbetaler niet moet overkomen dat veel mensen in deze samenleving het heel erg slecht hebben, omdat ik namelijk dan op een gegeven moment te vrezen heb van al die mensen die het niet goed hebben. Dus laat ik daarom maar belasting betalen, zodat iedereen zijn heug en meug krijgt. En dat is een beetje de gedachte. Dus heb ik een koele solidariteit. Ik betaal netjes belasting, maar ik weet eigenlijk niet eens precies waar dat terecht komt. Maar ik ga ervan uit dat het gebruikt wordt voor sociale zorg en gezondheid en dergelijke meer. Die koele solidariteit, het is een term van Kees Schuit. Die koele solidariteit, die is dan ook heel belangrijk. Nou ja, zeggen anderen weer, dat is geen echte solidariteit. Maar goed, dan heb je het over een afgedwongen solidariteit. En dat is ook een discussie die volop gevoerd wordt in de uitgebreide literatuur erover. Kun je solidariteit afdwingen?
0: Ja, ja, je schrijft ook hoe meer je solidariteit gaat organiseren, hoe meer ze verdampt.
1: Ja, dat is dat is inderdaad waar. Je hebt op een bepaalde manier heb je het gevoel bij solidariteit altijd dat het zich dus onttrekt aan ontwerp. Je kunt niet zomaar zeggen, laten wij eens even bij elkaar komen en een soort plan maken om te zeggen van vanaf nu zijn we solidair met deze mensen. Dus daar zit niet een soort van strategisch ontwerp achter. He, het gaat veel meer om iets wat er al was. Om een soort gevoel dat je hebt. Of een soort gevoel dat misschien ook wel in één keer kan ontstaan. He, allemaal dat soort zaken spelen daar ook een grote rol. Maar het heeft zeker niet te maken met zomaar iets even opleggen. He, dat lukt helemaal niet. Dat impliceert dus, en dat is wel een belangrijk thema in mijn hele werk eigenlijk, dat de maakbaarheid van solidariteit altijd een ingewikkelde kwestie is.
0: Misschien moeten we het ook even hebben over broederlijkheid, hè? De fraternité uit de Franse Revolutie. Mm-hmm. Hoe komt dat aan bod in het denken over solidariteit?
1: Nou ja, die broederschap en later bij de feministen natuurlijk zusterschap is natuurlijk een bepaalde manier waarop solidariteit ook verankerd wordt. En het zijn andere termen voor ongeveer hetzelfde. Wat niet wegneemt dat de geschiedenis van die termen wel heel anders is. Hè. Fraternitas heeft iets diep religieus. Fraternité. Hè. En je ziet ook, daar schrijf ik ook echt over in het boek, dat ook in de Franse grondwet en dergelijke opgenomen is. Dat daar een soort verplichting opgenomen is om dat je het moet opnemen voor mensen die het slecht hebben. Hè. En dat dus heel belangrijk is. Op die manier probeert men het wel, hè, of heeft men geprobeerd om het op een bepaalde manier aan te sturen. Nou, er zijn eindeloze discussies over. Is fraternité, is dat nou hetzelfde als solidariteit? Is het een soort mannenbroederschap, bijna iets kloosterlijks? Iets wat je bij Benedictijnen of Franciscanen verwacht. Je zou kunnen zeggen dat door solidariteit, door de term solidariteit, het ding waar we het over hebben, uit die religieuze sfeer weggetrokken wordt. En nou ja, dat is ook een reden waarom theologen door de loop der eeuwen een uitermate geïnteresseerd zijn geweest in solidariteit.
0: Dat soort begrippen, solidariteit, maar dus ook fraternité, de broederlijkheid, of de andere twee uit de Franse Revolutie, liberté en égalité, ja. Zitten die spontaan in ons als mens? Of is dat gewoon nodig dat die heel de tijd herhaald worden als een soort mantra? Ook wat u net zei over de musketiers, één voor allen, allen voor één. Dat we er maar naar gaan leven als we dat gewoon veel herhalen, zodoende dat we weten dat dat belangrijk is voor ons allemaal.
1: Dit zijn oeroude filosofische vragen.
0: Ja.
1: Zit dat in ons allen of juist niet? Wat we in ieder geval gedaan hebben, is dat we kennelijk niet helemaal zeker weten of het in ons allen zit. En daardoor hebben we het voortdurend gerepeteerd. Ja. En dat doen we inderdaad in de vorm van mantra's, slogans, uitroepen en dergelijke meer. Iets waar ik trouwens veel aandacht aan besteed in het boek. In het feit dat het zo'n soort lokroep wordt. He, dus één voor allen, alle voor één. Als er geen solidariteit is, is er geen stabiliteit. Is er geen stabiliteit, is er geen solidariteit. Je ziet ook heel vaak dat die kruisstellingen, dus dat is een puur stilistisch punt, dat die kruisstellingen steeds weer gebruikt worden. Ja.
0: En op het einde, meneer Ten Bosch, ga je ook nog in op het waarom. Hè? Waarom zijn we niet allemaal solidair?
1: Ja.
0: Waarom doen we niet allemaal spontaan het goede?
1: Dat is een lastige vraag. Wij kunnen dat niet zomaar. Ik vond het heel interessant dat op LinkedIn zag ik een reactie van de meneer die een heel stuk schreef over mijn boek, omdat hij ongelukkig was met mijn boek. Want ik dacht dat ik nogal troostrijk bezig was, maar dat vond hij zelf niet. En hij geeft als voorbeeld wat hij dan noemt de indrukwekkende solidariteit die wij hebben met de Oekraïense mensen. En in deze oorlog. En ik vond dat heel interessant, want dan zie je precies hoe vluchtig dat begrip is. Want nog geen 10 jaar geleden werd er een plebiscit georganiseerd in Nederland. En toen vond de meerderheid van de Nederlanders absoluut niet dat Oekraïne bij Europa hoorde.
0: Okay.
1: Dus in 10 jaar tijd verandert dat heel erg. Dus we hebben het te maken ook met een veld van emoties, van goede gevoelens, maar ook van slechte gevoelens, gewetensbezwaren en dergelijke. En daar zwabbert die solidariteit op een bepaalde manier overheen en doorheen. En dat doet het vaak ook op een vrij oncomfortabele manier. Helemaal op het einde van het boek probeer ik ook solidariteit te verbinden met een ander thema in mijn werk, het thema van de gesten. Dus gewoon kleine gebaren naar mensen die je maakt, die uitnodigend zijn en die ook een soort van verbinding creëren. Overigens gaan die kleine gebaren vaak ook over dingen die we eigenlijk niet zo gezond vinden. Dus ik kan me nog de tijd herinneren dat heel veel verbindingen tussen mensen tot stand kwamen door de zin: heb jij nog een vuurtje voor me?
0: Juist.
1: Ja. En misschien is het leuk om als anekdote hier nog aan toe te voegen dat mijn zoon, die net is gaan samenwonen in de stad Den Bosch, eenzelfde soort contact heeft gekregen. Maar niet door om een vuurtje te vragen, maar door te vragen of hij de oplader even kon lenen. Dus ik vrees dat het vuurtje een beetje een obsoleet voorbeeld is.
0: Maar we kennen het nog.
1: Ja, we kennen het nog wel. Iedereen weet waar ik het over heb. Robert Faller, de Oostenrijkse filosoof, heeft hier heel veel over geschreven. Veel van die onderlinge gestes, die allemaal solidair zijn, die verbinden en dergelijke, hè, vuurtje, drankje, noem maar op. Dat heeft natuurlijk bepaalde gezondheidsnadelen. Maar sociaal gezien zijn ze vaak heel nuttig. Dus daar zie je ook weer die heerlijke dubbelheid waar filosofen zo in kunnen zwelgen.
0: In afwachting van de grote solidariteit doen we het al met elkaar een vuurtje te geven of de oplader van de mobiel.
1: Precies, ja.
0: Oké, dankjewel René ten Bos.
1: Graag gedaan.
0: Je boek Solidariteit, een kleine filosofie heet het. En het is uitgegeven bij Boom. Dankjewel om bij ons te zijn en het boek toe te lichten.
1: Ja, tot de volgende graag gedaan.
0: Keer. Dag.
1: Dag.
0: Dit was Voorproevers. Net als onze andere verhalen staat het voortaan op VRT Max, uw one-stop shop voor verhalen, emoties, tips, ontspanning en nieuws.
2: Vanavond op VRT 1.
3: Een sociale woning? Ik sta al opgeschreven van 2013.
4: En je weet dat je recht op hebt?
3: Ja, ik heb er vorige week nog gebeld.
4: Vertel eens.
3: Dat ik zeker nog 4, 5 jaar kan wachten.
2: Op VRT 1 ontmoet Christel drie mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks.
5: Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Roux en Bonnie Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
6: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Yes! Wat hè? Mijn verlofdagen zijn op.
8: Nee!
7: Yes!
8: Ja! Klikzak!
9: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
10: Backstage Producties stelt voor...
11: Onder de sterren. Een glamoureuze wintershow.
10: Kurt Rogiers ontvangt de meest spraakmakende figuren die 2026 hebben gekleurd tijdens een gloednieuwe wintershow in Theater Elkerlijk Antwerpen.
11: Verwacht tal van verrassingen, muzikale odes en steengoede imitaties.
10: Met onder andere Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo.
11: It's showtime!
10: Onder de sterren. Mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
12: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In België krijgen elk jaar bijna 11.000 mensen diagnose borstkanker. Bij de start van Pink Oktober herinnert dit cijfer ons nog maar eens aan het belang van preventie.
10: Mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
12: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In België krijgen elk jaar bijna 11.000 mensen diagnose borstkanker. Bij de start

0: Jet. Informeer je daarom tijdig over de beschikbare steunmaatregelen en mogelijke aanvullende verzekeringen. Want in alle vertrouwen kunnen werken aan je herstel maakt een wereld van verschil. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
1: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Afghan Week speelt 3 keer in ons land de komende week. En wij hebben gesproken met frontman Greg Dully. Dat en nieuwe muziek van Fantaine Sissi en Angèle hoor je na het nieuws van 7 uur in Wonderland.
0: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering voert ingrijpende besparingen door om de begroting in evenwicht te brengen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft de maatregelen vanmiddag voorgesteld in het Vlaams parlement tijdens een septemberverklaring. Het gaat om een besparing van in totaal 3 miljard euro tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring.
6: Het was op het nippertje, maar Matthias Diependalen kon vandaag dan toch zijn begrotingsakkoord voorstellen in het parlement.
7: Toch hebben we elkaar gevonden, omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven.
6: Om de begroting in evenwicht te brengen, wordt er fors bespaard op de kinderbijslag, op de lijn, op de gemeentebesturen, op subsidies en op de Vlaamse overheid zelf.
7: Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
6: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
7: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
6: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd, onder andere in de zorg om de wachtlijsten in te korten. Maar er kwam ook kritiek van de oppositie. Zij zeggen dat ze niet de juiste cijfers kregen. Mieke Schouwvliegen van Groen.
8: U kan ons hier blaadjes wijs maken, zoveel u wil. Wij vragen aan de Vlaamse regering om ons het volledige document te bezorgen.
6: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
5: En door de besparingen zullen dus ook de gemeentebesturen minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Zo zal Gent op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Schepen Christophe Peters.
9: CD&V is vervuild tot een antistedelijke partij en heeft dat nu meegenomen in die gehele Vlaamse regering. Want het zijn vooral de grote steden en voornamelijk Gent en Antwerpen, maar ook de centrumsteden zoals Leuven, Mechelen, Brugge, die hier het gelag betalen. En het is duidelijk dat Vlaanderen zijn steden gewoon niet graag ziet. En wat mij ook enorm verbaast is dat de N-VA dit gewoon heeft laten gebeuren.
5: Nog een besparingsmaatregel is dat dienstenchecks duurder worden. Een dienstencheck zal vanaf volgend jaar 12 euro kosten in plaats van 10. Maar goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaarvoorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks heeft, zal het bedrag teruggestort krijgen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis kwamen gereden. Die wordt gebruikt door de Verenigde Staten om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de VS zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien en soms ook onweer bij temperaturen vannacht rond 18 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen en we halen dan 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de buitenring rond Brussel 30 minuten file golven. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring nog 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E429 richting Brussel is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout.

0: Richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En in Oudenaarde is de hefbrug defect.
1: Radio 1. Wonderland.
2: Met Hannelore van Bezouw.
0: Goedenavond. 7 uur op een warme, maar grijze avond. We scheuren er meteen in met de nieuwe van Angèle, Caroline Polacek en Sebastian. Het is Love Triangle.

Franglais heeft nog nooit zo goed geklonken. Angèle en Caroline Polacek en Sebastian, een Franse producer met Love Triangle. Gisterenavond is die uitgekomen en daarmee heeft Angèle alweer een banger gelost uit haar nieuwe album Instinct. Het gaat uitkomen op 16 oktober. Dat is al over een dikke 2 weken. Dus zo ben je hopelijk met een extra beetje energie klaar om de woensdagavond in te gaan. En het was alweer een warme woensdagavond. Laat ons meteen doortrekken naar Buenos Aires met dit trio, Triada en Clara.

Aysai, Heidi Gidelim. Er is vanavond een nieuw nummer uitgekomen van Fontaine's DC. Nog maar van 6 uur vanavond is het uit, dus een dik uur. Is het ondertussen oud. Hun album Dopamine Chamber komt uit op 16 oktober. Dat is niet zo lang meer. De eerste single daaruit kregen we een tijdje geleden al. Marianne, die staat trouwens op 1 in Vox deze week. Momenteel. En vanavond hebben ze hun tweede single dus uitgebracht. Fontaine's DC met Tongue.

De gloednieuwe single van Fontaines D.C., de tweede single die we al kregen uit hun nieuwe album Dopamine Chamber, komt uit op 16 oktober. Dit was Tongue. Wonderland.

Eind oktober staat Jungle in Vorst Nationaal. Dat concert is ondertussen wel volledig uitverkocht. Het was Carry On. En nu een interessante combinatie van de Noorse zweverigheid van Aurora met de beats van Chemical Brother Tom Rowland. Zij maken samen muziek onder de naam Tomora. Een mooi samenvoegsel van hun beide namen zonder al te ver na te denken. En dit is één voorbeeld van hoe die samenwerking klinkt. Celebration.

0: Return to Sender, Ibibio Sound Machine. We hebben gesproken met Greg Dully, dat is de frontman van Afghan Whigs. Zij staan de komende week 3 keer in ons land. Zometeen hoor je daar dus wat stukjes uit. Eerst nog even een kort verkeersbericht op de buitenring rond Brussel. 15 minuten vertragen. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Vilvoorde. En in Oudenaarde is de hefbrug defect.
1: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
2: Wonderland.
0: Komende week geeft Afghan Whigs dus een reeks concerten in ons land.

Duvatine, een track uit Soft Control van de Afghan Whigs. Dat is hun nieuwe plaat. En deze week is een ouder album van de Afghan Whigs. Gentlemen, het classic album van de week, ook bij Radio 1, getipt door Aiko. En je hoort deze week in de namiddag hier op Radio 1 dus meer uit het interview met Greg Dulli over de plaat Gentlemen dan. Wonderland. Verder met West Side Cowboys.

Ierse strijders van NICAP komen binnenkort naar ons land. Op 7 november staan ze in Vorst Nationaal. De ticketverkoop daar is volgens het concept van de General Admission. Dat betekent dus dat alle stoeltjes of staanplekken ongenummerd zijn. First come, first served dus. Dat is denk ik vooral belangrijke informatie voor mensen die niet in de moshpit willen zitten. Kan wel eens gebeuren bij NICAP. Dit was Finian. Wonderland. En dit is Sorry, Tom Will Smack Your Ass.

0: Waar ze gaat nog een drukke herfst hebben. Ze gaat nog veel optreden in eigen land, maar ook in de rest van Europa. In Duitsland, Turkije, Spanje, Tsjechië, Frankrijk en Nederland. En dat komt omdat ze het voorprogramma doet in Europa van de Amerikaanse band Infinity Song. Dat neemt dus grote kansen met zich mee. Als je Uasi met full band wil zien in eigen land, haar eigen shows dus, dan moet je op 30 april in de AB zijn.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: U2 is terug na 9 jaar. Gaan ze in november een nieuw album uitbrengen. Carnaval de Luz. Er gaat een feature op staan met Dolly Parton. Dat is heel cool. Ook interessant. Een nummer dat geïnspireerd is op Rosalia gaat erop staan. Ze zijn blijkbaar grote fan van haar. Maar de eerste single is meteen onze Vox-tip deze week. Silencio hoort je net. Een stemmen voor deze zaterdag. Graag via VRT Max bij Radio 1. This is Lorelai, neemt de teugels nog tot het nieuws van 8 uur. Billy, come back.

0: Aan de overkant van het nieuws van 8 uur staat er nog in de playlist muziek van Erykah Badu en The Alchemist, Bianca Steck, Frederik Danemans. Ook nieuwe muziek van I Am The Hug, Piffy en Kevin Morby staat klaar vlak na het nieuws. We zien elkaar zo meteen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op

0: 5 seconden rechts. Koffie en toast. 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt Heidi Degerix van het netwerk tegen armoede.
4: Wordt er verder bespaard op het groeipakket, dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Daarmee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
3: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
5: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie, dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
3: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaarvoorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks nog heeft, zal dat bedrag teruggestort krijgen. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. Hij volgt tijdelijk Karel de Kaluwe op die met pensioen gaat. Koen Surdiacour legde de eed af bij minister Broens, die zijn zieke collega Krivits verving.
6: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
7: Of is dat?
6: Dank u wel.
3: Surdiacour was de kabinetschef van de Kaluwe. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Door werken wordt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet omrijden via de brug tot 6 uur morgenochtend. Op de binnenring rond Brussel dan nog wordt er vanaf 9 uur gewerkt tussen Zellik en Wemmel. Er worden rijstroken afgesloten tot 5 uur vannacht.
9: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
10: Radio 1. Wonderland.
11: Met Hannelore van Bezouw.

Kevin Morby met PBJ. Dat is de culinaire kenners onder ons weten dat een PBJ staat voor een peanut butter jelly sandwich. Een boterham met pindakaas en confituur dus. Een typische Amerikaanse delicatesse. Een leuke titel is het. En als echte kapitalist heeft Kevin Morby er ook geld weten uit te slaan. Want samen met dit nummer heeft hij ook een eigen peanut butter jelly ijsjesmaak nu in de Verenigde Staten. Goed, het komende uur nog muziek van Bianca Steck, Alabama Shakes, Erykah Badu en The Alchemist. Maar we gaan eerst verder met Piffy en Dancefloor. Welkom.

Before the World Blows, zo heet dat nieuwe album van Erykah Badu en The Alchemist. Staan heel coole features op. Thundercat doet erop mee, Earl Sweatshirt ook, Kamasi Washington en op dit nummer Steve Lacy. To the Moon, Plan C. Dit is Bianca Steck met Common Grounds.

0: Daarmee kan je rustig de duisternis in vanavond, Agnes Obel. Met een nieuw nummer, de titeltrack van een nieuw album dat er ook aankomt. The Meaning of Flowers.
1: Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: En daar is de zon weer. De nieuwe plaat van Leon Bridges heet Happiness Anytime. Een plaat vol positieve en dansbare vibes. Leon Bridges wil het lichte zijn in een wereld die vaak zwaar kan voelen. Daarin meer die volgens hem muziek om op te dansen. En dat dansbare, dat was zeer belangrijk in deze plaat. En daarvoor heeft hij ook de gepaste collega's ingeschakeld. Want J. Lloyd Watson en Lydia Kitto van Jungle hebben de plaat meegemaakt. En dat is op verschillende nummers er echt aan te horen. En op een van de nummers doet Lydia Kitto ook expliciet mee. Dat geef ik je nu mee. All day, all night.

Leon Bridges en Lydia Kitto met All Day, All Night. Het is een track uit Happiness Anytime. Het nieuwe album van Leon Bridges dat hij dus samen met Jungle heeft gemaakt. Het is ons album van de week. Als je een exemplaar wil op VRT Max bij Radio 1, kan je er eentje winnen. Wonderland.

Frederik Dalemans en zijn cello speelden in het verleden al bij Tamino of ook bij Beirut, maar dit is zijn eerste solo-single, Time Flies. Meer nieuwe muziek van bij ons nu, van I Am The Hung. Dat is een groep van Mathilde Luiten, Abel Gekieren, Simon Michelena en Orlan Gekieren. In 2024 brachten zij voor het laatst muziek uit, maar nu is er nieuw werk. En je wordt er weer aan herinnerd waarom ze I Am The Hung heten. Zo mooi klinkt dit nieuwe nummer. Mom, I Tried.

Rex Orange County en Daniel Caesar. Met Indecision. Dit is Blue Eye. Iets vrolijker, make a living.

Seu Jorge en Marisa Monch met Cuando Chego. Emma Hessels heeft haar eerste single in het Nederlands uit. Een kwetsbaar nummer voor haar, want als je normaal zingt in een andere taal, zoals bij haar in het Engels, dan is plots in je eigen taal zingen wel heel direct. Wel, dit nummer gaat ook over die zoektocht naar de juiste woorden die altijd net buiten bereik lijken. Een beetje zoals die ene Griekse figuur dat ook meemaakte. Vandaar ook deze titel. Tantalus, de nieuwe van Emma Hessels.

Ausgeer met Hunter. Perfume Genius heeft ook nieuwe muziek. Heeft hij gemaakt voor een dance performance waar hij mee bezig is. Samen met choreografe Kate Wallage doet hij dat. Als je Perfume Genius al eens op een podium hebt gezien, dan weet je dat naast stem zijn lichaam gebruiken ook heel belangrijk is op het podium. En voor die dansvoorstelling heeft Mike Hadris van Perfume Genius dus ook muziek gemaakt. En daar komt dit nummer uit, Natural High.

zo kunnen we toch al bijna clubbend de woensdagavond verder ingaan. Perfume Genius met Natural High. Hoewel afsluiten doen we vanavond met het nieuwe nummer van Agogo. Antwerpse bassist en singer-songwriter. Ken je misschien van haar vorige single I Want You To Feel It. De nieuwe heet I Wasn't Made For You.

0: om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor jongeren boven de 23 die nog studeren. Dat is een van de besparingsmaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Vandaag krijg je dat groeipakket tot de jongere 25 is, dat wordt nu 23. Dat zal vooral mensen uit de minder bemiddelde milieus treffen, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
1: Het is weer een besparing op de kap van studenten. En ja, het is ook een student die uit een middenklasse gezin komt. Ja, voor die persoon gaat dat geen verschil maken. Maar juist voor die studenten, voor wie dan diploma echt een verschil kan maken, ook op het vlak van sociale mobiliteit, ja, die studenten gaan nu teruggetroffen worden. En voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn bovenop de besparingen van de studietoelagen.
0: Het zou gaan over zowat 40.000 studenten en hun ouders. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen 3 miljard tegen 2029 vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
2: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar. Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA in maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 1.

Doctor says it's problematic. I can't lose the things I've lost.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig. Zo vat Vlaams minister-president Diependaele de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Minister-president Diependaele de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg nadat regeringspartij

0: nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit, in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
1: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
2: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studies.
1: Ja, zowat 40.000 studenten en hun ouders zouden getroffen worden door die maatregel. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks.
3: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
1: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
4: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
5: Er is een montée de la violence.
4: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
5: De vehicules du personnel, ont pu être incendiés.
4: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
5: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
4: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
1: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Veranda's van der Bouwheden.
7: Radio 1. Zandman.
8: Met Joris Vergeijlen.

0: Goedenavond, welkom bij Zandman. Vanavond gaan we toog hangen, samen met de archeotoog. Het gaat over de archeologie bij ons, maar zo toegankelijk mogelijk gebracht. Vandaar de archeotoog. De podcast gaat al 5 seizoenen mee. Het ging al over de Kelten, over de Romeinen, over de prehistorie. We pikken in het 5e seizoen over de middeleeuwen. Met het verhaal van Raverszijde en het verdwenen eiland Testerep. Ooit lag dat voor onze kust, zo ongeveer voor wat nu Oostende is. Archeoloog Erwin Meijlemans en archeologisch conservator Margit Houdaar zijn onze gastheer en gastvrouw aan de archeotoog.
1: Vissen, dat wordt gedirigeerd door dames die beslissen wat daar gebeurt.
2: Middeleeuwse dijken die zaten in het binnenland, omdat je daar een gedijlandschap had waar de zee ver in kon doordringen.
1: Als je loodsdienst doet voor Spaanse vrachtvaarders, ja, dan valt er al eens iets van een boot.
2: En dat het nodig gaat zijn om terug te keren naar die meer natuurlijke beschermingsgordel.
3: Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Erwin Meijlemans.
4: En ik ben Margit Houdaar. En dit is opnieuw de Archeotoog. Het 5e seizoen alweer. En hierin duiken we diep in de periode die we allemaal kennen als de middeleeuwen.
3: En dat doen we deze keer vanuit een locatie met een zekere middeleeuwse allure. Namelijk vanuit de imposante keizerzaal van de Sint-Truidenabdij in Sint-Truiden. Met dank aan de stad Sint-Truiden en de Visse-II-abdij Stad en Regio voor hun gastvrijheid.
4: Maar in gedachten zijn we vandaag toch aan de andere kant van het land, namelijk aan de Vlaamse kust.
3: Een ijsje op de dijk of kanaalkroketjes in de schaduw van de appartementsblokken, Margit?
4: Geen ijsjes, helaas. Wel, we komen in de buurt haring, veel haring, in een bruisend maar verdwenen vissersdorp. Maar daarover laat ik onze twee gasten graag veel meer vertellen.
3: En dat zijn deze keer Soetkin Vervust, landschapsarcheoloog aan de Vrije Universiteit Brussel, en Marnix Pieters, collega-archeoloog bij het Agentschap Onderwijs en Erfgoed.

0: Soetkin, Marnix, welkom allebei. Ja, met jullie hebben we het ideale duo aan tafel uitgenodigd om ons mee te nemen naar onze kust, maar dan in de middeleeuwen. Laten we zeggen, periode van 1000 tot 1600 na Christus.
1: En Soetkin, we gaan niet naar heel de kust natuurlijk. Het is toch een strook van 60 kilometer bij ons. Maar naar echt een specifieke plek aan die strook. Misschien kan jij even duiden waar we naartoe gaan en waarom juist?
2: Ja, voor ons verhaal vandaag gaan we naar de middenkust. Van de Westende over Middelkerke naar Oostende. Een plek waar er vandaag geen eiland meer is, maar in de middeleeuwen wel.
1: En daar hebben jullie eigenlijk al een hele tijd zowel onderzoek gedaan, maar ook heel veel publieksontsluitingen. Kan je ons over dat onderzoek misschien eens, het waarom en het hoe en de resultaten heel kort even toelichten?
2: Ik werk dus als landschapsarcheologe aan de VUB en de afgelopen jaren heb ik daar het TESTREP-project gecoördineerd. Dus samen met mensen van het VLIS en KU Leuven en HOWEST hebben wij interdisciplinair onderzoek gedaan, zowel op land als op zee.
1: Ja, en interdisciplinair, dat betekent dus boringen, metaaldetectie, heel de range van archeologie eigenlijk in
2: heel de range, ja. De mensen van het VLIS, die hebben dus het onderzoek op zee gedaan. Dus die zijn met de boot de zee afgevaren, hebben daar scans gemaakt van de zeebodem, hebben boorkernen verzameld. We hebben tegelijk ook scans gemaakt van de bodem op land. Ze hebben een aantal opgravingen gedaan. En dan hebben we ook heel veel computermodellen gebruikt. De mensen van KU Leuven zijn waterbouwkundig ingenieurs. En zij hebben daarvoor ingestaan, voor dat aspect. En het idee was dus om beter zicht te krijgen hoe dat deel van de kust de laatste 5000 jaar specifiek geëvolueerd is. We hebben voor die periode gekozen omdat dat een moment is waarvan we weten dat de relatieve zeespiegelstijging gedurende heel die periode eigenlijk min of meer constant en vrij traag is geweest. Zo'n 7 centimeter per eeuw. En toch zien we dat doorheen die periode grote delen van het oude kustlandschap in zee moeten verdwenen zijn en dat ook het stukje landschap dat nog rest op land ingrijpend veranderd is. En de bedoeling van ons onderzoek was dus om enerzijds te proberen achterhalen hoe dat landschap er vroeger uitzag, hoeveel dat we precies verloren zijn, wanneer dat gebeurd is, en dan vooral welke natuurlijke processen en ook welke menselijke ingrepen dat er daartoe bijgedragen hebben. Enerzijds omdat we het verleden super fascinerend vinden en daar meer over willen weten, maar anderzijds ook echt om te zien of dat we door dat kustlandschap en dat hele natuurlijk systeem dat daarachter zit, door dat beter te begrijpen, of we daar lessen ook uit kunnen trekken voor vandaag de dag.
1: Ja, richting klimaatsverandering, in hoe dat we moeten omgaan met de stijgende zeespiegel.
2: Ja, klopt. We staan aan de kust nu voor grote uitdagingen, dus alle nieuwe kennis die we kunnen vergaren om daarmee om te gaan, kan alleen maar helpen.
1: Ja, super. Maar niks, dat deel van de kust is voor jou ook wel heel speciaal natuurlijk. Daar heb je toch al een hele tijd heel veel werk verricht, met name eigenlijk in het zogenaamde Raverszijde. Misschien kan je ook kort jezelf even voorstellen en het onderzoek even toelichten.
3: Graag, met plezier. Dus ik ben Marnix Pieters, archeoloog en bodemkundige bij het Agentschap van Roer en Terfgoed. En door een samenloop van omstandigheden ben ik ongeveer 35 jaar geleden beland in Raverszijde, een deelgemeente van Oostende. En de opdracht was in feite het terrein te ontdoen van zijn archeologische erfgoedwaarden, omdat de provincie daar heel wat terreinen had aangekocht. En die wou herinrichten als een soort recreatiepark, een rozentuin, iets met paarden en zo. Dus de archeologie zat eigenlijk een beetje in de weg. Maar dus na verloop van tijd, na enkele jaren onderzoek, zag men bij de provincie dat men met die archeologische informatie ook wel iets kon. En heeft men ook een archeologische poot toegevoegd aan het recreatiepark, wat dan in 2002 heeft geresulteerd in de bouw van een museum met een reconstructie op ware grootte van 4 gebouwen van het dorp Walraverszijde. Dus over vissers, vooral in de periode tussen 1400 en 1500, weet ik iets. Dankzij dus meer dan 15 jaar toch wel intensief archeologisch bodemonderzoek.
1: En het was eigenlijk een studie die al gekend was ervoor. Dus het was echt wel al een gekende archeologische plek eigenlijk met heel wat betekenis ervoor al.
3: Ja, dat klopt. Wij zien eigenlijk de kusterosie van in de late 19e eeuw, dus voortschrijden. Daar is de fameuze foto van Choqueel, André Choqueel, waarin dat je een huisplattegrond, een laat-middeleeuwse huisplattegrond, op het strand ziet, gefotografeerd bij laag tij. Wat dus betekent dat het middeleeuwse loopvlak nog aanwezig is. toen Etienne Kools en Agnès Mortier, toen die hun observaties hebben gedaan in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, dan zaten we al aan het Romeinse loopvlak. Dus er is ongeveer 1,5 meter erosie geweest tussen 1950 en 1975, pakweg. Die site is al gekend inderdaad van in de late 19e eeuw. Maar je ziet die door voortschrijdende erosie alsmaar weg eroderen. En nu blijft er eigenlijk, denk ik, op het huidige strand niet zo over, vrees ik.
0: Dus jullie zijn eigenlijk net op tijd er wel mee aan de slag kunnen gaan.
3: Ja, de observaties zijn gedaan door Etienne Kools en Agnès Mortier in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Die hebben heel wat gedocumenteerd, maar uiteraard waren hun middelen en mogelijkheden beperkt. Hè. Dus ze hebben telkens bij laagdij op het strand allerlei foto's genomen, waarnemingen gedaan, materiaal ingezameld, een heel waardevolle bron. Heel wat tekeningen gemaakt ook. Maar uiteindelijk is het bodemarchief daar nu, vrees ik, volledig opgeruimd door de zee.
1: We hadden straks al de teststrip genoemd. Misschien moeten we eerst eens dieper ingaan ook op de dynamiek van dat landschap, pakweg in het jaar 1000. En hoe de mens de landschap is beginnen veranderen en eigenlijk in cultuur brengen. Ook een heel traag proces is het eigenlijk, maar een heel dynamiek tussen mens en natuur.
0: Ja, want vandaag de kust zoals we kennen, strand, dijk, appartementen, ja, dat is toch maar iets heel recent, hè?
1: Dat is het helemaal niet.
2: Zeker, natuurlijk. Ja. Eigenlijk voor het grootste deel van haar geschiedenis zag onze kust er inderdaad compleet anders uit. Als een dynamisch getijdenlandschap, waar dat de zee diep in kon doordringen via grote getijdengeulen die dan omringd waren door slikken en schorren. En dat is iets wat we vandaag enkel nog in heel beperkte mate zien aan onze kust in het Swin.
1: Of het land van Saaftingen bijvoorbeeld.
2: Of het land van Saaftingen is ook een voorbeeld, inderdaad. Ja. Maar ons onderzoek heeft dus aangetoond dat Testrep in oorsprong, dus vanaf minstens zo'n 6000 jaar geleden, erg moet geleken hebben op het landschap dat we vandaag nog kennen van de Nederlandse Waddeneilanden bijvoorbeeld. Dus dat wil zeggen dat je een zandig barrière-eiland had, zo'n 2 à 3 kilometer zeewaarts van de huidige kustlijn en ongeveer 15 kilometer lang, met dan aan beide zijden een zeegat. 1 zeewaarts van de IJzermonding en 1 zeewaarts van Oostende. En achter die zandbarrière lag dan een zogenaamd intergetijdengebied van geulen, die dus altijd onder water stonden, slikken daar rond, die bij elke vloed onder water kwamen te staan, en dan uiteindelijk de schorren, die enkel nog bij springtij en bij stormen overstromen. En 1 zo'n geul was dus de zogenaamde Testrepgeul. Die liep min of meer parallel met de huidige kustlijn, maar dan ongeveer 1 kilometer landinwaarts. Ja,
1: en kunnen we die nu nog herkennen in het landschap? Of?
2: Die is nu nog voor een stukje bewaard als een heel klein restwaterloopje van een paar meter breed.
1: Maar dat is niks vergeleken met dat die vroeger
2: breed moet die echt makkelijk honderden meters breed geweest zijn.
1: De Schelde in Antwerpen,
2: ja. Zeker. Als je daar de slikken dan bijtelde, wanneer dat die ook overstroomde, ga je makkelijk naar een breedte van 1 kilometer voor die geul.
0: Ah, ja, wauw. En bewoning op een eiland? Want ja, dat is al niet zo eenvoudig, denk ik. Hoe raak je er? En is dat dan interessant om daar te gaan wonen? Of?
2: We zien Testrep eigenlijk vermeld in geschreven bronnen onder die naam vanaf de 10e eeuw. Dus we weten dat zeker vanaf dan de bewoning daar sterk is toegenomen. Maar we hebben ook, zeker al in de eeuwen voordien, daar menselijke aanwezigheid.
0: En vandaag dan, zijn er nog dorpjes of steden aan de kust die al oorspronkelijk er toen ook al waren? Is er zo'n continuïteit?
2: De nederzettingen Westende, Middelkerke en Oostende ontlenen eigenlijk ook gewoon hun naam aan hun ligging op het eiland.
1: Ja, dus Westende aan het westen, Oostende aan het oosten en Middelkerke in het midden. Dus zo simpel kan het zijn soms. En Raverszijde?
3: Raverszijde zit op de grens van het huidige Oostende en Middelkerke, maar hoorde eigenlijk parochiaal bij Middelkerke. Een geheugd van Middelkerke, en dat stemde een beetje tot ongenoegen bij Middelkerke, dat dan nu naar Oostende. Bij de fusies in 1970 is dat gebied bij Oostende ingedeeld. Maar het is nooit een onafhankelijke parochie geweest, het is altijd maar een geheugd geweest van Middelkerke. In de 15e eeuw hebben ze wel de middelen gehad om een eigen kapel om te laten bouwen, omdat ze niet meer naar Middelkerke naar de kerk wilden gaan elke dag, maar in hun eigen gemeenschap naar de kerk wilden gaan.
1: Is er ook vroegere bewoning dan die 15e, 14e eeuw?
3: De zones op het strand zijn overwegend 13e, 14e eeuw. En ik denk ook dat Etienne Choquel en Agnès Mortier hebben ook wel wat rood beschilderd daar de werk verzameld op het strand. Dus de nederzetting gaat waarschijnlijk terug tot de 10e, 12e eeuw ergens. De plaatsnaam, denk ik, is het eerste. Het is een Ide-toponiem. Hè. Dus zo zijn er nog langs onze kust. Je hebt Nieuwe Ide bij Oost-Tuinkerken, Blutside bij Oostende. Je hebt er ook aan de overkant van het kanaal in Engeland, Rotherhithe in Londen en zo. Dus dat is een typische naam voor een inham, een kleine plaats in de luwte.
1: Meer boten op het strand.
3: Waar men boten op het strand in de luwte een beetje van de zee kan aan het strand trekken. En
0: misschien is Kokzijde dan nog wel het meest bekende wat vandaag nog in.
3: Kokzijde is inderdaad de Ide van een zekere meneer De Kok. En Walraverszijde van een zekere Walraf. Het verwijst telkens naar een persoon. Lombardzijde is een valse in de reeks. Lombardzijde heet in de middeleeuwen Lombardie. Heeft niks te maken met geen Ide-toponiem.
1: Maar dan toch die voornaamste fase in de 15e eeuw. Dan krijgen we daar een vissersnederzetting. En waarom juist op die plek, denk je?
3: Goh, waarom juist op die plek? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat daar op de bodemkaart staat een kleine getijdengeul aangeduid. Dat die mensen zich in die geul zijn gaan vestigen. En als je gemakkelijk boten in de luwte kan aan een land brengen, ja, dan kan je vanuit die plaats wel aan visserij gaan doen en andere activiteiten. Maar de nederzetting die opgegraven is uit de 15e eeuw zit duidelijk in voormalig landbouwland. Zij hebben voormalig landbouwland ingepalmd. Van wie ze dat mochten doen en hoe dat is gebeurd, dat is momenteel toch niet echt heel duidelijk.
0: Ja. Soetkin, hebben jullie daar in jullie onderzoek ook aandacht voor gehad van hoe dat landschap dan gebruikt is door de mens of aangepast door de mens?
2: De situatie die ik daarnet heb geschetst is echt het natuurlijke getijdenlandschap waar dat we duidelijke aanwijzingen zien voor mensen die in dat landschap leven en zich volledig ingesteld hebben op het wonen, samenwonen met het water. En daarvoor specifiek dan hogere gronden gaan opzoeken of die zelf gaan aanleggen. We weten bijvoorbeeld dat Leffingen in oorsprong een terp was, dus een verhoogde woonheuvel. We zien ook dat er vooral ook wordt ingezet op schapenteelt, omdat die schorren ideale graasgronden zijn voor schapen. Maken er ook geen problemen van om die eerder zoute vegetatie daar op te eten. Dus we zien dat de boerderijen die daar op dat moment ontstaan, dat die sterk inzetten op die schapenkweek. En dan zien we eigenlijk vooral vanaf het einde van de 9e eeuw, begin 10e eeuw, dat we een sterke omslag krijgen in hoe er met dat landschap wordt omgegaan. En dat hangt grotendeels samen met de opkomst van de graven van Vlaanderen als nieuwe machthebbers in onze kontrijen. Want ze gaan zich onder andere in die kustvlakte heel veel gronden toe-eigenen door een beroep te doen op het zogenaamde wildernisregaal. Dat dus wil zeggen dat de koning, of in dit geval de landsheer, recht had op alle gronden die nog wild, dus nog woest, nog onontgonnen waren in het binnenland.
1: Dat is wel een stevige claim natuurlijk.
0: Ja, wat zij ervan vinden natuurlijk. Ja.
1: Opportunisme is wel. Het is ook de periode natuurlijk dat de steden in het binnenland opkomen. Brugge, Gent, Yper, grote machtige steden. Het is waarschijnlijk daar dat ze hun machtsbasis ook ontlenen eigenlijk, om dat te kunnen doen uiteindelijk.
2: We zien zeker ook aan de kust dat die machtsbasis echt wordt uitgebreid. En dat zien we ook economisch, dat ze daar dan een aantal grote boerderijen gaan oprichten, dat die in leen worden gegeven aan vazallen en dat ze op die manier hun macht daar meer en meer gaan uitbreiden. Door daar zoveel mogelijk inkomsten te gaan genereren en daar ook steeds meer mensen aan zich te binden. En het is eigenlijk ook op dat moment dat we zien dat in die oude graaflijke domeinen sommige van de oudste bedijkingen aan onze kust terug te vinden zijn. En het is vooral dat voor een enorme omslag eigenlijk gaat zorgen in hoe dat we omgaan met dat kustlandschap.
0: Ja, en een dijk, dat is niet zoals vandaag gewoon, je hebt het strand, we bouwen een muur en vanaf dan zitten we veilig. Dat werd een beetje anders ingericht, vermoed ik.
2: Klopt helemaal. Dus middeleeuwse dijken lagen niet pal op de kustlijn, zoals dat we dat vandaag de dag kennen. Die zaten echt in het binnenland, omdat je daar dus zo'n getijdenlandschap had waar dat die zee ver in kon doordringen. We zien dat men in oorsprong eerst kleinere zones gaat bedijken, vaak in de vorm van ringdijken, om mensen, dieren, gewassen te gaan beschermen van overstroming. En in een volgende fase gaat dat dan over naar eerder langwerpige dijken, langsheen die getijdengeulen. Dat gaat ervoor zorgen dat die geul dan niet meer buiten zijn oevers kan treden, waardoor dat ook al het sediment, dus al de zand en alle klei, dat die geul meevoert, niet meer zich kan uitspreiden over de kustvlakte, maar in die geulen blijft zitten. En die geulen, we zien die dus, dat die beginnen dicht te slibben. En soms gaat men ook echt heel actief nog gaan ingrijpen om die geulen echt volledig uit het landschap te halen. En dat is bijvoorbeeld ook met de testrepgeul gebeurd, waarbij dat we weten dat ergens rond het midden van de 12e eeuw dat men die geul ook echt heeft afgedamd. En zo de connectie met de IJzer en dus de connectie met de zee helemaal heeft afgesloten. Vandaag de dag verwijst de plaatsnaam Nieuwendamme nog aan het feit dat daar dus een dam is gebouwd.
1: Maar dat zijn dan toch enorme investeringen dat die graven van Vlaanderen en vazallen in die kustzakte hebben uitgevoerd. Dus echt grote infrastructuurwerken. Dus dat volledige kustlandschap wordt eigenlijk in die middeleeuwen toch wel echt in cultuur gebracht. Dat met dijken, met afvoer, met drainage, met...
0: Ja, ze bouwen dijken om een bepaalde oplossing te vinden. Hè? Je wilt je gronden meer bewoonbaar krijgen, je wilt die droog krijgen. En daarmee creëer je dan weer het probleem eigenlijk dat je eigenlijk met je eigen water alweer niet meer weggeraakt, waardoor je weer een stap verder moet gaan, zelf je drainage moet gaan voorzien. Het is inderdaad een interessant perspectief. Allee, zo precies, je kan ook niet meer terug, lijkt het. Je gaat steeds verder en verder daarin.
2: Het is een heel ingrijpende verandering inderdaad. Een keer dat je daarmee begint met bedijken en dat je ook je landbouw daarop instelt, kan je eigenlijk veel moeilijker terug. Als je gewoon schapen teelt en de zee overspoelt het land, dan verplaats je je kudde schapen. Maar natuurlijk, een akker met gewassen kan je niet zomaar meer gaan verplaatsen. Dus dat heeft dan al een veel grotere economische impact wanneer dat die dijken breken en wanneer dat je overstromingen krijgt.
1: Maar je krijgt eigenlijk vooral ook een heel groot economisch netwerk met die grote steden in het hinterland, met heel diverse nederzettingen, denk ik, in de kustzakte, ook graverszijde, in die 15e eeuw, vissersnederzetting. Maar hoe situeert die site zich in het heel economisch netwerk van die grote steden, die wolhandel, de laakhandel, die heel belangrijk is?
3: Ja, je hebt langs onze kust heel wat vissersnederzettingen. Raverszijde is daar één van, en één van de belangrijkere, want in de geschreven bronnen wordt die telkens vermeld, samen met Wenduinen, met Heist, en er zijn een vier, vijftal grotere vissersnederzettingen langs onze kust, en Raverszijde hoort daarbij. Ja, wat doen die mensen? Die doen visserij is eigenlijk een oversimplificatie van hun activiteiten. Die doen van alles en nog wat. Die doen ook loodsdienst bijvoorbeeld van Spaanse vrachtvaarders of mediterrane vrachtvaarders. Die nemen altijd een visser aan boord om zo snel mogelijk in zwin te geraken. Die doen ook aan piraterij als ze dat kunnen. We zijn redelijk veel van die vissers die we tegenkomen, dat die in een gevangenis zitten in Engeland of in een gevangenis in Frankrijk. Daarnaast drijven die ook handel. Die gaan vissen voor de kusten van Engeland. Gaan die vissen afzetten in Engelse havens of op Engelse markten en komen terug met steenkool bijvoorbeeld. Dus je ziet dat die geïntegreerd zijn in een soort handelsnetwerk en dat die allerlei activiteiten doen. Niet alleen vissen, maar ook handel drijven, piraterij, loodsdienst, militaire dienstverlening. Want wanneer de Bourgondische hertog een nood had om te gaan vechten op zee, dan vordert die gewoon vissersboten in de vissersdorpen met bemanning en bewapening.
1: Ja, dan moesten ze gewoon gaan vechten.
3: Vandaar dat ik in het materieel archief van Raverszijde ook kanonballen vind, nierdolken, kruisboogonderdeel, allemaal dingen dat je voor vissen niet nodig hebt, hè, strikt genomen, maar je hebt dat wel nodig om je te beveiligen en om inderdaad...
1: Of te beschermen.
3: Ook. Om jezelf te beschermen, maar ook om te gaan meevechten als de Bourgondische hertog een schip met bemanning vordert in uw vissersdorp.
0: Maar niks, een nierdolk, wat is dat precies?
3: Ja, dat is een speciale, nogal een krachtig wapen eigenlijk bedoeld om door harnassen te steken. Dat is het wapen van de voetknecht om dus een ruiter van zijn paard, die van zijn paard gesleurd is, ook te doden door zijn harnas die dolk te stoten tussen de metalen onderdelen. En die krijgt die naam omdat het heft langs beide zijden een ronde vorm heeft. Vandaar dat men ook klotendolken zegt of nierdolken, dus naar de vorm van het heft eigenlijk. Eigenlijk zeer moorddadige wapens. En zo vind ik er in verschillende, in Raverszijde, ook dat heb je niet nodig om te vissen.
1: Als we dan terug naar het stadje zelf gaan, hoe zag het eruit? Hoeveel mensen leven daar? Wat hebben jullie eigenlijk archeologisch gevonden van het 15e eeuwse Raverszijde?
3: Ik denk dat we ongeveer 25 gebouwen hebben opgegraven. Gebouwen die we vermoeden die ongeveer gelijktijdig in gebruik waren. Dat is niet altijd evident archeologisch om dat aan te tonen. Maar goed, als we dat vermenigvuldigen met de totale oppervlakte, dan komen we aan een 500-tal inwoners. En dat komt eigenlijk wonderwel goed overeen met wat vanuit de geschreven bronnen, de schattingen die vanuit de geschreven bronnen gemaakt worden. Als je ziet dat men in Raverszijde 3 schepen moet leveren met bemanning, als je daar met een factor vermenigvuldigt, dan komt gewoon weer aan hetzelfde getal uit. Dus 500 inwoners, dat is relatief veel. Zeker in vergelijking bijvoorbeeld met Middelkerk. In Middelkerk is centrum, daar wonen geen 500 mensen in de middeleeuwen. Hè. Dus die mensen wonen heel dicht op elkaar. Eigenlijk aan de ruimtelijke ordening, aan de inplanting van de gebouwen, zie je meteen dat dat geen boeren zijn. Want die huizen allemaal tegen elkaar.
1: Het is bijna stedelijk.
3: Ja, je zou kunnen zeggen, het heeft een stedelijke allure, maar het heeft niks te maken met een stad, want het is zelf nooit een dorp een officieel dorp geweest, maar goed.
1: Maar wel woningen in Baksteen
3: woningen
1: en heel
3: in Baksteen,
1: veel economische activiteit.
3: Ja, dat was een van de grote misverstanden, laten we zeggen. Toen ik daar begon op te graven, zei iedereen, oh ja, die vissers, men leeft zo wat met het idee van wat dat wij weten van het Nationaal Visserijmuseum in Oost-Tuinkerken. En dat is de visserij uit de 19e, vroege 20e eeuw. Dat is op het moment dat de visserij een enorme sociaal-economische neergang heeft gemaakt. Wij zien het eindpunt. En dat heeft niks meer te maken, dat is helemaal verschillend met de situatie in de 15e eeuw. In de 14e, 15e eeuw zijn die vissers eigenlijk, we zouden bijna kleine zelfstandigen noemen, die met de termen van Marx, die hun eigen productiemiddelen in eigendom hebben en die ook kunnen profiteren van de verkoop van hun dingen.
0: Ja, want mijn eerste bedenking bij visserij is, daar denk ik niet direct van, wauw, daar kan je nu eens echt rijk mee worden of daar creëer je status mee. Maar ja, de materiële cultuur in Raverszijde wijst dan precies toch wel uit dat die het niet zo slecht deden, die vissers.
3: Rijk ga ik ze niet noemen, je kunt ze niet rijk noemen, maar ze hebben toegang tot allerlei dingen. Als je loodsdienst doet voor Spaanse vrachtvaarders, ja, dan valt er al eens iets van een boot voor u. Dus vandaar de talrijke aanwezigheid van Spaanse majolica, van allerlei producten uit het Mediterraan gebied, heeft volgens mij direct te maken met die loodsdienst. Als je met je schepen tot in Engeland gaat, dan kom je in contact met allerlei dingen. Die mensen hebben toegang tot van alles en nog wat. Om nu te gaan zeggen dat die hoog op de socio-economische ladder staan, nee, dat is zover zou
1: ik gaan. Eigenlijk vooral zelfstandigen eigenlijk, toch? Die min of meer zelfstandig hun eigen werk regelden en niet door een overheid eigenlijk werden gecontroleerd, ja. Min of meer.
3: Ze hebben zelf geen geschreven bronnen aangelaten, hè? De vissers, hoewel we denken dat ze redelijk het schrift wel machtig waren, maar machtiger dan boeren, denk ik, maar...
1: En hoe weten wij dat die visserij zo belangrijk was, archeologie? Uiteraard door het terugvinden van heel veel vis, veronderstel ik.
3: Ja, maar vis is een... Vooral haring. Hè. Haring kan je door het te pekelen meer dan een jaar bewaren. Dat betekent dat een economisch goed wordt, dat je kan verhandelen, dat je kan transacties mee doen. Dus
0: ja,
3: dat maakt...
0: In de tijden zonder koelkast zeer belangrijk om je voedsel
3: uiteraard,
0: te kunnen bewaren.
3: Dus vandaar, ja. De Hanza had daar in die 15e eeuw een monopolie op de haringhandel, op de kaakharing. Ik kan dan misschien even uitleggen wat kaakharing is. Dat is een speciale benaming voor een specifieke bewerking van haring. Men haalde een deel van de ingewanden eruit. De rest liet men steken en die werden in die tonnen gestapeld. En die rest van de ingewanden liet men om fermentatiereden zitten. En de Hans had het monopolie op die kaakharing. En zij moesten dat van de Bourgondische hertog verplicht lossen in sluis. Omdat de hertog zou kunnen belasting heffen per ton haring.
1: Nee, vermelde de Hans, dat is eigenlijk het groot economisch verbond. Hè? Dus echt zo, ja, op dat moment eigenlijk een beetje de grootmacht, economisch gezien, die allerlei grote steden met elkaar verbond. En die,
3: de meeste steden uit het Baltisch gebied, maar we hadden een Hanzenkantoor in Brugge. In Brugge en in Londen waren belangrijke handelskantoren. Dus wij zaten eigenlijk redelijk dicht op het netwerk van de Hanzen.
1: Maar ik zie dat, dacht ik, ook heel veel waterputten gevonden. Heel veel ton waterputten, maar ook bakstenen waterputten. En die getuigen ook van lange afstandscontacten en van een heel verhaal, denk ik. Hè?
3: Dat klopt, vooral de ton waterputten. Hè. Dus men maakt een waterput door een aantal van die tonnen boven elkaar op te stapelen. Voor alle duidelijkheid, wanneer de bodemplaten verwijderd zijn. Hè. Dus, maar wat daar merkwaardig aan is, is dat al die tonputten gemaakt zijn met hout van bomen die gegroeid hebben in het Baltisch gebied, in de omgeving van Gdansk. He, dat is wel een merkwaardige vaststelling. Dat je in een Vlaams vissersdorp uit de 15e eeuw, dat al de tonputten gemaakt zijn. Niet enkele, maar allemaal. Ik heb er ongeveer 80 opgegraven van die tonwaterputten. Allemaal gemaakt zijn met Baltisch hout. Zo'n ton, die duigen, die worden radiaal gekliefd uit een boom. Die zijn super interessant op dendrochronologisch vlak. Dat betekent dat je op de breedte van je duig de jaringen hebt. En een duig is soms tot 10 centimeter breed. En als je nu weet dat in Polen de eiken nog groeiden in dichte wouden, dan heb je soms op één duigbreedte 150 jaringen. Dan maakt dat dendrochronologisch zeer sterk, zeer interessant materiaal is.
0: En dat dendrochronologisch onderzoek, ja, dat is vooral super interessant om je site te dateren. Hè? Dat
3: inderdaad,
0: is het idee van dat je weet, oké, de waterput is gezet. En daarmee kunnen we eigenlijk een beetje ons verhaal daaraan ophangen.
1: Kijk, die boom is gekapt op dat jaar eigenlijk, in het beste geval.
3: Ja, en dat laat mij toe, omdat een aantal van die tonwaterputten die oversnijden elkaar. Dat betekent, een tonwaterput die gaat denk ik ongeveer 15 jaar mee. Dat weet ik uit de dendrochronologie. Dus 15 jaar nadien maakt men een nieuwe op diezelfde plaats, maar soms oversnijdt die constructiekuil de vorige, waardoor dat je weet dat het huis eigenlijk gedurende 3 keer 15 jaar bewoond is, omdat daar 3 keer 3 waterputten naast die elkaar hebben opgevolgd. Dat geeft u dus ook heel wat inzicht in de levensduur of hoe lang een gebouw bewoond is geweest. Maar om nu het verhaal kort te maken, waarom Baltisch hout? Omdat dat wellicht tonnen zijn van kaakharing, waar de Hanze een monopolie op had, wat we daarnet zeiden. En hoe geraken die tonnen in Raverszijde? Die haring die gevangen wordt door Deense vissers. De Hanze levert aan die vissers de tonnen, de lege tonnen, levert ook het zout uit de Lüneburgerheide. En de vissers vullen die tonnen met haring. Die haring wordt door de ganzen getransporteerd naar Sluis. Maar gedurende de reis die tussen de 3 en 6 weken duurt, is die pekel voor een stuk verdampt en is die haring ook gekrompen. En moest men die volledig herpakken in Sluis. Dat betekent dat je met een volumeverlies van 10%, ongeveer 10% van je tonnen over hebt. Dan heb je als handelaar twee keuzen. Hè. Ofwel laat je ze daar, ofwel neem je ze terug mee. Maar ik vermoed dat mijn vissers daar op die plaats aan die tonnen geraakten. Zij mochten dat natuurlijk niet hergebruiken om daar ook haring in te stoppen, want dat was het monopolie van de ganzen. Dus wat kun je ermee doen? Waterputten mee maken. En dan zie ik plots in rond 1435, wanneer niet toevallig het monopolie van de ganzen opgeheven wordt, dat die tonputten ook verdwijnen. Dan zie je in elk geval een switch in Raverszijde van ieder huis heeft zijn eigen waterput naar enkele grote bakstenen waterputten voor verschillende huizen. Ik heb de neiging om te denken dat dus het opgeven van het monopolie van de ganzen daarmee te maken heeft.
0: De huizen, de waterputten, jij hebt het natuurlijk archeologisch op het terrein gezien. Voor ons, om ons dat voor te stellen, hè, alles wat er toen origineel zat, is verdwenen. Maar blijkbaar gaat de nieuwe tentoonstelling in het provinciaal domein Atlantikwal Raverszijde gaat open. Hè, met een nieuwe focus op het middeleeuwse dorp. En ik denk dat we daar misschien met z'n allen op 27 en 28 juni misschien bij de feestelijke opening eens een blik kunnen gaan werpen op hoe die huizen er dan precies uitzagen.
3: Ja, dat klopt. Die huizen staan er nog. Die blijven nog over van de eerste fase van de publieksontsluiting. Niet alleen de huizen, maar daar kan je ook heel goed zien hoe dicht die bij elkaar stonden. Hè. Want tussen die huizen lagen ook bakstenen plaveisels. En de bakstenen waterput die bij een van die huizen hoorde, is daar ook gereconstrueerd. Dus dan zie je echt heel goed hoe dicht dat bij elkaar is. Krijg je een idee van hoe dat de dorp er kan uitgezien
0: hebben. En hoe die vissers daar geleefd hebben.
1: Ja, Marks, je hebt er straks vermeld dat het leven op zee niet altijd even roziger en maneschijn was. Piraterij, plunderingen, schipbreuken uiteraard. En dat denk ik ook nog wel een leuk verhaal, het verhaal van de insignes die jullie terugvonden, die daarop kunnen wijzen, op dat gevaar op zee. En op
3: het leven op zee, dat kunnen we ons moeilijk voorstellen. Er is geen scheepvaart of geen zeevaartpolitie. En een keer dat je met je boot op zee zit, dan moet je volledig je plan trekken. Moet je zorgen dat je dingen kunt herstellen, schade kunt herstellen, dat je kan verdedigen. En dan zie je dat eigenlijk dat gevaar van mensen, maar ook van de natuur. Storm op zee is uiteraard voor een schip, als je daar rekent dat die schepen 20 meter lang ongeveer zijn.
1: Ja,
3: dat is,
1: over welke schepen spreken we dan?
3: Haringbuizen ja. Zijn ze tussen de 15, maximaal 22 meter lang. Maar dat is klein als je dat vergelijkt. Dat is de zee met grote golven. Dus dat is. En dan zie je dat men daarop inspeelt met de insignes die eraan getroffen zijn. In Raverszijde, als je naar de heiligen kijkt of naar de pelgrimsoorden waarnaar ze verwijzen, dan zie je dat je enerzijds heel wat insignes hebt die naar Christus verwijzen en ook daarnaast naar Blasius. En dat zijn nu net twee figuren die op het water konden lopen. Als je als visser kan op het water lopen, ja, dat is wel een gave dat van cruciaal belang is als visser. En de andere
1: wishful thinking.
3: Een aantal andere insignes verwijzen naar heiligen, wiens lijk door een dolfijn aan land gebracht is, wiens lijk aan een anker is opgevist. Dus waarin dat je eigenlijk een beetje vertaald ziet. Stel dat ik dan als visser toch nog verdrink. De kans is reëel, denk ik, in de middeleeuwen als je als visser een ganse carrière doorbrengt. Mag ik dan toch ergens aanspoelen dat ik toch een christelijke begrafenis krijg? Dat staat eigenlijk een beetje vertaald in het ensemble van de pelgrimsinsignes die aangetroffen zijn te Raverszijde.
1: Ik zeg in jullie tentoonstelling ook iets staan over de Sint-Vincentiusvloed van, ik dacht, 1394, ik heb dit moeten aflezen. Soesken, is dat misschien zo ook het begin van het einde voor Testerep? En het overstromen en het onder water komen, het afkallen van het eiland? Heeft dat meegespeeld, die grote stormvloeden?
2: Die grote stormvloeden hebben zeker meegespeeld. Dat je daarnet vertelt, dus we hebben inderdaad een tentoonstelling gehad in 2025 in Oostende. En die heette Testerep en het verzonken Oostende. En die kan je virtueel nog helemaal gaan bekijken. www.testerepexpo.vlis.be. We hebben daar inderdaad die connectie gemaakt met Oostende. Dat vergaat door een grote storm. Maar ons onderzoek heeft eigenlijk getoond dat het verdwijnen van Testerep op zich een heel langdurig proces is geweest. We zien in onze onderzoeksdata dat eigenlijk die setup van Testerep als waddeneiland, dat dat heel lang heel stabiel blijft, minstens 4000 jaar. Maar dat dan ergens in de loop van het eerste millennium toch die erosie moet begonnen zijn. We weten dat doordat we dateringen hebben kunnen doen van een zandbank die vandaag de dag voor onze kust ligt, de stroombank. En we zien dat die zich beginnen vormen is in de 8e eeuw. En die zit op de locatie waar dat we zien dat er voorheen een strand zat. Dus waar dat voorheen echt onze kustlijn zat. 2 à 3 kilometer verder in zee.
1: Ja, dat is toch zo ver.
2: Ja, zeker. En het is dus die afstand die we dan in de loop der eeuwen zijn kwijtgeraakt. Wanneer dat precies gebeurd is en hoe snel dat gebeurd is, is natuurlijk iets dat we heel moeilijk kunnen reconstrueren, want het is weg. Dus hoe dateer je iets dat weg is? Maar wanneer dat we dan opnieuw kijken naar die stroombank, die zandbank, dan kunnen we modelleren. Dus de waterbouwkundige ingenieurs van KU Leuven gebruiken dan computermodellen om te simuleren als we daar de gewone werking van de zee op loslaten. Ja, en de gewone
1: dat zijn eigenlijk de modellen die zij gebruiken om te voorspellen nu of dat er eventueel calamiteiten zouden kunnen gebeuren.
2: Ja, ze kijken daarmee nu wanneer er ingrepen gepland worden aan de kust. En dat zijn dus modellen die normaal gezien gebruikt worden om dan 5 of 10 jaar in de toekomst te gaan kijken. Dus we hebben die modellen zo aangepast dat we voor minstens 300 jaar kunnen kijken hoe dat een landschap evolueert, wanneer dat we daar een startsituatie insteken en wanneer dat we dan een beetje spelen met parameters van laten we de zee gewoon zijn ding doen of steken we daar bijvoorbeeld een keer een zware storm op. Ja. En dan zien we bijvoorbeeld dus dat die stroombank zich vooral verplaatst richting kust op momenten dat we inderdaad daar grote stormen op loslaten. En daarnaast weten we uiteraard ook uit geschreven bronnen dat die een sterke impact hebben gehad aan de kust. En kennen we beschrijvingen van mensen die hele hectaren van hun landerijen verliezen. Waarschijnlijk omdat er dus opeenvolgende stormen zijn. Voor de 14e eeuw kennen we er zo heel wat. Bijvoorbeeld, Oostende is eigenlijk pas gesticht als stad in 1266. Maar heeft het eigenlijk in oorsprong niet zo lang uitgehouden. Want we zien al in de 14e eeuw dat heel zwaar te verduren krijgt door een aantal stormen. Dat men bijvoorbeeld na de Sint-Clemens-storm uit 1334 de kerk al verplaatst, verder landinwaarts. Maar dat dan zeker in 1394 dan de genadeslag komt met de Sint-Vincentiusvloed. En dan weten we uit de historische beschrijvingen dat men dan zegt, volgens de overlevenden is meer dan de helft van de stad in zee verdwenen. We zien dus wel dat men een groot deel van die stad dan kwijt is geraakt.
1: Dus wat we nu hebben is eigenlijk een Oostende 2.0 een beetje, maar dus zeewaarts is er eigenlijk veel verloren uiteindelijk.
2: Ja, we hebben ook geprobeerd om daarnaar te zoeken, om te kijken hoeveel van Oostende zijn we specifiek verloren, want er is eigenlijk niets bewaard op zee. De erosie is zodanig groot geweest dat we daar jammer genoeg geen restanten van hebben kunnen vinden van het eerste middeleeuwse Oostende.
3: Casino Cursaal is de zuidkant ongeveer van het oude Oostende. Casino Cursaal in Oostende.
0: Kan je dat inschatten? Want ik hoor nu al twee stormen die bij naam genoemd worden, stormvloeden. Ja, was er toen ook een speciale periode van sterke klimaatverandering? Of was dat eigenlijk, het hoorde er maar bij, het is al eeuwenlang zo geweest. Allee, kan je daar een beetje een inschatting van maken?
2: Het is moeilijk om te weten natuurlijk, omdat op het moment, dus die stormen worden dan wel vermeld, maar om dat dan te vertalen naar hedendaagse termen van dat die storm is dan zo zwaar geweest. Men drukt dat vandaag de dag uit met een 1000-jarige storm bijvoorbeeld. Ja. Dus een storm die een kans heeft van 1 op 1000 om elk jaar voor te komen. We weten niet hoe zwaar dat die stormen waren. Die stormen worden natuurlijk ook alleen maar gedocumenteerd op het moment dat ze schade veroorzaken. Het is eerder eigenlijk alle menselijke ingrepen die vooraf in het landschap gebeurd zijn, die er waarschijnlijk voor gezorgd hebben dat die stormen op dat moment
1: zo'n grote impact had.
0: Meer schade
2: veroorzaakt en een zwaardere impact hebben gehad. Want een keer dat je gaat bedijken en dat je die zee verhindert om nog je grond te overstromen.
1: De ruimte om te overstromen wordt eigenlijk heel veel kleiner. En de impact is gewoon groter, omdat er veel bewoning is.
2: En wordt weggenomen. Ja. En uw zee kan dus geen sediment meer afzetten. Is ook een belangrijke. Uw land hoogt niet meer mee op. Die polders worden dan ook nog een keer verder gedraineerd. Dus dat klinkt allemaal in. Je verliest ook die connectie voor een stuk met de zee die je had langsheen die geulen. Dus het wordt ook al belangrijker om echt havens op uw kustlijn te gaan stichten. Dus wordt het ook ergens voor een stukje het logische gevolg daarvan dat je dan meer schade ondervindt wanneer dat er dan een grote storm is.
1: Als de dijken breken.
2: Ja, kost ook heel veel om zo'n landschap te onderhouden. En dus zeker, we zien ook dat de kleinere boeren in de kustvlakte daar vaak ook moeilijk mee hebben om al die investeringen te blijven opbrengen. En we zien dat vooral in de 14e en in de 15e eeuw een groot probleem is. En dat er heel veel boeren zijn die ook dan vrijwillig afstand doen van hun gronden, omdat ze niet meer die investeringen kunnen blijven dragen.
0: Ja, we hebben eigenlijk steeds meer risico genomen door steeds dichter bij de zee te willen wonen en werken en leven. En ja, daar betaal je dan soms de prijs dan voor.
2: Ja, al is het niet zozeer die afstand tot de zee, want vroeger leefden we ook al gewoon samen met de zee, maar het is de manier waarop dat je dat landschap zoveel mogelijk naar mensenhand gaat proberen inrichten en het niet meer zijn natuurlijk ding laat doen. Of er niet meer op ingesteld bent dat het soms zijn natuurlijk ding doet.
1: Maar ik zie dat ook de reden, dit soort gevolgen eigenlijk, of oorzaken, dat de Ravenstein zelf aan zijn einde komt na die 15e eeuw, die bloeiperiode daar, want archeologisch is het daarna een pak minder, hè?
3: Ja, ja, het einde van de 15e eeuw zien we het dorp inkrimpen. En dat heeft te maken met militaire activiteiten. Er is een opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk in het Brugse Vrije. De visserij ligt ook 10 of 15 jaar stil gedurende die strijd. Dus je ziet dat eigenlijk economisch en het slechter wordt. En ook de investeringen worden alsmaar groter. Men heeft in Ravenstein geen echte haven. Dus dat betekent dat men ook niet bij machten was om de evolutie mee te volgen. En dat is de reden waarom het geleidelijk aan achteruit is gegaan. En dan de genadeslag is eigenlijk gekomen met beleg van Oostende. Rond de overgang 16e naar 17e eeuw. Wanneer het hele dorp eigenlijk gebruikt is als kazerne door de ruiterij.
1: Ja, okay.
3: Door de ruiterij van de hertogen die Oostende belegerd hebben. Dus dat is van overstroming als dusdanig heb ik geen archeologische indicaties. Maar goed.
1: Ja, bij de vorige gesprek had je het over een aantal bijzondere objecten die je teruggevonden hebt, die ook wel meestal de covers van de artikels en boeken halen. Misschien er een paar uithalen. Wat wij heel leuk vonden was dat er blijkbaar ook al toen aan de kust aan golf werd gedaan.
3: Ja, blijkbaar.
1: Vrij intensief.
3: Dat is een mooi voorbeeld.
1: Niks nieuws onder de zon.
3: Ja, golf, het noemde toen kolf.
1: Ja, kolf.
3: Dat is een sport waar je veel ruimte voor nodig had, nu nog. Dat is de reden waarom het vandaag elitair is geworden, omdat die ruimte er niet meer is. Maar in der tijd was dat blijkbaar een volkssport in de late middeleeuwen. En ik heb denk ik een 10-tal of een 15-tal van die loden kolven, dus het metalen onderdeel van een golfstick of een golfstok, gevonden. Dus er werd daar blijkbaar toch wel regelmatig aan gegolfd of gekolfd, dat je het ook mag noemen. En het spelreglement, daar zijn wel wat geschreven bronnen over, het latere periode is relatief eenvoudig. Om er het snelst naar ergens een doel met een stok en een houten bal, eigenlijk een beetje gelijkaardig met wat golf nu is. Dus in die zin is dat een heel mooi voorbeeld van een evolutie van een volkssport naar een elitaire sport doorheen de tijden. Een ander merkwaardig, een interessant voorwerp, of waar ik heel lang over geschikt heb, waar ik heel lang mee geworsteld heb, waar ik 20 jaar niet geweten heb wat dat eigenlijk was, zijn onderdelen van fallusbekers. Ik heb die al gezien van in 1994, omdat je meteen ziet, dit is iets raar, dit past niet in het normale kookgerei of in de normale artefacten. Niemand wist wat dat was. Ik heb daar iedereen mee lastiggevallen. Totdat ik op een bepaald moment in Exitu een volledig exemplaar zag staan uit een museumcollectie in Raren, denk ik. En ik dacht, ja, dat is het. Dan ben ik gaan kijken. En dat zijn inderdaad 15 onnozele scherven, kleine beperkte scherven, die toch een merkwaardig verhaal vertellen. Want als je ernaar kijkt, dan zie je dat die bewust kapot geslaan zijn. Ja, dat zijn heel robuuste stukken, dat zijn cilindrische voorwerpen. Daar moet je met een hamer op slaan om dat kapot te krijgen. Dus je moet dat werkelijk bewust kapot slaan. En als je dan ziet dat die allemaal rond hetzelfde gebouw liggen en dat ik ook altijd telkens hetzelfde onderdeel heb, dan klopt er iets niet. Daar is er sprake van differentiële depositie. Zaken werden op een andere plaats gelegd dan deze zaken. En als ik dat verhaal vertel aan een visserspubliek, soms zijn er nog redelijk wat mensen die vroeger gevist hebben, dan zeggen die mij, ja, maar wat dat jij vertelt, dat wordt nu nog gedaan. En ik heb de link gemaakt naar de champagnefles die wij kapot gooien op mijn boot. Het gaat hem over een rituele activiteit. Ik heb een onderzoek gedaan. Ik ken maar 15 ceramiek- en fallusbekers uit heel Noordwest-Europa. Dus als je naar de paar gepubliceerde kijkt, dan wordt daar verteld over bordelen en over cafés en van alles en nog wat. Maar als het daarmee te maken had, dan moesten we denk ik elke dag in Vlaanderen een fallusbeker vinden. Het is iets zeer uitzonderlijk, dus je moet met een uitzonderlijke activiteit voor de dag komen. Dus ik denk dat er bij de aankoop van een nieuw schip in het dorp, dat men dus drie fallusbekers plus 2 miniatuur fallusbekers heeft aangekocht om die ritueel stuk te slaan. En dan zegt het verhaal, als we nu een fles champagne op een boot gooien, dan moet dat touw en die nek van die fles champagne aan boord blijven. Om het geluk dat je door die fles kapot te slaan hebt niet kwijt te geraken, moet dat aan boord blijven. Dat is bij mijn vissers ook gebeurd, denk ik. Ja. Dus die hebben die bekers kapot gedaan en bepaalde onderdelen hingen rond hun hals als amulet, zaten in hun broekzak, wat weet ik veel, of is aan boord van hun schip gelegd. Ik heb 5 keer hetzelfde onderdeel en van de rest niets. Dus dat is niet normaal, hè.
0: ik mag me er echt bij voorstellen exact wat dat het zegt. Een beker in de vorm van een phallus. Dat mag.
3: Dat is inderdaad, dat is zo. En vandaar dat de connotatie meestal richting seksuele activiteiten gaat. Dus in bordelen of boertige spelen in cafés of wat weet ik veel. Dat doet mij denken. Men zegt gewoon waarvoor men denkt nu dat gediend heeft. Maar in dit geval...
1: Het kan ook gewoon vruchtbaarheid zijn natuurlijk.
3: Het heeft daarmee te maken, want in de Romeinse periode was dat een heel alomtegenwoordig symbool. Maar vruchtbaarheid is gelijk aan succes eigenlijk. Hè. Dat is blijven doorleven, denk ik, in vissersmaatschappijen. En dat vind ik een heel straf verhaal, want dat heb ik afgeleid uit basis van de materiële bronnen. Precies echt heel in detail gaan kijken, waar zijn die gevonden, hoe zien die eruit, wat is daarmee gebeurd, welke onderdelen heb ik. Dus dat is een beetje voor mij een oproep van, laat ons vooral heel goed kijken naar de materiële bronnen, want die vertellen een ander verhaal dan de geschreven bronnen. Als je daar gewoon op basis van wat denk ik, waarover dat dient, dan kom je op een heel andere situatie uit. Hier is het werkelijk de bodem die mij gestuurd heeft naar de hypothese van, het is wellicht een voorloper van een champagnefles die men op een boot kapot gegooid heeft.
0: Misschien moeten we toch een oproep doen om die champagnefles terug eens te vervangen, hè, door een phallusbeker.
3: Ja, mij niet gelaten. De pottenbakkers gaan daar content mee zijn.
0: Ja, net als een daguitstapje naar de zee vliegt deze aflevering ook voorbij. Maar we hebben wel nog tijd voor enkele slotvragen. Dus ik denk dat ik bij Marnix wel wil beginnen. Neem ons even helemaal mee. Als je door dat laat-middeleeuws Raverszijde wandelt, wat horen we, wat zien we, wat ruiken we? Kun je ons daarin meenemen?
3: Ik ga een poging doen. Dus ik denk, je moet eens naar de huizen gaan kijken. Dus in elk geval een dicht opeenstapeling van gebouwen. Goh, de geur, denk ik, vergelijkbaar met wat je nu in havens of in buurten, wat er nu visserij, een beetje soms een ongemakkelijke geur. Maar ik denk dat we dat wat overdrijven. Want men zegt, ja, rottend visafval, maar dat werd opgegeten door katten en door andere dieren. Bovendien heb je redelijk veel wind aan de kust. Dus ik denk niet dat dat eigenlijk een groot probleem is. Heel veel kinderen, denk ik, dat je daar ziet rondlopen. Want vissersdorpen, dat zijn dorpen van vrouwen en kinderen, want die mannen zitten op zee. Dus heel veel dames die daar de plak zwaaien. Dus een vissersdorp wordt ook gedirigeerd door dames die beslissen wat daar gebeurt. Dus dat zie ik ook aan... Dat is misschien een beetje een moeilijk onderwerp, maar dat zie ik ook aan de aandacht voor hygiëne. Er is heel veel aandacht voor hygiëne in dat vissersdorp. Er wordt enorm veel gebezemd, er worden overschoenen gemaakt. Je mag niet met vuilschoenen binnenlopen en zo meer. Ik zie mannen doorgaans daar niet zodanig veel aandacht, maar dat kan mijn eigen verkeerde inschatting zijn. Maar ik zie heel veel aanduidingen voor hygiëne. Dus een proper, eigenlijk een heel proper dorp. Geluiden, de huidige geluiden die je aan de kust hoort, denk ik.
1: Meeuwige krijs.
3: Rugstreeppadden, die zijn er nu nog. Hè. Die padden die hun tocht maken van de duinen naar de polder zijn omgekeerd. Dus die padden waren daar toen ook. Dus veel gelijkenissen met de huidige omgeving, denk ik. Ja, behalve de dijk en de luchthaven en dat soort dingen, die moet je wegdenken. Hè. Maar als je enkel het natuurlijke landschap bekijkt, is dat redelijk gelijkaardig.
1: Ja, Soetke, in jullie project hebben je ook heel veel aandacht gehad aan de beleving van het landschap en het reconstrueren van hoe dat landschap eruit zag.
2: Ja, Marnix kan daar nu prachtig lyrisch over vertellen. Wij hebben geprobeerd om het visueel te maken. Het was daarom ook dat Hovest Digital Arts and Entertainment betrokken was bij ons testrepproject, omdat zij eigenlijk normaal gezien computergames maken. En we hebben hun dus gevraagd om verschillende visualisaties te maken van hoe dat landschap er in het verleden moet hebben uitgezien. Zowel van middeleeuwse Oostende dat dan vergaat tijdens de storm, als ook van het vroeg middeleeuwse landschap dat je dan geleidelijk aan bedijkt ziet worden. Dus dat zijn zaken die al in onze tentoonstelling aan bod zijn gekomen. Maar we zijn nu ook aan het werken aan een nieuwe pop-up tentoonstelling. Die vanaf eind mei te zien is in Wilskerken. Maar daarna onder andere ook verkast vanaf september naar het bezoekerscentrum in Raverszijde. Dus daar ook mooie visualisaties van hoe dat landschap er in het verleden uitzag. Tussen land en zee zal eten.
1: Wanneer komt de game zelf ontwikkeld door Hovest? Waar jij kan piraterijen op Raverszijde?
0: Daar hebben ze Marnix zijn input eerst.
1: Ja, voilà, ja.
2: Dat moeten we inderdaad misschien eerst
1: gaan bezoeken en het huis proper houden.
2: dat is goede input voor een volgend project. Of inderdaad, ons daar ook nog een keer mee bezig
1: te houden. Ideeën genoeg.
2: Ideeën genoeg, zeker. Er komt trouwens ook nog een fietsroute. In samenwerking met Westtour, ook doorheen het Testrep-landschap. Die zal normaal gezien ook in juni in première gaan. Daar gaat ook een digitaal luik aan gekoppeld zijn. Dat je heel actief nog de restanten van die vroegere landschappen kan gaan ontdekken.
1: Super. Je hebt er straks ook over die klimaatsverandering gehad. Wat kunnen we daar, denk jij, concreet uit leren uit die lessen uit het verleden? Hoe dat we nu met onze kust zouden kunnen omgaan?
2: Ja, aan de start van ons project hebben we ook met heel veel stakeholders samen gezeten. Waaronder ook de mensen van de Vlaamse overheid die bezig zijn met kustverdediging. En dan bleek al snel dat zij het vaak heel moeilijk vinden inderdaad om naar mensen van vandaag het heel concreet te maken voor welke uitdagingen dat we staan. Wanneer dat er gesproken wordt in termen van hoeveel centimeter dat de zeespiegel nu aan het stijgen is dat vaak moeilijk om daar, ja, je daar concreet iets bij voor te stellen. En dan denk ik dat het wel belangrijk is dat we die verhalen uit het verleden vertellen om dat meer in een lange termijnskader te kunnen schetsen. Dat we bijvoorbeeld dus kunnen zeggen dat de laatste 5000 jaar die zeespiegel maar zo'n 7 centimeter per eeuw gestegen is. Dat we nu al zien dat we in de 20e eeuw alleen al met een tempo zaten van 20 centimeter. En dat er verwacht wordt dat alleen maar verder toeneemt. Tegen het eind van de eeuw nu tussen de 30 en 140 centimeter zijn de voorspellingen. Maar misschien zelfs kan er daar nog een meter bij komen als er dan een keer een zware storm is. En toch zien we ook al dat dus die stijging nu is gigantisch, maar ook in het verleden zien we heel duidelijk dat toch die kustlijn al 2 à 3 kilometer is opgeschoven over een tijdspanne van 1500 jaar. Dus we hopen dat het een beetje het perspectief kan bieden van denken dat gewoon met de status quo die kustlijn wel zal blijven liggen waar dat ze nu ligt, dat een utopie is. Zeker ook omwille van al die ingrepen die we vooral vanaf de middeleeuwen in dat landschap aan toen geweest zijn. Van al dat bedijken, al dat draineren. En het feit dat we dan vanaf de 19e en zeker in de 20e eeuw die helemaal toeristisch gaan uitbouwen zijn, die kustlijn. Voor een stuk ook die duinengordel hebben afgegraven. Wat dan natuurlijk allemaal nefast is geweest voor de veiligheid nu aan de kust. En dat het ergens voor een stuk nodig gaat zijn om terug te keren naar die meer natuurlijke toestand, in die meer natuurlijke beschermingsgordel bijvoorbeeld van duinen die er in het verleden wel geweest is en die we wegwerken.
1: Het zal natuurlijk heel moeilijk worden, omdat de situatie nu is natuurlijk wel heel hard vastgebetonneerd, maar het zal misschien effectief een soort van mix moeten worden met in bepaalde regio's ruimte geven, in andere regio's bedijken en harde maatregelen, zachte maatregelen.
2: Ja,
1: dus eigenlijk een heel doordachte mixoplossing eigenlijk.
2: Men denkt daar nu al heel hard over na, inderdaad, om die mix te maken en om de zee toch terug een beetje meer ruimte te geven. En als we zien hoe dat we in het verleden in staat waren om samen te leven met die zee en daarmee mee te bewegen, zie ik niet in waarom dat we daar vandaag dan weigerachtig tegenover zouden moeten staan en dan nu ook niet zouden kunnen.
0: En Marnix, ik denk dat we met jou wel mogen afsluiten. Ik denk dat jij een hele mooie carrière al achter de rug hebt, nog niet gedaan, maar welke lessen geef jij nog mee aan ons?
3: Oh, dat is een heel moeilijke zaak, maar goed, ik heb een enorme kans gekregen om mogen op te graven gedurende meer dan 10 jaar op eenzelfde plek en met ruime tijd. Als ik zie hoe snel dat me nu opgraaft, ik heb altijd heel veel tijd nodig gehad om te bestuderen, om te begrijpen wat dat je ziet en ik denk dat je als archeoloog die tijd nodig hebt. Wij zijn geen mensen die iets willen vinden. Vinden, dat is niet onze core business, maar we moeten begrijpen wat er in het bodemarchief geschreven staat. En dat is niet zo evident. Ik heb dikwijls uren zitten staren naar profielen om te begrijpen, wat staat hier eigenlijk geschreven? En daarvoor heb je tijd nodig. Dus een pleidooi, denk ik, om minutieus en gedetailleerd onderzoek.
1: Tijd genoeg nemen om het te verwerken.
3: En tijd genomen om het te verwerken. Bijvoorbeeld de verhalen, bijvoorbeeld rond die Fallusbeker, dat haal je er nooit uit. Als je daar heel snel over gaat, die gaan allemaal...
1: Die vind je nooit terug
3: die tegenkomt. Maar dat maakt dat daar heel wat interessante informatie uitgekomen is. Onder andere, dat ben ik nog vergeten te vermelden, kleine fragmentjes van een been- en brilmontuur. En terwijl dat brilmontuur enorm revelerend is, onder andere voor de mogelijkheid tot lezen en schrijven in zo'n gemeenschap.
0: En dan kan je natuurlijk met die kennis het verhaal brengen en de reconstructies brengen die we dan nu eigenlijk in Raverszijde terug gaan kunnen bezoeken. En zo hou je het verhaal natuurlijk wel
1: en die heel diep levend, bij de mens komen, natuurlijk.
0: Levend voor het brede publiek. Hè. Dan is wel heel...
1: Ja, trouwens, ik wou ook nog vandaag het boek meebrengen van 2013 van jullie opgravingen, maar het was iets zwaar eigenlijk om op het mee te transporteren. Dus het is een indrukwekkend volume, maar wel...
3: Dank u.
0: Met deze wijze woorden zetten we een punt achter deze eerste aflevering over de middeleeuwen. Bedankt aan onze gasten, Soetkin Vervust en Marnix Pieters, om langs te komen. En uiteraard ook bedankt aan Marleen, Daan en Chris voor al hun werk achter de schermen. Foto's en links vind je zoals altijd in de show notes op www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog. Check zeker ook onze sociale media voor leuke video's en achtergrondinformatie. En vergeet niet om de Archeotoog te volgen op je favoriete luisterplatform. En, zeker even belangrijk, vergeet niet om deze zomer eens af te zakken naar het Provinciaal Museum Atlantikwal Raverszijde voor een bezoek aan het museum over de archeologische opgravingen en nog zoveel meer. En volgende keer zijn we er opnieuw vanuit de Sint-Trudo-abdij in Sint-Truiden voor een aflevering over de macht van de grote steden in de middeleeuwen. Tot dan!
1: School en bedankt voor
2: het komen.
4: Je hoorde een aflevering van de Archeotoog, de eerste aflevering van het vijfde seizoen over de middeleeuwen. Op de website van onroerenderfgoed.be vind je alle afleveringen van de Archeotoog, of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt.

0: Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
1: Des véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
0: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
1: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle les violences urbaines.
0: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
2: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, 1 dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen, werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft Ronaldo nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer: vannacht regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden zij ontvangen door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot, de kapitein, aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het pilootproject tegen illegale migratie via het kanaal na 1 jaar stopgezet. Onder de noemer 1 binnen, 1 buiten ging Frankrijk ermee akkoord dat elke asielzoeker die in een bootje het kanaal was overgestoken naar Frankrijk kon worden teruggestuurd. In ruil zou het Verenigd Koninkrijk een gelijk aantal mensen uit Frankrijk laten overkomen als zij op een legale manier asiel hadden aangevraagd. Sinds de start van het project hebben de Britten zowat 1500 mensen teruggestuurd. Omgekeerd liet het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren dat het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij

0: gewond.
1: Des véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
0: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
1: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
0: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
2: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen 1 oktober. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een ruzie met een nieuwe bondscoach, Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. Dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En vandaag kreeg hij te horen dat hij morgen opnieuw niet in de basis zal staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft hij nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Vannacht regen in het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goede nacht.
3: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.

0: The Flaming Lips met She Don't Use Jelly. Een zeer goedemorgen en welkom. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: 30 september is het iets over 10 in de ochtend, 7 over 10 om exact te zijn. En ik vraag me af of u vandaag al over iets gelogen heeft. Heeft u zich nu al bezondigd aan een beetje fake news? Door bijvoorbeeld uw partner te zeggen dat die broek echt wel nog hip is, geen zorgen. Of door vol te houden dat alles goed met u gaat. Of door gewoon de collega's wijs te maken dat u zeker en vast on top of things bent. No worries. Of bent u het type daarvoor niet? We botsten op iemand in de nieuwsberichten die het type eerder wel is. En hoe? Maandag kwam in de rechtbank van Hasselt een zaak voor waarin tientallen slachtoffers beweren belogen en bedrogen te zijn door éénzelfde reisorganisator. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er allemaal gebeurd?
2: Wel, eergisteren, maandag dus, zat dit berichtje in het nieuws van Radio 2 Limburg.
3: De zaakvoerster van het failliet verklaarde reisbureau De Witte Merel uit Sint-Truiden riskeert 37 maanden cel met uitstel. Ze zou tientallen klanten hebben opgelicht door voorschotten voor reizen te innen die uiteindelijk niet doorgingen of niet verliepen zoals beloofd. Haar vennootschap riskeert een boete van €40.000.
2: Voilà, een berichtje dus over een rechtszaak die inderdaad maandag voorgekomen is in Hasselt. En veel elementen worden al opgesomd in dat bericht. En er is sprake van een zaakvoerster van een failliet verklaard bedrijf, reisbureau. Een zaakvoerster die terecht staat, opgelichte klanten, voorschotten voor reizen die uiteindelijk niet doorgegaan zijn, boetes die geëist worden met grote bedragen. Maar er is één woord in het bericht dat er niet in zit en waar deze hele zaak uiteindelijk helemaal rond draait. En dat woord is leugens. Mm-hmm. En die waren er al van bij het begin, om een voorbeeld te geven. In 2022, want zover gaat de zaak dus al terug, hangt er op een bepaald moment aan de gesloten deur van reisbureau De Witte Merel in Sint-Truiden een briefje: gesloten wegens corona. Kleine spoiler alert, dat was een leugen. Niemand had corona. De reden waarom De Witte Merel dicht was, ja, dat was omdat het op dat moment bekend was geraakt dat er verschillende klanten betaald hadden voor een onbestaande reis. En dat er ook al een aantal mensen naar de politie waren gestapt om daarover te gaan klagen. Kort daarna is het reisbureau trouwens failliet gegaan. En voor de rechtszaak hebben zich nu, 4 jaar later, 64 mensen burgerlijke partij gesteld. En alles samen willen zij, om precies te zijn, €237.619 verloren geld terug zien te krijgen. Er is bijvoorbeeld iemand die met 3 vrienden op duikreis naar Egypte wou gaan. En die had een voorschot van €3.000 betaald en kreeg toen plots te horen dat ze niet zouden kunnen vliegen door, hier gaan we weer, een coronabesmetting bij de bemanning.
0: Maar corona heeft wel veel mensen geholpen om ergens onderuit te geraken.
2: Ja, precies wel. Ja. En dan was er, het verhaal ging verder, dan was er een staking bij de luchtvaartmaatschappij, waardoor die mensen niet zouden kunnen vliegen. En die man, en dat is een verhaal dat een paar keer terugkeert in verschillende verhalen, die man had zelfs een bericht gekregen van de betalende sms-service 8810. Je kent dat wel, hè? Mm-hmm. Waardoor het allemaal heel officieel leek, die communicatie. Maar ook dat bleek vervalst te zijn. Nog iemand anders die kreeg op de dag van hun citytrip van die reisagenten een bericht dat hun vlucht vertraagd was. En datzelfde bericht kregen ze nog een paar keer en uiteindelijk kwam er dan ook een bericht dat de vlucht gecanceld was door een staking op de luchthaven, wat niet bleek te kloppen. En het voorschot van meer dan €1.000 hebben die mensen dan nooit teruggezien. Er zijn verschillende reizigers die perfect nagemaakte hotelvouchers gekregen hebben, die dus aan een hotel hebben gestaan, om daar dan vast te moeten stellen, ja, dat er helemaal niets gereserveerd was op hun naam. Mensen ook die valse vluchtgegevens kregen, die op passagierslijsten terechtgekomen zijn van vluchten die niet eens bestonden. En vaak kregen die mensen dat dan pas te weten toen ze al onderweg, of erger nog, toen ze al ter plekke waren. En dan was er sprake van schadevergoedingen die teruggestort zouden worden. Allemaal niet waar. Eén man heeft €26.000 betaald voor een cruise waar hij uiteindelijk nooit aan boord is geraakt. En er is ook een heel schrijnend verhaal van een vrouw die €3.000 voorschot had betaald voor een gezinsreis. Maar toen werd haar man ernstig ziek, wou ze de reis annuleren en kreeg ze te horen dat dat alleen kon als het volledige bedrag van €14.000 eerst gestort zou worden, wat de vrouw effectief ook gedaan heeft, maar dat bleek ook weer gelogen te zijn. En zo zijn er dus 64 verhalen, 64 klachten van in totaal meer dan 130 reizigers. En die klachten zijn allemaal gericht tegen die eigenaar van het reisbureau. Zij ontkent de feiten niet. Ze had het reisbureau pas in april 2022, kort voor het coronabriefje aan de deur, dus overgenomen. Ze had er meer dan 10 jaar als werknemer gewerkt. En haar verdediging is nu dat zij bij de overname heeft moeten vaststellen dat het reisbureau er financieel heel wat slechter aan toe was dan zij dacht. En ja, dat zij het moeilijk had om dat toe te geven. Dat zij geen gezichtsverlies wilde lijden. Hè, en dat zij daarom dus dat hele systeem, zo moeten we het wel noemen, systeem van liegen en misleiden op poten heeft gezet. Het geld van de voorschotten werd systematisch gebruikt om de reis van de volgende te betalen, enzovoort, enzovoort, met alle gevolgen van dien natuurlijk. En nu riskeert die vrouw dus, zoals je hoorde in het fragment in het begin, een celstraf van 37 maanden met uitstel, een bestuursverbod van 10 jaar en een boete van €40.000 voor haar vennootschap. Het vonnis zal er zijn op 9 november.
0: Het zijn toch altijd zo'n curieuze zaken, hè?
2: Ja.
0: Bij zo'n oplichtingszaken, hoe houden ze zoiets vol? Ja. Zonder elke nacht badend in het zweet, in volle paniek wakker te worden, om aan de lopende band flagrante leugens te gaan verzinnen en ze al maar te blijven volhouden. Tegenover zoveel mensen. Daar moet je dan toch een type voor zijn, zou ik denken. Ik ken iemand die daar alles over weet. Of tenminste, ik zal hem leren kennen. Ik heb het over Jan van den Branden. Hij heeft een boek geschreven, Iedereen liegt, waarin hij onder meer uitlegt hoe je dit soort leugenaars zou kunnen ontmaskeren. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Dus, dankjewel Ward Bogaert.
2: Alsjeblieft.
0: En welkom in de wereld van Sophie.
4: Radio 1.
5: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's all.

0: Automatic van Jesse Ware.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. Elke dag staat de krant er vol van mensen die een ander idee hebben van wat de waarheid is dan de meeste onder ons. Mensen die creatief met hun waarheid omgaan of die gewoon geen bal geven om de waarheid. Het is soms verbijsterend, maar het zou eigenlijk niet mogen verbazen, want iedereen liegt. Dat staat in dikke letters op het nieuwe boek van Jan van den Branden. Een zeer goedemorgen, meneer Van den Branden.
2: Goedemorgen.
0: Forensisch psycholoog, expert in leugendetectie, gespecialiseerd in non-verbale communicatie en body language. We hadden het nu net over dat reisbureau waar tientallen klanten aan de lopende band belogen en bedrogen werden. Daar moet je toch een topleugenaar voor zijn om zoiets te kunnen volhouden.
2: Ja. In dat soort categorie zijn dat topleugenaars, anders duurt dat niet zo lang. Mm-hmm. Het is ook niet de eerste keer dat we zoiets zien. Hè. Er was de verpleegster die wel wat foute facturen schreef. Er zijn regelmatig aannemers in het nieuws die dan ook voorschotten en zo vragen waar mensen vertrouwen in hebben. En dan bleek dat allemaal fake te zijn. Mm-hmm. Dat is niet nieuw natuurlijk.
0: Nee, iedereen liegt, maar de ene gaat het net iets gemakkelijker af.
2: Absoluut.
0: Dan de andere. De mensen die bedrogen worden aan de andere kant, die mm-hmm. zitten dan vaak met een schuldgevoel. Ik had dit moeten kunnen weten of zien. De subtitel van uw boek is hoe leugens werken en hoe je ze kan achterhalen. Hoe kan je een leugenaar ontmaskeren?
2: Moeilijk. Dat vergt wel wat werk, want je hebt altijd die emotionele component van die mensen die zich echt verraden voelen. En eigenlijk is dat heel triest. In de reportage was ook te horen dat die man heel erg ziek was. En hoe kun je dan met een vrouw die met zijn terminaal zieke man te maken heeft, hoe kun je die dan nog zoveel geld afhandig maken? Dan moet je een hele straffe leugenaar zijn. Of je empathie, je gevoel totaal niet hebben, uit kunnen schakelen wat echte goede leugenaars wel doen.
0: Ja.
2: Bij heel veel serial killers ziet je dat ook, dat die redelijk abstract of afstandelijk eigenlijk hun mening zeggen of een relaas geven van wat er gebeurd is. Niet van ik heb Jessica opgegeten, die zullen dan eerder zeggen I ate it because I was hungry. Die nemen heel veel afstand. Die gaan niet empathisch daarin mee.
0: Ja,
2: dat is een belangrijke component in het onderzoek naar liegt iemand of niet.
0: Ja, maar we zijn er niet zo goed in, hè? In het ontmaskeren van leugenaars.
2: Nee.
0: Belabberd slecht misschien zelfs.
2: Er bestaan heel veel metastudies over hoe goed dat we erin zijn. En als je al mensen vraagt, van, zijn je het goed in het onderkennen van een leugen of kun je zelf goed liegen, dan gaan mensen heel vaak zeggen van ja, ik denk wel dat ik goed ben in het zien of dat iets een leugen is, maar zelf kan ik het niet echt zo goed. De realiteit is net omgekeerd.
0: Ah, ja.
2: De meeste mensen zijn redelijk goed in het liegen en we zijn redelijk slecht in het herkennen van een leugen. Slechts 54% wijzen de meeste studies uit dat we echt correct zien van dat is een leugen en dat is geen leugen. Mm. Want we hebben heel vaak leugens die we niet zien en dat we denken zal wel de waarheid zijn. Maar we hebben ook heel veel waarheden waar dat we van denken dat is een leugen.
0: Ja.
2: Dus we zijn redelijk belabberd daarin om dat te doen.
0: U kan helpen, hè. Ik lees dat er 6 kanalen zijn waarmee we communiceren, die we kunnen aftoetsen om te zien of een uitspraak of iemand waarachtig is.
2: Ja.
0: Welke kanalen zijn dat?
2: Wel, dat zijn onze gezichtsuitdrukkingen. Daar drukken wij iets mee uit. En die zijn al dan niet waar. Of we kunnen dat wel pimpen. We kunnen dat misschien wel wat meer extremer doen. Zoals ik ben heel verdrietig tijdens een begrafenis. Maar ik ga toch een beetje een neutraler gezicht opzetten. Of iets glimlachen. Terwijl dat mijn basisemotie wel triestheid is. Dus we hebben emoties die zichtbaar zijn in ons gezicht. We hebben onze body language, alles wat ons lichaam doet. Mijn handen die nu gewoon op tafel liggen, maar die ook zenuwachtig kunnen friemelen. Daar kunnen we dingen aan zien. We hebben onze stem die ook informatie geeft. Ik zou kunnen zeggen, Sophie, je doet me denken aan mijn zus, want die heeft ongeveer dezelfde kledingstijl als jij. Dat is content. Maar ik zou kunnen zeggen, Sophie, je doet me denken aan mijn zus, want die heeft ongeveer dezelfde kledingstijl als jij. Dat is dezelfde content, maar mijn stem zegt iets anders.
0: Ja.
2: Dus in onze stem of de manier waarop dat wij accenten leggen, geven wij ook info.
0: Ja, ja.
2: Ook de woordjes die we gebruiken, de vierde component, zijn ook interessant. Wij gebruiken bijvoorbeeld, als we de waarheid wat willen verzachten, flink wat verkleinwoordjes. Ik heb dat misschien zelf al gehad, dat iemand zegt, heb jij een minuutje? Dat is nooit een minuutje. Hè?
3: Nee,
2: je weet,
3: nee, dat is meestal een halve dag.
2: Ja, voilà. Of als mijn vrouw zou vragen van, ik heb nog een jobje voor u, dan hoop ik dat de vuilbakken buiten zitten is. Maar dat is meestal dan de garage schilderen of zoiets.
3: Ja, een verkleinwoordje.
2: Duidt aan dat ik iets wil anders minder belangrijk doen lijken. Zelfs bisschop van Geluwe deed dat in zijn fameuze interview over het al dan niet misbruik. Dan zei hij, dat was zo'n beetje een relatietje zo.
3: Ja.
2: Ja, nu lijk ik wat op Samson, maar... Nee. Dat beetje, een relatietje, strookt absoluut niet met die hele jaarlange periode dat hij misbruik heeft gepleegd.
3: Ja, ja.
2: En zo hoort je aan verkleinwoorden heel vaak hoe dat mensen over iets denken. Als ik recent was gaan informeren naar een elektrische auto, dan was die verkoper normaal tegen mij aan het praten. En plotseling komt daar een mevrouw binnen en die breekt dat interview in en die verkoper verandert. Die zegt van, mevrouwtje, je moet misschien even al in het salonnetje gaan zitten of pak u een koffietje, dan kunt je al een paar modelletjes gaan bekijken. Plotseling waren er heel veel verkleinwoordjes. Wat dat heel duidelijk aangaf van hoe dat die over die mevrouw eerder dacht dan over dit belangrijke interview gesprek met die man met een potentieel nieuwe koper.
3: Ja, ja.
2: Je hoort dat ook in ziekenhuizen. Hè? Als verpleegsters praten, is dat heel dikwijls, Janneke, ik heb uw pilletjes bij, waar staan uw sloefjes? Heb je uw boterhammetjes niet opgegeten? En dan vraag ik me af, waarom praat je niet normaal?
3: Daar schuilt een verhouding in.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Dus onze woorden verraden ook veel. We hebben dan natuurlijk ook nog de content waarin dat alles zit. Van als wij een verklaring afleggen, hoeveel praten we dan over de dingen die voor het evenement gebeurd zijn? Hoeveel over het incident en hoeveel daarna? Dat is meer bij ondervragingen en interviews dat je gaat afchecken. Wat is nu het percentage dat hij over dat ding vertelt zelf? En wat is allemaal ballast?
3: Ah ja, want zal een leugenaar bijvoorbeeld gaan ontwijken?
2: Ja. Bijvoorbeeld, ik heb die techniek de Crembo-techniek genoemd, omdat ik...
3: Naar Pieter de Crem?
2: Ja, absoluut. die man is, en of was daar althans, zeer goed in. Het is mij voor de eerste keer opgevallen toen dat hij minister van Defensie was en moest komen uitleggen dat er een probleem was met de vervanging van de Seeking-helikopters, de NH-90-helikopters. Maar die hadden de Nederlanders al ontdekt, die roesten. Naar 6 maanden. Als je natuurlijk met een helikopter die voor de helft van de tijd boven zee hangt en die roest na 6 maanden, dat is geen goed nieuws. En als je dat in de VRT-studies moet komen uitleggen, ja, dan weet je, dit wordt niet makkelijk. Maar toen dat de interviewster, de journaliste, vroeg, hoe staat u nu? Zijn die helikopters veilig? Dat was zijn antwoord. Ik heb inderdaad gezien dat er wel wat problemen waren, maar we hebben ook geïnvesteerd in de oordoppen en de helmen van de piloten. Dat is een fantastisch antwoord, maar dat heeft niets te maken met zijn die nu veilig? Mm-hmm. Dat die nieuwe oordoppen krijgen, ja, daar gaan die heel blij mee zijn, die piloten, maar dat gaat niet helpen aan de roest van de helikopter.
3: Ja, ja.
2: Dus ik vermoed dat de Krem dat zelfs doet als die ergens gaat eten en de meter vraagt na afloop van vond u het lekker, dat hij dan ook zo van die antwoorden geeft. Ik heb gezien aan de ingang dat daar paraplubakken stonden. Waarschijnlijk is dat een extra service voor de klanten.
3: Ja,
2: dat is de Crembo-techniek, dat je dat pakt en gewoon omzeilt.
3: Naast de kwestie.
2: Ja.
3: Ja.
2: En dat wil nog niet zeggen dat je liegt. Maar het heeft een reden. Waarom antwoord je niet op die vraag? Waarom is die content die wij vragen... dat is een antwoord, maar niet op die vraag. En dan is het kwestie van in dat soort interviews daar terug naartoe te grijpen. Mm-hmm. En terug diezelfde vraag te stellen. En de laatste component van leugendetectie is alles wat we niet echt kunnen controleren. Onze ademhaling, rood worden, zweten, een snellere hartslag, klamme handpalmen, kramp in de maag, omdat we eigenlijk voelen dat onze spijsvertering stopgezet wordt door zenuwen. Dat zijn dingen die je niet kunt beheersen echt, maar die je wel kunt zien. Je mm-hmm. zult zien, omdat ik nu hier zit in deze ruimte, dat ik een lichte blos heb gekregen, omdat ik het tof vind om hier te zitten, maar ik communiceer. Dat zegt iets over mij.
3: Ja, ja.
2: En dus het echte detecteren van is iets waar of niet waar, is nooit één van die 6 kanalen. Dat werd vroeger in politiescholen nogal wel eens onderwezen van als iemand aan zijn neus komt of iemand kijkt naar links, dan is dat een leugen. Als iemand nerveus begint te schommelen op een stoel, dan is dat een leugen.
3: Is dat niet waar?
2: Maar misschien moet hij naar de wc. En, of heeft hij kramp van iets slecht gegeten te hebben. Of doet hij zijn armen over elkaar, niet omdat hij iets wil verbergen, maar omdat die persoon het gewoon koud heeft. Mm-hmm. Dus in leugendetectie gaat je nooit één parameter pakken. Zoals mijn prof Paul Ekman ooit zei, van there is no Pinocchio's nose. Er is niet zoiets dat wij allemaal doen wat dat wijst, dat is een leugen. Maar we kunnen wel gaan kijken naar die 6 parameters als die op verschillende vlakken verstoringen hebben van wat doet jij normaal? Wat is uw baseline gedrag? Wat is uw basisgedrag? En dan ga ik zien, jij krabt iets aan uw neus. Dat is een actie op body language. Oké. Okay. Maar als jij tegelijkertijd ook begint te stotteren of een droge keel krijgt en jij begint te schommelen op je stoel en jij begint weg te kijken terwijl je daarvoor altijd aan het kijken wordt, dan zijn er al op 3-4 kanalen dat je verstoringen toont. En dan wordt het interessant. Mm-hmm. En tijdens interviews gaan we het dan even loslaten. We gaan over iets heel anders beginnen. Maar ik heb gemerkt dat over dat object nu die al die verstoringen toont, dan ga ik daar straks op terugkomen en zien of dat weer gebeurt. En dan is het interessant, want dan kun je dat terug oppakken en zeggen van hier is iets aan de hand en nu gaan we naar de feiten graven.
3: Ja, ja. Wauw, ik vind het fascinerend. Ik denk dat iedereen wel wil kunnen een leugenaar detecteren op een of andere manier. Komt het dan daarop neer om vooral aandachtig te zijn? Ja. En op te letten wat er gebeurt en te blijven doorvragen.
2: Ja, wij zijn meestal redelijk slechte luisteraars. Tijdens opleidingen over leugendetectie, waar dat die dan ook gebeuren, stel ik steeds vast dat mensen heel snel al conclusies in hun hoofd aantrekken zijn en niet echt tot het einde luisteren wat iemand gezegd heeft. Als jij vraagt van, en stel dat wij collega's zouden zijn en je zegt van kom je straks naar het feestje van Ann, dan zou ik wel eens kunnen zeggen, wow, in principe wel. En ik heb al iets weergegeven, ik heb al gezegd in principe. Wat eigenlijk mezelf al indekken is voor, ik zal er misschien niet zijn. En wij zijn een beetje te haastig in ons leven om daar dan op in te gaan, om te zeggen, wat bedoel je met in principe? Je komt toch. En dan zien wat er dan gebeurt. Want als ik dat woordje daaruit pik en ik ga daarop duwen, dan zou ik wel eens een verandering in gedrag kunnen zien. Want dan zou ik wel eens iemand kunnen beginnen zien, schommelen. Ja, goh, weet je, het is een beetje lastig vandaag. En dan gaan we doorprikken. Maar meestal passeren dat soort dingen.
3: Laten we het passeren.
2: Ja, ja.
3: Met sympathie of om zelf niet een moeilijke mens te willen zijn.
2: Hoeveel keren vragen ze aan u 's morgens, hoe is het? Oh, alles goed. En je verwacht dat ook, dat mensen zeggen, alles goed, tiptop. En je hebt eigenlijk geen goesting dat iemand zegt van oh ja, ik heb slecht geslapen en ik heb precies gisteren iets gegeven en ben wat te dik aan het worden. Liever alles goed en verder.
3: Het is een soort sociale smeerolie voor een heel groot deel.
2: Ja, wel.
3: Ja. Maar sowieso, dit staat op de cover van uw boek, iedereen liegt.
2: Ja.
3: Daar maakt u zich sterk in. Hè?
2: Ja, afhankelijk van... Ja, sommige dingen zijn witte leugens, hè, die passeren. Hè, van, wat heb jij gisteren gedronken? Ja, 2 glazen rode wijn en 2 glazen witte wijn. Who cares? Sinterklaas. Ja, als je kamer niet opruimt, dan komt Sinterklaas niet. Ja, dat zijn witte leugens. Ça va. Maar leugens waar iemand echt doelbewust mensen bedriegt en in hun gezicht liegt om geld te krijgen, dat is een andere categorie. Hè. En daartussen komt er dan zo'n grijze zone van, ja, dat is niet echt een witte leugen meer, maar is dat nu erg? He, zo liegen over hoe goed dat iemand eruit ziet, zoals dat je zei in het begin. He, gaat die broek mij nog? Gaat dat kleedje mij nog? Uit liefde zou ik als man kunnen zeggen, maar natuurlijk, mijn liefste. Maar ik denk, oei, oei, oei.
3: Uw vrouw begint zich zorgen te maken op dit moment. Nee, maar iedereen liegt. Gek genoeg vonden wij op straat heel veel mensen die bij hoog en bij laag beweren dat ze nooit liegen. Dat is voor zometeen.
1: Radio 1.

0: The Hotel Malibu van Dee Marlowe's.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. Iedereen ligt, dat zegt forensisch psycholoog Jan van den Branden, te gast vandaag in de wereld van Sophie. Het staat in dikke beschuldigende letters op de cover van het boek dat hij daarover geschreven heeft. Aha, dachten wij, dan moet het toch behoorlijk makkelijk zijn om mensen hun meest recente leugens te doen opbiechten. Reporter Paulien Augustijn ging op pad in Gent en vroeg de mensen die ze op straat tegenkwam naar de jongste leugen die zij iemand vertelde.
2: Dag meneer, mag ik u een paar vragen stellen? Ik doe zo een rondvraag op straat en ik stel wat vragen.
3: Ach, niet liegen zeker.
2: Wat zegt u?
3: Ach, niet liegen zeker.
2: Liefst niet.
3: Allee, vooruit.
2: Wat is uw laatste leugen?
3: Hoi, kan ik me zelfs niet herinneren.
4: Oeh, mijn laatste leugen.
3: Ik weet het niet. Nee?
5: Mijn laatste leugen. Ik ben even aan het nadenken.
6: Amai.
5: Oh, het zal waarschijnlijk iets heel minimaals zijn wat ik van denk.
6: Moet goed nadenken.
4: Het is een moeilijke eigenlijk. Af en toe wel een keer licht zeker. En dan om nu specifiek op de leugen te komen.
2: Kiezen tussen de vele leugens.
4: Misschien wel.
6: Ik kan er eigenlijk niet direct op één komen, omdat ik denk ik niet veel lieg of bijna niet lieg.
3: Oei, dat zou ik eens heel... Ah ja, dat ik gisteren een ijsje ben gaan eten en dat niet aan mijn vrouw verteld heb.
7: Mijn laatste leugen. Oei, oei, oei. Dan moet ik even moeten denken. Ik lieg eigenlijk niet. Niet dat ik bewust ben. Maar het zou misschien wel zo zijn, hè? Maar dan moet ik toch een keer nadenken.
2: Of alles oké was. Dat ik zeg ja, en het is niet waar.
8: Oké, en wanneer was dat?
2: Gisteren.
8: En is nu alles oké?
2: Beter, ja. Ja.
8: En dat is geen leugen?
2: Nee, dat is geen leugen. Nee.
9: Een leugen naar mijn moeder toe van 95, die niet moeilijk heeft. Ze heeft aderverkalking en ze maakt... Ze doet de meest onwaarschijnlijke verhalen en wij zeggen... We gaan maar mee naar verhalen en zeggen dat het allemaal waar is, maar het is niet waar. En wij doen dat om haar niet in verwarring te brengen op advies van de huisarts. Dus ik moet elke dag liegen om haar rustig te houden.
2: En hoe voelt u zich daarbij?
9: Slecht, hè? Ja, maar aan de andere kant is het ook een goede oplossing, want het houdt de toestand in haar hoofdje vredig. En als wij beginnen met tegenaan te gaan, dan worden wij ook combatant en onrustig en... En er aan gelijk te geven is voor ons ook vrediger.
10: My latest lie. Honestly, I don't talk if I have to lie. If I have to lie, I just refrain. I just evade the question. You know, an outright lie. I'm a devout Catholic. So I always think if you lie, it's just bad energy. And at my age, I have no reason to lie. I'm 71 going on 72. I have no reason to lie. At 72, what do you lie about? Your age?
11: Leugen. Denk niet dat ik leug. Nee, ik heb maar alleen contact nog. Want ik ben 94. Ik heb alleen nog contact met mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
2: En u liegt nooit tegen uw kinderen en uw kleinkinderen?
11: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik kom altijd recht uit voor alles.
2: En nooit een zo klein leugentje om best wil?
11: Ja, dat heb ik vroeger wel een keer gedaan. Ze.
2: En over wat ging dat dan?
11: Ja, over kleinigheden. Ze.
12: Met zijn examens, dat ik hard gestudeerd.
11: Over eigenlijk heel kleinigheden.
13: Dat ik gelogen heb tegen mijn ouders dat ik naar de les ben geweest, maar uiteindelijk niet. Ik zou zeggen, een leugentje om best wil.
11: Ja, een leugentje om best wil, dat bestaat veel.
12: Ik denk wel dat ik wel eens af en toe lieg. Maar zo kleine leugentjes, hè. Gewoon voor...
11: Om ruzie te besparen. Verstaat?
12: Ja, het verhaal wat beter te maken, hè. Of zo'n...
11: Daar gaat het dan over, hè.
12: Ja, een klein leugentje wel, denk ik.
11: Ja.
14: Allemaal kleine leugentjes.
11: Maar veel gebeurt dan niet, hè. Maar het gebeurt altijd een keer, hè, ja.
12: Dat doe ik wel vaak.
11: Een leugentje om best wel, dat bestaat.
12: Ik ben daar, terwijl ik nog moet douchen of zo, weet je wel.
11: Geen grote leugens, hè.
2: Nooit.
11: Nee. Nee.
15: Ik heb ooit iemand wijsgemaakt dat ik kleurenblind was. En ik was dat vergeten ook te vertellen dat dat een leugen was. Dus die persoon kwam na een paar jaar dan nog eens naar mij. En dan liet hij zo'n opmerking vallen over die kleurenblindheid. En toen heb ik moeten vertellen dat dat een leugen was. Ik vind het wel leuk om zo... Het speelse in een leugen vind ik wel leuk om dat eruit te halen. En te testen hoe ver je kunt gaan.
16: Ik ga het niet geloven, maar ik ben er net. Ik moest dringend naar het toilet. Ik ben de Ino binnengelopen. En daar zit een toiletdame. En die was haar geld aan het tellen. En ik zeg, dag mevrouw. En die antwoordt mij. Zien jullie niet dat ik mijn geld aan het tellen ben? Ik ga mij vergissen. En ik dacht, hola. Maar ik kan alleen maar met Payconiq betalen. Dat was een leugen. En ik had dus wel een paar geldstukjes in mijn zak zitten. Maar ik heb gedaan alsof ik die niet had. En dan heeft ze 1 euro moeten ingeven in haar Payconiq-systeem. Heeft ze moeten wachten tot mijn bank dat aanvaarde. En dus het werd alsmaar erger voor die dame. Maar daar heb ik van genoten.
8: Dat is wel stout.
16: Maar ja, ik heb niet gevraagd, bent u een brave jongen? Ik lieg niet vaak, maar ik ben een kapoen, absoluut, ja.
8: Liegt u soms?
11: Ik lieg, godverdomme. Ik is, die mensen dat liegen, ik smaltel.
8: U liegt nooit?
11: Nee. Sorry, dat is niet waar. Iedereen liegt.
8: De vraag is, liegt u soms?
17: Nee, jamais.
11: En degenen die dat zeggen, dit ze nooit niet liggen, die liggen.
17: geloof ik niet. Nee, ik niet.
8: U heeft nog nooit in uw leven gelogen?
17: Ofwel zal ik gelogen hebben uit best wil.
8: Dat is geen leugen?
17: Nee, zeker niet. Hoeveel heb jij al gelogen?
16: Heel af en toe, ja.
6: Nee, ik denk dat ik mezelf wel echt zie als een soort integer persoon. Dus ik probeer wel echt niet te liegen tegen iemand anders. Want ik vind dat eigenlijk wel wat laag.
18: Ik ben, ik kan met een stalen gezicht liegen. Vaak zelfs. Ja, dat ik iemand te goed vind uitzien, bijvoorbeeld. Of dat ik heel lekker gegeten heb.
19: Nee, ik ben echt anti-liegen. Ze hand ook aan mij zien. Als ik lieg, dan zien ze dat gelijk aan mijn ogen.
18: Of aan je neus, die wordt langer, hè?
19: Ja, dan zeg ik dat tegen de kleinkinderen. Als ze zo zeggen, Pinocchio vooral.
8: Lieg jij soms?
20: Ja.
8: Mag jij liegen van Moeke?
20: Nee.
8: En tegen wie lieg jij soms?
20: Moeke.
8: Oh, goed. Wat zeg je dan als je gelogen hebt?
20: Sorry.
8: Ik ga het
20: nooit meer doen.
8: Voilà.
21: Dat is goed. Dat is oké. Afgesproken.
8: Paulien Augustijn, op stap in Gent gisteren. Meneer Van den Branden, ik vond dat daar opvallend weinig leugenaars te vinden waren. Wat is dit eigenlijk? Is dat een soort collectieve ontkenning van ons?
22: Ja.
8: Lieggedrag? Is het schaamte?
22: Wel, we liegen om verschillende redenen. En we interpreteren onze leugens ook heel vaak. Zoals je heel vaak hebt gehoord nu is van... Ja, maar dat is een leugentje om best wil. Dat moet nu toch kunnen passeren. Ik ben een kapoen. Ja, misschien voor jou is dat nog aanvaardbaar, maar misschien voor anderen niet. Dus dat wat ik definieer als aanvaardbaar is misschien niet voor anderen aanvaardbaar. En veel mensen moeten behoorlijk veel moeite doen, zoals je in het begin hoorde van die reportage. Nou, ik zal eens nadenken, ik moet eens nadenken. En velen vinden ook die emotionele factor van... Ja, nee, dat doet je niet. Amai, dat maakt je niet. En daar word ik boos van. En daar herkende de twee componenten die maken... wat dat leugens soms zo moeilijk maakt om ze te vertellen en om ze te zien. Dat enerzijds moeten wij liegen over data, over feiten. Ik was daar niet. Ik zie je graag of ik zie je niet graag. Alhoewel dat al een gevoel is. En dan anderzijds over de emoties. Hoe voel ik mij daarbij? Hoe voel ik mij daarbij slecht? Of schaam ik mij daarvoor? En we liegen dan soms om er zelf beter van te worden. Om anderen te beschermen. Om iets te verkrijgen. Om iets te verdoezelen. Om niet in een conflict te gaan. Ofwel juist anderen wel belachelijk of in een conflict te steken. Dus de reden waarom dat we liegen, die zijn heel divers. En die kunnen positief zijn. Hè? Als je iemand verbergt... Toen dat de Duits hier was, zoveel jaren geleden, verbergde men misschien een aantal Joden om die te redden van de gaskamers. En als die ondervraagd werden, dan gingen die liegen over het feit of dat ze iemand al dan niet verstopt hadden. Dat is een apprecieerbare leugen op dat moment. Ook weer niet in de ogen van de toenmalige Duits die hier was. Maar je liegt, maar dat mag. Ik zie u graag, dus dat mag. Want ik wil dat beschermen. Maar tot waar vinden die mensen dan dat dat nog past onder kapoen zijn?
8: Mm-hmm.
22: En wanneer brengt je schade toe?
8: Ja, ja.
22: En wanneer kost het geld? En wanneer raakt mij dat ten gronde en slaap ik daar niet van? Zoals in het begin de reportage van iemand die heel bewust geld steelt of aftroggelt van mensen en overliegt dat zij eigenlijk valse vouchers en zo, dan zit je in gestructureerde, leugenachtige, misdadige dingen. Maar die zone tussen die twee, die witte leugens en die zwarte leugens, daar schamen we ons nogal eens voor.
8: Dat is vloe en iedereen interpreteert het zoals het hem of haar goed uitkomt.
22: Ik weet dat ik 95 kilo weeg, maar dat is dicht tegen de 100. Dus als je mij vraagt hoeveel weegt je, 90, something like that. Waarom? Dat is veiliger.
8: Ja.
22: En dat kan toch geen kwaad of dat nu 90 of 95 is, maar toch is het gelogen.
8: Mm-hmm.
22: Maar ik vind dat aanvaardbaar. Ik ben een beetje een kapoen, want ik zie er...
8: De kapoen was opvallend in de reportage. Was er voor u een reactie die eruit sprong?
22: Ja, je hoorde de katholieke reactie. Je hoorde mensen... Du jamais. Ik leeg, kijk nooit. Ik zou niet weten waarom dat ik zou liegen. Ja, wel ja, kijk, dat zijn... Really? Heb je nog nooit gelogen? Dat hoort je heel dikwijls. Ik lieg nooit. Ja, dat zou ik durven betwijfelen. Ik denk dat dat op zich al een leugen is.
8: Ja, ja. Of de katholieke dame die zei... Ik lieg nooit, mag niet van mijn religie. Ik ga een beetje ontwijken.
22: Ja.
8: Maar dat is ook een vorm van liegen,
22: ja,
8: niet?
22: Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Als wij een koppel zijn en je zou me vragen... Ziet je mij nog? Allee, heb je mij ooit bedrogen in al die jaren dat wij samen zijn? En ik zou zeggen van... Maar je weet toch dat ik u graag zie? Hop, daar hebben we weer zo'n krimbo, die gaat er rond. Want dat is een heel goed antwoord... Maar niet op die vraag. Dus ik ontwijk het. Ik ontwijk dat conflict. Waarom? Misschien om de relatie in stand te houden. Misschien omdat ik mij schaam. Misschien omdat ik vind dat dat moet kunnen. Ik ken de reden erachter nog niet. Maar de facto is het niet antwoorden op uw vraag al een bocht richting leugen.
8: Ja, een gek antwoord. Dat kan al heel wat meegeven. U schreef het boek Iedereen liegt, hoe leugens werken en hoe je ze kan achterhalen. Als iemand vragen zou hebben voor deze expert leugendetectie, stuur ze dan zeker door, dan leg ik ze u straks voor. Die vragen, wie weet, wat wil u van wie te weten komen? Stuur maar door via Radio 1 op VRT Max.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

moment u zag, wanneer je niet nakomt wat je beloofde. Als je die krop in de keel verbergt met een lach of iets stom zei en bidt dat niemand het hoorde. Wanneer je doet alsof je iemand niet ziet of wakker ligt van iets wat je zei om

0: Bea van der Maat met Wom Tom Tom, I Lie and I Cheat.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig ook weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Intussen zijn de passagiers van het vliegtuig veilig aangekomen in Israël met een ander vliegtuig. Ze werden op de luchthaven ontvangen door premier Netanyahu. Hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving in ons land te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals onder andere de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale adaptatieplan. En goed nieuws voor mensen die graag koken of lekker eten. Iedereen, denk ik dan. Vrouwenorganisatie FERM, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is wat het eerste en ook bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er dus een nieuwe uitgave met klassieke recepten. Maar de eetcultuur is ook veranderd en dus is er uiteraard ook aandacht voor nieuwe recepten, nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog. Vannacht regen in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met de onweer? Blijft wel erg zacht met minimaal.

0: kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
1: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
2: Goedemorgen.

0: Lenny Lenny. Met Tambourine. Goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: En hoera, eigenlijk ook, want we kunnen het eindelijk toegeven dat we allemaal liegen. A go-go. We zijn onbetrouwbare sujetten, stuk voor stuk. Alleen heeft natuurlijk niet elke leugenaar kwade bedoelingen en is de ene er al wat beter in dan de andere. Er is een nieuw boek uit over leugens en leugenaars, geschreven door Jan van den Brande, te gast deze morgen. Welkom, nogmaals.
3: Dank
0: ik ben
3: u.
0: Nooit weggegaan, maar goed. Iedereen liegt, zo heet het, hoe leugens werken en hoe je ze kan achterhalen. Daar wil ik graag alles over weten. En ik wil graag nog even verder gaan op die leugentjes om bestwil.
3: Mm-hmm.
0: Wat je heel vaak mensen hoort zeggen. Ik lieg, ja, maar om bestwil.
3: Mm-hmm.
0: Wat is zo'n vaag begrip? Wanneer lieg je om bestwil?
3: Wel, daar zit het al in de definitie. Bestwil is niet gedefinieerd. Want wat is dat? Is dat omwille van mijn bestwil, omwille van de bestwil van jou, omwille van de bestwil van de situatie? Artsen zouden kunnen liegen, nu moet ik heel voorzichtig zijn, over hoe ziek iemand dan al dan niet is. Is dat om bestwil, om de persoon niet in de stress te duwen van oei oei oei, nog maar zo weinig tijd? Of is dat om eigenlijk niet te durven zeggen wat er aan de hand is? Dat is al wat extremer. Om bestwil, ja, wat is dat van hoe laat waart je thuis? En ik had beloofd om 11:00 thuis te zijn, maar het was 11:30. Maar of dat dan nu om 12:00 of 11:30 was, zeg, ik was voor middernacht thuis. Dus om bestwil, om het conflict

0: niet aan te gaan. Zeg, dat passeert. Als je mensen vraagt over hoeveel drink jij, wow, een paar pintjes per week. En daar horen we het verkleinwoordje ook alweer. Om best wil, want ik wil niet heel die discussie aangaan dat ik zoveel drink. Dus om best wil is vaag. Want wat voor jou niet meer oké is, is misschien voor mij nog wel oké. En waar lieg je dan over? Over, heb jij botox? Hoeveel drink jij? Wat is je gewicht? Zijt je ooit vreemd geweest? Zijt je getrouwd? Je ziet dat, om best wil zet ik op Facebook. Hoe is uw relatietoestand? Het is gecompliceerd. wat weet je daarmee? Ja, om best wil ga ik er beter niet dieper op in. Dus heel veel vlakken worden om best wil vermeden. We gaan dat conflict niet aangaan. En zo erg is dat niet. Tenminste, in mijn ogen niet.
1: Ja, dat is het complexe. Hè? Wat onderscheidt een goede leugenaar van een slechte? Waarin zit het verschil?
0: Ik denk het belangrijkste is een goede leugenaar, en nu ga ik extreem naar die extreme leugenaars, dat die hun emotie kunnen uitschakelen of het empathisch gedeelte kunnen wegcijferen. Want je bent altijd een beetje emotioneel als je begint te liegen. Over dingen die ertoe doen natuurlijk. Hè. Ik zei er straks, je liegt over hoeveel glazen wijn dat je hebt gedronken. Boah, en mij maakt dat niet uit of dat er nu 2, 3 of 4 zijn. Maar als het liegen is om huwelijkstrouw of geld gestolen te hebben, daar zit al wat meer emotie bij. Want misschien heb je angst om daarop gepakt te worden. Misschien ben je illegaal en is het risico dat je uitgewezen wordt. Dus ik lieg over mijn nationaliteit. Maar dat gaat mij ten harte. Dus daar gaat die emotie wel inspelen en dat gaat je zien. Je hebt mensen die gewoon daar geen last van hebben. Die gewoon losweg liegen. Waarom? Omdat ze het zelf nog geloven. Een mooi voorbeeld is een Trump. Als je die hoort praten, ja, dat is I ended 8 wars fantastically. Everybody loves me. I'm the best president ever possible. Nee, maar jij gelooft het. En ik zie die haperingen niet. Misschien in de eerste keer dat hij dat zei, van ik ben de beste president die er ooit is geweest, maar nu komt dat er heel vlot uit. En die 8 oorlogen die hij geëindigd heeft, en het zijn er ondertussen al 9 en maybe 10, ja, dat gelooft hij zelf. Dus ik zie dat niet meer. De feiten, gelukkigerwijze, die gaan iets anders vertellen. De feiten zeggen van ja, maar je spreekt over Congo en Rwanda. Dat is niet gedaan. Je hebt daar niks geëindigd. I totally ended it. En dan heb je leugenaars die het gewoon blijven ontkennen. Blijven wegduwen. Ja, en dat zijn dan op zich goede leugenaars, maar de feiten zeggen iets anders. Dan weet je, oké, dat is een leugen, maar de feiten zijn iets anders. En hier zal wel eens een gevolg aankomen. Zoals in de rechtbank sommige mensen blijven verklaren wat ze gedaan of niet gedaan hebben. Alleen zijn de feiten zo belastend en zo overdonderend, ja, dat je moet zeggen, oké, jij mag dat zeggen. Het is alleen niet waar op basis van alle feitelijkheden. En daar zit meteen die tweede component, de ratio. Een goede leugenaar moet goed kunnen onthouden. Ja. Want ik kan perfect vertellen, stel dat ik gisteren iets gedaan heb wat niet mag, ik kan dat helemaal verzinnen. Maar dat kost mij energie. En als ik de waarheid vertel, dan vertel ik dat. En als jij vraagt, Jan vertelt dat nu eens, zoals het 's morgens begonnen is tot 's avonds, maar begint nu eens met 's avonds en ga helemaal terug naar de morgen, dan zal een waarheidsspreker dat redelijk relatief goed kunnen, want ik moet teruggaan in de gebeurtenissen. Een leugenaar gaat het daar veel moeilijker mee hebben, want ik moet in niet gebeurde dingen proberen in mijn herinnering terug te koppelen. En dat kost energie.
1: Ja, ja.
0: Dat is de reden waarom dat we tijdens interviews, hè, want ik mag het niet meer ondervragingen noemen tegenwoordig, dat we soms mensen die willen verklaringen afleggen, die geven we 2 pakken kaarten, gemengd, zwarte en rode kaarten. En we zeggen, terwijl je praat, scheid de rode van de zwarte kaarten maar eens. En je ziet en luistert naar hun verklaring. Het is heel opmerkelijk dat wanneer mensen in een zone van bullshit komen, dat die kaarten beginnen vertragen. Of zelfs helemaal stoppen.
1: Amai, wauw, omdat ze concentratie
0: in ze zijn. En ze kunnen niet meer die rationele of die handeling voortzetten. Soms gaan de kaarten verder, maar wordt hun manier van praten gewoon trager. Dan weet je nog altijd niet of dat ze liegen. Maar dat is een component die interessant is. Waarom heb je zoveel cognitieve arbeid nodig om gewoon deze simpele taak te doen? Dus een goede leugenaar kan goed onthouden, heeft dat ratio heel hoog en heeft niet te veel last van zijn emotie.
1: Ja. couldn't give a shit.
0: Yes.
1: Ja, in het beste geval.
0: Totally.
1: Maar kan je het dan leren? Kan je een goede leugenaar worden? Of zullen sommige mensen gewoon nooit echt geschikt zijn om een ander te bedotten?
0: Er zullen mensen zijn die dat beter gaan kunnen leren dan anderen. En misschien moet ik een niet-woke opmerking maken. Als mensen een taal leren, om het dan maar Nederlanders te noemen, en die leren bijvoorbeeld Frans aan, vous allez toujours entendre que c'est un français. Parce que je parle français. Nu maak ik het heel belachelijk, ik weet dat. Hè. Maar dan zie je van, jij kunt dat wel voor een deel, maar het zal nooit echt goed zijn.
1: Ja.
0: En dan zie je dat daar natuurlijk Nederlanders zijn die in perfect Frans praten. Ik maak maar een heel kromme en domme opmerking, ik weet dat ook. Maar zo is dat ook met leugens. Sommige mensen gaan daar de gevoeligheden leren kennen. Sommige mensen gaan daar relatief beter in worden. En anders gaan anderen, zoals ik, gaat het aan mijn gezicht zien. Ik word rood. Ik begin naar overal te kijken. Mijn toch wel redelijk plastieke gezicht gaat je dingen inzien. Dus bij sommigen gaat dat beter passeren dan bij anderen.
1: Mm-hmm. Ik zal meteen eens naar een vraag van een luisteraar gaan. Het zijn twee mensen. Iemand vraagt, bestaat er zoiets als chronisch liegen? Iemand anders vraagt zich af, mijn partner lijkt te kikken op liegen. Kan je daarvan genezen?
0: Oei.
1: Dus dat zijn twee vragen.
0: Twee vragen. De tweede is het makkelijkste. Als je chronisch liegt of daarop kikt, dan is er iets dat gebeurt, want liegen brengt stress met zich mee. En als wij stress hebben, dan zijn er twee dingen die in ons lichaam beginnen spelen. Dat is adrenaline en cortisol. Dat wordt onmiddellijk in onze bijnieren aangemaakt. En dat zijn dingen die ervoor zorgen dat onze hartslag sneller gaat, dat we beginnen transpireren, dat we ook een snellere ademhaling krijgen, ons blik wordt wat scherper, ons bloed wordt dikker door de cortisol. Dus dat zijn allemaal parameters die beginnen werken, maar die adrenaline, dat geeft ook een zekere kick. Dus als ik kick op het feit dat ik met die leugen weggekomen ben, dan geeft mij dan zeker gelukzalig gevoel. Zoals met een parachute springen. Van, wauw, hoe cool was dat?
1: Ik kan hier toveren met de werkelijkheid.
0: Yes.
1: Dat voelen die mensen dan.
0: Ja, zoals sommige misdadigers, zoals sommige serial killers, waar dat sommige lesgevers van mij, dat ik zei van, maar hoe komt nu dat ze dat toch doen? Dat is toch geweldig? Brutaal. En dat moet toch belastend zijn? En een van die proffen zei, because they can. En dat ze erop kicken. Dus als een partner daar plezier in heeft, dan heeft dat te maken met die adrenaline die een boost geeft. Je ziet dat ook met mensen die BV's, of in de omgeving van BV's zijn en daarop kicken. Op het moment dat zij dan wat minder BV worden, of daar niet meer in die omgeving gaan, gaan ze alles doen om terug in die stroom van die adrenaline van ik ken Sophie.
1: Mm.
0: En dat geeft een boost. En dat is een soort drug.
1: Ja, ja.
0: Dus kun je daar vanaf geraken. Oeh. Als je het realiseert dat die drug speelt, dat die adrenaline speelt, dat je het dan toen zei, because you can, ja, dan wel natuurlijk.
1: Ja, als je het kan toegeven ook. Als mm-hmm. je zo groot bent, want niet iedereen nee. zal graag toegeven.
0: Nee. En voor die tweede, die mensen die constant liegen, ik herinner mij een uitzending die je hebt gemaakt over die serial liars, of die mythomanen, zoals mm-hmm. George Santos, die zijn hele leven bij elkaar had gelogen. Of Abigail, waar die film van gemaakt is. Catch Me If You Can. Dat zijn mensen die hun hele leven een aaneenschakeling is van leugens. En why? Omdat het werkt. Omdat ik ermee wegkom. Omdat ik daardoor zoveel als piloot heb gevlogen. En ik ben niet eens piloot. Of dokter, zoals Abigail. Dat ik daardoor verkozen ben in de Senaat, zoals, of in de, als volksvertegenwoordiger, zoals George Santos. En nee, je hebt dat allemaal niet gedaan. Jouw moeder is niet gestorven in 9-11. Die is 11 jaar later gestorven. Maar je ziet dat die mensen kromme dingen maken om allemaal ja, zichzelf beter te voelen, zich te verrijken. Ego, of die een absolute kick van, ik kan dit. Mm-hmm. En ik kom ermee weg.
1: Nog een vraag van een luisteraar. Is of leugendetectoren, of die werken?
0: De leugendetector of de polygraaf, die meet geen leugens. Een polygraaf die gaat aan uw lichaam vastgemaakt worden en die meet het ritme van uw hart. Die meet uw ademhaling, het ritme, de frequentie, de uitzetting. Die meet de vochtigheid in uw vingers en die meet de temperatuur in uw vingers. Dus dat zijn parameters die eigenlijk duiden op een toegenomen stress of niet. Dat is heel, heel complex. Maar natuurlijk, het probleem is dat als je iemand aan een polygraaf vasthangt, dan weet die dat die gemeten wordt. Dat geeft al een soort van stress. Ook al is in Amerika dat niet de regel, maar voor sommige agencies, zoals de CIA of NSA, moet je een polygraaftest doen bij aanvang van je contract en zelf tijdens je contract. Dat geeft een vorm van stress. Ik ben daar niet de grootste fan van, want natuurlijk, je gaat iemand zijn stressniveau al zodanig optrekken dat het verschil tussen stress omwille van die polygraaf en dan de stress van de leugen, dat verschil wordt kleiner. Dus dat wordt moeilijker te zien. We zijn nu wel aan het werken met hartritmemeters die niet aan u vastgemaakt worden. Waar dat men een camera op uw gezicht zet en jij weet niet dat die camera daarop staat, zoals hier in de studio. Wow. En die meten de intensiteit van de kleur rood in uw gezicht. En in uw huid zitten verschillende kleine bloedvaten natuurlijk en die stuwen bloed door uw gezicht. Maar die stuwen dat op het ritme van je hart. Als je dan die camera laat meten en je zet de kleur rood op 400 keer de intensiteit, dan leest die camera en de daaraan verbonden computer natuurlijk rood-wit, rood-wit, rood-wit. En ik hoef u niet vast te maken aan een polygraaf, want ik heb voor mij een klein schermpje waar dat ik uw hartslag op kan zien. En als die begint te stijgen, dan weet ik ook dat we in een interessante zone zitten.
1: Amai, de criminelen mogen op hun passen beginnen letten.
0: Ja.
1: U bent zo gespecialiseerd in het liegen, in het ontmaskeren van leugenaars. Is dat eigenlijk geen hindernis in het leven?
0: Ja. Ik grap al wel eens van, ja, ik kan het niet meer afzetten, dus ik heb geen vrienden meer.
1: Ja, wel. Zou je denken?
0: Het is een deugd en natuurlijk ook een beetje iets dat tegen u werkt. Stel dat wij een gewoon gesprek hebben in een restaurant, wij zitten te eten. En jij praat een taal die ik niet spreek. Bijvoorbeeld Zweeds, pak nu Zweeds. Maar naast ons zit een Zweeds koppeltje te praten in het Zweeds over een toch wel problematische seksuele relatie. En ik ben weer aan het zagen tegenover u over body language en leugendetectie. En je hebt het... Ja, ik weet het nu al een beetje.
1: Ja, ja.
0: Maar jij spreekt Zweeds, ik niet. En hetgeen dat naast ons gebeurt, is veel interessanter.
1: Dan trek je wordt het aandacht.
0: Ja, dan is het heel moeilijk voor jou om te doen alsof dat je dat niet hoort. Maar dat is interessanter. En je ziet dat, of je pakt flarden mee. En dan is het heel moeilijk om terug naar het heden van ons gesprek hier aan deze tafel.
1: En dat is wat u voortdurend overkomt.
0: Dat is iets lastig, ja, dat je soms afgeleid bent van, ik zie dat, ja, laat het passeren.
1: Ja? Want heeft u de gewoonte dan om mensen erop aan te spreken? Ik zie hier toch verdachte...
0: Nee,
1: ruis op de kanalen?
0: Heel veel ruzie hebben.
1: Ja, hè?
0: Dat zou dan eerder zijn, dat is niet waar.
1: Want een wereld zonder leugens is toch onvoorstelbaar.
0: Ja, daar zijn filmen over gemaakt natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Het zou voor een tijdje heel prettig zijn om binnen te komen en te zeggen, amai, je hebt een dikke kop gekregen.
1: Een uur of twee zouden we goed lachen.
0: Maar dan.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is iets dat even werkt, maar we hebben nu eenmaal een beetje sociale standaard die ook veronderstellen om niet altijd direct de waarheid te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Om tal van redenen. Dus ja, nooit liegen of altijd de waarheid. Ik weet niet of dat zou werken.
1: Ja, ik heb nog één vraag van een luisteraar. Ik moet afronden eigenlijk. Hoe kan je voorkomen, het is om iemand te helpen, hè, denk ik,
0: ik
1: wil voorleggen. Hoe kan je voorkomen dat een leugenaar je in de war brengt door aan gaslighting te doen? Je voelt dat er wordt gelogen, je confronteert die ermee en die houdt gewoon rustig vol tot je aan jezelf begint te twijfelen.
0: Ja.
1: Bestaat daar een oplossing voor?
0: Ja, gaslighting is natuurlijk een heel specifiek fenomeen. Er was een heel goed theatervoorstelling van Loge 10 zelfs over, waar ik echt van genoten heb van, dit is gaslighting au fond, heel sterk. Want mensen proberen met gaslighting te doen dat het aan u ligt. Ja, maar ik heb dat daar toch gelegd? Hoe komt dat nu weer? Of ik heb u dat gisteren toch gezegd? Of waarom heb je dat niet gezegd? En dat die ander denkt van, heb ik dat nu echt vergeten? Heeft hij dat nu echt al verteld? Dus je laat de anderen twijfelen. En dat is natuurlijk een moeilijke, want dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Als ik begin te twijfelen aan mij, wordt het heel moeilijk om, om, om dat gedrag te duiden. Want dat wordt meestal door redelijk narcistische, egocentrische mensen gedaan, dat gaslighting. Dus ja, dat is de moeilijke om door te prikken.
1: Mm-hmm.
0: Want gaslighting is een vorm van leugen, maar er zit een bedoeling achter.
1: Manipulatie zelf.
0: Absoluut.
1: Ja, ja. Oppassen voor die mensen in je leven. Alleszins, we zijn al zeer goed vooruit geholpen met een aantal dingen die we zouden kunnen oppikken, maar dan nog maak ik mezelf niks wijs. We kunnen ze niet zomaar ontmaskeren. Jan van den Branden, ik vond het razend interessant. Iedereen ligt, uw boek ligt sinds kort in de boekhandel en u toert ook, hè, met een theaterlezing,
0: ja,
1: over de wondere wereld van leugens en leugenaars. Waar vinden we de tickets daarvoor?
0: Dat is op Koorts. Koorts op een beetje bijzondere manier geschreven, ook met een zet. Die doen de boekingen van de tour die nu al loopt tot ergens in maart, geloof ik.
1: Oké, allen daarheen. Dank je wel.
0: Dank je.

0: και Ζάια. Force Field.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. Over leugens en leugenaars hebben we het. Want iedereen liegt, zegt Jan van den Branden. En het is ook gewoon plezant om dat soort waarheidstovenarij te gaan ontmaskeren, te proberen ontmaskeren. Sommige leugens die zijn zo spraakmakend dat ze nog decennia in het collectieve geheugen blijven plakken. Goedemorgen, Anke van Meer.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Als we een hitlijst zouden moeten maken van beroemde leugens die ooit in de wereld gestuurd zijn, welke zouden daar dan zoal in voorkomen?
2: Ja, kort gezegd, heel veel leugens. Van de meest ontgoochelende leugen tot de leugen met de grootste gezondheidsrisico's en de leugen met de grootste gevolgen. Ze passeren allemaal de revue in deze hitlijst. En beginnen doe ik met de meest ongeloofwaardige leugen van niemand minder dan Trump. De Amerikaanse president is wellicht de topscorer wat liegen betreft. Uit een onderzoek van de Washington Post blijkt zelfs dat Trump tijdens zijn eerste presidentsperiode, hou je vast, 30.573 leugens verteld heeft.
0: Schitterend.
2: En een van zijn meest ongeloofwaardige leugens, moet ik toch zeggen, die in ons collectieve geheugen staat, is deze.
3: Right, and then I see the disinfectant. And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning.
2: Ja, daar hoor je Trump beweren dat bleekwater misschien wel eens kan helpen tijdens
0: tegen corona.
2: Ja. Inderdaad. Een andere leugen van hem staat ook in deze hitlijst als meest hardnekkige leugen. En daarvoor moeten we terug naar 2019. De orkaan Dorian zou door Amerika trekken en volgens Trump zou de staat Alabama het grootste risico hebben op schade. Meteorologen spraken dat tegen. Alabama zou zelfs helemaal niet geraakt worden. Maar Trump zei nee, dat zal toch wel gebeuren. En hij hield vol, zelfs in die mate dat hij een persconferentie organiseerde waar hij een orkaankaart toonde, waarop hij met een stift het parcours van de orkaan had verlengd, zodat het wel degelijk die staat zou passeren.
3: So we have a better map than that which is going to be presented, where we had many lines going directly, many models, each line being a model. The original path that most people thought it was going to be taking, as you know, was right through Florida, where on the right would have been Georgia, Alabama, etc.
4: And that map that you showed today looked like it's almost like a Sharpie.
3: Right? I don't know.
2: Ja, je hoort het niet supergoed, maar een journalist die confronteert hem met die extra lijn op de kaart. Sharpie noemt hij dat, dat is het merk van de stift. Maar daarop reageert Trump heel ontwijkend.
0: Ja, ik weet niet.
2: Voor de meest rebelse leugen moeten we naar Engeland, naar de coronacrisis. Mensen zaten in lockdown, dus feesten en bijeenkomsten waren uit een boze. Maar dat was buiten toenmalig premier Boris Johnson gerekend.
5: Prime Minister, tell the House whether there was a party in Downing Street on the 13th of November.
6: Prime Minister. Mr. Speaker, no, but I'm sure that whatever happened, the guidance was followed and the rules were followed at all times.
2: Ja, hij kreeg een vraag in het parlement over de geruchten van feestjes in Downing Street, maar hij zegt dat is niet waar en alle regels werden gevolgd. Later kwam toch uit dat het een leugen was en hij excuseerde zich daarvoor.
7: I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the House. When those statements were made, they were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed at the time.
2: Hand op het hart, ik heb niet gelogen. Liegt hij.
0: Hand op het hart zelfs.
2: De leugen met de grootste gevolgen is wellicht de leugen die een hele oorlog ontketende.
8: We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more.
2: Ja, je hoort de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell. Hij vertelde in 2003 op de VN-veiligheidsraad dat Irak een heleboel massavernietigingswapens bezat en er nog meer zou maken. Zijn leugen moest de militaire interventie van de VS rechtvaardigen. Een leugen die ook Bush en Blair gebruikten om de oorlog te verantwoorden. Jaren later gaf Powell dan toch toe dat het niet helemaal waar was. Maar ja, het is wel gezegd natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: De meest ontgoochelende leugen komt misschien van deze man.
9: Because I started out with nothing and I still got most of it left.
0: Seasick Steve.
2: Yes, klopt. En ja, je hoort hem eigenlijk al een beetje liegen in dat nummer. Hij riep bijna zijn hele leven van de daken dat hij jarenlang op straat had geleefd. Dat hij zelfs zijn eerste gitaar in elkaar knutselde van een sigarettendoosje, een spatel en drie snaren.
10: I started out with nothing and I still got most of it left.
11: Yes, sir.
10: Is that, would you say that is the story of your life?
11: It ain't like stuff, you know, it's just like that. You know, you've been at the bottom and you take care of yourself, you get some self-confidence, and that's, you always got that thing.
10: Yeah.
11: And that's at least what I think.
10: Is that what you would advise to people who've been working for years for something? Just keep working away?
11: Look at me.
2: Ja, zelfs als je helemaal niets hebt, kan je het nog altijd maken, zegt hij. Maar die man heeft helemaal nooit op straat geleefd. Heeft ook helemaal nooit een eigen gitaar moeten knutselen. En hij bleek trouwens ook te liegen over zijn leeftijd. Want hij was 10 jaar jonger dan hij aan iedereen vertelde. Ontgoochelend, een ontgoochelende leugen, want mensen geloven toch altijd graag in dat from zero to hero verhaal.
0: Absoluut.
2: En in diezelfde categorie toch ook ongeveer een beetje deze leugen.
12: I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped.
2: Ja, je hoort Lance Armstrong, zevenvoudig toerwinnaar, die loog jarenlang over dopinggebruik. De vermoedens waren zo sterk dat in 2012 zijn titels werden afgenomen. Maar pas een jaar later, in een interview met Oprah Winfrey, bekende hij dan toch... Ik moet wel zeggen, hij was niet de enige renner die doping had gebruikt in die tijd. Het gebruiken en het liegen daarover was in de toenmalige wielercultuur niet zo uitzonderlijk. Maar soms is het ook een hele industrie die dikke leugens vertelt, Sophie. De leugen met het grootste gezondheidsrisico komt uit de tabaksindustrie.
13: I believe nicotine is not addictive, yes.
14: Mr. Johnston.
13: Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication.
14: We'll take that as a no, and again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record.
15: I don't believe that nicotine or our products are addictive.
16: I believe nicotine is not addictive.
17: I believe that nicotine is not addictive.
18: I believe that nicotine is not addictive.
19: And I too believe that nicotine is not addictive.
0: Maar wauw.
2: Ja, in 1994 beweerde de tabaksindustrie onder ede dat sigaretten dik oké waren. Nicotine is niet verslavend, zeiden ze allemaal.
0: Eén na één, ja.
2: Maar ja, blijkt dat ze dat eigenlijk allemaal al lang wisten, dat het wel degelijk verslavend was. En dan komen we bij de top 3 van de meest bekende leugens. En op 3 staat een Belgische leugen ten tijde van de klimaatbetogingen in 2019. Minister Joke Schouwvliegje hield toen een speech voor het Algemeen Boerensyndicaat waarin ze zei dat het klimaatprotest één groot georganiseerd complot was tegen haar.
20: Ik weet wie achter heel die beweging zit. Zowel die zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Dus men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Dus ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, maar dat er wel wat meer achter zit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat.
2: Ja, de staatsveiligheid nam openlijk afstand van de verklaringen, waarna ze ook ontslag nam als minister.
0: Te veel gedoe.
2: Ja.
0: Was haar dingen toch? Dat zei ze toch, hè? Oh, te veel gedoe hierover.
2: Voor nummer 2 moeten we terug naar het jaar 1973, naar het Watergate-inbraakschandaal. Er werd toen ingebroken in het hoofdkantoor van de Democratische Partij en toen president Richard Nixon tijdens een persconferentie werd gevraagd of hij daar iets mee te maken had, zei hij dit.
21: And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
2: I'm not a crook. Mensen moeten weten of hun president een oplichter is of niet. En ik ben het niet, zei hij. Maar dat was een dikke leugen. Opnieuw bleek later, want datzelfde jaar werd ontdekt dat de inbraak onderdeel was van een geheime operatie onder leiding van Nixon om de verkiezingscampagne van de Democraten te dwarsbomen.
0: Mm-hmm.
2: En dan...
0: De bekendste.
2: Hebben we de allerbekendste leugen nog niet gehad. Dat is deze.
0: Ah, oh, wacht, hij is vertrokken. Sorry, ik heb op de verkeerde knop geduwd. Wacht, hier.
22: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
2: Ja, dat reageerde Bill Clinton op zijn vermeende affaire met Monica Lewinsky. Een affaire die wel degelijk heeft plaatsgevonden.
1: Ja, zo vermeend was dat helemaal niet. Zeg, maar dus in dat lijstje van, ik weet niet hoeveel het er waren, bekendste leugens, 12, yes, zitten we toch met, als ik het goed heb, 6 politici.
2: Ja, veel hè. Ja, klopt, hè? Het was, dat was de makkelijkste bron om uit te putten. Ja.
1: Zegt het iets over de beroepsgroep of over het podium dat zo groot is waar ze optreden? Dat is dan nog maar de vraag. Dankjewel alvast, Anke van Meer. Radio.

0: Don't wanna.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
3: Ja zeg, ik vind het zo interessant. Over leugens hebben we het en over leugenaars. Ze boeien, niet alleen mij, ze boeien ons allemaal mateloos. Omdat we natuurlijk omgeven zijn in het leven door foefeltjes klein en groot. En omdat we zelf ook al eens graag wat zwans mee op de hoop gooien. Ze leren detecteren, leugenaars ontmaskeren. Dat is dan ook gewoon wat we plezant vinden. Al eeuwenlang, hè, want onze zoektocht naar de waarheid en eventuele middeltjes om die waarheid te achterhalen, die is al zeer oud. Goedemorgen, Els Aerts.
4: Goedemorgen.
3: Een waarheidsserum, daar wordt toch al lang naar gezocht, hè?
4: Het is een zoektocht zo oud als de mensen zelf. Zelfs de Romeinen zeiden het al in vino veritas, hè, in de wijn zit de waarheid. Er zijn ook geschriften overgebleven die getuigen over Germaanse stammen die enkel in beschonken toestand hun belangrijkste vergaderingen hielden. Want ja, met een stuk in je kraag worden liegen en manipuleren meteen natuurlijk een stuk moeilijker.
3: Ik denk dat een paar van die Germaanse stammen vandaag nog leven. Ja.
4: Maar ja, stel je voor, een waarheidsserum zo helder als water, smaakloos, geurloos en wie het binnenkrijgt kan alleen nog de waarheid vertellen. Dat is de droom, hè. Het is ook geen wonder dat dat een concept is dat heel vaak terugkomt in fictie. In het universum van Harry Potter bijvoorbeeld bestaat er het Veritas-serum. Dat is een toverdrank waarmee professor Snape, de gevreesde leraar toverdranken, Harry bedreigt wanneer hij vermoedt dat Harry gestolen heeft uit zijn voorraadkast.
5: Know what it is? Veritas serum. 3 drops of this, and you know who himself would spill his darkest secrets. The use of it on a student is regrettably forbidden. However, should you ever steal from my personal stores again, my hand might just slip over your morning pumpkin juice.
6: I haven't stolen anything.
5: Don't lie to me.
4: 3 druppels en je geheimen liggen op tafel.
3: Stel je voor.
4: Dat zou ongelooflijk zijn, hè? In de echte wereld zoeken we al een goede 100 jaar naar zo'n drankje. Maar wat we vonden is wel een pak rommeliger dan in de film. De man die het waarheidsserum op de kaart zette, dat was een Amerikaanse verloskundige, Robert House. Rond 1915 gaf hij vrouwen die aan het bevallen waren scopolamine tegen de pijn. Dat bracht hen dan in een soort van schemerslaap. En House merkte dat ze in die toestand vragen bijna automatisch beantwoorden zonder daarbij na te denken.
3: Aha, en hij dacht, zo kunnen we mensen verhoren.
4: Ja, maar hij wilde het niet gebruiken om bekentenissen mee af te dwingen. House wilde er onschuldigen mee vrijpleiten. In 1922 testte hij het op 2 gevangenen die in Dallas in de gevangenis zaten en die allebei zeiden dat ze onschuldig waren. Met dat middel in hun lichaam hielden ze dat ook vol. Eén van hen vertelde achteraf dat zijn hoofd bij elke vraag meteen naar de ware feiten ging zonder dat hij de wilskracht had om iets te verzinnen. Voor House was het duidelijk, het medicijn schakelt je redeneervermogen uit en zonder redeneren kan je niet liegen. Die gevangenen die werden achteraf trouwens vrijgesproken. Daarna volgden er nog vele andere middelen, vaak zoals het middel van House, verdunde vormen van verdovingsmiddelen die gebruikt werden in de anesthesie. Het idee bleef om je hogere redeneringsvermogen in slaap te brengen, terwijl je zelf nog half wakker bent en dus vanuit een soort slaapautomatisme de waarheid zou kunnen vertellen.
3: Ja.
4: Maar vanaf de Tweede Wereldoorlog werd die zoektocht naar dat waarheidsserum natuurlijk gevoelig opgedreven. En sinds dan werd er langs alle kanten ook onderzoek gedaan naar geestverruimende middelen. De nazi's die zochten het bij mescaline. Dat is een stof die uit de peyote-cactus. En als je die inneemt, dan kom je terecht op een trip van 12 uur lange hallucinaties.
3: Ik weet niet hoe waarheidsgetrouw hallucinaties zijn. Maar
4: Ja. En in Amerika, daar zochten ze het eerder bij cannabis. En tijdens de Koude Oorlog experimenteerde het Amerikaanse leger zelfs op hun eigen mensen met LSD. En volgens geruchten had de KGB een legendarisch middel, SP-117, dat ze ook gebruikten om hun eigen agenten te controleren of dat die nog te vertrouwen waren en niet stiekem waren overgelopen. Maar waarschijnlijk was het gewenste effect van dat soort legendes sterker dan het effect van het middel zelf. Uit vrijgegeven documenten van het Amerikaanse leger werd zo'n test met LSD beschreven. Dus een aantal van hun eigen agenten die kregen LSD als test. Ze werden geblinddoekt en in een isolatiekamer gezet, verhoord. Het resultaat was redelijk ontnuchterend. Slechts één van hen was nog in staat om tout court een langer verhoor te ondergaan. En een andere die sloeg zelfs in paniek op de vlucht.
3: Ah ja. Niet meteen het Veritas serum gevonden daar.
4: Nee. Maar het is nu ook weer niet zo dat zo'n klassiek waarheidsserum niets doet. De Britse wetenschapsjournalist Michael Mosley die probeerde het in 2013 zelf uit voor een reeks die hij maakte voor de BBC. Onder toezicht van een anesthesist kreeg hij zo'n anesthesiemedicijn waar in het verleden al eens verlangend naar gekeken werd als waarheidsserum, Pentotal. De test bestond eruit dat hij onder invloed zou moeten proberen vol te houden dat hij een wereldberoemde hartchirurg was. Na een eerste lage dosis was dit het resultaat.
0: Yep, there it is. Blimey, wow. That is like... Oh, that's like drinking a bottle of champagne.
6: So, under the influence of thiopental, can I still lie about my job?
0: I'm a cardiac... I'm a cardiac surgeon.
4: Het is niet heel overtuigend, maar hij kan nog liegen. Hij zegt dat hij zich voelt alsof dat hij een fles champagne heeft gedronken. En hij gedraagt zich ook tipsy. Maar ja, hij kan wel, giechelend en wel, zegt hij nog wel altijd die leugen die op voorhand is afgesproken. En toen kreeg hij een iets hogere dosis.
0: Oh, yes. Ask me any questions.
7: So, what is your name?
0: My name is Michael Mosley.
7: And what is your profession?
0: I'm a television producer. Well, executive producer. Well, presenter. Some mix of the three of them.
7: So you don't have any history of performing cardiac surgery?
0: None whatsoever. None whatsoever.
4: Ja, meteen, zonder aarzelen. Ik ben een tv-producent en presentator in zoveel detail als dat je graag zou willen weten.
3: Ja. En je hebt nooit iets gedaan met het hart. Nu het?
4: Nee, gesprake van gesprake. Nu, achteraf zei Mosley dat hij zich bij de tweede dosis net helderder voelde en dat het idee om te liegen gewoon niet meer bij hem was opgekomen.
3: Dus dan werkt het.
4: Zo lijkt het op het eerste zicht wel, maar Mosley die kwam ook zelf tot een andere conclusie, namelijk zo'n middel legt de hogere delen van je brein een beetje stil. Liegen vraagt meer denkwerk dan de waarheid vertellen, dus dat wordt moeilijker. Maar kritisch nadenken wordt ook moeilijker. Dus je wordt vooral praatgraag en vooral ook extreem beïnvloedbaar. Je gaat eigenlijk alles vertellen wat je denkt dat je ondervrager wilt horen, of dat het nu waar is of niet. Bij sommige middelen maak je zelfs valse herinneringen aan. Een berucht voorbeeld daarvan komt uit het onderzoek naar de moord op president Kennedy. In 1967 liet de openbaar aanklager van New Orleans, Jim Garrison, die liet zijn belangrijkste getuige eerst diezelfde pentotal toedienen. En pas na dat spuitje werd de getuige ondervraagd over een vermeende samenzwering. Ja, achteraf zei die getuige dat hij zich volledig gehersenspoeld voerde door het parket, dat er valse herinneringen in zijn hoofd geplant waren. In de rechtbank hadden de verklaringen die hij deed onder invloed van het middel dan dus ook geen enkele waarde. En die kritiek die bestaat al sinds helemaal in het begin, in de jaren 20. De consensus is: waarheidsserums zijn nutteloos, niet omdat niemand iets loslaat, maar omdat iedereen te veel loslaat. Het is onmogelijk om te weten wat de waarheid is en wat fictie. Vandaag is het toedienen van zo'n middel bij ondervragingen dan ook verboden in de meeste democratieën.
3: Maar men zou het toch willen hebben, hè?
4: Ja, het klinkt, het lijkt zo, het is zo verleidelijk. In 2008 pleegde een groep terroristen 3 dagen lang aanslagen in Mumbai en na die aanslagen wilde de Indiase politie de enige overlevende aanvaller een waarheidsserum toedienen. Het is niet helemaal duidelijk of dat toen ook gebeurd is, maar intussen mag het ook daar niet meer van het Indiase Hoge Rechtshof. En na 9-11 wilde de CIA ook echt op zoek gaan naar een drug om terreurverdachten te laten praten. Vooral degene die na veelvuldig waterboarden nog altijd niets loste. Maar project Medication, zoals dat dan heette, dat werd nooit aan het ministerie van Justitie voorgelegd. Want ja, er waren juridische bezwaren. Hè. Medische experimenten op gevangenen zijn verboden. En ook het gebruik van bewustzijnsveranderende middelen zijn verboden bij verhoren. En ja, bovendien had het op dat moment ook al maanden geduurd voordat ze waterboarding hadden goedgekeurd en de CIA zag het niet zitten om nog een heikel dossier op tafel te leggen. Dus ook dat project verdween naar verluid in de schuif.
3: Naar verluid, ja. Wordt er vandaag nog ergens gezocht naar een soort van waarheidsserum?
4: Ja, maar vandaag gaat dat via een heel andere weg. Al die oude middelen die doen eigenlijk een beetje hetzelfde als de wijn van de Romeinen nog. Ze leggen je hogere hersenfuncties plat in de hoop dat liegen dan onmogelijk wordt. Je maakt iemand dronken of high eigenlijk en je hoopt op het beste. Nieuwer onderzoek kijkt naar stoffen die je niet verdoven, maar stoffen die al aanwezig zijn in ons lichaam en die je vertrouwen kunnen aanwakkeren. Zoals bijvoorbeeld oxytocine. Dat is dat knuffelhormoon dat ook vrijkomt in je lichaam tijdens een bevalling.
3: Mm-hmm.
4: Dus de nieuwe heilige graal is een middel dat je niet dwingt om te praten, maar dat ervoor zorgt dat je het graag wil doen. Dat je je ondervrager spontaan gaat vertrouwen.
3: Ja, maar, een liefdesserum, een
4: ja, knuffelserum. Ja, eigenlijk wel. Zo van, jij bent een toffe mens, aan jou wil ik al mijn geheimen prijsgeven.
3: Ja.
4: Maar het mag wel gezegd worden, het waarheidsserum dat is dus ooit begonnen in de verloskamer en de nieuwste kandidaat zou dus ook daar vandaan kunnen komen in feite. Hè?
3: Ja. Super interessant. Ik hoop dat ze het ooit vinden en dat ze het nooit op mij gebruiken. Ja. Dankjewel, Els Aert.

0: Sexy Boy van Air. We hadden het vandaag over leugens en leugenaars. Mocht u wat gemist hebben, weet dat u alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij chemiebedrijf Celanese in Lanaken is gisteren de productie definitief beëindigd. De fabriek gaat dicht en bijna 200 mensen verliezen hun job. In de fabriek werden sigarettenfilters gemaakt. De productie daarvan verhuist naar de Verenigde Staten. En dus was het voor de meeste werknemers een emotioneel afscheid van hun werk.
2: Na 40 jaar hier gewerkt hebben, is het toch wel zwaar voor afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
3: Gewoon wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot de geel verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
4: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief daaraan.
1: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. In de Verenigde Staten heeft een rechter de weg vrijgemaakt voor de overname van Warner Bros. Door Paramount. Die overname werd gecontesteerd door een aantal Amerikaanse staten omdat ze vreesden voor een te grote mediaconcentratie. Maar uiteindelijk troffen ze een schikking. En die overeenkomst werd nu goedgekeurd door de rechter. In de schikking staat onder andere dat er een toezichtsraad komt om te waken over de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CNN en CBS. Paramount heeft $110 miljard over voor de deal. Het weer nog, regen vannacht in het westen, kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht, minimaal rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar nog wat fikse buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw kans op een bui in het westen van het land, in het centrum. En maxima tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.